voor de pot gegooid. Daar is Rüdiger. Zet zijn stevige hoofd daartegen. Lopez opnieuw. En dan balverlies. Controle een beetje kwijt, Real. Hebben ze aan zichzelf te wijten eigenlijk. Tsitashvili krijgt hem terug. Voorzet Ratsiu. En een nieuwe corner. Weggegeven door Dumfries. Misschien niet goed gecoacht. Stond niemand in zijn rug nogthans. Nog eens de infiltratie. Camavinga die wegglijdt en dan dit schot dat geblokt wordt. Toch weer gevaar langs de kant van Rayo. Nieuwe corner. Camavinga haalt weg aan de eerste paal. Carreras in de voeten van een tegenstander alweer. Ratio. Ja, dat is een overtreding. Nee, het is er geen. André Ratio werd daar met een blok van de bal gezet door Carreras. Ja, dit is een overtreding. Dit is niet de bal spelen. Dit is de tegenstander spelen. En dit moet eigenlijk gewoon gefloten worden. Dit is niet schouder tegen schouder. Tenminste een beetje vuur bij Alvaro Carreras. Tegenstander niet laten doen. Camavinga. Mbappé komt de bal ophalen. Bernardo Silva. Carreras. Juniors. Ook in de tweede helft is hij bijna afwezig. Hier is Bernardo Silva. Bal voor de pot gegooid. Patessis kan weghalen. Le Schön. Opgejaagd door Bellingham. En dan Audero met een lange haal. Dit is een trekfout van Bouhare. Dit is nog eens het schot van Le Jeune. Nog lichtjes aangeraakt. Het was niet tussen de palen, dat is nu duidelijk. Maar daar kon Courtois toch geen risico mee nemen. Moest er zijn hand tegen steken. Vini Junior. Toch de 1 tegen 1. Toch het schot en een korte hoek. Typische Vini Junior actie. Het wordt een hoekschop. Wie heeft die bal nog geraakt? Audero dan. Ja, inderdaad. De doelman nog net. Vingertoppen ertegen. Corner Real. Eerste goede actie aanvallend dan. In de tweede helft van Vini Junior. Over alles en iedereen, behalve de man aan de tweede paal. En dan Hens van Mbappé. Hij zegt het was mijn schouder. Even kijken. Ja, ik denk niet dat dat zijn arm was. Of het zou heel hoog op de arm moeten zijn en dan is het ook geen Hens. Als het zo wat schouderhoogte is. Of bijna schouder, boven het embleempje in principe, dat daar hangt. Dat is zo wat de richtlijn. Ratsi moet terug achteruit. Rüdiger. Minder goed de bal bijhouden op dit moment bij Real. En dan wordt Rayo een beetje sterker. Pedrosa.
meegeven. Bal schuin achteruit. Daar is Camello. Alvaro gaf hem blind. Met het idee, hij moest er maar zijn. En dit is Sis, die steviger is dan Diamande, dan Camavinga. Het was hij. Hier is hij opnieuw, de Fransman. Dat is geen goede pas. De Vries, ja, wilde dat risico dan ook niet nemen om een pas achteruit te geven. Dat is misschien nog slim ook van De Vries. Gewoon de ingooi dus weggegeven. Het mag allemaal wat beter. Dat zie je ook aan het gelaat van José. Heeft hij dan toch niet de juiste woorden gevonden tijdens de rust? Het eerste kwartier is voorbij. Rayo is wat dichterbij geklommen. Maar vooral het spelbeeld is gewijzigd. Niet meer dat felle rail van de eerste helft. Veel pionnen die een klein beetje ruimte krijgen om de ballen aan te pakken en een goede paas te versturen. Guare, Sis, geeft hem mee. Diepe bal waar Rüdiger tussen zit, Bernardo Silva. Oeh, dat is knap gedaan. En dan toch balverlies. Geen overtreding. En ook dit is geen fout. Het duwtje van Dumfries. Lange bal. Heel goed. Vinicius Junior. Ja, en dan is dat geen overtreding. Lejeune kruipt er gewoon voor. Het is geen fout, ook langs deze kant niet. Hij kruipt ervoor. Hij loopt mee. Stevig, maar het is net geen overtreding.

en hij schiet het, daar moet Courtois weer aan het werk. Heel goede poging van Tsitashvili. Aannemen, draaien en schieten. En daar is Rayo al opnieuw. Voorzet, tweede paal en overgekopt. Jonge, jonge, wat is dat met Real? Tsitashvili kopt hem dit keer over. En dan worden ze toch ook een beetje ongeduldig op de tribunes. Mourinho laat ze gewoon doen. Hij zegt, kruip maar uit de put die je zelf hebt gegraven. Rüdiger onder de bal door. Tsitashvili kopt hem erover. Oké, het publiek is snel ontevreden misschien. Maar ze mogen dat wel zijn over deze tweede helft. Voorlopig toch. Guarin. Ze laten Rayo echt wel voetballen. Ratio zegt, ga maar weg tegen Tsitashvili. Ratio naar binnen. De Roemeen geeft hem nog af. Gamelio. Ah, bal tegen de arm. Snel voor gefloten in Spanje. Sergio Gamelio. Dit was Tsitashvili een eerste keer. De redding van Courtois. En vervolgens kwam er ook nog een kopballetje van diezelfde Georgië. Er is ondertussen liever opnieuw balverlies van Real. Tsitashvili. Buitenom nu bij Carreras. En de poging. Rüdiger komt er alweer niet bij. Poging van Lejeune. Zelfs de centrale verdedigers komen. Ja, daar moet toch iets gebeuren. Mourinho kan dit niet zomaar laten gebeuren. Kan dit niet zomaar door de vingers zien. Wat er in deze tweede helft aan het gebeuren is.

Kras. En zijn het dan de richtlijnen van Mourinho of passen ze zijn richtlijnen niet goed toe? Mbappé blijft maar gaan. Er is ondertussen wel een slachtoffer gevallen, Bouaré. En dat is een zeer stevige tackle van Mbappé. De jonge Gnangoro Bouaré. Hier in de tackle bij Mbappé. Mist eigenlijk de bal. Hij is gekocht voor een prikje bij Betis. En misschien wordt hij ook wel vervangen. Want zouden het krampen zijn, het zou kunnen. Hij heeft in ieder geval een probleem. Gnangoro Bouaré. En Oscar Valentin klaar om in te vallen. Het zou een logische wissel zijn. Dit is het tegendoelpunt. Nog eens. Tip van de schoen van Camello. Onmogelijk voor Courtois om daar nog bij te kunnen. En dan gaat hij tergend traag binnen. Zesde doelpunt van het seizoen voor Sergio Camello. Oscar Valentin, inderdaad. De vervanger die erop gaat komen. Dat is een dubbele wissel zelfs. Diaz gaat er ook uit. Belaid in zijn plaats. Bouaré en Pedro Diaz naar de kant. Bouaré. Het is een wedstrijd. Het zit er dus op. Was heel aanwezig in de tweede helft, dat zeker.

foutje van André Ratzio. Fili Junior is boos dat hij werd aangetikt. Had daar een gele kaart voor gewillen. Voorlopig blijven die allemaal op zak. En met Rayan Belaïd komt er nog een jongen van Atletico Madrid in de ploeg. 21 jaar. Bellingham goed weggedraaid en dan tussendoor was de bedoeling naar de inlopende Mbappé. Lukte net niet. Ratio heeft hij in de problemen gebracht. Nu toch de druk vanwege Real. En dat levert ook wat op. Tchouaméni staat klaar om in te vallen. Bernardo Silva wordt afgelost. Terug naar Rüdiger. Ja, te veel balverlies. Veel te veel balverlies in deze tweede helft. Alvaro legt hem schuin achteruit. Oh, Konaté. Die bal ging niet naar waar hij het bedoelde. Oké, naast het doel. Gelukkig maar. Maar dichter bij de paal dan je had verwacht. Of dan hij had verwacht. Ja, wegkoppen van die hoekschoppen doen ze goed. Dat is mooi gedaan. Voorzet komt er niet helemaal uit. Dan Alvaro. En dan terug achteruit tot bij de doelman. Steun aan de zijkant. Stijsvili. Wil tussendoor. Ja, dat is een hele moeilijke weg. Had hem gewoon opzij kunnen spelen. Daar stond de Ratio te wachten. Konaté pakt zijn tijd. Nu gaan ze jagen bij Rayo. Dus Courtois met de lange bal. Lejeune ertussen. En Oscar Valentin. Heeft, of is daar Bellingham tegengekomen? Ja, tegen de schouder van Bellingham. Er is ook een overtreding voor gefloten. Het waren allemaal vrolijke gezichten in de eerste helft. Arda Güler gaat komen. Voor Diomande. Zijn eerste basisplek dus. En na bijna 72 minuten wordt hij eraf gehaald. Arda Güler erin. Kijken of de Turk hier wat kan betekenen voor Real. Aanvallend. De
En Rosland kreeg toch de fout tegen. Alemão gaat nog komen. Dat is een extra wapen voorin. Maar meestal komt hij in de plek van Camelio. Dus een spits voor een spits. Maar wie weet. Als hij echt ballen heeft. Peña San José. Dan laat hij ze allebei staan. En verhoogt hij op die manier extra de druk. Het is alleszins een centrumspits. Vorig seizoen was hij zeer goed. Vooral in de Conference League. Viel hij op. De Braziliaan. Zijn ze nog eens. Hier is een klein beetje ruimte. Veel tijd nodig, Tashvili. En dan uiteindelijk Bellingen met de tackle op de bal. Ja, Georgi Tsitashvili. En Tchouaméni is wel blijven liggen. Dus misschien toch de bal even buiten trappen. Probleem bij Tchouaméni. Die moet verzorging hebben. Dit was de tackle van Bellingen. Op de bal. En wat gebeurt er met Tchouaméni? Oh, Arda Güler valt eigenlijk op die knie. Ja, het is de knie die de klap krijgt, denk ik. Onderbeen. En Mujahid Sadiq gaat ook inkomen. Ex-verdediger van Racing Genk. Wordt gehuurd van de Limburgers. En Sadiq. Als verdediger drie. Unai Lopez gaat er alleszins af. Terwijl Tchouaméni nog wat wordt bijgewerkt. Het zal zuur zijn voor hem. Mocht hij er opnieuw af moeten. Het is de enkel trouwens. En dus Alemão voor Camelho. Die dus alweer gescoord heeft. Kijk, de valpartij van Güler, die valt op dat onderbeen van Tchouaméni.

je stiel. Fini Junior. Even op zijn eentje. Patissis volgt hem. Ze zijn eigenlijk met z'n tweeën. En dan een schreeuw en een val van Fini Junior. En zo waren gele kaart ook. Nog eens kijken. Patissis. Heeft hij hem dan toch geraakt op de enkel? Ah ja, op de hiel. Daar zagen we het in die laatste herhaling. Specialiteiten. Maar wat een redding van Audero. Bijna miraculeus hoe hij deze er nog uit krijgt. Via de grond zoals het hoort. En Audero. Ja, een reflex. Meer kan je niet zeggen. Om deze er nog uit te halen. En nog een kopbal. En weer Audero. Dit keer was het Rüdiger. Dat is ook een overtreding. En dan vraagt hij een gele kaart. Daar lacht Mbappé eens mee. Nog eens de kopbal van Rüdiger. En opnieuw Audero. Wat deze save van de Indonesiër. Fenomenaal. Tegenhouden was knap. Dat hij ook nog eens over de lat valt, dat is meegenomen. Middenveld door de invalbeurt van Sadiq. Dat is eigenlijk zijn natuurlijke habitat, Patissis. Eigenlijk is het een verdedigende middenvelder. Alvaro. Allemaal. Geraakt hij daar nog uit? Dat zou straf zijn. Nee, dus is het antwoord. Dumfries gaat er vandoor. Güler. Knappe dribbel. Arda Güler. Meegeven met Dumfries. Geen buitenspel. Daar is ook Vini Junior aan de tweede paal. Dumfries geeft hem niet in één keer. Wachten op steun. Arda Güler. Feinst. Een pas. Helemaal naar de overkant gelopen. Carreras. Goeie 1-2. Arda Güler. Dumfries. Mbappé niet, maar Güler wel. Die mocht door. Güler. Dan gaat hij liggen. En wil hij een strafschop. Ik denk zelfs dat Victor Garcia helemaal niks gezien heeft. Want hij wacht even. Er is een handje. Er is een handje van Sadiq. Het hoofd van Arda Güler ging ook wat naar beneden. Het is toch wat weinig om een penalty voor te krijgen. Wil hem afhouden. Haalt hij zijn gram? Net niet. Arda Güler. Opnieuw Audero.
van Arda Güler. En de redding van Emil Audero. Het is trouwens wel degelijk een corner. Ze kunnen die terugroepen. Nu ja, de VAR kan dat. Het was wel degelijk een hoekschop. Anders hadden ze het al gedaan. De hand van Sadiq. Geen penalty. Wie kan er koppen? Niemand van Real. Het was Sadiq die gekopt heeft. Mujahid staat op zijn shirt. Güler haalt hem over zijn eigen hoofd. Alemão kopt hem weg. Tchouaméni. Camavinga. Opnieuw Tchouaméni. Is het een goede invalbeurt van Arda Güler. En Bellingham in de rebound. Geen doelpunt. Mbappé. Vini Junior. Plaats om te trappen is er niet. Güler. Goeie bal. In één keer weer de redding Audero. Mbappé dit keer. Wat een tweede helft is Emil Audero aan het keepen. Misschien niet de allerbeste eerste helft gespeeld, maar de tweede mag er wel zijn hoor. Dat is op niveau van Courtois. Güler, nog maar eens een dribbel. En dan uiteindelijk de bal kwijt. Misschien wat veel hooi op zijn vork. Bellingham, vastgehouden. Bal naar de zijkant. Vini laat hem lopen, want stond buitenspel. Ingooi Real. Ja, Arda Güler. Elke keer lijkt hij te moeten bewijzen aan zijn coach. Ik wil een basisplek. Maar als je zo goed invalt, ja, dan kan je ook denken, die hou ik om laat in te brengen. Want dat is een wapen. Vini Junior. Carreras gaat nog eens diep. Dat is lang geleden. In deze tweede helft amper gedaan. Bellingham. Meegeven met Vini. Vini Junior. Nee, dat wordt niks. Wilde een paasje buitenkant voet geven. Tussen een heel bos van benen. Dat lukt niet. Sadiq. Tijd is niet de vriend van Rayo. Als ze hier nog iets willen halen, tenminste.

Sampaio gaat zo dadelijk nog eens wisselen. Eerst even volgen. Pedrosa. Voorzet Pedrosa. Het niet goed kunnen koppen naar centraal. Razzi. Wil buitenom. Hakje. Zitashvili. Voorzet. En... bijna allemaal.

Vini Junior nog eens. Achteruit liggen Bellingham. Guler. En dan nu de afwerking? Nee. Mbappé vergist zich maar. Of verslikt zich liever. Het schot van Tchouaméni. Dat nog aangeraakt wordt. Ja, dat was inderdaad ook even doorgaan op Baliou. Dat zagen we pas in de herhaling. Glijdt door op de voet van de invaller. Veel te ver van Carreras. Ik weet niet wat de bedoeling was. Ja, nog eens die redding van Audero. Zijn allerbeste van een hele reeks. Want hij heeft er toch een stuk of 3-4 in deze tweede helft. Deze op Mbappé. Emil Audero. Ja, en dit is dan weer heel wat minder. En dan kan het wel eens snel gaan. Vini Junior, Bellingham buitenom. Junior, oei, dat is, had bijna moeten bestraft worden als een terugspeelbal. Zo'n zwak schot was het. En dat is ook geen overtreding. Dus Bellingham mag doorgaan. Bellingham op zijn eentje. Bellingham op de hand van Audero. Het was een bijna onmogelijke hoek en daar zit... Ja, de man die vorige week nog eerste doelman was, Dani Cárdenas. Hij ziet al deze reddingen van Audero en zal denken, ai, ai, ai, ik ben mijn plaats kwijt. Applaus voor Vini Junior. Geen fluitjes. Een van de opdrachten... Vandaag. Cucurella komt in zijn plaats. Nu al cultheld in Madrid.

Ja, deze tweede helft zal ook nog wel eens geanalyseerd worden. En nog heel veel steunbetuigingen voor Vini Junior. Zo moest het vandaag, volgens Mourinho.

joh. Met de moed der wanhoop. Nou, zeker als je Rüdiger daar tegenkomt. Minimum 5 minuten erbij. En Camavinga is gaan lopen. Heeft steun. Arda Güler meegeven. Mbappé. Afmaken nu. Mbappé. Het is 4-1. 91ste minuut. Zijn tweede van deze wedstrijd. Zijn zesde in totaal.

Vlij, Scherpenkouter, drie stations, Camavinga, Arda Güler en Kylian Mbappé. Ja, dat hebben ze dus te weinig gedaan. Dat kunnen we lezen op het gelaat van José Mourinho. En dan kan je niet zo tevreden zijn als coach. Je wint wel met 4-1. Hier Camavinga. Eerst een inspanning op zijn eentje. Daar is Arda Güler centraal. Paas naar Mbappé. Die moet er zelfs niet op wachten. Eén baltoets om hem schuin voorbij doelman Audero te plaatsen. Die dan toch geklopt wordt in deze tweede helft. Heeft er alles aan gedaan. Geweldige trap. Ja, nog net eventjes geraakt met de tip van de schoen. Emil Audero. Maar dan toch via de binnenkant van de paal binnen. 4-1. Na de 4-1 tegen Real Sociedad. De 4-0 tegen Malaga. Nu een derde thuiswedstrijd. 4-1 opnieuw tegen Rayo. Dat zijn toch mooie cijfers. En dan hebben ze het publiek hier 12 keer kunnen doen applaudisseren. Nu ja, vaker eigenlijk, maar wel 12 keer voor een doelpunt. In die drie thuismatchen. En dan komen ze op gelijke hoogte met Barcelona. 12 punten. Barça speelt morgen uit bij Levante. Weer balverlies en daar gaat hij opnieuw. Paas van Arda Güler, maar Audero was aan het opletten, zag het gevaar. Balu. Op wandel. Alemão. Kan hem achteruit leggen. Ze geven niet op. Willen graag nog een doelpuntje. Buitenom dan maar. Ratsiu. Ratsiu. En Courtois, nog maar eens met een redding. Dit keer met de benen. Hij heeft toch zijn werk gehad hoor, Thibaut Courtois. Ratio nog eens. Achteruit Lejeune. Dat is iets. Ratio. Ze blijven wel proberen. Sierte. Ratio meegeven. Geen buitenspel. Balio met de voorzet. Oei, oei, oei. Dat is helemaal niks.

0: Het was wel knap hoor, van Ratsiu. Hij staat nu met z'n drieën bovenin in die Pichichi-stand. Van beste schutter, Camello, Mbappé en Rafinha. Die wel nog moet spelen morgen, in principe. En dan is het helemaal afgelopen. En wint Real Madrid met 4-1 van Rayo. Het stond al 3-0 bij de rust. Een doelpunt van Mbappé. Van op de penaltystip van eentje van Carreras. En eentje van Bellingham, die verkozen is tot man van de match. En in de tweede helft was er plots die 3-1 van Camello. En dan duurde het heel lang tot de 91ste minuut. Vooraleer Mbappé, de onvermijdelijke Kylian Mbappé, voor zekerheid heeft gezorgd met de 4-1. Wel, uiteraard een verdiende zege voor Real. In die eerste helft waren ze zwaar dominant. Maar de tweede, ja, die beelden zal José Mourinho toch nog wel eens voorleggen aan zijn eigen team. Minder enthousiasme, minder druk naar voren. Minder energie ook in de ploeg. En een paar foutjes, veel balverlies, vooral in het begin van die tweede helft. En een goede doelman, Audero, aan de kant van Rayo. Dat moet ook gezegd. Courtois, hij was ook weer goed. Moet erbij gezegd. Weer geen clean sheet, dat niet. Maar wel een aantal goede reddingen. Dat tegendoelpunt, nee, daar kon hij eigenlijk niks tegen doen. Niks aan verhinderen. Bellingham houdt van het publiek en... Al één wie daar in de hoofdtribune zit.
1: We gaan eens meeluisteren.
2: Unai López. Una segunda parte con una mejor cara. ¿Qué conclusión sacas del partido de hoy, Unai?
3: Bueno, que en una primera parte mala, pues no sale del partido, ¿no? Creo que el equipo no ha estado como solemos estar, sobre todo en la presión. A mi parecer un poco bastante desordenados y bueno, estos equipos te destrozan. La segunda parte creo que hemos tenido más personalidad, no sé si también porque ellos han bajado un poco el pistón al ir 3-0, pero bueno, creo que nos tenemos que quedar un poco con la imagen de la segunda parte y todos tirar de personalidad, ¿no? Da igual el equipo que sea, que sabemos hacerlo bien y creo que la primera parte nos ha faltado un poco eso.
2: Gracias y suerte.
3: Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.
0: Ja, even vertalen. In de eerste helft waren we zwak. Dat was duidelijk. We kwamen niet van onder de druk uit van de tegenstander. Dus ja, dan stonden ze inderdaad 3-0 achter. Maar de tweede helft was veel beter. Hebben we veel persoonlijkheid getoond. En dat is ook zo. Want uiteindelijk is die tweede helft geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Als je het zo mag bekijken. Maar je mag die eerste drie doelpunten niet uitgommen natuurlijk. Dat mag je ook niet doen. Maar het is wel een tweede helft waar hij iets mee aan kan. Dat wel. Nog eens kijken naar dat... ja, zo is het begonnen eigenlijk. Penaltyfout van Lejeune op Carreras. En Mbappé trapt de penalty binnen. Vervolgens gingen ze knoeien achterin. Een 1-2'tje tussen Carreras en Mbappé. En dan was het maar binnenplaatsen voor Alvaro Carreras. Linksachter dus met een assist. Als je dat zo mag zeggen voor die strafschop en een penalt. En een doelpunt liever. Voor hem ook een goede eerste helft. En dan Vini met de voorzet op Bellingham. Perfect die voet geopend en in de verste hoek geplaatst. Jude Bellingham, de man van de match. Volgens de kijkers... En dan het balverlies van Vini. Wordt opgejaagd. Camavinga kan er niet meer bij. Konaté kan er niet meer bij. En de punter van Camello zorgt voor 3-1. zijn zesde doelpunt van het seizoen. En dan in de extra tijd was er nog één keer Kylian Mbappé. Ook voor hem zijn zesde doelpunt van het seizoen. Nog de noppen van Emile Audero, die in die tweede helft heel wat gepakt heeft. Maar op het einde dan toch nog één keertje een bal uit zijn netten moest gaan vissen. En dus 4-1 de zege van Real Madrid. Ik bedank u alvast om te kijken hier op de Zone naar Real Rayo. En graag tot een volgende gelegenheid. Vergeet niet, morgen Barcelona op het veld van Levante. Ook de moeite waard. Tot ziens.
1: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Deventer is uitgelopen voor de wedstrijd op deze zaterdagavond tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Mensen hebben daar zin in deze wedstrijd uit. Waarom ook niet, want beide ploegen hebben de afgelopen weken bewezen dat ze vol op de aanval gaan. En er heel erg veel show van maken ook in zo'n wedstrijd. Het is de tweede wedstrijd van de dag, want er is al een wedstrijd afgelopen. Een wedstrijd in Enschede en de Grolsvesten tussen FC Twente en ADO. Het is de 60ste minuut. Beetje onhandige overtreding van Raterink. En dan gaat hij achter de goal staan. Wout Weghorst neemt de strafschop afgelopen woensdag. Miste hij nog tegen Telstar. Eén van de laatste vier pas raakgeschoten. En hij neemt de verantwoordelijkheid. En schiet hem binnen. En dan is het Prupper die hier de 2-0 binnenkopt. Na de corner van Weidman. Die dus een belangrijke rol speelde voor FC Twente in deze wedstrijd tegen ADO Den Haag. Twente wint die wedstrijd met 2-0. Zet al, dus waar we hier staan, is de tweede wedstrijd van de dag. Gisteren al begonnen, AZ tegen Willem II. Een gelijkspel. Zullen niet heel veel mensen rekening mee hebben gehouden met zo'n uitslag. Twente wint dus met 2-0 van ADO Den Haag. En later op de avond Fortuna Ajax en Cambuur tegen NEC. Morgen nog de lunchwedstrijd Excelsior Utrecht. Heerenveen, Telstar, PEC Zwolle tegen Feyenoord. En we sluiten laatst af in Eindhoven. De wedstrijd om 8 uur tussen PSV en Sparta Rotterdam. Weghorst, toch nog even... Ja,
1: ja. Hè? Ja, weet je, dit vind ik... Stel had hem gemist. He? Ja, hadden we dat nu gezeten.
0: Nee, ja.
1: Kan toch niet. Nee. De Brom had hem weg moeten halen. Maar gewoon een fenomeen.
0: Ja.
1: Dat je er gewoon weer gaat staan.
0: Ja.
1: Het zijn statistieken en historie wat betreft penalties.
0: Schrikkelijk.
1: Schrikkelijk.
0: Ja.
1: Normaal wel denk het mens zegt, joh, niet meer erachter gaan staan.
0: Wou je niet meer doen, jongen.
1: Dan heb je wel, weet je, dan heb je wel. Maar goed, dat weten we al lang. Die heeft gewoon een ongelofelijke mentaliteit.
0: Ja.
1: En dat zie je niet zoveel.
0: Nee. En, ja, het ging dus goed. Spelers, schetsen de Hichler, ze staan allemaal klaar in de catacomben. Mensen, geen vuurwerk afsteken, hè? Richting het veld, want anders zijn we klaar, hè? Nieuwe maatregel.
1: Dan krijgen wij wel meer airtime, maar dat
0: willen we allemaal niet voor. Nee, dat gaat niet er in één keer uit. Vriendschappelijke begroetingen daar in de spelerstunnel. Laten we maar naar onze commentator gaan. Teun de Boer voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen.
2: Dankjewel Leo, dankjewel Kees. We gaan ons opmaken. Hopelijk voor een heerlijke voetbalavond hier in de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Twee ploegen die goed begonnen aan de competitie. Go Ahead natuurlijk mede door twee thuisoverwinningen en dat knappe gelijke spel in de Kuip. Daarna wat zand in de motor. Verlies tegen AZ is geen schande. Die 3-3 tegen Utrecht heeft pijn gedaan over twee dagen verspreid. Na een 3-0 voorsprong, maar wel een zevende plaats. Dat is zo gek nog niet. Groningen met één puntje minder staat nu tiende. En heeft met twee overwinningen de meeste punten meteen bij de start gepakt. Oh, en daarna natuurlijk met PSV en Fortuna. Twee nederlagen op rij moeten slikken en... Het gelijke spel tegen Twente. Een spektakelstuk was het. Het kon alle kanten op, maar 2-2 leek wel de juiste afspiegeling. Interessant om deze ploegen dus tegenover elkaar te gaan zien. Met daarin ook veel uitblinkers in dit nog korte seizoen. We zagen er een paar bij Go Ahead voorbij komen. Tengstedt, Soerai, Edvardsen natuurlijk ook. Al goed voor 3 goals en 2 assists. En aan de andere zijde met Willemsson die er al 3 heeft gemaakt. Dat geldt ook voor Van Bergen. Een goed spelende rechtsback, Jorg Schreuders. Al vindt hij het niet altijd even leuk. Hij moet er nog een beetje aan wennen. Speelde erg goed deze Jorg Schreuders tegen Twente afgelopen week. Een uitstekend gevuld uitvak. Een in principe uitverkocht stadion ook in de thuisvakken. Iedereen die je hier tegenkomt heeft er mega veel zin in. Maar ja, dat komt ook omdat die mensen de vorige wedstrijden van beide ploegen hebben bekeken. En denken, nou, als die tegenover elkaar komen te staan, dan mogen we daar ons ook op verheugen.

0: Joris Kramer stond in de belangstelling van Groningen. Ze baalden in het hoge noorden echt dat hij niet aansloot bij het team van Lukien. Hij verlengde in Deventer tot en met medio 2029. En natuurlijk staat de aanvoerder weer in de basis. Iedereen die speelde vanaf de start tegen FC Utrecht start weer bij Go Ahead. Dat betekent dat in de punt van de aanval weer een plekje is ingeruimd voor Stefan Ingi Sigurdarsson. Dat Erik Vlatakker op de bank begint. En dat eigenlijk stevast, als er een spits invalt, dat ook het doelpunt voor een spits bij Go Ahead oplevert dit seizoen. Een andere spits die op de 10-positie is terechtgekomen, die start altijd. Victor Edvardsen, dus al goed voor 3 goals. Scheidsrechter Dennis Hichler gaat de post verrichten met de beide aanvoerders. De VAR, Clay Ruperti vanuit Zeist. Aanvoerder Tijmen Blokzijl wil graag draaien. Wat betekent dat Go Ahead in de eerste helft richting de eigen fanatieke aanhang gaat spelen. Dat geldt dan voor Groningen ook. De eerste helft spelen zij richting hun eigen uitvang. Een ongewijzigd elftal al wekenlang. Dick Lukien verandert niets als het niet nodig is. Nu zien we Tom van Bergen, Brinjo Voer, Willemsson, David van der Werf, Jorg Schreuders. Alle namen eigenlijk die het verschil maken in positief opzicht. De eerste 5 speelrondes maar. Dit team wacht dus ook al wel 3 speelrondes lang op weer een overwinning.
1: Veel intrigue over het veld, veel duel. Ga lekker voetballen en dan maken we een mooie wedstrijd van.
0: En als zelfs de aanvoerder gaat zeggen dat we er een mooie wedstrijd van gaan maken, kunnen we ons echt gaan verheugen. 2 doelmannen tegenover elkaar overigens, die allebei de 0 nog niet hebben gehouden. Ze krijgen ook heel veel doelpunten tegen. Beide doelmannen 12 stuks. Op zoek naar hun eerste clean sheet, Vaassen en Heuk. Zit dat er vandaag dan in voor een van beiden? In aanvallend opzicht heeft hij al wel zijn stempel kunnen drukken, Vaassen. Met die assist tegen ADO

alles wordt gecheckt. Is iedereen er dan ook klaar voor? Ook alle mensen in het zwart gekleed. Er zijn nogal mensen die met vlaggen over het veld lopen. Of eigenlijk net buiten het veld. Maar dat is nog steeds hinderlijk. Even wachten totdat deze mensen allemaal het veld af zijn. Dat is nu zo goed als het geval. We kunnen beginnen. Denkstedt, Lokzijl. Prins. Bijna de eerste bal het stadion uit. Nou is dat hier aan die zijde nog niet zo heel erg moeilijk. Gaat Go Ahead natuurlijk wel uitbreiden als alles goed loopt. Dit is een valpartijtje van Denkstedt. Mag geen naam hebben. Weer een paar duizend toeschouwers erbij is de bedoeling. Komende zomer moet die verbouwing dan gaan beginnen. Singer en Blokzijl. De lange bal logischerwijs over aan Vaassen. Balverlies via Van Bergen. De jongen kon dat ook niet meer herstellen, dus is hier Søren Tengstedt. Samstedt. Dus probeert meteen op de helft van Groningen voor gevaar te zorgen. En dat zou kunnen gaan gebeuren vanuit de eerste hoekschop in deze wedstrijd.

Meunesteen kan uithalen en doet dat. Is het zo de bedoeling? Geplaatst? Of raakt hij hem eigenlijk helemaal niet zo goed? De bal gaat niet tussen de palen. Dus is zijn missie sowieso mislukt. De variant werkte wel, want bij Groningen stapte niemand mee uit om het Meulensteen wat lastiger te maken. Hij heeft het nu vooral zichzelf lastig gemaakt.

Ed Vatsen heeft er zin in. Uiterste werd daar gevraagd van Vaassen. En uiteindelijk heeft Go Ahead wat het graag hebben wil, de bal vanuit de vrije trap. Energie genoeg in die eerste paar minuten. Misschien ook wel gesterkt Go Ahead door het feit dat ze de laatste jaren het zo slecht niet doen. Uit en thuis tegen Groningen. Moet wel gezegd, de lange periode daarvoor Groningen dat veel betere resultaten had. Het is maar net welk tijdvak je bekijkt.

Willemson gezocht. Die kan wel doorkoppen, maar nog geen aansluiting. Dirksen. Meulensteen. Komt er niet aan. Dirksen wel. Een paar kleine hachelijke momentjes op een rij. Waarbij Go Ahead het niet lukt de bal definitief te veroveren. Groningen dus wel. Land. Van Bergen niet. Willemson wel. Maar die komt hem een meter of 10 naast. Goed gedaan door Tigo Land. Lindhorst is hij kwijt. Dan is de opening er ook. Loopt Clement eroverheen. Wordt hij overgeslagen. Gaat het direct richting de spits.

Singer moet iets rustiger aandoen. Zo konden we opmaken uit het handgebaar van Hichler. Sigurdarsson. Kleine lancering. Komt daar vervelend terecht. Heeft geen verzorging nodig. Natuurlijk ook met in het achterhoofd de regel dat hij er dan een minuut uit moet. Maar de landing was niet prettig. En natuurlijk voor het bol maken van die rug. Daarmee een klein beetje dienen als de lancierbasis. Is de vrije trap ook toegekend. Zien we hier Gerrit Nauber. Nog altijd in de lappenmand. Bij Go Ahead is hij wel wat kleiner geworden. Galvez en Van Zwam zijn wel weer beschikbaar. Maar met Marsman en Saathof zijn er naast Nauber nog steeds wel twee andere afwezigen. Van der Werf. Land. Krijgt de bal niet bij Souray. Singer kan rustig terugkoppen op zijn doelman. Een van de weinige nieuwkomers, Singer. Met verder vooral jeugdige Groningen met veel spelers uit de eigen academie. Natuurlijk al een aantal jaren lang zo is. Nu ze zoveel jaren bij elkaar spelen. Prettig voor hen dat de vastigheden zijn ingeslepen. Dat er nog een paar nieuwkomers zoals Singer. Die voelen toegevoegd aan de selectie. Vaassen. Ver buiten het bereik van Van Bergen. Niet alles wat van de voet van Vaassen gaat verandert in goud. James kreeg nog even wat aanwijzingen. Eerste overtreding gemaakt op Souray. Dus wordt Schreuders teruggefloten. Daarna ook nog een overtreding op speler van Groningen. Maar dat doet er dan niet meer toe. Deze zet van Schreuders is het eerste dat telt. Van Bergen speelt een wedstrijdje meten met Dean James. Vindt dat deze bal te ver op de helft van Groningen genomen mag worden. Dit is nog een sprokkelen in de marge. En had hij dat dan maar niet gedaan, dat sprokkelen. Dan had die bal wat verder naar achteren gelegen. Was hij misschien nog wel enigszins goed geweest.

Dit deed James natuurlijk wel goed. Zingen. Meulensteen. Samsted. Dirksen. Goed snelheid meegegeven op Søren Tengsted. En als je die loslaat, dan levert dat meestal wel iets moois op. En hier probeert hij dat ook te doen. Hij probeert het namelijk over Vaassen heen te wippen. Maar Vaassen laat zich niet foppen. Vindt het buitenspel. Achteraf. Altijd even proberen. Maar de vlag blijft naar beneden. En dus was dit een grote, een gouden kans voor Tengsted om zijn vijfde te maken. Het was inderdaad geen buitenspel. Bij lange na niet. Goed bedacht. Maar Vaassen staat zijn mannetje. Linkerbeen van Dean James wordt weer eens aangesproken. Bij de tweede hoekschop voor Go Ahead. Samsted. De slimiel toch wel in Utrecht. Het veroorzaken van de strafschop. De 3-3 van Stepanov. Het was zijn schuld. Zijn overtreding. Van Bergen. Van Bergen sterk. Willemson. Willemson. Nog altijd. Plaatst hem en net naast gaat die bal. Is hij nog aangeraakt? Dat is niet het geval. In de ogen van Higgler. Dus komt er een doeltrap voor Heuk. Zagen we de eerste grote kans voor Go Ahead. Een aantal tellen geleden. En nu is het de beurt aan Groningen. In de persoon van Rinjolfoer Willemson. Dat scheelt echt niet gek veel.

Soeray geraakt. Maar Go Ahead kan eruit met Tengstedt dus. Even geen tijd om te wachten op een ploeggenoot. Tengstedt. Zelf. En misschien nog wel James die daar probeert voor te kruipen. Net voordat de bal bij Vase komt. Soeray weer overeind. Dus de volgende mogelijkheid voor de Eagles, nu met 11 man.

Schreuders. Wat ruimte voor zich nu als hij Lindhorst van zich heeft afgeschud. Van Bergen. Verdedigende werk van Kramer.

Dirksen. Sigurdarsson komt hoger dan Singer. Die dacht dat met een slim duwtje het kunnen oplossen.

goede sfeer. En hier ook altijd. Goed veel generaties. Een avondje uit in Deventer. Nog zonder doelpunten, maar dus wel al met een paar goede mogelijkheden. Van Bergen, Schreuders in aanvallend opzicht dus. Nu de aanvallende back, maar zijn actie strandt via Dirksen. Samsted. Staat Groningen achterin. Netjes geposteerd, maar het stapt daar even. Tekst het toch aan de aandacht. Als die bal op maat was geweest.

0: Willemson. Soray. Gaat de bal naar voren geven. Snelle reactie van Vaassen vereist.
1: Al kan hij nog
0: betrekkelijk rustig
1: tot in de
0: 16 meter laten rollen. Kijk, de jongen. Clement.

0: Van der Werf tekort.
1: Bovendien nog niet in de juiste richting. De bedoeling was Prins. Was toch jammerlijk mislukt. Is het Go Ahead Eagles dat aan zet is met Soerai. Even geen communicatie. Vaas had die bal wel willen hebben. Edvardsen. Dat is goed gedaan door Sigurdarsson. En daar is niet de openingsgoal. Weer Vaassen met een antwoord. Aan de andere kant ligt best wel wat ruimte. Hoe snel kan Groningen de overkant bereiken? Met Pelle Clement. Land. Van der Werf. Snel ging het niet. Zuiver ook niet. Samsted. Heeft nog weinig aansluiting van ploeggenoten. En dus terug. Het is echt aan Go Ahead om iets te verzinnen. Aan de bal. Groningen zeer mangericht aan het dekken is. Heel anders dan het zonnegerichte zoals Lukien aangaf eerder deze week. Wat Groningen vorig seizoen deed. Meulensteen. Beweging met Vatsen en bij Sigurdarsson. Wordt eerst genoemde. Heeft de Soerai nog bij zich. Sigurdarsson. Ja, dat kan niet. Eén keer schieten vanuit die hoek. En dan een verdediger voor je. Tankstedt. Edvardsen. Niemand die er tegenaan kan glijden. Soerai het dichtst erbij. En Meulensteen was daar niet. Of nog niet. Fase boos. Zelf twee keer. Groningen weten te behoeden. Nu had ook hij even geen antwoord. Maar dat was gelukkig voor hem en voor Groningen. Niemand voor het beslissende zetje. Grootste kansen voor Go Ahead in het eerste kwart. Twee op doel bovendien.

Dirksen. Zomaar in de voeten bij Van Bergen. Willemsson. Terug op Van Bergen. Van der Werf. Een rolletje. Wel op doel. Dat moest er bij Groningen nog even bij. Dat staatje. Schreuders. Al heel makkelijk in de voeten schuift bij Edvardsen. Heeft hij wel een hele snelle paas in huis. Echt een goede bal op Sigurdarsson. Die zichzelf ook mooi opendraait. Heeft Go Ahead weer een tweetal kansen erbij. Al was dit niet de allergrootste. Leek het even mis te gaan in de opbouw. Maar wordt dat snel hersteld. Dat niet van ophouden. Het leek toch een kansloze exercitie, dat persoonlijke duel. Maar hij won hem alsnog. Samsted. Passieve houding van Sigurdarsson. Kun je niet zeggen van Mark Singer.

geweest. Het kan daar net niet bij. Prins op het nippertje. Van Bergen afgetroefd. Lindhorst. James. Tijd gereageerd door Edvardsen. Mooi gedaan. Soeray en Tengstedt. Wie zorgde voor het slotakkoord? Niemand. Dat is een mooie combinatie. Verdiende zeker wel een schot. En dan loopt het toch spaak. Balverlies dreigde via James. Een paar korte tikjes. Het laatste korte tikje. Daar kon Edvardsen niet mee. Niets mee, omdat hij dacht, ze buiten spel. Wat moet ik dan?

Boksel door op Edvardsen. Schreuders. Nog een combinatie bij Groningen. Dat moet wat op gaan leveren. Clement. Past dat voor de jongen? Om hem binnen te houden zelfs al niet meer. Dat schort er wel aan bij Groningen in het eerste kleine halve uur. Er zitten af en toe wel leuke combinaties bij, maar levert te weinig op. Go Ahead, wat meer. Het is zeker niet dat ze zo de pannen van het dak spelen als afgelopen weekend tegen Utrecht. Dat was ook wel een tegenstander van een ander kaliber, dit Groningen. Sterker dan het Utrecht van afgelopen zaterdag. Maar natuurlijk bij de inhaal op de dinsdag het vooral Go Ahead zelf lag. Dat het die wedstrijd niet kon uitspelen. Voordeel voor Groningen. Land.

steekje met Lindhorst geslaagd. Judasson heeft de bal niet hard genoeg aangespeeld. Dus die ingooi ook nog eens voor Groningen. Daar had James helemaal geen rekening mee gehouden. Die liet de bal bewust over de zijlijn gaan. Geen goede inschatting dus van de linksback. Zien of die bal inderdaad nog door de go-ahead speler behoerd wordt. De sluiting van Singer. Nu Groningen. Van Bergen. Rins niet, Samstedt wel.

Samsted. Voetje van Clement zorgt ervoor dat deze bal makkelijk is te vangen door Etienne Vaassen.

Prins. Teruggekopt door James. Buitenspel voor Sigurdarsson. Steen.

land.

Bergen. Willemson. Willemson! Ho, ho, ho! Dat is nummer 4 van het seizoen voor de spits. Die al over de 50% nu zit van zijn totaal aantal doelpunten vorig seizoen. Hij is echt op schot, maar dit was ook een lekker schot. Zo zuiver tegen het zijnetje aan. Weer niet de nul voor Go Ahead in dit seizoen. De ploeg die de meeste kansen heeft gehad, die serieus te noemen waren, die ploeg krijgt nu het eerste doelpunt tegen. Nou, als je zo gaat schieten, dan weet je dat ze er wel eens in kunnen vliegen. Net dat ene pasje zet Huck nog naar voor hem de linkerkant. Op het moment dat er wordt geschoten, dan moet hij de duik maken. En komt hij net dat ene pasje ook tekort om deze loepzuivere bal nog tegen te kunnen houden. Groningen leidt in Deventer.

durft het net niet meer aan. Dus het komt er nog wel. Sigurdarsson komt de verkeerde kant op. Een hoogbeen? Nee, daar is hier geen sprake van. Het was vooral Sigurdarsson die naar beneden kwam met zijn hoofd om te kunnen koppen. Dit is wel een overtreding van Deers. Slim uitgelokt door Willemsson. Er is haast bij Go Ahead op achterstand, terwijl het niet eens zo heel slecht loopt. Hij had nou ook niet echt het gevoel dat Go Ahead de controle had over dit duel. Groningen zat er wel degelijk in. Met minder kansen, maar wel nu met meer effectiviteit. Blok van Schreuders. Meer dan voldoende. Fase en zijn tijd. Hichler vindt het op het moment bij de voorsprong van Groningen om daar eens wat van te zeggen in woord. Maar het eigenlijk alleen nog maar bij het tellen bleef tot nu toe bij die spelhervattingen van de doelman van Groningen.

Twee IJslandse spitsen. Sigurdarsson, Willemsson. Het is dus Willemsson doorgaan met doelpunten maken. Maar Sigurdarsson twee maakt als invaller. Snelle reactie van Vaassen. Weer teruggevonden. Doorgekopt door Dirksen, hard genoeg. Voor Heuk. Excuses van Willemsson. Adres van Meulensteen. Glijdt de Lindhorst uit bij het versturen van een paas. Toch even recupereren voor Go Ahead na die tegentreffer van Willemsson. Pasen. Het is soms net iets te veel zelfverzekerdheid bij de goalie. Het Vartse profiteerde bijna, komt hij dus goed weg. Een diepe zucht bij Vaassen. Windhorst. Met hulp van Meulensteen lukt het. Lindhorst kan voorleggen. Rins maakt er een hoekschop van. Kan hij weer even doorademen? Dat zal hier even gestopt zijn, het ademen. Oh, schiet die bal zo van de voet af.

zal hier gebeuren. Kan met assists als doelman of als doelpunten de wereld overgaan. Dit soort momenten zitten vaak ook in reeltjes verstopt. Dat wil je als keeper niet. Blijft fase voorlopig bespaard. Kramer. Samsted. Nog genoeg. Het spelers in de 16 bij Groningen dus. Voorgeven. En uithalen. De paal wordt geraakt. Soeray. En daar is de volgende mogelijkheid. Maar die gaat op het dak van het doel. Sigurdarsson. Ja, ze voegen weer twee kansen toe aan hun palmares. Op datzelfde palmares staat geen doelpunt voor Go Ahead. Hij heeft een paar belangrijke reddingen verricht. En Vaassen, nu wordt hij ook een beetje geholpen door de paal. En door een niet heel zuivere afronding van Sigurdarsson. Al was dat daar wel heel erg lastig. Is daarmee de recuperatietijd voor Go Ahead wel voorbij, zo lijkt. Is de tijd richting rust schaars te noemen. Tengstedt afleggen. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. En natuurlijk is Edvardsen dan verbolgen over het feit dat hij wordt overgeslagen. Hij wordt weer gered. Niet één, maar twee engeltjes op de schouder. Bij Etienne Vaassen. Nu een fout inspeelpaas. Maar ook vooral geluk dat Tengstedt het zelf wil doen. En geen oog heeft voor Edvardsen. Eén tikje naar de zijkant. En Edvardsen had hem waarschijnlijk binnen kunnen schuiven.

Van der Werf. Overtreding op Kramer. Hij overdenkt zijn zondefase. Maar ja, het is wel gewoon leuk om naar te kijken. In de meeste gevallen. Bij een mooie paas, bij hoogstandjes. Het is ontspannen. Maar soms ook iets te. Lindhorst. Tankstedt. Lindhorst wil hem laten lopen. Maar voor wie? Ja, voor Tankstedt uiteindelijk. Die gelooft er nog in. En hier de redding van Vaassen. Hij wint het. Tankstedt. De volgende go-ahead mogelijkheid. Blijft erin geloven. Komt tot het schot al vallend en overvallen gesproken. Vaassen valt en heeft. Maakt er een beetje een show van. Maar goed. Als je hoort wat er dan van de tribune wordt geroepen. Mag een beetje show ook wel. Schadelijk gemaakt. Hoe snel kan Prins naar voren? Of niet echt heel veel ruimte, moet het helemaal zelf doen. Deze ingooi nog voor Samsted en Go Ahead.

0: Dirksen. Meulensteen. Richting de laatste officiële minuut van deze eerste helft. Komt straks nog 1 minuut extra tijd bij. Lindhorst, Denkstedt, goed het lichaam gebruikt. Lindhorst. Door iedereen gemist. Anticipeert fase. Zo'n Groningen dicht bij de voorsprong halverwege. Groningen die blessureminuut wel uit te willen spelen. Al heeft Vaas natuurlijk altijd stoute plannen. Foutje van Soerai. Koestert Groningen echt het balbezit richting het laatste fluitsignaal. Nu met 10 seconden te gaan, nog één keer kunnen. Go Ahead dan simpelweg geen tijd meer heeft. Maar ook daarin. Groningen met Blokcel. Geen zin te hebben. De meeste kansen voor Go Ahead Eagles. De meeste reddingen voor Etienne Vaassen. Beetje show erbij en af en toe iets te veel van het goede in zelfverzekerdheid. Nonchalance. Maar de meeste doelpunten zijn wel gemaakt door FC Groningen. Het doelpunt van Willemsson. Go Ahead had er echt ook wel eentje kunnen maken. En misschien wel meer. Maar Vaassen lag telkens in de weg. Hier bijvoorbeeld bij een inzet van Tengstedt. Maar er waren er meer. Zo blinkt hij uit. Valt hij op. Niet altijd positief. Maar houdt hij voorlopig nog wel als enige de nul van beide doelmannen. Leidt door het doelpunt van Willemsson. Groningen bij rust met 1-0 in de Adelaarshorst.
1: Rust in Demter en het is een rust met een stand van 0-1 op het bord. Ja, dat er een Willemsson scoort in Deventer, dat hebben ze hier natuurlijk wel vaker gezien. Maar dat toch is dan vaak Willem Willemsson. Dit is zijn broertje Binnie en hij zorgt voor de 0-1 stand en de vreugdetaferelen. Daarna natuurlijk logischerwijs in een wedstrijd waarin we toch kunnen concluderen dat de 0-1 voorsprong niet helemaal weergeeft. Van...
2: Nee, want ik vind Eagles beter in de wedstrijd zitten. Zowel met de bal... als zonder bal. Ze jagen fasen veel af. De opbouw van Groningen lukt vandaag nauwelijks eigenlijk. Maar de laatste fase, daar ontbreekt het wel veel aan. Ik vind ook veel ruimte liggen achter de verdediging van Groningen. Waar Sico Darsson meer gebruik van zou moeten maken. Maar hij is niet de snelste.
1: Nee.
2: Misschien zou dat wat kunnen zijn voor de tweede helft. Dat ze daar een snelle jongen moeten neerzetten.
1: Vlathakker is waarschijnlijk beter in dit soort situaties.
2: Ja, ja.
1: Die goal... is wel een knappe goal. En ja. Met Van Bergen natuurlijk ook als een van de
2: hoofdrolspelers. Het ging heel snel door het centrum. Ja, dat maakt het voor wel wat veel ruimte wordt gegeven aan de spelers. Maar Willemsson draait hier heel knap open. Hè, en werkt hem geweldig af. Dus dit was wel een klasse aanval van Groningen. Dit ging heel snel. Deze aanname van Clement. Ja, dit klopt allemaal wel heel goed hoor. Eigenlijk maakt Clement nog dat paasje van Van Bergen net nog goed. Hè, niet helemaal precies. Fantastische avond. Kwam een beetje uit het niets eigenlijk.
1: Zeker. En de keeper stond een beetje het verkeerde been. Want hij zit met zijn linkerbeen af en moest naar die rechterhoek. Dus dat was dan even
2: met
1: die de been
2: doorheen
1: zat. Ja, nee. Is
2: goeie,
1: wel afgemaakt.
2: Goeie afwerking.
1: Absoluut. Go Ahead Eagles, zei de bal, heeft eigenlijk de meeste kansen gehad. 1 keer schot van Soerai op de paal.
2: Ja.
1: Daar had Vaas in ieder geval geen antwoord op. Hoeft ook niet uiteindelijk, maar...
2: Nee, nou ja, goed, het is niet nadenken en halen. Heel slecht opgemerkt door deze ook. Dus hier waren ze weer dichtbij. Maar je ziet toch dat ze ja, het overwicht hebben, maar net niet dat laatste paasje of ene laatste paasje kunnen geven. Waar Groningen daar elkaar heel goed vindt bij die ene goal, dat heeft Eagles nog nauwelijks gehad. Ja.
1: En als ze er wel doorkomen, dan is er altijd nog Etienne Vaassen.
2: Ja, ja nou, dit is wat ik bedoel, weet je, zo'n moment. Een keertje, ja, dit is een fantastisch balletje trouwens van Derksen. Ja, de ruimte ligt echt achter die verdediging van Groningen. En deze fase, dat heeft volgens mij te maken, Leo, met lang wachten.
1: Ja.
2: Niet te vroeg naar de grond gaan.
1: Niet gokken.
2: Niet gokken. Nou, hier komt hij ook weer uitstekend uit. Ja. Dus ondanks dat Fase dus niet per se lekker in de wedstrijd zit.
1: Hij levert namelijk ook wel wat in.
2: Pakt hij wel fantastische ballen. Ja. En daar staat hij voor. Dus ja, dat is klasse. Dat is wel klasse.
1: En dan staat hij daar voor de fanatieke aanhang van Go Ahead Eagles. We zitten bij de perstribune een beetje vlak op en zo. Ja. Dat speelt tussen het publiek en hij houdt daarvan.
2: Daar houdt hij van.
1: Ja.
2: En nou ja, goed, hij neemt daar ook wel wat mee op zijn hals, denk ik. Want het publiek, iedere keer dat er op hem wordt afgejaagd, gaat het publiek er ook in mee. Nou ja, dat zullen ze wel iets eerder bij hem doen, denk ik nu. Maar ja, nogmaals, aan de bal niet zo goed. Maar hij pakt wel de cruciale ballen tot nu toe.
1: Absoluut. 1-0 is dus de ruststand, of liever gezegd 0-1 is de ruststand. Wat Groningen leidt hier in Deventer. Zo dadelijk zijn we bij het terug. Kijken we ook even heel kort naar de andere wedstrijden die gespeeld gaan worden op deze avond. En zo dadelijk natuurlijk de tweede helft van Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dus heel graag. Tot zo. De opbouw van FC Groningen begint eigenlijk altijd bij Etienne Vaassen.
2: Ja.
1: Dat hebben ze bij Go Ahead Eagles wel rekening mee gehad.
2: Sterk punt normaal gesproken voor Groningen. Maar Eagles stelt daar wel wat tegenover. En jaagt Groningen eigenlijk overal af. En staat al heel hoog op het veld op het moment dat Vaassen die bal heeft. En dat maakt wel dat Groningen ja, het minst lekker eigenlijk in de wedstrijd zit. Dit is eigenlijk een goede bal hè, van Vaassen.
1: Ja.
2: Maar Van Bergen draait hier niet goed weg. Zit Derksen aan het eindelijk goed bij. Ja, dit is wat ik al zei voor de pauze, Leo. Dat laatste balletje dat valt vaak niet lekker bij Eagles. Het ligt soms aan het type speler, maar ook aan de passing. Maar ja, wat kan ik zeggen, dat is de reden dat Groningen er niet top in zit tot nu toe. Maar ja, staan wel 1 of 0-1 voor.
1: We moeten er van tussen, want de heren staan klaar. Teunt is weer door jou.
0: Ja, dankjewel. Voor de tussenbeschouwing 1-0 is dus de ruststand in het voordeel van Groningen door het doelpunt net na het halve uur gemaakt door Brynjolfsson. Willemsson, heerlijke uithaal. En dus net buiten het eerste halve uur. Want dat is normaal gesproken, dit nog korte seizoen, het halve uur waarin Groningen het meeste toeslaat. Maar we kunnen goal in minuut 32 niet tot die categorie berekenen. Hij telt net zo goed. En levert dus de bezoekers een voorsprong op. Go Ahead. Veel energie. Groningen eigenlijk ook wel. Het is leuk om naar te kijken. Het is in beide gevallen misschien niet zo goed als dat we de vorige wedstrijd bij Vlagen van ze hebben gezien. Ze gaan ongewijzigd aan deze tweede helft beginnen. Maar natuurlijk wel op het sein van Dennis Higgler. Derksen maakt er één woord voor Groningen van. Groningen. Door het winnen van de tossen voor heeft gekozen om deze tweede helft zelf richting de fanatieke Go Ahead aanhang te spelen. Het heeft daarmee doelman Vaassen aan de kant van de eigen meegereisde fans. Hoofdblessure bij Groningen, maar die zijn wel net in de aanval. De vraag is dan of Higgler nu het spel stil ligt. Ja, dat doet hij. Nou, dat voelt wat wrang. Maar het is nou eenmaal wel hoe het werkt. Willemsson grijpt naar het gezicht. Krijgt daar de bal tegenaan gekopt, onbedoeld. En nu is Derksen. Even gekeken worden hoe het gaat met de doelpuntenmaker. Het zou wellicht wat rechtvaardiger hebben gevoeld als de scheidsrechter dan besluit meteen af te fluiten. Maar ploeggenoten besluiten ook gedeeltelijk. Die gingen door. Moet de scheidsrechter een inschatting maken. Is het urgent genoeg? Dat was het in eerste instantie niet, maar daarna dus wel. Nu betekent dat wel automatisch voor Willemsson dat hij een minuutje moet toekijken.

Kramer. Clement. Over de zijlijn. Dan er nog zo'n 25 seconden over van de tijd. Die Groningen moet zien vol te maken zonder Willemson.

Windhorst. Dirksen. Zo. Hard genoeg. Maar niet zuiver genoeg. Het minuutje met een man meer is voorbij. En het afgesloten met deze pegel van Julius Dirksen. Twee gevallen. Beide zijden één keer. Dan loopt het verdediging goed af. Tankstedt's opening op James. Soerij. Lindhorst zoekt de diepte. Daar zit Van der Werf nog net tussen. Om de boel wat te kunnen vertragen. Van Meulensteen op Edvardsen meegenomen met de borst. En hij vindt die korte hoek nog. Knap genoeg. Maar nog geen goal. Ook niet voor Tengstedt. Helemaal langs de bal heen maait. Willemsson. Prins sluit wel aan. Kan daar niet bijzonder veel uitrichten.

De Jonge. Kramer vooral omhoog en dus blijft die bal daar gevaarlijk hangen. Voor Go Ahead Eagles. Dirkse daar attent, maar wordt er ook een overtreding gemaakt op Meulensteen. Eerste kans in deze tweede helft is dus voor de thuisploeg. Snel geschoten, de korte hoek gezocht door Edvardsen. De afgelopen drie duels was hij trefzeker. Dirkse speelt de bal te ver voor zich uit, maar de reddingsboei werd hem toegeworpen door Tigo Land.

Sunset. Goed gedaan door De Jonge. Meulensteen. Ook dat niet goed genoeg. Prima hersteld door Soeray. Zuivere tackle op de bal. Midas, de meeste ruimte te vinden. Soeray zakt even uit. Te makkelijk balverlies voor Edvardsen, die nog gelooft. Natuurlijk in duel met Vaassen. En Vaassen moet daar zijn meerdere herkennen. Meulensteen heeft hem, maar voor hoe lang en vooral hoe lastig wordt het daar? Te lastig. Heeft Vaassen weer een gelukje, omdat die bal zo lang blijft doorstuiteren en in de lucht blijft zweven. Maar hij maakt het zichzelf wel weer knap lastig. In de eerste helft al twee van dit soort momenten. Nu springt de bal weer iets te ver van zijn voet af. Moet hij dat herstellen? En wil hij nog door blijven voetballen? Het zijn nu al drie engeltjes voor Vaassen.

wat meer tijd. Als de bal terug wat zacht is, krijgt Fassi een probleem. Maar dit lost hij toch wel heel goed op hoor. Met Sigurdarsson. Dan straalt een zelfvertrouwen uit. Toch kan je je voorstellen dat menig Groningen supporter met samengeknepen billen af en toe in dat soort situaties moet kijken. Nog altijd op koers. Fase voor zijn eerste clean sheet van dit seizoen. Maar de weg is nog lang. En vast nog met een aantal hobbeltjes. Maar dit deed hij mooi. Met die bal van Schreuders zacht was. Hij schrikt ook. Schreuders, maar Fase die schrikt nooit. Het verslikt zich. Dirksen lost het op. Het is bij beide ploegen het begin van deze tweede helft niet zuiver genoeg. Wat foutjes over en weer. En voor de ploeg op achterstand. Met Meulensteen ook af en toe wat kleine frustraties als dit soort momenten al snel mislukken. Oosting en Lukien. Ooit ploeggenoten bij Veendam. Nooit samengewerkt bij Emmen. Het overlapt elkaar nooit. Edvardsen. Geweldig, die sliding. Het is noodzakelijk wat Mark Singer daar deed. Om Groningen op de been te houden. Een voorsprong. Blijft op het bord staan. Willemsson goed verlengd. Op het moment wil hem hebben. Krijgt hem ook, maar... Dus een beweging voorwaarts. Weer zo'n onzuiverheidsfout. Elke ploeg weet dat in deze tweede helft het snelst recht te trekken. Minimaliseren.

Samsted. Lindhorst. Kramer krijgt hem nog terug. Maar niet voor lang. Schreuders.

gespeeld. Ongeveer. Tijd om te gaan wisselen. Wel vaker het wisselmoment in de wedstrijd. Zo'n 60ste minuut. Na een uur spelen is het go-ahead dat het wisselbal opent. Samstedt gaat er vanaf en Baten komt erbij. Stevast invaller dit seizoen, Thibaut Baten. Maar het is natuurlijk wel een buitenspeler, een aanval. En er gaat een back vanaf. Dat betekent dat er nog een half uur te gaan. Oosting meer risico wil gaan nemen. Vrije trap voor James. Baten. James, nog maar een keer voor. Er staan er nog genoeg. Een fase komt, een fase heeft. En ziet meteen de beweging. Dat is natuurlijk ook iets dat we het hele seizoen al zien. Wat bij ADO zeer succesvol was. Maar deze bal niet in de buurt bij Tom van Bergen. James, dat past precies voor Matty Soerij. Mooi en functioneel, want een hoekschop voor Go Ahead. Het publiek gaat erachter staan, voelt ook dat Go Ahead die steun nodig heeft. Het een zware thuiswedstrijd is.

Bobate vanaf de rechterzijde. Is voorbij Clement en ook voorbij Prins. Thibaut Bate. Als invaller toch voornamelijk aan de linkerzijde gekomen. Maar ja, er moet nu wat met een achterstand in eigen huis. Rechtsback eraf. Thibaut Bate de nieuwe rechtsback. Maar dat is natuurlijk gewoon een buitenspeler. Dat liet hij hier even zien. Is snel, technisch vaardig. Hij laat het hier echt zien. Geen houden aan, behalve dan bij het schot. Blokcel met het blok. Gaat ook Groningen wisselen met Ondrejka. Die al heel positief inviel en zich liet zien tegen Twente. Hij vervangt Van der Werf. Dat is natuurlijk een veel duidelijkere wissel op positie dan dat we zagen bij Go Ahead. Nou, daar gaat hij weer. Met zijn 7 mijls laarzen. Die wil baten. Hier is niets aan de hand. Suray mag daar niet zeuren. Clement van Bergen. Niet voorbij Deersen. Man op snelheid. Daar moet Fase komen. Het is weer een snelle en goede reactie van de keeper. Die een keer voor een wat veiligere optie kiest.

vorig seizoen. Wil het hier 1-1. Een voorsprong voor Go Ahead. Of het Tika de Jong. Die de gelijkmaker nog eens te maken. Nu is het Go Ahead dat moet jagen op een punt. Dat is een foutje van Clement. Die deze bal gewoon op kunnen laten lopen voor Vaase. Een weggegeven hoekschop. Dus met koren op de molen voor de fans. Die zich luid en duidelijk laten horen. Souray. Van ver. Van te ver. De tijd voor Vaase. Om dan rustig op te halen. Hier hoefde hij even in deze fase niet. Zonder te overdenken. Dit is natuurlijk wel een opvallende statistiek, maar hij wordt zo vaak als doorgeefluik gebruikt. Dat is achterste man. Wat ook weer niet heel verrassend is, maar vandaag eist hij in meerdere vormen een hoofdrol op HM Vaase.

Meulensteen. Sigurdarsson. Als het begint te regenen in Deventer, wil de IJslandse spits de hemel openbreken. Het geluid hier laten losbarsten. Soray legt klaar voor Sigurdarsson, maar het lukte maar niet om als basisspeler te scoren. Lindhorst gaat er vervolgens vanaf bij Go Ahead. Ramouni voor hem in de plaats, de tweede wissel van Oosting.

Dengster. Sigurdarsson. Komt Go Ahead alweer. Veel op jacht naar een 1-1. Groningen op jacht naar een 0-2. Maar dan moet hij wel vallen. Met de regen erbij en een extra nat veld. Een extra factor om rekening mee te houden. Het laatste kwart van dit duel zitten. Baten. Soerij. Dengstedt, aardig vrij, maar niet genoeg ruimte om te schieten. Voor niemand ruimte om te schieten. En nog weggewerkt voordat er geschoten kan worden door Mathis Soerij. En dan weer proberen. Dit kost toch ook bakken met energie. Maar stel niet teleur deze wedstrijd, wat we op voorhand al dachten. Blokcel. De cijfers bevestigen het. Go Ahead veel meer op zoek is naar een gelijkmaker. Groningen veel meer koestert dat het zal hebben. 3 punten.

Ondrejka. Ondrejka, Julien van Parma. Wat op de rondjes. Ook geen aanstal dat bij hem om aanvallend wat uit te richten. Om risico te nemen. Misschien dat daarom ook wel bij Groningen Corrente klaar staat. Komt van een blessure. De zekerheid bouw je met Rente natuurlijk wel in. En die kan als verse kracht Marco Rente die verdediging gaan versterken. Wouter Prins gaat er vanaf, is nu gestreden. Met een aantal duels moeten missen na een botsing met zijn eigen keeper notabene. De wedstrijd tegen PSV, maar is dus weer klaar om 20 minuten te spelen. Max een half uur, maar het wordt dus iets minder voor Rente.

hevige balverlies uit Watson. Clement. Sterk in duel met James. Ondrejka.

van Berg. De man met de meeste schoten van alle spelers in de vriendenloterij Eredivisie. Maar ja, bij Groningen schiet niemand deze tweede helft. Dus ook van Bergen niet. Een misser van Blokzijl. Voor Go Ahead. Dus gewoon het achterin wel weer goed georganiseerd heeft staan. Kramer rent als een extra centrale verdediger er even bij. Zoekt nu wel zijn post op. Voor de linkerzijde. Reka, Willemsson komt heel langzaam overeind. Om op zijn laatste benen te lopen. Go Ahead natuurlijk geen boodschap aan. Die moet er door. Baken.

0: James.
1: Dat is de meest bijzondere glijpartij die we dit weekend gaan zien. Van Singer. Al wegglijdend, nog weg kunnen koppen, maar is het genoeg? Voorlopig wel. Suhai sleept er voor Go Ahead een hoekschop uit. Dat natte veld gaat een rol spelen met de regen die nu flink neerdaalt op het gras in de Adelaarshorst. En dat zagen we met dat moment van Singer. Dan moet je wel een atleet zijn hoor. Als je van de glijbaan afgaat en ondertussen nog even moet koppen. Dat is een beetje wat hij deed. Met verven. Van Berg. Dat zijn twee halve uitverdedigende acties. Ook van Schreuders. Dan maar voorgeven. Blokcel. Groningen heeft nog altijd op iedere bal, op iedere paas, op iedere voorzet een antwoord. Ook hier? Ja, Blokcel. Met hand en tand wordt die voorsprong voorlopig verdedigd. Ruim een kwartier nog. Ramoni. Baten. Op snelheid weer proberen. Dreka, daar een beetje mee verdedigen. Schente weer iets meer een positie heeft opgezocht. De as van het veld achterin. Af en toe zijn uitstapmomentjes uitkiest. Moet hij hier wel bij Tankstedt blijven. Zit nu weer aan Ondreka als het gaat om Baten. Geen gevaarlijk spel, wel een overtreding op Van Bergen.

Ik zie even zijn aanvoerdersband niet meer. Waar hij gebleven is. Joris mag het weten. Baten. Rente. Zonder doelpunten in twee invalbeurten. Ergens met even zoveel. Wel al goed voor een goal als invaller. Willemsson, die leek al op zijn laatste benen te lopen. Gaat er logischerwijs uit. Hetzelfde geldt voor Pelle Clement. Hij moet ook het veld ruimen. Het zijn wissels 3 en 4 Groningen zijde. Dan is de hele voorhoede eerder al Van der Werf vervangen. Dan is het de vraag in hoeverre zij een aanvallende rol kunnen gaan spelen in die slotfase. Drie wissels maar liefst bij Go Ahead. Daarmee is een kwartiertje voor tijd Oosting uitgewisseld. Van Zwan zien we daar staan. Dirks heeft het veld al verlaten. Flatakker is het veld al ingekomen. En ook Sievertsen gaat komen. Gaat James er vanaf. We moeten daarmee nog één iemand het veld ruimen. En dat is Soerai. Bij deze eenvoudige wissel toegepast. Waren we nog op zoek naar de aanvoerdersband van Joris Kramer? Nou, die hebben we gevonden. Onze Havix ogen doen ook altijd goed hun werk. Die ligt daar in het doel. Notabene in het doel van Groningen. Misschien dat hij er iets mee wil zeggen. Dat ook nog iets anders in dat doel moet belanden. Er al op. Alles of niets.

Andersson. Samen met Vlatakko nu op het veld. Meulensteen. Edvardsen. Zadig gespeeld. Voor de goal. Ja, voor de goal een hoop, maar niet daar. Die bal die stuit het voor het eerst weer op het natte gras over de zijlijn. En is dat echt een hele slechte voorzet van Thibaut Baten. Die nu weer vanaf de linkerkant kan spelen. Dat Sievertsen in de ploeg is gekomen. Dan zou je zeggen, is dat zijn favoriete kant? Maar dat blijkt hier niet uit. Hij dacht al aan zijn eerste momentje als invaller, Erik Vlatakker. Sigurdarsson. Edvardsen. Baten, niet geweldig aangespeeld. Die is voor Vaassen.

Zit er niet meer om de hoekschop te voorkomen. Het publiek wordt aangesproken door Thibaut Baten. Er wordt natuurlijk ook meteen op gereageerd. Go Ahead gaf die voorsprong weg tegen Utrecht met een hele zure, bittere nasmaak. Als het hier geen punt weet over te houden aan het duel met Groningen. Zeker denkend aan deze tweede helft zal dat zure, bittere gevoel weer terugkeren. Daar is simpelweg maar één remedie voor, dat is scoren. Maar het lijkt een schier onmogelijke opgave vanavond. Hij heeft zijn aanvoerdersband weer gevonden, Joris Kramer. Nou, gelukkig maar. Dekstedt wil hem terug, krijgt hem terug, Dekstedt! Oh! Strak in de hoek, hard met Venijn. Venijn dat wel past bij deze tweede helft van Go Ahead. Want ze jagen en jagen. Er gaat nog steeds veel mis. Maar deze gelijkmaker is op basis van deze tweede helft natuurlijk wel terecht. Groningen heeft heel goed, heel lang de voorsprong vastgehouden. Maar is in dit geval niet opgewassen tegen de power van Tengstedt bij deze uithaal. Zijn vijfde treffer. Hij is de allereerste Go Ahead Eagles-speler ooit die vijf keer weet te scoren in de eerste zes wedstrijden van een nieuw seizoen. Die mijlpaal heeft hij te pakken. En ook nog met een lekkere goal. Opluchting toch vooral. 10 minuutjes voor tijd is Vaassen ook verslagen. En gaan dus beide doelmannen, ook na vanavond, bij Go Ahead en Groningen geen clean sheet hebben.

voetbalavond in de Adelaarshorst. Sfeer goed, uit publiek, ook uitstekend, vol uitvak. Dat zou deze wedstrijd natuurlijk nog mooier kunnen maken als Groningen wat uit de schulp weet te kruipen. Dat ze iets bewaard hebben voor het einde. Tot die helft, of eigenlijk dat derde van het veld, is verreweg het minste gebeurd. Nou, Willemson heeft al bewezen dat één moment voldoende kan zijn. Flattakker voor de goal. Flattakker daar niet, maar Sivertsen wel. Die werkt hem eigenhandig naast. Zo is het oordeel van Hichler. Dan is het wel een echte afzwaaier geweest. Net achter Flattakker. Ah, hij schiet hem inderdaad zelf. Wel door eerst een ingreep. Oosting bijna in het trainingsvak van FC Groningen. Ook vol ongeloof. Omschakeling daar en kan het heel snel gaan. Eggens kan hier net niet bij. Uitkomen van Heuk. Dat had ook te maken met de bal die net iets te veel snelheid had. Andere kant dan maar weer. Het is een pretpot. Maar voorlopig nog niet meer de winnaar. Flattakker, die valt ook heel eager in. Wat willen ze allemaal graag? En wat is dat leuk om naar te kijken. Wat levert dat veel passie en strijd op. Zoals een zaterdagavond in de Eredivisie hoort te zijn.

Sivertsen. Teruggekregen van Vlatakker. Sivertsen heeft Sigurdarsson erbij. Maar die bereikt hij niet, omdat hij eigenlijk zelf te lang aan de bal.

en dan nog. Hij heeft zijn kansen gehad om voor het eerst in zijn carrière vier duels op rij trefzeker te zijn. Dat voetje van Sigurdarsson die twijfelt, moet ik er nog aan zitten? Moet ik hem verlengen? Achteraf altijd makkelijk praten. 2,5 minuut nog maar. Je hoopt toch bijna dat er een kwartier extra tijd bij komt? Dat zal toch niet?

0: Pinkstead. Echt wel ruimte hoor. Waarom kiest hij voor deze oplossing? Hij lijkt de bal gewoon verkeerd te raken. Want Flatakker, de excuses aanvaardt, stopt er best goed voor om de bal te ontvangen. Dat is goed meegegeven voor de goal en twee afspeelmogelijkheden. En dan gaat hij erin voor. Nee! Sigurdarson! Hoe krijg je die 84 meter naast? Hoe dan?
1: Come on!
0: Het is de vloek op de basisspits van Go Ahead Eagles die niet kan scoren. Dat is het. Dat moet wel. Want deze hoort er gewoon in te gaan. Zeker als spits zijn je beroep is. Een niet te missen bal voor Stefan Ingi, Sigurdarson. En dan staat ook nog die invaller ernaast. De invaller die wel scoort, Oosting. Wordt gek. Een overtreding op Sivertsen. Straks de 4 minuten extra tijd. Het is niet een kwartier. Gevoelsmatig in 4 minuten wel veel gebeuren. Wat aanvoelt als een kwartier. Een lichte overtreding. Nou, dat kunnen overtredingen zijn. Water. We gaan nog eens kijken hoe het toch kon. Dat hij er niet in ging. Edvardsen. En hij wil gewoon heel graag. Maar kijk eens wie ernaast nog staat. Flatakker. Die ook de handen voor zijn mond slaat. Zich afvraagt, had ik die niet dan beter kunnen schieten? Een terechte vraag overigens. Nou, de inzet van Sigurdarson. 4 minuten spektakel nog in Adelaarshorst. Voorlopig dezelfde uitkomst als in de laatste ontmoeting hier in Deventer. Meulensteen. Baten. Een duidelijke overtreding. De kaarten blijven voorlopig op zak. Zal achteraf Lukien. Stof is neergedaald in Deventer. Waarschijnlijk het meest tevreden zijn met een punt.

Sur Golasson. Vaassen. Verdedigd door Kramer. Het spel voor Sigurdarsson, niet voor Flatakker, maar de vlag gaat wel omhoog. Stond Flatakker dan toch wel buitenspel. Het woord Iger al eens in de mond genomen in deze wedstrijd, maar dat was de assistentscheidsrechter hier ook even.

0: komt er toch nog een kaart in deze wedstrijd. Het zal, Ramoni denken. De jongen daar bovenop de voet geraakt door de invaller. Nog minder dan anderhalve minuut. Nagels bijten, adem inhouden, billen samen knijpen. Meestal zit er dan nog altijd wel één moment in voor de ploeg die niets gecreëerd heeft in zo'n tweede helft. Groningen lijkt dat vanavond niet het geval. Buitenspel voor Eggens. Dus ik ben niet bemoeid met deze bal. Niet te veel mee te sprokkelen, zo geeft Higgler aan. Wordt het wel heel moeilijk om nog iets te kunnen creëren. Een laatste lange bal. Een laatste bal die goed valt. Higgler kijkt op zijn horloge. Staat dit nog toe? Als deze bal wordt weggekopt, zit het erop. 94 minuten, puur vermaak. Lang niet alles ging goed. Het is zo'n avond alsof je zelf aan het buitenspelen bent. En je moeder komt je roepen dat het tijd is om naar binnen te gaan. Dan baal je als een stekker dat het voorbij is. Zo'n gevoel heb je nu ook als Higgler fluit voor het laatst. 1-1 tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Go Ahead Eagles voelt weer een gelijkspel als een nederlaag aankomen. Want ze hadden op basis van het spelbeeld natuurlijk die overwinning wel kunnen pakken. Groningen ook op basis van het op voorsprong komen. En een goed keepende Etienne Vaassen die af en toe wel weer rare fratsen uithaalde. In de tweede helft kon Groningen aanvallend gezien niets betekenen in dit duel. Wilde de overwinning over de streep trekken, maar door de heerlijke knal van Tengstedt werd het uiteindelijk gelijk. En moeten beide ploegen daar mee leren leven. Ieder op de eigen manier. Sigurdarsson gaat slecht slapen. Hij had natuurlijk sowieso aan het einde van dit verhaal moeten zorgen voor de 3 punten voor Go Ahead. Maar miste jammerlijk. Voor een praktisch leeg doel. Dat achtervolgt een spits. Hij gaat vanavond, als hij op het licht, zijn engeltje stellen. Dan had hij er een stuk of 3 van vandaag op de schouder met Jan Vaas. Zo komt Go Ahead op 9 punten uit 6 wedstrijden. Op zich Groningen op 8 uit 6. En is Søren Tengstedt de eerste Go Ahead Eagles speler dus met 5 doelpunten in de eerste 6 gespeelde wedstrijden Vriendenloterij Eredivisie. Hij heeft zijn aanvoerdersband weer gevonden. Hij heeft nu ook Leo Oldenburger gevonden, Joris Kramer.
1: Joris, heb je enig idee waarom dat je deze wedstrijd niet hebt gewonnen?
2: Gemiste kansen, denk ik. Ik denk dat we eigenlijk de gehele wedstrijd controle hadden. En ze hebben 1 schot op goal gehad, denk ik.
1: Ja, dat was het wel. Ja. Dan hebben zij nog een aardige keeper met Vaassen. Maar sommige kansen, zoals die van Sigurdarsson, dat is echt niet normaal, hè, die laatste.
2: Nee, klopt. Nou ja, je kan ze wel verrot schelden. Alleen ze weten het zelf ook. Ja, dit zijn wel kansen, ja. Ja, dat is gewoon ongelooflijk zuur. Omdat je zo goed voetbalt vandaag. Ja, controle had je. Ja, dat is gewoon zuur. Ja.
1: Had je enig moment het idee van, potverdorie, deze gaan we nog verliezen ook?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: We waren zo sterk, zoveel kansen, er moest wel eentje invallen.
2: Ja, en dat hebben we ook in de rust gezegd. Gewoon doorgaan. En de kansen komen wel. Maar ja, die kwamen ook. Alleen dan moet je ze wel versilveren.
3: Ja.
1: aangemoedigd ook door een geweldig stadion. Ook weer, voel je dat? Dat ze jou en jullie mee naar voren duwen?
2: Tuurlijk. Dat weten we. En vandaar dat we ook het liefst zulke wedstrijden s'avonds spelen hier op zaterdag. Ja, is genieten. Alleen, aan hun lag het niet. Nee.
1: Heel graag nog één goaltje extra gegeven.
2: Heel graag, ja. Maar ja, helaas.
1: Dankjewel. Ja.
3: En zo doende dus het tweede gelijke spel op rij. Allebei met een zeer pittere bijsmaak. Utrecht 3-3 en nu Groningen 1-1. Maakt dat Go Ahead de drie duels op rij niet meer heeft weten te winnen. Groningen heeft dat nu de vier duels op rij niet meer gedaan. Maar zal heel anders naar dit punt kijken. Fase, de gevierde man bij het uitvak. De vierde man voor Groningen. Het pakken van dit punt. Had in dit stadion ooit een cowboyhoed op. En een ander shirt. Dan kan ik toch wel weer met een soort van glimlach het veld afstappen. Het is overigens ook het stadion waar Go Ahead ooit Groningen definitief liet degraderen. Niet eens zo heel lang geleden. Andere tijden nu in het Hoge Noorden, de aanvoerder. Tijmen Blok zelf staat bij Leo.
1: Ja, Tijmen, zij maken laat gelijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ontevreden bent met een punt, toch?
4: Nou ja, uiteindelijk moeten we er blij mee zijn, denk ik. Als je ziet wat voor reuze kansen daarna nog krijgen. Dan komen we gewoon heel goed weg, natuurlijk. Maar tweede helft, we hebben niet meer ons spel gespeeld. We hebben alleen maar verdedigd en lange ballen gespeeld. Ja, en dan dat valt hij een keer zoals nu.
1: Je kwam er ook niet meer uit. Ook als jullie in balbezit kwamen. Je bleef een beetje hangen. Angst?
4: Nou, geen angst denk ik. Ik denk dat we goed kunnen voetballen, maar dat was vandaag gewoon niet goed genoeg. Als je inderdaad kijkt de tweede helft, ik denk dat we heel veel ballen achterin aan het begin helemaal winnen. Maar ja, als je dan in de omschakeling steeds zo snel de bal kwijt bent, terwijl er eigenlijk heel veel ruimte ligt om te counteren, dan wordt het een lastig verhaal.
1: Wanneer merk je dan in zo'n wedstrijd van, het is vandaag niet onze voetbal onder de dag?
4: Nou, ik denk dat we eigenlijk heel snel in de tweede helft al elke bal lang speelden, dus daar moeten we naar kijken. Want als je een helft lang achteruit gaat lopen en elke bal langs schiet, dan roep je het over jezelf af, denk ik.
1: Het is wel lekker dat je een keeper op doel hebt staan, hè? Die er af en toe zijn balletje uithaalt.
4: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Dus uiteindelijk moeten we dit punt koesteren.
1: Zeker. En dan mag je naar het uitvak. Zij waren ook niet ontevreden, volgens mij.
4: Nee, ze hadden fantastische support vandaag, maar dat doen ze altijd. En volgens mij waren ze inderdaad niet ontevreden.
1: Dankjewel, man. Thanks. Ja, ontevreden zijn ze bij Groningen niet. Dat zijn ze bij Go Ahead Eagles overduidelijk wel. Joris Kramer hier, de aanvoerder, die kan het eigenlijk nog maar nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. En dat deze wedstrijd is gelijk gespeeld. Hoewel het voor Go Ahead Eagles ongetwijfeld voelt als een verliesbeurt. Zo dadelijk zijn we bij terug met de interviews met onder andere de beide trainers. En nog meer hoofdrolspelers. Dus heel graag tot zo.

0: Joris Kramer. Joris, heb je enig idee waarom dat je deze wedstrijd niet hebt gewonnen?
1: Gemiste kansen, denk ik. Dat we eigenlijk de gehele wedstrijd controle hadden. En ze hebben één schot op goal gehad, denk ik.
0: Ja, dat was het wel. Ja. Dan hebben zij nog een aardige keeper met fase. Maar sommige kansen, zoals die van Sigurd Darsson, dat is echt niet normaal, hè, die laatste.
1: Nee, klopt. Nou ja, je kan ze wel verrot schelden. Alleen ze weten het zelf ook. Ja, dit zijn wel kansen, ja. Ja, dat is gewoon ongelooflijk zuur. Omdat je zo goed voetbalt vandaag. Ja, controle had je. Ja, dat is gewoon zuur. Ja.
0: Had je enig moment het idee van, potverdorie, ze gaan nog verliezen ook?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: We waren zo sterk, zoveel kansen, er moest wel eentje invallen.
1: Ja, en dat hebben we ook in de rust gezegd. Gewoon doorgaan. Ja. En de kansen komen wel. Nou ja, die kwamen ook. Alleen, dan moet je ze wel versilveren.
0: Ja. Aangemoedigd ook door een geweldig stadion ook weer. Voel je dat ze jou en jullie mee naar voren duwen?
1: Tuurlijk. Dat weten we. En vandaar dat we ook het liefst zulke wedstrijden s'avonds spelen hier op zaterdag. Ja, is genieten. Alleen, aan hun lacht het niet. Nee.
0: Heel graag nog één goaltje extra gegeven.
1: Heel graag, ja. Maar ja, helaas.
0: Dankjewel. Ja.
2: En zo doende dus het tweede gelijke spel op rij. Allebei met een zeer pittere bijsmaak. Utrecht 3-3 en nu Groningen 1-1. Maakt dat Go Ahead de drie duels op rij niet meer heeft weten te winnen. Groningen heeft dat nu de vier duels op rij niet meer gedaan. Maar zal heel anders naar dit punt kijken. Vaassen, de gevierde man bij het uitvak. De gevierde man van Groningen. Het pakken van dit punt. Had in dit stadion nooit een cowboyhoed op. En een ander shirt. Dan kan ik toch wel weer met een soort van glimlach het veld afstappen. Het is overigens ook het stadion waar Go Ahead ooit Groningen definitief liet degraderen. Niet eens zo heel lang geleden. Andere tijden nu in het Hoge Noorden, de aanvoerder. Tijmen Blokzijl staat bij Leo.
0: Ja, Tijmen, zij maken laat gelijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ontevreden bent met een punt, toch?
3: Nou ja, uiteindelijk moeten we er blij mee zijn, denk ik. Als je ziet wat voor reuze kansen daarna nog krijgen. Daar komen we gewoon heel goed weg, natuurlijk. Maar tweede helft, we hebben niet meer ons spel gespeeld. We hebben alleen maar verdedigd en lange ballen gespeeld. Ja, en dan dat valt hij een keer zoals nu.
0: Je kwam er ook niet meer uit. Ook als jullie in balbezit kwamen, je bleef een beetje hangen. Angst?
3: Nou, geen angst, denk ik. Ik denk dat we goed kunnen voetballen, maar dat was vandaag gewoon niet goed genoeg. Als je inderdaad kijkt de tweede helft, ik denk dat we heel veel ballen achterin aan het begin helemaal winnen. Maar ja, als je dan in de omschakeling steeds zo snel de bal kwijt bent, terwijl er eigenlijk heel veel ruimte ligt om te counteren, dan wordt het een lastig verhaal.
0: Wanneer merk je dan in zo'n wedstrijd van, het is vandaag niet onze voetbal onder de dag?
3: Nou, ik denk dat we eigenlijk heel snel in de tweede helft al elke bal lang speelden, dus daar moeten we naar kijken, want als je een helft lang achteruit gaat lopen en elke bal langs schiet, dan roep je het over jezelf af, denk ik.
0: Het is wel lekker dat je een keeper op doel hebt staan, hè? Die er af en toe zijn balletje uithaalt.
3: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Dus uiteindelijk moeten we dit punt koesteren.
0: Zeker. En dan mag je naar het uitvak. Zij waren ook niet ontevreden, volgens mij.
3: Nee, ze hadden fantastische support vandaag, maar dat doen ze altijd. En volgens mij waren ze inderdaad niet ontevreden.
0: Dankjewel, man. Thanks.

0: Heel goede avond, voetballiefhebbers. Het is al best een lange en interessante dag geweest in de Premier League. Maar laten we hopen dat ze het beste voor het laatste hebben gehouden. En dat zou in principe moeten, want we gaan kijken naar Arsenal hier in het fantastische Stadium of Light. Op bezoek dus bij Sunderland, waar de sfeer meteen gezet wordt. Under the floodlights, dit is een beeld, een blik op de venue van Sunderland. Een van die geweldige plaatsen in de Premier League, in het hoge noorden van Engeland. Waar dit de religie is, waar de resultaten van Sunderland bepalen hoe de week van die vele supporters er gaat uitzien. Dat zal bij de supporters van de Gunners niet anders zijn. Maar ik kan me voorstellen dat zij de dag van vandaag best comfortabel een wedstrijd instappen. Want hun Arsenal maakt sinds de start van het seizoen een hele goede indruk. Op een misschien net iets frivolere manier in vergelijking met het einde van vorig seizoen. Omdat het toen toch vooral van heel hard moeten was. Nu voel je een bepaalde soort van bevrijding, van loutering ook. Het is veel meer aanvallend zonder die basis, die defensieve basis, te vergeten. En dat is zeer knap om te zien. Thomas Meunier al meteen met de vuist omhoog richting ongetwijfeld familie. Want hij beleeft een toch speciale dag. Het is een 35e verjaardag voor de Luxemburger. Uit de provincie Luxemburg, wel te verstaan, want nog altijd een Belg natuurlijk. Dit zijn zijn compagnons de route met Robin Roest in doel. Mukiele, Danso, Ballard en Reinildo staan achterin. Dat betekent dat Meunier weer als een soort van aanvallende winger mag gaan spelen. Sadiki en Xhaka staan ervoor. Lefebvre en Angulo mee voorin in steun van Brian Brobbey. Die nog altijd op zoek is naar zijn eerste doelpunt. Dat lukte hij vorig seizoen tegen Arsenal. Dat is iets wat hij vandaag ongetwijfeld opnieuw wil herhalen. Maar evident wordt dat zeker niet. Geen wissels in de basis bij Sunderland in vergelijking met hun gelijkspel op Brentford. Mikel Arteta doet gewoon hetzelfde in vergelijking met Chelsea. Geen wissels in de basis. Dus dezelfde namen met Raya, White, Kanza, Gabriel en Calafiori. Rice, Lewis Kelly op het middenveld daarvoor. Eudegaard als captain. Saka, Tsolis en Havertz zijn de mannen die de doelpunten moeten maken of de assists moeten geven. In het geval van Tsolis, 4 assists in 5 matches. Dat is niet verkeerd om bij een nieuwe club binnen te komen. En Meunier wordt al meteen gezocht door de regie. Zij kennen natuurlijk ook hun Pappenheimers. Hij met al zijn ervaring ook aan het praten met Dan Ballard. Sunderland doet het best oké. Met een 4-9 wervelen, dat doen ze nog niet. Dat was ook niet meteen hetgeen we hadden verwacht van de Black Cats. Maar de ondergrens, ja, die ligt ondertussen redelijk hoog. Waar ze niet doorheen zakken momenteel. Dit is natuurlijk nog net iets anders. Dat weet ook Regis Lebris. Die dat ook onderstreepte op zijn persconferentie. Tegen Arsenal voetballen is geen evidentie. Hij zal er naar zitten kijken met achter hem.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8:00 vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxe zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Overijssel en Noord-Brabant komen mistbanken voor. En er staat al een file op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Slotervaart, 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file, kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM. Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging, de weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland. 7 kilometer file. Tunnel is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid. 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met vooral in het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later op de dag meer opklaringen, maar in het oosten blijft wat motregen mogelijk. In de avond en nacht overwegend droog. De wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Het kan opnieuw mistig worden. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoopert Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Het duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons, maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apeldoorn 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht, 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, 3 kilometer file bij Afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden, veel vertraging bij Afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knopend Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer file. De weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brekseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

touch. My lips can touch here.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is een container van een vrachtwagen gevallen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer file. En een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit schot zit er wel in. 3-0. Bij NEC zijn er een paar. Hun emoties zegt er totaal niet meer. De baas. Het is een onthutsende avond van NEC in Leeuwarden. NEC is vandaag op alle fronten afgetroefd door Cambuur. Intensiteit, felheid, wil om te winnen, kwaliteit. NEC heeft totaal niet thuisgegeven.
1: Ja, natuurlijk schrik je. Maar ik denk dat dit misschien wel de allerslechtste wedstrijd is ooit voor mij als trainer.
2: Ja, ik dacht misschien de slechtste wedstrijd van NEC onder jou. Maar jij zegt, überhaupt ooit die je hebt meegemaakt.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Was Het Weekend. Na de speelronde waar NEC met beide benen terugkwam op aarde. Vorig seizoen alle complimenten bijna geplaatst voor de Champions League. Voor die voorronde in ieder geval. En na dit weekend 10e met 7 punten uit 6 wedstrijden. Goedenavond, Kenneth Perez. Goedenavond, Marciano Vink.
4: Goedenavond, Wouter Bouwman.
3: Wat is er aan de hand, Kenneth Perez, met NEC en Dick Schreuder?
5: Nou, dat is een heleboel aan de hand. Vooral dat er een heleboel nieuwe spelers zijn gekomen. Of een heleboel spelers zijn vertrokken. En wat ze hebben gehaald, ja, dat moet heel erg waarschijnlijk wennen aan de manier van NEC-voetbal. Wat vorig jaar best bijzonder was. En daardoor ook zo verrassend was. En daardoor zo verfrissend was. En dat er ook wel in het begin van zo'n nou, die worden wel geslacht een aantal keren. Nou, dat lukte niet vorig jaar. Dit jaar worden ze dat wel. Maar wat ik vooral... Het probleem van NEC is dat ze eigenlijk niet voldoende en adequate verdedigers hebben.
3: Dus zit er meer in het aantrekken van goede spelers?
5: Nou ja, het vertrekken van goede spelers moet je altijd opvangen met goede spelers. Ze hebben een aantal goede verdedigers, maar die zijn altijd ziek, zwak of misselijk. En dat is heel jammer, want dat zijn echt hele goede. Ik denk, Peer Scheurs heeft heel lang niet gevoetbald. Maar Sandler, ja, is een gigantisch, vind ik, echt een hele goede speler. Alleen, je kan er niet op bouwen, want je kan niet genoeg hem genoeg opstellen, zeg maar. En nu ook de verwachtingspatroon. Weet je, iedereen denkt van nou, NEC, die gaan het weer helemaal weer doen en zo. Ja, hij moet heel veel spelers inpassen. En zijn ze ook wel zo goed? En zijn die spelers zo goed vorig jaar? Of was het echt een toevalstreffer? Nou, al die twijfels, die komen nu bij elkaar. En als je op alle fronten wordt afgetroefd door Cambuur... Nou, dan heb je wel een probleem.
3: Ja, zit er ook nog iets in met het dubbele schema dat ze dus al hadden in het begin van het seizoen en straks ook weer krijgen? Want Juventus komt eraan donderdag voor NEC.
6: Nou ja, ik denk dat er wel een aantal spelers blessures of pijntjes hebben opgelopen door het dubbele programma. Dus die Champions League kwalificatie. Daar zat je dichtbij, dus dat is ook al een beetje een domper. En dan heb je gelukkig nog Europa League. Alleen er is gewoon te weinig kwaliteit ingekocht. En de spelers die weggegaan zijn, of het nou Eunal of Uwaisa waren, die brachten het elftal wel tot een bepaalde hoogte. Want zat het elftal een keer vast, ja, dan kon je Ogawa inbrengen. Eunal of Uwaisa had een goede actie. Dat is er nu niet meer. Bischoff
5: we
6: is...
5: weten het niet, hè? Nou, we weten het nog niet. Want een heleboel van die spelers zijn natuurlijk net erbij of moet nog, zeg maar, opgetraind worden.
6: Maar ik kan wel gewoon zien of een speler het niveau heeft waar je dus zometeen wat voor verwacht dat je gaat acteren. Dus je moet de Europa League gaan acteren. En je moet dus, zeg maar, meedoen.
5: Maar zag je dat bij Eunal en Uwaisa gelijk? Die komen ook uit de keukenkampioen.
6: Nee, maar ik had daar wel het idee bij dat het spelletje waar zij mee bezig waren en de energie die ze in de wedstrijd... Mijn twijfel zat erin, houden ze dat vol? Ja. Maar de energie die ze in de wedstrijd legden, of het nou Eunal was die een nieuwe rol had, dat brachten ze. Le Breton kwam er langzaam in en het elftal werd weer beter. Dus iedere keer gingen ze een stapje beter en beter.
5: Ik denk dat dat wel een van de redenen ook de energie ook is. Dat, of tenminste, de flexibiliteit en ook gewoon de dynamiek in zo'n wedstrijd, die is er niet meer. Het is heel erg stilstaan. Dat was tegen Feyenoord vorige week. Toen was er echt... Iedereen stond stil, dus je kon hem helemaal niet de bal kwijt. En het zijn al geen helden, die drie achterin, hoe ze dat met opbouwen.
6: Ook allemaal nieuw, hè?
5: Ja, en dan heb je... Nou, Tadić speelt er nu niet meer. Tadić is natuurlijk ook niet meer een speler die rent en vliegt.
3: Ook
5: en
3: uit de stilstand vaak.
5: Uit stilstand vaak. Je hebt Linzen die wel heel hard werkt en rent en vliegt.
6: Maar je ziet ook dan bijvoorbeeld een speler als Sherry, die dan vorig seizoen, en dat hebben we van tevoren al uitvoerig besproken met de komst van Tadic, maar je ziet aan Sherry en je ziet met name ook aan Sandler een bepaalde gelatenheid over het anders aanvoelen dan vorig jaar. Sherry is de helft van wat hij vorig jaar bracht en hoe hij op het veld dartelde. En het elftal hing ook een beetje aan Sherry, Linzen. En dat zie je nu, dat als ik de wedstrijd tegen Cambuur bekijk, dan zie ik gewoon helemaal toen Sandler eruit ging, een beetje de pissheid, de boosheid bij zo'n Sandler over het gebrek aan bepaalde afspraken die er gewoon niet nagekomen worden.
5: Het is ook niet mensen vreemd of voetballers vreemd van je zo'n seizoen hebt gehad, dat je het volgende seizoen even toch wel een beetje een mannetje.
6: Ja.
5: Ik doe veel, heel even 10% minder. Want hè, ik heb toch zoveel kwaliteit van vorig jaar.
3: Alle complimenten, iedereen sprak erover.
5: En dat is menselijk en dat is niet erg.
6: Nee.
5: Alleen, ja, dat is echt wel iets wat, als dat meerdere spelers zijn, ja, dan kan je nagaan. Dan wordt het heel lastig. Dan kom je dus ook in de problemen tegen
3: Cambuur. En dus maakt NEC even pas op de plaats wat betreft de bovenste plekken van de Vriendenloterij Eredivisie. Speelronde 6 zit erop. En zo deden de ploegen die daar dus wel staan, bovenin.
4: Na 5 overwinningen op rij is AZ niet langer foutloos meer.
7: Daar is Haan. En Haan, die scoort. Willem 2 komt op gelijke hoogte. Een verrassing in Alkmaar.
4: AZ raakt de koppositie daardoor kwijt aan landskampioen PSV, dat afrekent met Sparta.
8: Zo kan het ook! Oh, wat een mooie goal, Nijnans met zijn derde. Schitterende goal. Ja, 4-1.
4: Feyenoord vernedert PEC Zwolle.
9: Nou, als niemand hem aanpakt, schiet hij hem er maar in. En dan is het 0-7. Wat zijn de verdedigers van PEC Zwolle nou toch aan het doen?
4: En Ajax wint in Sittard met 5-1 van Fortuna.
10: Daar is brand weer en nu is er geen hou aan, want hij poeiert hem in de kruising.
3: Het weekend begon vervelend voor de koploper AZ. Zij mochten op vrijdagavond spelen tegen Willem II. Dan is het lekker als je wint, dan ga je ervoor zitten, zie je alles voorbij komen. Maar als je gelijk speelt is het niet zo leuk. 1-1 werd het in Alkmaar. Is dat nou het AZ-moment waar we toch een beetje op zaten te wachten, Marciano?
6: Nee,
3: en niet omdat we daar zo graag willen, maar omdat we
6: het
3: verwachten.
6: Ik denk dat dit AZ best wel wat problemen heeft met ploegen die in een heel laag blok tegen hun spelen. Nou, alle ploegen die tegen AZ gaan spelen weten dat de jonge gasten technisch vaardig en dat het allemaal veelal ook van Daal komt. Patachi wel beter in vorm dit seizoen dan het seizoen ervoor. Maar Stenks zit erin, daar moet het ook vandaan komen. En als die twee zeg maar een mindere dag hebben, dan is het al best wel lastig bij AZ. Want je hebt Koopmeiners, Klaasie en dan Smit in principe. Nou, nu valt Smit al weg. Die enige creativiteit die heel veel loopacties graag de bal wil hebben, die valt een beetje weg. Dus je hebt nu 3 middenvelders die eigenlijk liever vanuit een 6 of 8 positie spelen.
3: Meer controleurs.
6: Je hebt meer controleurs. Dus, en als Daal dan dubbele dekking krijgt aan de zijkant, dan heeft hij best wel de vermogen om dat te doen. Maar Kwakman bijvoorbeeld, die wordt nu verplicht op 10 gezet. Maar ja, dat is niet zijn positie. Hij zit allerbest op een 6 of 8 positie. En hij moet hier nu even, omdat dat was om Meerdink aan de zijkant wegen Hoogwond. Maar je ziet gewoon aan hem eigenlijk dat hij er verloren bij loopt. Hij is aan het kijken, waar moet ik lopen ten opzichte van Meerdink. Nou, en eigenlijk is het zo, ja, ik ga hier de diepte zoeken. Nou, hij wordt gedekt, hij wordt overgeslagen. En hij zoekt en hij zoekt. En dan komt hij toch maar iets uit die teampositie om aan de bal te komen. Ja, en dan zie je eigenlijk dat Koopmeiners hier zegt, ja, maar jij moet vooruit. Oh ja, shit, ik moet vooruit. Dan zie je hem dus naar die positie lopen waar hij dus het liefste niet wil lopen, want je komt helemaal niet meer aan de bal. Nou, en hier ook, dan komt hij, ja, speel me de bal aan, want dan kan ik hem waarschijnlijk terugkaatsen op Klaasie. Nou, en hij is de 10 en hij staat nu aan de rechterkant. Nou, en dan eigenlijk dit moment is, ja, typerend voor hoe hij lopen ze tegen elkaar aan in de weg. En hij kan er niks aan doen. De tegenstander maakt het heel compact. De ruimte is heel klein. Er is geen diepgang bij AZ. Niemand die er overheen klapt. Dus het wordt heel statisch. En dat zag je ook de hele wedstrijd. Geschuif, heen en weer geschuif. Ja, en zoek dan maar een positie als team.
3: Maar hier moet een trainer dus een duidelijkere keuze maken in het middenveld. Want Klaasie komt terug, hij wil Kwakman laten spelen.
6: Hij verdient het om te spelen. Ja. Dus dan ga je op een gegeven moment... Kijk, je gaat niet Klaasie op 10 zetten. Nou, Koopmeiners is niet een 10. Dus
5: je kan je zo Stinks, maar dan moet je een van drie op de bank zetten.
6: Ja, en dat wil je niet. En uiteindelijk is het misschien straks zo dat hij, doordat hij het team aan het helpen is, dat hij straks de dupe wordt als Smit terugkomt.
3: Want dan gaat Kwakman eruit als het zo blijft.
6: Ja, en dat zou ik echt eeuwig zonde vinden. Want die jongen die heeft echt de eerste drie, vier wedstrijden laten zien dat hij echt in dit team thuis hoort.
3: Stinks ook belangrijk, hè? Kenneth?
5: Ja, maar ik... Bij Stinks heb ik een beetje een soort haat-liefde verhouding. Omdat ik vind hem echt een mooie voetballer. Hij kan dingen doen waar je denkt van wauw, waar komt dat vandaan? Maar ook weer dingen. De kans, bij 1-0 voor krijgt hij een kans voor leeg doel. Mm-hmm. Ja, weet je, daar gaat hij zo laconiek mee om. Dat je denkt van nou, weet je, als je die maakt, nou hier is die.
3: Nee, van Daal.
5: Nee, dat is hem niet volgens mij.
6: Jawel, voor de goal langs en dan komt hij.
5: Ja, deze. Ja, dat denk je van... Ik weet wel dat het de 40ste minuut is, maar dan ga je 2-0... en dan moet Willem II toch wel wat, dan komt er meer ruimte en zo. Maar dit is zo laconiek en zo matig. Hij denkt natuurlijk dat hij getackeld wordt door de Willem II-speler. Ja. Maar dat hoeft niet zeker te zijn dat een verdediger tackelt. Dus deze kan je echt wel gewoon erin maken. Dan loop je waarschijnlijk weg. En dat is, hij doet heel veel dingen goed, hoor. Kijkt omhoog, oog voor zijn medespelers, zoals die passing. Alleen ja, dit soort dingen is echt wel... Kom, hey, maak hem even af en dan is de wedstrijd klaar.
3: En dat is iets wat een beetje bij hem past en aan hem blijft.
5: Dat past bij hem en daarom is het misschien ook wel... En kijk, en die blessure heeft natuurlijk ook teruggeworpen. Maar een speler met zijn kwaliteiten hoort natuurlijk nu niet op zijn... Wat is die, 26, 27?
3: Ja, zoiets. Hoort niet, van Feyenoord bij,
5: hoort niet bij AZ te voetballen.
3: Hij heeft blessures gehad natuurlijk.
5: Ja, nee, maar dat zeg ik ook. Ja. Dat heeft hem teruggeworpen. Maar een speler van zo'n klasse hoort niet bij AZ te voetballen nu.
3: En Devin Haan had deze gemaakt, Marciano, zo'n kansje.
6: Nou, die hoef je niet dit soort kansen te geven. Dat is er eentje die is constant aan het loeren. En dit is een goede loopactie. Ja. En net te laat gereageerd van Chavez, dacht ik. Maar Patachi verliest op het middenveld de bal. Maar dan moet er nog. Ja, maar dan moet nog wel. Tussen twee man. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. En ja, weet je, beter meelopen en dan scoort hij hem niet. Maar dit is wel Devin Haan de voeten uit. Die loert op dit soort
5: maar het is wel zonde, want jij zegt dat. Weet je, is dit een AZ-moment? Maar dit is inderdaad wel een moment waar je. Want ik denk namelijk dat je echt heel veel punten moet hebben straks om kampioen te worden, omdat gewoon. De top is gewoon zoveel beter. En dat hebben we vandaag ook weer gezien. Feyenoord, Zwolle, PSV. Die eigenlijk best wel toch nog wel een beetje in het probleem komt met Sparta. Maar dan toch weer, nou wacht even. Bam, bam, bam, bam, klaar. Weet je? Ja. Dus, en Ajax die dan 5-1 bij Fortuna. Dus AZ, ja, dit is een... Had je dan maar een punt verloren tegen Heerenveen? Oké, maar thuis tegen Willem II, ja, moet je gewoon winnen. Als je echt mee wil doen. En je moet gewoon heel veel punten halen. En dan is dit even doodzonde. Nu zijn ze ook weer voorbijgestreefd door PSV.
3: Ja, geen koploper meer.
5: Kijk, natuurlijk verlies je wel eens punten en het kan gebeuren en weet ik allemaal. Alleen je moet gewoon heel veel punten halen.
3: Pijnlijke avond was het voor AZ. Ook voor de aanvoerder Jordi Klaasie. Die speelde zijn 350ste wedstrijd, scoorde een doelpunt. Was toch niet blij na afloop en hij weet precies waar het aan schortte.
11: Ja, we kwamen er heel moeilijk doorheen. Een speler met 11 man, echt op een eigen 16. Gewoon een spits op de cirkel van hun eigen helft.
12: Dat mag. En dat deden ze goed.
11: Zeker. Dat is hun eigen goed recht. En daar moeten wij beter mee omgaan. Het tempo moet denk ik iets omhoog. En bij Fast hadden we dat wel. Maar grote gedeelte hadden we dat niet. En dan zie je dat het moeilijk wordt om daarin ruimte te vinden.
12: Die ploeg die echt meedoet bovenin, die trekt zo'n wedstrijd over de streep. Dus misschien een cliché om op basis van één wedstrijd te zeggen, hoor. Maar je moet hem dan killen.
11: Daar ben je helemaal gelijk in.
13: Ik mis een grote kans op 2-0. En dat is kut. Ja. Ik raak hem gewoon verkeerd. Ik wilde hem hard met binnenkant voet schieten. En ja, ik heb mijn lichaam denk ik iets te ver achterover. Nou, niet eens dat. Ik weet niet eens. Gewoon te hard, te wild. Dat is gewoon dom.
2: Je dacht, hoe harder, hoe beter, maar het bleek slechter.
13: Omdat die bal ook best wel snel naar me toe kwam. Dus ik dacht, ja, maar het is totaal niet nodig. Gewoon dom. Echt dom.
2: Ja. De reactie van de trainer zagen we ook nog even voorbij komen. Die moeten natuurlijk in. Blijft dat nu extra hangen omdat het 1-1 is geworden? Of maakt dat voor jou helemaal niet uit?
13: Nee, ja, tuurlijk.
2: Ik zag jouw reactie bij de misser van Stenks. Die ga je vanavond in je droom misschien ook nog even zien.
14: Nou, dat hoop ik niet.
2: Komt het voor jou dan ook wat dat betreft als een verrassing, dit puntverlies?
13: Ja, een beetje wel. Maar het is niet dat er iemand dood is of zo, snap je? Het hoort er niet bij in de reeks waarin je zit.
3: Is dat wat je bedoelt? Met laconiek? Er is niemand dood.
5: Dat klopt inderdaad. Relativeren is misschien wel soms goed. Alleen ik vind een topsport relativeren een beetje gevaarlijk. Want dan denk je van, nou ja, het is een erger ding. Ja, het zijn heel veel erger dingen dan in wedstrijd verliezen of in kans missen. Dat snap ik. Maar op dat moment dan ben je bezig met als elftal, als ploeg, als club, om de hoogst haalbare. En dan is dit in. Maar hij zegt het zelf ook natuurlijk.
3: Ja, dom.
5: Ja, dom, maar gewoon geen kwaliteit op dat moment.
6: Nee. Maar er is wel een groot verschil tussen de traditionele top 3 en AZ qua middenveldbeleving. Dit soort wedstrijden waarin je tegenstander, en dat is best wel een trend, dat kleinere clubs tegen grote clubs echt, nou ja, Willem II speelde gewoon in een 6-4. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Dus die
5: 1-6-4, je moet
6: het kiepen. Ja, 1-6-4 af en toe. En dat was gewoon in een strook van 5 tot 10 meter voor de eigen 16. Dus ik snap de frustratie van Klaasie echt wel. Alleen de top 3, en dat zien we straks ook wel in de beelden, die lossen dat wel op door heel veel beweging vanuit het middenveld. Spelers die heel vaardig zijn, of je nou CGL neemt, of je neemt een Brand. Valente die aan de binnenkant. Er gebeurt gewoon wel in die 2x45 minuten meer bij die clubs dan bij AZ, waarin je thuis speelt tegen een ploeg die eigenlijk niet wil en met tevreden is met een punt. Dan moet er wel vanuit het middenveld met een Klaasie Koopmeiners, dan moet je als trainer misschien een keuze maken van, we gaan wel met 2-10. Maar er moet wel meer gebeuren. Dit is te statisch en te afwachtend.
5: Maar dat klopt wel. Maar het is wel zo, in dit soort wedstrijden zijn er wel even die kleine dingen. De kans van, dat vind ik bijna geen klein ding, maar van Stengs. Ik bedoel, dat kan je wel hebben over dat soort dingen wat jij zegt. Ja. En dat klopt ook over de hele wedstrijd. Maar zijn wel dat moment, als je die gewoon afmaakt, dan hoeft het helemaal niet meer. Klopt. En dan moet je wel het tempo hoog houden en dat soort dingen. En kapot spelen, wat ze zo graag zeggen.
6: Nou, kantwisselen.
5: Kantwisselen
6: maar
5: vooral.
6: Wat je zegt klopt. Alleen, jij moet als topclub, moet jij thuis 12 kansen creëren. Mm. En niet door het geschuif, maar 4 waarvan er 1 hele grote en die je mist. Want van die 12 ga je er waarschijnlijk ook 2 maken.
3: Expected goals dus waren 3,1 voor AZ tegen 1,2 voor Willem
5: II. Die kans van Stengs is natuurlijk hoge waarde.
3: Ja, maar goed, er zijn daarna nog wel wat kansen geweest. Op basis van de statistieken zou je verwachten dat ze er 3 maken. Willem 2-1, goed.
6: Bijvoorbeeld Kwartman, die heeft 2 schoten gehad en die had de expected goal van 0,1. Dat is je nummer 10. Nou, en die is dus 1 balcontact in de 16 gehad. Dat zegt toch eigenlijk als topclub genoeg dat jouw nummer 10 zo weinig in de 16 komt?
3: Ja, te weinig was het voor AZ. Zij spelen dus gelijk. En vanavond kwam PSV daar overheen. De nieuwe koploper van de Vriendenloterij Eredivisie PSV wint met 4-1 van Sparta. Dit is hoe dat eruit ziet op de ranglijst. 3 keer Mijnans. Het was voor hem een mooie avond. Maar voor PSV begon het met billen knijpen. Want ze kwamen achter.
5: Zonneveld weer.
6: Ja, dat was. Zonneveld is on fire. Nee, ja. Een diepe bal. En van Kuipers. En ja, dus PSV staat daarin gewoon totaal verkeerd. Eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Maar als je hier ziet, dit mag Geertruida en Obispo echt never niet gebeuren. En dan heb je een keeper die denkt, die doe ik wel even met mijn borst of met mijn lichaam meenemen. Maar die zit er totaal aan. Als je in balbezit bent, zoals hier aan de rechterkant, dan moet je als Obispo, moet je eigenlijk gestaffeld schuin lichtelijk achter Geertruida staan. Voor mocht er een balverlies leiden en er mocht een diepe bal gespeeld worden, dat we in ieder geval de pas kunnen afsnijden. Of dat ik een paar meter winst heb, zodat ik hem rustig weer terug op de keeper kan spelen. Het is ook weer zo'n moment. Geertruida staat hier aan de verkeerde kant te dekken. Obispo moet gewoon met zijn hoofd omhoog weten dat daar waarschijnlijk een steekbal aan de linkerkant van hem gaat komen. En dat gebeurt niet. En dan komt een gevaarlijk moment. Dus de combinatie van die twee is nog niet helemaal vlekkeloos. En waarschijnlijk ook de communicatie of elkaar beter gaan begrijpen. Dat als Geertruida misschien wel wat makkelijker het middenveld in gaat, dat je alleen bent en dat je dan maar even het Zonneveld in de gaten moet gaan houden. En niet verwachten dat Geertruida dat maar oppakt.
5: Het is een algemeen probleem bij verdedigers. Vorige week hadden we het over Heerenveen. Die ook gewoon de verdedigers dan ballwatching te doen.
6: Ja.
5: Kijken van, wat mooi. Wat doen ze het mooi. Maar ja, vaak wordt de balverlies geleden op een gegeven moment. Ja, dan moet jij aanstaan. Het liefst voordat het gebeurt, moet je al aanstaan. En dat gebeurt hier niet. Ze willen zich aanbieden, denk ik. Alleen, ja...
6: Nou, Obispo
5: is het laatste zeg maar, station voordat je, weet je een andere keuze hebt. Dus hij moet gewoon focussen op van, hey, als we de bal verliezen... Sonneveld, je zag het ook gelijk. Hij zegt, hup, bam, mijn kans, ik ga. Weet je, dan is het te makkelijk.
3: En ja, want je zou
5: dat
3: kunnen...
5: is echt een goede centrale verdediger. Als wij een camera helemaal boven zou zetten... zou je eigenlijk zo'n verdediger moeten zien... wanneer je aanval is aan aanval, dat hij alleen maar met, hey,
6: bezig
5: alleen maar met hem bezig is.
6: Klopt.
5: Dan ben je echt met verdedigen bezig.
3: Want de ruimtes zijn heel groot. Het is omdat PSV natuurlijk heel veel aanvalt. Maar dat is niet de reden
5: van dit. Want als je zo wil spelen... en zo speelt bijna alle teams eigenlijk in Nederland... en spelen natuurlijk hoog, zeg maar, als je de bovenliggende partij is... ja, dan moet je verdedigers hebben die gewoon willen... ook als je achter staat, dan wil je natuurlijk drukken. Maar ja, jouw twee centralen moeten altijd in contact met elkaar staan... Liefst wil je ook nog, maar ja, als je drukt, dan gaan allebei de backs vaak naar voren. Maar liefst wil je eigenlijk ook een back die jou rugdekking geeft. Maar ja, ik mis dat wel een beetje. Maar dat is ook onze competitie niet na.
3: Nee, want ballwatching, dat hoor ik je net zeggen. Was dat ook wat er gebeurde bij de 1-1, Marciano?
6: Die kopbal?
3: Ja.
6: Nee, dat is geen ballwatching. Dat is gewoon je laten verslaan door een speler... die niet bekend staat als een gerenommeerde kopper.
5: En niet springt.
6: En niet eens springt. En jij bent jong en dan moet jij gewoon hier zorgen... dat hij never te never niet kan, niet kan koppen.
5: Hij komt niet uit, jongen. Weet je, hij komt niet helemaal uit met zijn passen. En dat is ook weer... Maar je kan, en dat heb ik ook met keepers... Weet je, met die hoge ballen die komen. De keeper moet al van tevoren al anticiperen. Oh, exact. Deze ga ik pakken. Dan hoeft mijn verdedigers niet in duel aan te gaan. Ik mis gewoon spelers die gewoon al... bezig is anticiperen in plaats van dat je achteraf reageert.
3: Ja, want dat gebeurde ook bij de tweede. Een keeper die niet helemaal anticipeerde op wat er gebeurde.
5: Ja, nou ja, nee, dat is gewoon... Nee, dat vind ik niet. Ik vind dit meer gewoon een keepersfout in dat hij niet helemaal weet hoe snel de bal komt. Het is heel glad. Dus hij rekent op een milliseconde te later en dan gaat hij onderdoor.
6: Ja.
5: Ja, dan zie je er heel knullig uit.
6: Maar het is wel een keepersfout, toch?
5: 1000%.
6: Oh, okay.
5: Dat niet van. Nee, mijn keeper moet natuurlijk... Dat heeft niks met anticiperen. Dat is meer van oké, op welk moment. Ja. Dat is timing. Weet je, dat is natuurlijk wanneer ga je naar de grond. En deze komt sneller dan dat hij dacht.
3: Is Mijnans er nu door, Marciano? Want hij scoort...
5: El Patron?
3: Hij scoort nog twee keer na de kopbal.
5: El Patron af was hij
6: Patron
5: bijna.
6: Was bijna. Nee,
3: had het even moeilijk in het begin. En dat is ook niet vreemd.
6: Je komt van AZ waar je dus El Patron was... en waar alle aanvallen bijna zo goed als over jou liepen. En jij gewoon altijd speelde, belangrijk aanvoerder. En dan kom je bij een club waar misschien wel betere spelers... op die positie zouden kunnen lopen. En daar moet je je plek gaan verdienen, de hiërarchie. Sommige spelers zoals Peppi hebben een seizoen gewacht... om eindelijk te gaan spelen. Nou, en dan begrijp je dat Til, Peppi de eerste combinatie is. Nou, en dan is het wel heel lekker dat als je tegen Utrecht invalt... en je mist een penalty en je schiet hem vervolgens daarna stijf in de kruising...
3: Ja.
6: En dat je nu vanaf het begin mag beginnen en dat je gewoon... 3 goals maakt.
3: Had weer zo'n goal die een beetje leek op die bij Utrecht. Die,
6: exact,
3: die
6: en daar heeft hij zo'n goed gevoel voor. Want de aanname is eigenlijk al goed. Hij moet heel klein, dat zie je in de slow motion, zie je dat hij heel klein beetje eventjes goed moet staan. En dan draait hij met zijn linker binnenkant zo heerlijk de kruising in. En dit is wel Mijnans ten top. En het is geen geluk dat je nu 3 goals... dat dwing je ook een beetje af door de type speler die hij is. Die goal die hij bij de tweede paal maakt, dat is gewoon gretig zijn. Gretig, omdat je weet, hey, nu moet ik het laten zien, er is concurrentie. Nou, en ik denk dat die Bos nu al een klein beetje een lichtelijk probleem heeft gegeven. Hoe ga ik dan Peppi vertellen dat ik zo meteen met Mijnans en met Til ga spelen?
3: Is dat jouw favoriete combinatie?
5: Maar dat weet je ook niet.
6: Ik zeg niet dat het mijn favoriete combinatie is... maar ik weet wel dat Til en Peppi... dat samen niet echt een hele lekkere combinatie is.
3: Is Barry Til?
6: Nee, want Til heeft gewoon echt een voetballer voor zich nodig. En Til is, qua hiërarchie en qua team is hij de eerste man. Hij heeft iemand nodig die hem kan bedienen... die uit de spits wegloopt, waardoor hij in de spits kan komen. En dat zie je, die wisselwerking met Mijnans, nou, is er wel.
5: Pepi heeft ook een voetballende team.
6: En die heeft weer een voetballende team nodig.
5: Het kan ook zo zijn dat Pepi en Mijnans de goede combi is.
14: Is dat jouw favoriete combinatie?
5: Dat zeg ik niet. Als je geen woorden in mijn mond legt. Nee, ik weet het niet. Want wie had van tevoren kunnen bedenken dat Til en Zaibari de juiste combinatie was. Dus je weet niet hoe dat precies... Alleen je weet wel dat Mijnans een hele goede voetballer is. En ik hoop van ganse harte dat hij de stap maakt om het ook bij PSV te zijn. Kijk, ja, dit is lekker, want als nieuwe speler, waar je vanuit een subtopclub komt, dan zijn er toch per definitie twijfels. Nou, dit is wel lekker, zodat je trainer denkt van, nou, verrek. Ja. Je moet het trainen, doen twijfelen. Nou ja, en dan krijg je vaker de kans. Nou ja, misschien mag hij wel volgende keer spelen, en misschien in de Champions League. En dan, nou ja, en dan ben je er doorheen, en dan heb je een hele goede Mijnans misschien.
14: Voor hem,
5: ja,
14: dus heel prettig dat hij 3 doelpunten maakt.
5: Voor Nederland zelf dan misschien ook wel. Zullen we die ook nog even...
14: Nee,
6: hij gaat nou wel heel snel.
5: Nou, ja,
14: drie doelpunten dus voor Mijnans. Een hat-trick, een perfecte hat-trick. Links, rechts en met het hoofd. Na afloop spraken we hem en we vroegen hem hoe die eerste weken waren bij PSV.
15: Heel leerzaam. Ik ben natuurlijk bij Sparta als jonge jongen heb ik ook een fase gehad dat ik minder heb gespeeld. Maar dat is altijd logisch natuurlijk als jonge jongen. Bij AZ ben ik natuurlijk enorm snel, eigenlijk gelijk vanaf het begin heb ik geen wedstrijden gemist. Dus dit was voor mij wel weer even wennen. Wij speelden natuurlijk Fortuna die eerste wedstrijd. Daarvoor ging het natuurlijk wat minder. We misten nog een aantal belangrijke spelers voor ons. Waardoor het ook wat stroever liep. En vandaag merk je wel dat... Ja, je speelt met een groot gedeelte van het basiselftal. En dat merk je wel. Weet je wel, Getruiden achterin. Het zijn gewoon jongens die zelfverzekerd aan de bal zijn. En die het verschil ook kunnen maken. En waardoor je ook wat makkelijker omhoog komt. En natuurlijk. Ik denk dat er genoeg verbetering nog zit in de eindfase. Maar
2: over die eindfase. Hè. Vandaag begon je samen met Guus zeg maar, als koppeltje voorop. Dan eindigt hij met Ricardo Pepi als koppeltje. Wat is in jouw gevoel nou wat je het liefst hebt?
15: Voor mij... kijk, ik ben gewoon blij als ik in het veld sta. En ik moet zeggen dat ik dit best wel een leuke vorm vond.
2: Snap ik.
15: Ja, nee, zeker. Tuurlijk, als je er 3 maakt is het logisch. Alleen, ik vond het best wel dynamisch. En dus ik kon best wel veel bewegen en best wel veel diep gaan en afwisseling zoeken. En tuurlijk, dat kan ook normaal als je 10 speelt. Dus in dat opzicht maakt het voor mij niet heel veel uit.
2: Als ik mijn speel.
14: Dat is iets wat we vaker gaan horen en zien, die discussie over favoriete koppeltjes, denk ik,
5: zeker,
14: de komende weken.
5: En
14: hij zegt, ik speel gewoon het liefst. Hij heeft de trainer, denk ik, doen twijfelen met zijn 3 doelpunten. Die trainer die heet Peter Bos en die heeft ongetwijfeld een leuke avond gehad. De nieuwe koploper van de Vriendenloterij Eredivisie.
16: Nou, het was niet... Het was geen topvoetbal.
2: En waar lag dat aan?
16: Aan ons. We speelden tegen een ploeg die massaal inzakte. En daar vond ik ons de eerste helft niet heel goed in. Vanuit balbezit oogpunt. Maar ook vanuit je restverdediging. Hè. Die goal die we tegenkrijgen was daar natuurlijk een schoolvoorbeeld van.
2: Ja, niet zozeer omdat Kovara mist, maar wel dat hij zo door kan lopen zo'n veld.
16: Precies, dat mag niet.
2: Ja, word je daar dan eigenlijk nog het meest chagrijn van? Weer een tegengoal, weer is het niet zoals je het voor ogen hebt?
16: Oh nee, dat... Wij zullen goals tegenkrijgen. En zolang we er 4 in schieten is dat natuurlijk ook goed. Alleen het bleef heel lang 2-1. Je kwam ook nog eens met 1-0 achter. Dus je moet eerst daar tegen opboksen. Nou, dat hebben we in de eerste helft al snel hersteld. Maar het bleef heel lang 2-1. En dat blijft altijd. Ook al heb je dan de overhand en heel veel balbezit. En creëer je ook wel een aantal kansen. Maar dat blijft natuurlijk gevaarlijk.
2: Ja, maar toch, jullie maken er toch altijd wel 3, 4. Je hebt er nu 22 gemaakt in de Eredivisie in 6 wedstrijden. Dan kan je toch wel erop vertrouwen dat die ballen wel erin gaan.
16: Ja, maar als je zo gaat denken, dan ga je niet meer bovenaan staan. Je moet er keihard voor werken. Je moet jezelf verbeteren. Want tegenstanders zullen ook constant bezig zijn om beter te worden. Dat moeten wij ook. Op alle gebieden. En natuurlijk is het fijn dat je weet dat je scorend vermogen hebt. Maar het moet wel beter.
14: Het moet beter. Altijd. Ook ondanks de expected goals. 3,75 tegen 2,29 van Sparta.
5: Nou ja, Sparta had een periode waar ze echt wel... Sonneveld en dan nog een kopkans van Martens. Die zeg maar in dezelfde soort van... periode en daarna weer daarna. Dus. Maar ja, dat is ook bekend. Dat PSV geeft best wel wat kansen weg. Hier laat die Zonneveld helemaal alleen lopen. Nou, wordt op de Perisic op de lijn. Maar dat is algemeen.
14: Is op 2-1, hè?
5: Ja, ja. Nee, maar ja, maar dan maken ze nog twee. Dan winnen ze 4-2.
14: Ja, want dat idee heb je altijd.
5: Dat idee heb je vaak, totdat het niet gebeurt. Alleen, dat is wel wat ze hebben. Je zag ook bijvoorbeeld, ze gingen 3 keer wisselen. Nou, Van Bommel, Perisic en Pepi komt erin. Dat is natuurlijk de luxe wat heel veel ploegen in Nederland niet heeft. Die heeft ze wel.
14: Veel doelpunten maakt PSV dus deze competitie. Veel doelpunten maakte ook Feyenoord vanmiddag. Tegen PEC Zwolle op bezoek 0-7.
6: Ja.
14: Zo.
6: Ik moet echt zo genoten.
14: Ja, jij eerste hebt wel klappend,
6: ja, nou, eerste half uur.
14: Studio in.
6: Ja, onderhand wel, hè. Nee, eerste half uur was het gewoon echt hogeschoolvoetbal. Ik heb zulke mooie combinaties gezien. En ja, PEC Zwolle kwam gewoon eigenlijk benen en zelfs mensen tekort. Het overal,
14: mensen, waar, het liefst,
6: ja, spelers
14: het
6: tekort.
14: 12,
6: ja, ze hadden er ook met 15 kunnen spelen. Het was niet genoeg geweest. Feyenoord had zoveel beweging, zoveel diepgang, zoveel mooie combinaties. En dit dan riet hij in het begin al 2 keer de paal. Met eigenlijk 2 hele mooie aanvallen. Dit is Targalin. Hij gaat naar de andere kant via Zegiel, Valente Zegiel. Dan krijg je hier de overlap. Dit is wat je als trainer zo graag ziet. En hier komt dan de goal van Ferry. Komt daaruit voort. Nou, en eigenlijk was die rechterkant was zo on fire. Dat was zo een genot om naar Hajmoussa en Riet te kijken. En ja, dit was de goal van Zegiel. Eigenlijk best wel een beetje een kopie.
14: Ja.
6: Maar het bleef maar doorgaan. En hier komt dan de goal van Valente. Hajmoussa, geweldig neergelegd van Valente. En dit was de hele wedstrijd. En ja, weet je, dan kunnen we allemaal roepen, PEC Zwolle deed er niks aan.
14: Dat wilde ik je vragen,
6: en
14: want is
6: tuurlijk,
14: Feyenoord nou zo goed? Of
6: Feyenoord was of echt heel goed.
14: Okay.
6: Ik heb geen ploeg gezien die zo'n eerste helft gespeeld heeft als Feyenoord, waarin alles liep. En of het nou Marmol was, of het was Riet, of het was Valente, Zegiel. Iedereen was aan het lopen. Zelfs Ferry zag er supergoed uit.
14: Van een ploeg.
6: Nou, vind ik wel in deze competitie. En misschien als ik terug ga kijken in de Eredivisie, vond ik dit gewoon zo mooi om naar te kijken. En wat een genot moet het zijn als je Valente en Zegiel in je elftal hebt. Ja, ik belachelijk goed.
14: Leuk.
6: Ja, echt super.
14: Mooi, enthousiast.
6: Ja, nee, ja, dat is echt zo.
14: Gaan we eens even kijken naar de man naast je, of die ook zo enthousiast is van dit Feyenoord, van deze wedstrijd.
5: Dit was veruit de beste helft van een ploeg die ik heb gezien sinds lange tijd. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat Zwolle er niks van kan en niks aan deed. Alleen Zwolle hebben we natuurlijk ook wel gezien in de competities. Die hebben ook wel eens andere teams het lastig gemaakt. Maar waar je niet tegenop kon spelen vandaag, was het bewegingspatroon van Feyenoord. Maar vooral vond ik dat ze heel goed gevoel had wanneer 1 keer raken en wanneer niet 1 keer raken. Het was meer 1 keer raken dan dat het meer was. En wat krijg je als je heel veel 1 keer raakt, krijg je tempo in de wedstrijd. En als je 1 keer raakt, dat betekent ook dat er spelers vrijlopen. Dus op de training wil je liefst zeg maar of 1 of 2 keer raken, of verplicht 2 keer raken. Je hebt bepaalde oefeningen om tot dit te komen. Want als je dat doet, dan op de training moet mensen altijd bewegen. Want als je geen mogelijkheden hebt, afspeelmogelijkheden, kan je ook niet 1 keer raken. En dat deed ze. Het was eigenlijk 1 grote rondo.
6: Dit is toch zo mooi. Ja. Dit is echt het mooiste wat ik gezien heb, denk ik, in de Eredivisie. In een hele... Tuurlijk, we hebben topwedstrijden in de Eredivisie gezien waarbij 2 ploegen echt het uiterste van elkaar.
5: Vorige week.
6: Maar dit was zo mooi voetbal.
14: Die combinaties.
6: Maar hij laat het nu even zien. Ik heb jou, Piero, had ik niet gezien. Ik had alleen niet voor mij. Maar dit is toch...
5: Het heeft 4,5 uur geduurd om deze te maken.
6: Ja,
14: maar jij zat tijdens de Jeroma-challenge,
6: dit is wat je als trainer echt zo graag van je team wil zien.
14: Dan zie je wat een wedstrijd tegen Barcelona.

0: en
1: Van
0: Houten, dat zij, weet je, die geeft die andere spelers mogelijkheden om te gaan, zeg maar. Dat je eigenlijk, want de Zegriel moet je absoluut niet positie gebonden laten spelen. Die moet gewoon vertrekken de hele tijd. Van Lente speelt, ja. Ik denk niet dat hij dat echt wil. Hij wil natuurlijk niet de linksbuiten zijn van het elftal.
1: Nee, maar ja, zoals hij het invult.
0: Het marcheert zo goed tegen NEC en nu ook weer, dat je echt geneigd om te zeggen, nou, dit is de ideale opstelling. Alleen Van Lente is natuurlijk op het middenveld ook echt heel erg goed. Alleen dan Takalin speelt goed, maar vandaag was wel echt, is dat echt te kijken van wauw. En dan heb je natuurlijk altijd de neiging, dat hebben we natuurlijk in sowieso in de Nederlandse Eredivisie, dat je natuurlijk hele zwakke broeders hebben. Alleen Zwolle, wat ik zeg, ja, die kunnen natuurlijk wel wat. Maar het leek alsof ze er helemaal niks, en dan wordt natuurlijk geroepen, ze doen er niks aan. Maar als jij nooit in de duels kunnen komen, omdat het heel veel om je heen wordt gespeeld, dat is zo frustrerend. Dat was één beeld. Ja, die had ik misschien moeten aangeven.
2: Ja, dat is wel handig.
0: Nou, dat had ik volgens mij. Maar oké. Maar dat Velanus, hij gaat druk zetten. En hij wordt tik, tik, tik. En je ziet hem zo. En dat is wat je wil als tegenstander. Oké,
2: knakken.
0: Nu zijn ze weg. Ja. Dit willen ze echt niet.
1: Dit was ook de meeste passes. 644 in de eerste helft. Hè, 644 passes in de eerste helft. Waarvan 578 succesvol.
0: Ik heb 645 geteld.
1: Ja, maar dat was geen pass. Dat was dat de scheidsrechter had afgefloten. Maar dat is de hoogste sinds 12 januari 2005.
2: Echt een beetje Barcelona-achtig voetbal. Wij waren bij NEC, Kenneth, de uitwedstrijd van Feyenoord, ja. NEC Feyenoord. Het was even de vraag, hoe goed is Nacho Ferri? Hoe goed is die?
0: Ik vond hem niet zo goed tegen NEC in beweging.
2: En vandaag?
0: Vandaag vond ik hem goed. Maar kijk, als jij heel veel ruimte creëert voor jezelf en krijgt van je tegenstander, want Zwolle was natuurlijk druk bezig met van alles en nog wat. Ja. Want wat gebeurt er om me heen? Ja, dan verlies je wel eens iemand uit het oog. Maar ik vond hem vandaag echt wel voldoende spelen, meedoen. Kijk, het is niet heel normaal dat je als nummer 9 zo lang vrij kan staan in de 16, voor alle duidelijkheid. Dat is niet gewoon. Maar goed, oké, dat gebeurt wel eens. En dat was wel Zwolle ook ten toevoeten uit. Maar omdat die centrale, die moet dan, oh, ik moet ook druk zetten. Oh nee, weggetikt. Ja. Ik moet terug. Dus alles ging in sneltreinvaart voor Zwolle. En dat is wat je dan als Feyenoord zijnde wilt. Dat wil je tegen dit soort tegenstanders uit of thuis. Wil je dit soort tegenstanders op deze manier? Dit heet dus, wat ze altijd zo graag willen zeggen, kapot spelen. Ja.
2: En nu, hier is Pek kapot. Als je zo
0: kapot gespeeld zijn ze. Nee, maar opgeven, zeg maar. Ze weten niet meer. Ze weten niet waar ze zoeken moeten. En dat was de verdienste van
1: Feyenoord. Als je dit dan vergelijkt met waar ik het net over had, wat bij de top 3 dus wel gebeurt, heel veel beweging. Even gelijk dit met het spel van AZ tegen Willem II. Dan moet daar echt nog wel heel wat gebeuren in beweging. Nog balvaster, maar dan in het laatste gedeelte niet het rondspelen van achteruit. En dan maar hopen dat Daal een leuke actie heeft. Of hopen dat Stenks een ingeving heeft. Nee, dan gaat het erom dat er meer gebeurt, zodat je tegenstanders kapot speelt, of dat je tegenstanders
0: maar gewoon,
1: het moeilijk maakt.
0: Dit wil je natuurlijk wel vaker
1: keuzes
0: zien. Hè? Je wilt natuurlijk niet dat het eenmalig is. Je wilt natuurlijk dit.
2: Dit is nu standaard.
0: Zo kan je niet elke keer spelen. Dat kan geen enkele team. Maar dit is wel, dit moet wel. Soms heb je in een elftal gezeten waar je een soort van, ja, zo'n wedstrijd is die eigenlijk je hele seizoen soort van gaat bepalen. In die zin van, oh wacht even, als we dit gewoon elke keer doen, dat bewegen de hele tijd. En natuurlijk krijg je tegenstanders die straks alle Willem II zich helemaal inzakt en zo. Maar als je die bewegingen blijft maken, Rietom heen, Asmussen naar binnen,
1: Van Lente,
0: dat is dan de tempo waar je eigenlijk niet meer kan belopen als tegenstander. En dit kan wel de wedstrijd zijn die Feyenoord, zeg maar, echt een push geeft richting meer.
2: 100%. En meer is titelkandidaat.
0: Ja.
2: Feyenoord oogde dus fit en fris vanmiddag. En dat na de wedstrijd tegen Barcelona uit van deze week.
3: Die wedstrijd heeft ons goede energie gegeven, ondanks de uitslag. Dat heb ik toen daar ook benoemd. Dat vonden sommige mensen heel raar dat ik dat zei. Maar ik denk dat vandaag dat een goed voorbeeld is waarom.
4: It's always good to win, to have the 3 points, but of course also to help the team with the goals. Yeah.
5: You're fast, you score now. What are your other qualities we can expect?
4: Strong on the ball and good for the layoffs to play with my teammates. Yeah.
5: So you're loose.
4: Yeah.
5: Loose, is that good? You're free in the head, yeah. You've scored, yeah. And you're a different

0: different person.
1: Yeah. It's always like when you score, it's always good. Yeah.
2: Ik vond ons vanaf minuut 1 gewoon heel goed spelen. Heel agressief, heel dynamisch, heel snel. Ja, ik denk dat dit voor mij misschien persoonlijk wel de beste helft is wat ik mijn team heb zien spelen. En dat
0: ligt voornamelijk aan jullie, vind je?
2: Dat vind ik wel, ja. Ik denk dat wij natuurlijk ook geen ruimte lieten aan de tegenstander. Zeker niet de manier van spelen, maar ook als we de bal verloren hadden we gelijk weer de bal. En ja, dat is de enige manier om een wedstrijd te domineren.
0: Vandaag was weer ouderwets, hè?
3: Klopt.
0: Ja. Wat was er ouderwets?
3: Nou, natuurlijk weer belangrijk met assisten. Bijna een goal in de eerste minuut. Daarna weer eentje op de paal.
0: Ja, je schoot er gewoon 2 op de paal.
3: Ja, dat is niet lekker. Vind ik wel jammer, maar ja, die goals gaan wel komen. Maar.
0: We hebben net opgezocht, het is een nieuw wereldrecord voor een vleugelverdediger. In 5 minuten tijd 2 keer op de paal schieten.
3: Ja, ik schiet ze liever erin, maar goed. Ja, dat is dus ja, mijn oude spel. Veel aanvallend leveren. Assisten ook, dus daar ben ik wel blij mee.
0: Opgewonden?
3: Sorry?
0: Ben je opgewonden?
3: Opgewonnen.
0: 7-0.
3: Ja, dat is natuurlijk een mooie uitslag. En wat ik zei, ik vind het een mooie uitslag, 3 punten. Maar dit is wel de manier waarop we natuurlijk verder willen. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Dit is ons plafond en nu is het zaak aan ons om dit vast te houden wat het moeilijkst is. En dat is ook de uitdaging die we willen.
4: Ja, sorry.
5: Giovanni van Bronckhorst dus niet opgewonden. Maar de spelers van Feyenoord verdienen na zo'n week, waar ze dus dik winnen van PEC en verliezen uiteindelijk van Barcelona, toch wel een herstelbroek, Marciano, vind je niet?
6: Nee, absoluut. En Riet was echt fantastisch. Die had vandaag de meeste kilometers, 9,5 en 21 sprints.
5: Ja, wat vind je van...
6: Dit ken ik.
5: Oh, dat ken jij.
6: Dit zijn herstel...
5: Wat gebeurt er?
6: Moeiteit. Volgens mij is dat een beetje een massage en compressie. Dus dat is... maar ze hebben er heel veel liggen.
5: Ja, ze hebben er zeker veel. Is iets voor jou, Kenneth?
4: Ja hoor, als het helpt.
5: Als je toch zo'n heel weekend voetbal zit te kijken, dan maar zo.
4: Nu heb ik geen herstelbroek of herstelkousen nodig of wat het is. Maar als dat jou helpt in het drukke programma en dat je dan niet meer hoeft te zeggen van ja, maar we spelen ook zoveel.
6: Of morgen uitlopen.
5: Je hebt dat moment, had je het over, je had even contact met de redactie.
4: Ja, dat is een snelle redactie. Ik weet niet of ze het gevonden had, maar ik
5: ze zeiden van wel.
4: Ja, hier is Belanus die doorzet. Dat is 1 keer raken hier. En dan zie je dat opgeven zo van, moet ik weer achteraan? Dit is toch niet normaal? Ja en dan weet je gewoon, klaar.
5: Ja, en dan verlies je dus uiteindelijk ook nog
6: maar
5: met
6: ook,
5: 7-0.
6: Ook niet te zwaar aan tillen, PEC Zwolle.
5: Even naar ze luisteren, kijken of ze er zwaar aan tillen.
6: Ik heb het draaiboek gelezen.
5: De grootste nederlaag ooit in de eredivisie van PEC Zwolle. En ja, wat moet je dan nog zeggen?
7: Ik denk dat het publiek het goed zegt, schaam je kapot. Het begin al in de eerste fase, de eerste 10 minuten denk ik. Alle duels verloren, alle loopacties die Feyenoord diep maakten, liepen we niet mee. We werden in alles afgetroefd in snelheid, in passing aan de bal, in duelleren, in diepte loopacties, in gochmen. Dan krijg je dit. We hebben elkaar gewoon helemaal laten zakken als individu, iedereen zeer ondermaats. En dan krijg je zo'n wanprestatie dat je 7-0 verliest. Terwijl je het voor de fans wil doen. Deze moet je heel diep nemen en elkaar echt de waarheid zeggen. Dat zijn clichés, maar daar is het wel tijd voor in deze groep om volwassenen en mannelijker te worden. En die stap moeten we heel snel gaan maken.
0: Wat heb je gezegd in de kleedkamer of was het beter om niks te zeggen?
8: Nou, dat houden we ook in de kleedkamer, maar in de rust is er het nodige geroepen. En na die tijd heb ik ook nog wel wat, maar dan iets rustigere bewoordingen. Maar we moeten dit kan natuurlijk niet, dat is onacceptabel.
5: Maar Sjaan, ik heb toch het idee dat ze er behoorlijk aan tillen. Jij zegt niet te zwaar.
6: Niet al te zwaar aan tillen. Maar weet je, het enige waar ze wel goed naar moeten kijken is dat hoe het kan dat Riet bijvoorbeeld bij een Sissoko wegloopt met bal. Dat is onmogelijk. En dan komt de vervanger erin, Seurissen, die laat hem ook weglopen. En zo zijn er wel een aantal momenten geweest, en daar had Viergever het over, dat je gewoon met je man mee moet lopen. Dat is het enige. Voor de rest, Feyenoord was gewoon echt herenmeester.
5: Niet te zwaar aan tillen, maar wel een beetje.
4: Grappig dat zij nemen het heel erg zwaar. Terwijl Feyenoord na die tegen Barcelona nam het allemaal zo van, leuk, licht, al die dingen.
6: Leerzaam.
4: En het verschil was ongeveer even groot. Weet je, en Zwolle die zei, dat kan natuurlijk niet en moeten ons kapot schamen. Nou ja, is dat echt zo?
5: Nee, als jullie zeggen van niet, dan is het niet zo. Groningen komt eraan voor PEC. Kopjes leeg en dan die kant op. Misschien dat het ook daar dan weer goed komt, zoals het ook voor Feyenoord goed zou komen vanmiddag. Zometeen gaan we het hebben over Ajax. Dat ging op bezoek bij Fortuna Sittard. Maar nu eerst, dit was ook het weekend.
9: Dit was ook het weekend van de ultieme revanche van Wout Weghorst. Strafschop voor Twente. Opletten, attentie voor Wout. Hij faalde woensdag van 11 meter en smeekte om een herkansing.
10: En een tweede kans grijpt hij.
11: Gewoon blij, gewoon supermooi. Soms zijn woorden denk ik niet nodig.
9: Ultieme glorie, onmogelijk zonder de kids.
11: Ik zeg, ik denk dat er morgen weer een penalty komt. Wat gaat papa dan doen? Dus toen gingen we eventjes trainen welke kant hij op moest.
10: Een jongensdroom die uitkomt.
12: Zijn eerste goal voor FC Twente in de grotsvesten. Dat is heel bijzonder, zeker voor Wout. Dat hoef ik je niet uit te leggen.
11: Moet hij nog niet te veel over mij gaan.
9: Ja, dat is echt zo. Twente wint met 2-0 van ADO.
10: En alsnog raak Prupper.
9: En meldt zich weer voorzichtig bovenin. Volgende week PSV.
13: Ja, mooi potje denk ik. Ja.
9: Dit weekend zit Groningen in een moeilijke fase.
10: Fase? Foutje weer van Fase. Tengstedt, afleggen, dat doet hij niet. Maar hij maakt het zichzelf wel weer knap lastig.
14: Ik merk nu ook gewoon, tegenstanders gaan er een beetje op gokken op die ballen van mij.
9: Ja, en wat nu?
14: Ik sluit me van de week op met de keepers trainen, 3 uur lang.
9: Oké, gezellig. Maar tussen al dat gegogel door komt Groningen wel op voorsprong.
10: Willemson!
9: Wat is dit voor Shelly?
15: One Piece, ken je dat van Netflix?
14: Zeker.
15: Nou, dat,
9: Maar Eagles doet wat terug, komt ook terug. Toch!
10: Tengstedt wil hem terug, krijgt hem terug. Tengstedt! Oh!
9: En dan gaat hij erin, ja.
10: En dan gaat hij erin. Nee! Sigurdarsson! Hoe krijg je die 84 meter naast?
14: Verdomme, schiet hem binnen.
16: Ja, dit zijn wel kansen, ja.
9: Wat zei jij, Dick?
17: Ja, ik zei dat de Eagles wat mij betreft aangifte kan doen. Bij de politie, het was een gestolen punt.
9: Voor de volgende pot. Ja, dankjewel. Gaan we naar Woudenstein, Excelsior FC Utrecht.
10: Bal van richting veranderd en dan is het raak voor Stepanov.
9: Alweer?
16: Je loopt 1-1, hè?
9: Ja.
18: One chance, one goal.
19: Wat moet je doen in de tweede helft?
18: Doelpunten maken.
20: Dit zijn wel duidelijkere teksten dan jij hebt, Ali.
9: Foutje Einstein.
10: Sliti, helemaal vrij. Sliti. En daar is dan de 1-1.
9: Gaan er dan nog meer in het mandje?
10: De Wit. Die chipt hem erover. En zo is de eerste zegen voor FC Utrecht een feit.
9: Definitief. Lek boven.
10: Lek boven gaat te ver misschien, maar waar staat Utrecht nu?
16: Op 5 punten.
9: Klaar. En door.
16: Dus we gaan door.
9: Dit was ook het weekend dat een eeneiige tweeling keukenkampioen divisie koploper Heracles op achterstand zet.
21: Kans voor de gebroeders De Wit en die spelen dat keurig uit.
22: Wat is nou de beste manier om jullie uit elkaar te houden?
23: Nou, in het veld denk ik gewoon de rugnummers, toch?
9: Hessel maakt gelijk en...
21: Nu is het Tigo.
9: Nou, ik zie geen verschil.
23: Hij heeft een iets dikker gezicht en ik ben ietsjes langer.
9: Maar die ene van Heracles scoort voor 2.
21: Is hij weer, Jean-Paul Njoli, doelpunt nummer 10.
9: Lekker gewerkt.
24: Yeah. It's my job. I'm a striker.
9: Lekker.
21: Scheperman. En het is raak. De tweede van Sam Scheperman.
9: Toch nog 3-2.
25: Ja, entertainment.
9: Thanks.
25: Ja, graag gedaan, man.
9: Over entertainment gesproken.
21: Vanavond gaan we weer, hè?
9: Ja! Maar MVV is de tweede plaats kwijt.
10: Ze spelen het goed uit. Zo, kijk eens even. En het team voor de afsprong.
9: Almere countert de Limburgers weg en is de nieuwe nummer 2.
10: Poku voorbij de keeper en erin. 0-4.
26: Als je dan uiteindelijk met 0-4 verliest, heb je een pak op je donder gekregen.
9: Ken jij nog een ouderwetse uitdrukking?
21: We moeten niet ons van de weg laten slaan.
27: En dan loop je gewoon een beetje tegen de feiten aan.
9: In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie blijft FC Twente de koploper. Het is met 3-0 te sterk voor Feyenoord. Sterker nog, 4-0. Die maakt er 4-0 van.
28: Even oude Elberink.
9: Nou ja, die 0 had ik goed.
29: Het belangrijkste is uiteindelijk dat wij die 0 hebben gehouden.
30: Ook lekker, zeker ja. De 0, ja. 4 doelpunten, dus helemaal top.
9: Even kijken. Wat is Heerenveen Telstar eigenlijk geworden? Ik begrijp dit niet helemaal. Ah, ja, de brilstand. Ja, 0-0. Daar kwamen de Witte Leeuwen voor.
31: Dus ik sta hier tegenover tevreden, man.
9: Ja. Ben jij ook tevreden?
32: Nee, totaal niet.
9: Jij?
31: Het glas is half vol.
9: Dit was niet het weekend van NEC. Nee, er staat ook... Dit was ook het weekend van Cambuur. Wat is het nou?
10: Het is nu een doelpunt. Hamas maakt hem af.
9: Maar wat levert dat dan op?
10: Het terugleggen levert... Hamas! De 2-0 op. Weer Hamas.
9: Er zit niets in bij NEC.
10: Dit schot zit er wel in. 3-0.
9: En wat zegt dat?
14: Dat wij ook een aardig nootje mee kunnen zingen op dit niveau.
9: Wat denk jij dan misschien?
0: Ik denk dat dit misschien wel de allerslechtste wedstrijd is ooit van mij als trainer.
9: En?
1: En een welgemeend excuses aanbieden aan de meegereisde fans.
9: Nou ja, en jullie hebben nu
2: 4 punten. We kunnen beide benen op de grond houden.
3: Hij herstelt zich nog. De Eagles die herstellen zich niet van het gelijkspel tegen FC Utrecht door de week. Omdat ze nog die wedstrijd moesten gaan
4: inhalen. Dat voelde toch heel oneerlijk aan, Eeling. Dat je alsnog een herkansing krijgt met hele nieuwe energie en hele nieuwe zeg maar, bedoelingen. Maar je gaat natuurlijk wel van bank spelen en go ahead. Die dag van nou, dat zal wel goed komen.
3: En dan hadden ze kunnen winnen tegen Groningen. En dan, je kan hem missen. Dick Lukien die begon al grappen te maken met diefstal.
5: Ik wil weten of hij nou met zijn binnenkant of dat hij nou...
3: Ja, hij wordt
4: aangeraakt. Hij komt niet goed uit. Dat is daar net niet het goede.
3: En dit...
4: Die bal komt wel, maar ja, het is natuurlijk wel... wel irritant, gewoon als zo'n kans niet erin gaat. Maar goed, het kan. Maar meer die wedstrijd van door de week.
3: Weet je, die later werd ingehaald vanwege
4: het geeft een bepaald gevoel van alsof de railschoppers een soort van gelijk hebben gekregen of zo. Weet je wel, van hé, daarom is het goed dat de KNVB nu heeft gezegd, oké, wij staken. Tenminste, ik hoop dan weer ook dat... Ja, dat is, ze staken alleen maar de wedstrijd. Maar opnieuw spelen dan. Ze staken zonder toch gelijk als
3: ze staken het, meteen. Vuurwerk in een vak of op het veld is meteen staken.
4: Ja. Maar dan ga je weer. Maar nee, ja, maar dan ga je weer dit krijgen, toch?
3: Ja, want de macht wordt dan nog groter.
4: Nou ja, je weet hoe ik in
5: sta.
4: Nou, gelijk als het zo duidelijk is wie het is. Jammer.
3: 0-3.
4: Verloren.
3: Ja, verloren. Sigurd Arsson had hem kunnen maken. Ik weet niet of hij dan had meegedaan voor het doelpunt van de week. De redactie had weer een behoorlijk zware taak om een top 3 samen te stellen. En uiteindelijk kunt u thuis de doorslag geven via ESPN.nl/doelpunt van de week. En als u dat doet, dan maakt u kans op deze goodiebag inclusief tablet, want er zit een tablet bij deze goodiebag. Als u dus meedoet wat het mooiste doelpunt van deze week was. En dit zijn de genomineerden.
6: Daai, Tolu. Daar is brandweer en nu is er geen houden aan. Want hij poeiert hem in de kruising. En Ajax leidt dankzij Julian Brandt.
7: Haji Moussa. Van der Haar komt er totaal niet aan te pas in die duels. Valente, Haji Moussa en een prachtig doelpunt 0-5. Zo blijft Feyenoord heel fris en fruitig combineren. En heeft ook Haji Moussa zijn doelpunt te pakken. Zelf opgezet door Haji Moussa.
6: Geertruida, uitgedaagd om te schieten. Zo kan het ook! Oh, wat een mooie goal. Nijnans met zijn derde. Schitterende goal.
7: Ja, ja.
6: Drie vingers de lucht in. Schitterende goal.
3: Dus tot maandagavond 12 uur en dinsdag in ESPN Vandaag maken we dan bekend wie de winnaar is van het mooiste doelpunt van de week. En misschien nog wel belangrijker van de goodiebag met tablet. Want dat kun je winnen als je dus stemt op het doelpunt van de week. Zometeen dan zijn we terug. We gaan er heel even tussenuit.
8: Blijf lekker zitten op de bank. Doe nog een kopje koffie. Nou, of iets sterkers.
12: I don't know if we have PR in the box.
8: Maak een wandelingetje of ja, lik ergens aan. Ga douchen, dan zijn we straks weer terug met de allerbeste tackles. De mooiste goals en opmerkelijke interviews.
19: Maar als je...
8: En uiteraard de man van het weekend. Maar we hebben niet alles. Wie zit er denk je niet in de studio?
28: No, I don't know.
32: Is Rafael van der Vaart.
28: I don't know these people, hè?
32: You don't know Rafael van der Vaart?
28: No.
8: Nou ja, die is er niet. We gaan trouwens ook iets zingen.
33: Helmond Sport, yadi.
8: Wie is dit?
34: One Direction.
35: Hopelijk kan hij na afloop een concert geven.
8: Wie weet. Heb je tv?
34: Is goed geïnstalleerd.
8: Blijf dan kijken.
36: Mijn eindredacteur had een tip.
37: Maarten?
36: We gaan dingen...
37: Oh, afronden.
36: Ja, afronden.
8: Tot zo!

0: Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. We hebben zojuist in deel 1 Feyenoord, PSV, AZ uitgebreid besproken. Maar nu is de beurt aan Ajax. Zij waren zaterdagavond op bezoek in het altijd mooie Sittard. En daar hebben ze kennis gemaakt met Julian Brandt. Kennen?
1: Ja.
0: En zijn schot.
2: Prachtig.
1: Dit is gewoon kwaliteit. Dit is zoals wij. Nou, het staat niet voor niks in de top 3.
0: Oh, dat...
1: Strenge criteria.
0: Ja.
1: Wat dacht je?
0: Dat jij daar duidelijk in bent geweest, want die wil ik er heel graag in.
1: Nou ja, het is gewoon niet zo'n dropkick en dit is niet zo makkelijk. Vaak goede spelers laat dingen vrij makkelijk uitzien. Dat je denkt van, nou ja, dat kan ik eigenlijk ook wel. Als iemand die niet kan voetballen.
0: Ja, want ik dacht, dit is in de 16 redelijk dichtbij.
1: Ja, als je dat niet kan.
0: Ja,
3: een beetje verkeerd.
1: Maar het is gewoon heel goede spelers laat vaak dingen. Ook basis, weet je, basis die net de juiste snelheid heeft, weet je, zodat iemand daar wat mee kan. Het is niet vanzelfsprekend. En dat denken mensen vaak, terwijl we natuurlijk vaak genoeg zien dat het niet zo is. En dat is altijd wel mooi, vind ik, om spelers te zien die gewoon heel erg daar goed in is. Net zoals Berghuis mij ontzettend verrast heeft eigenlijk. Ik moet ook zeggen, ik dacht, nou, Berghuis, dat gaat niet meer. En dat gaat op bepaalde facetten ook niet meer. In de zin van, hij zal nooit een man meer voorbij gaan op sneller of zo, maar zijn passing en zijn inzicht, vooral zijn inzicht in passing, ja, en de snelheid waar hij mee de ballen geeft. Weet je, dit lijkt misschien, ja, dit is gewoon een bal op de spits, maar het is een bal die net zo valt dat niemand anders erbij kan komen. En de lopende mensen, kijk, wat hij wel nodig heeft, is natuurlijk lopende mensen. Die heeft gewoon een back, die heeft een middenvelder, heeft een spits die voor hem gaat lopen. En als ze maar gaan lopen, dan ziet hij wel waar hij de bal neer moet leggen. En dit soort ballen ook. Hij weet natuurlijk van, hij hoeft hem maar te raken, of die gaat erin. Of de keeper kan ook net denken van, dat wel raakt deze bal. Hier moet je door 3 mensen heen, want die Fortuna die stapt. Dat maakt hem wel goed op dit moment. Hij speelt best wel veel. Kijk, het is niet meer Berghuis zoals bij Feyenoord die allesbeslissend waren. Want ik moet ook zeggen, ik schrok wel een beetje van vorige week toen hij naast schoot. Die bal tegen PSV voor een lege doel. Ja, dat is wel apart. Maar zijn passing en inzicht en vision, dat is...
0: Het kansen creëren is hij dus duidelijk niet verleerd.
1: En heeft 7 kansen creëerde hij ook zaterdag.
0: Enorm veel.
3: Even die kans van Tolu, hè, die op zijn borst en dan even die bal terughaalt en met links naschiet. Dat is echt heel knap. In een hele kleine ruimte voor zo'n kerel, zo groot en zo sterk. Want ik bedoel, hij zet met gemak 2-3 man opzij. Maar hij neemt een bal aan en laat het ook weer heel gemakkelijk zien. Het is dat die bal niet stijf de kruising, want dan is het de goal van het jaar. Alleen hij raakt hem met de buitenkant, dus die bal die gaat weg. Maar gewoon de hele actie verraadt zoveel voetbalklasse.
1: Had jij verwacht dat hij zo goed zou zijn voor dit Ajax?
3: Ik had het niet verwacht. Niet direct vanaf het begin gelijk zo je stempel drukken.
0: Je kijkt erbij alsof jij het wel had verwacht.
1: Nee. Ja, je weet nooit wat je verwacht van spelers die je niet heel vaak hebt zien spelen. Je hoort alleen maar, nou, dan komt iemand die in de Premier League niet heeft voldoen.
0: Bij Wolves
1: en fysiek sterk en zo, nou ja.
3: Het koppen mag wel nog ietsjes beter. Dat is af en toe nog dat ik denk, nou, die had je wel beter kunnen koppen. Kijk, dit is niet een hele lastige kopbal. Maar goed, daar komt hij invliegen. Maar er waren ook kopballen die wel op doel minimaal had moeten koppen.
0: 7 schoten en er zitten dus ook kopballen bij. 0 op doel. Ja. 1 op de lat, dus zagen we hier. Maar,
3: wat ik dus zei, dat die actie, dat verraadt veel. Hij deed ook een keer op het middenveld in een wedstrijd, 2 wedstrijden terug. Deed hij ook zo'n bal terughalen. Hij kan echt best goed voetballen voor zo'n sterke, grote speler. En Ajax speelde, vond ik, echt heel erg goed.
0: Waar zat hem dat in?
3: Nou, ze zaten er bovenop en liet de Fortuna eigenlijk niet echt voetbal. Natuurlijk heb je af en toe dat Fortuna eruit kan komen en een geweldige redding van Ter Stegen. Maar Ajax zat overal bovenop. Amrabat die echt het huis bewaakte en dat deed hij ook wel met verven. Een paar kleine balletjes die hij miste. Maar dit is met name wat ze goed deden. Het spel verleggen. Dus bal aan de ene kant. Die Caio Henrique die had daar ook ontzettend goed gevoel voor. Hier naar Berghuis. En dan speel je een ploeg uit elkaar. Want dan moeten ze in één keer gaan rennen van links naar rechts. Als je dat maar stationnetje na stationnetje blijft doen, dan kan zo'n ploeg meeschuiven. Dit soort ballen rijd je eigenlijk een hele verdediging open. En je zet de buitenspeler gelijk in de 1 tegen 1. In dit geval was het Ouazzane. Dit is weer Guy die het doet. Hier versnel je het spel mee. En dan kan je met lopende spelers kan je dus eigenlijk het gevaar. Nou, waar Ajax ook ontzettend goed in was deze wedstrijd, is de ballen achter de verdediging komen door kleine combinaties, loopbewegingen, diepteloopjes. Dit is Kayo op Brand, volgens mij, die hem tegen de keeper speelt. Nou, hier ook, buitenkant voet naar Ouazzane, dribbelt naar binnen. En dan zie je de diepteloop van Gluck. En die tikt hem dan aan, waardoor Dolberg kan scoren. Dit soort dingen bepalen of een tegenstander zich kan ingraven, omdat jij de tijd neemt om een aanval op te bouwen, of dat je het spel versnelt, waardoor zij achter de feiten aanrennen. Nou, en dat zag je dus bij de wedstrijden waar wij het over
1: hebben. Ik denk toch dat het een heel spannend jaar wordt.
3: Ik ook. Absoluut.
1: Echt, vorige week was ik echt heel blij met die wedstrijd, natuurlijk die topper.
4: Goed niveau.
1: Deze week zie je gewoon echt goed niveau van de ploegen die zeg maar om kampioenschap.
4: PSV,
1: het is niet PSV en de rest meer. Het is PSV, het is AZ, het is Ajax, het is Feyenoord. Benieuwd naar hoe zij na de Champions League. Nou, echt geweldig. Ja, het kan toch wel heel spannend en heel lang spannend worden.
3: Ik denk ook gewoon een hele mooie.
1: Dat dit over 26.
3: Ik denk echt dat dit een hele mooie competitie wordt, buiten het feit dat we echt hele mooie dingen gaan zien. Want Brand en nou ook Tolu. Je hebt een hele jonge Ouazzane die zijn minuten krijgt. En waarbij ik nu al zeg, hij had eigenlijk tegen een laag blok moet je Ouazzane opstellen in plaats van een Edwards. En ik snap dat Edwards het spel heel breed kan houden en dat je daardoor dus die kantwissels. Maar je ziet, hij komt erin en hij krijgt ook die kantwissels. En hij, er gebeurt iets.
1: En we krijgen spelers die gaan doorbreken. Mix Meerding.
3: Absoluut.
1: Gaat hij doorbreken?
3: Nou.
1: Weet je, Mijnans bij gaat PSV. Smit,
3: gaat Smit, wat jij zegt, gaat hij dat kwijtraken? Dus dat je overal wil zijn?
1: Nou ja, hij is nu geblesseerd helaas. Dus genoeg moois, maar vooral spanning. Ik hoop echt dat we veel spanning gaan krijgen op niveau, zeg maar.
4: Julian Brandt, die is al een tijdje doorgebroken. Hij maakte dus een prachtig doelpunt tegen Fortuna Sittard. Maar was hij zelf ook zo blij met deze wedstrijd?
5: Well, I think we were decent. Still in the process, still a lot to learn, to be honest. But yeah, I mean, if you win 5-1, it's a good sign for you, especially after the defeat last week. I think sometimes in some games, and not only today, I think in the past as well, we have that moments where we have like sloppy like mistakes in our ball possession, where we lose balls unnecessary.
6: A little bit naive sometimes. Agree?
5: Well, I mean, yeah, it's We're in a new team with a lot of new players, with a lot of young players. So I think it's normal even in the beginning of the season. But that's what we have to work on, that we, you know, avoid all of these small things. Because today was a good day for us, but imagine the next game you will maybe concede one or two goals. It makes everything more hard for you. So this is the goal for the next week. But still, I think We have to look on the positive things. We score a lot of goals. Most of the game, I think we controlled. But yeah, it's like there were moments where where it slipped out of hand a bit.
6: And you sort of reacted like you had just bought a box of paper clips.
5: Yeah, but it was like I wasn't really happy with my performance in the first half, to be honest. I had also some sloppy balls, some easy passes. I just wasn't happy with me, and I think like for me it was more or less like a bit like a moment where I can express my feelings instead of, you know, running around and celebrating with everybody. So anyways, I'm not that typical celebration guy, so it was natural.
4: Ja, Julian Brandt, dus niet heel erg.
1: Hij en Dolberg samen, dat lijkt me echt wel
3: feest.
1: Lekker onderkoeld.
4: Ja,
1: maar ja, ik ben op zich wel blij. Maar ik vind echt spelers die, weet je, als een draak voetballen, maken ze een intikker. Dit was geen intikker, maar mooi goal, dan rennen ze het hele stadion rond. De shirt
4: goed voor in je selectie ook, zo'n speler. Die
1: zeker.
4: Even op de
1: goede actie van Manschot ook. Die goal bij Fortuna niet gelijk afvloot voor een vrije trap. Even voordeel. En dan kwam de 1-1 uit. Hier had je makkelijk heel snel kunnen fluiten als je fluit dichtbij hebt. Maar hij laat hem doorgaan en kijken of het wat wordt. En dat werd wat. Misschien vond hij het niet eens een overtreding. Kan ook, want hij doet er geen...
3: Misschien heeft hij
1: het
3: niet gezien.
1: Nee. Maar goed, ik ga vanuit dat het wel zo is. En dat hij het goed gehandeld heeft.
4: Ja, compliment.
1: Mag ook wel gezegd worden.
4: Voor de scheidsrechter zeker weten. Jeroen Manschot, een compliment binnen. Maar is het ook de man van het weekend van Kenneth? Ja, dat is de vraag. Ik begin toch eerst bij Marciano. Ik wil het zo van jou horen. Ik ga je even op weg helpen, Marciano. Mijnans kreeg op Instagram de meeste stemmen voor de man van het weekend. En daarachter, en kort erachter, Nacho Ferri. Wie kies jij? Je mag ook heel iemand anders.
3: Nee. Mijn keuze staat vast. Is Mijnans. Als jij een perfecte hattrick maakt in een... toch wel een periode dat je jezelf echt wil laten zien en moet bewijzen. Nou, een hattrick maken is al heel bijzonder. Maar als je dan ook nog de perfecte maakt, dan kan het niet anders dan dat jij de man van het weekend bent. En alles wat Kenneth gaat zeggen, dat is allemaal leuk meegenomen. Maar een perfecte hattrick heb jij zelf denk ik ook nog nooit gemaakt. Of wel?
1: Denk het wel, hoor.
3: Denk je het wel? Bij
4: kan
3: MVV?
4: Bijna niet anders.
1: Nee, ik denk bij...
3: Dat je tegen Emmen...
1: Toen ik vrouwenvoetbal speelde.
4: Links, rechts en met het hoofd.
3: Ja, dit is echt bijzonder.
4: Ja, goede pitch, Marcia.
3: Dankjewel.
1: En binnen de tijd.
4: Ook.
1: Dus je hebt al gewonnen.
3: Lekker. Nou, weer gewonnen.
4: Kijk of jij het ook kan binnen de tijd.
1: Ik heb Jeroen Manschot. Nee, ik heb de man van die heel veel geld kon verdienen voor de komende 5 jaar. Die alsnog niet gingen. En alsnog gewoon in de Eredivisie moet spelen bij Feyenoord. Hans Moussa maakt 2 goals. Bijna de perfecte hattrick. Maar het lijkt me wel echt mentaal best wel lastig als je eigenlijk die vette check al voor je neus hebt gezien. Die wordt weggerukt. En dan moet je nog naar de MAC3 stadion. En moet je er ook nog wat van maken. Want mensen gaan toch kijken van ja, kijk nou, ik gooi met de pet na of dit. Dan maakt 2 goals. Was een onderdeel van het prachtige voetbal van Feyenoord vandaag.
3: Het is dus, wel heel lang. En één ding...
1: Nee, ik zag de tijd. Ik was
3: maar
1: precies
3: maar hij
1: tijd.
3: Zal nooit een perfecte hattrick maken, want hij heeft geen rechterbeen.
4: Het was een galavoorstelling van Feyenoord. Het was echt een teamprestatie.
1: Maar
4: het was
1: kies van Marciano.
3: Ja, maar dat van mij is toch bijzonder.
1: Kies van Marciano.
3: Ja, hallo.
4: Ja, dat komt hard aan.
3: Bijzonder.
1: Dit is wel voorspelbaar.
3: Dit is iets wat wij gewoon nog nooit hebben gedaan.
4: Kenneth, ga dit verwerken. Rustig aan. We zien je morgen bij Voetbal Praat. Dinsdag bij Ajax tegen Willem II. Marciano, wij vonden het ook gezellig.
3: Dank je.
4: Fijn dat je te gast wilde zijn.
1: Dankjewel.
4: En PSV, daar vieren ze ook groot feest in Eindhoven. Het duurde 6 speelronden, maar de orde is weer hersteld. De regerend landskampioen staat weer bovenaan en is dus na dit weekend gewoon koploper. Tot volgende week.
7: Mooi. 4-1. Dat doe je lekker mee. Door de overwinning koploper in de Vriendenloterij Eredivisie.

0: voordat je podcast begint. Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren. 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
1: Echt serieus?
3: Zo.
1: Wat een geld.
4: 15.000.
5: Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
6: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe VIZSM. Waar we onze lieftallige collega's de vrijdag en de zaterdag al hebben besproken, zijn wij jullie de zondag nog verschuldigd. Dit gaan we samen doen met Simon. Simon, goedemorgen.
7: Goeiedag allemaal.
6: Nou, inderdaad, het is een aardig goede dag. Want het was een leuk voetbalweekend. Hè? Wat was het mooiste moment of het meest opvallende moment, mag jij kiezen, van het afgelopen speelweekend?
7: Even kijken. Nou, de mooie momenten die gaan we uitgebreid bespreken, denk ik. Want die zaten in de zondag, waren die uitgebreid voorradig. Maar het meest opvallende vond ik wel de afgang van NEC bij Cambuur. Dat past enerzijds wel in het teleurstellende seizoen tot nu toe van NEC. Ja. Maar dat je er zo wordt afgepoetst door een promovendus die tot dat moment één puntje heeft gesprokkeld met een hele bak tegen goals ook nog erbij. Ja. Dat is wel heel zorgwekkend. Zeker als je op het punt staat om naar Juventus af te reizen. In de Europa League. Maar met name het contrast. Er was niks gestolen aan die overwinning. En Cambuur was eigenlijk in alle opzichten wat NEC wil zijn. De hoge intensiteit en de tactische discipline, de duelkracht, het lef in het spel. Dat was allemaal bij Cambuur en geen spoor daarvan bij NEC. Ook nog met Tadić op de bank. Het was, om de trainer te citeren. Hij noemde het de slechtste wedstrijd die ooit als trainer had meegemaakt. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En dat is meteen, denk ik, een aardig bruggetje naar de trainer die een dag later zei dat hij de beste helft had gezien die hij als trainer ooit had meegemaakt. Namelijk
6: ik zou zeggen, pak hem zelf maar vooral lekker door. PEC Feyenoord 0-7. Vertel, wat vond je van Feyenoord? En was Feyenoord nou zo goed of was PEC nou zo slecht? Om dan weer even een cliché erin te gooien.
7: Ja, en dan is het cliché antwoord dat het allebei op is gegaan. Ja. Om even met PEC te beginnen, want het was vooral genieten geblazen van hoe Feyenoord dat allemaal benutte, de ruimtes die ze kregen. Maar PEC Zwolle, dat leek werkelijk helemaal nergens op. Dan kun je allemaal tactische analyses op los gaan laten, maar als je zo begint, eindigt en ook en alle 88 minuten ertussen inspeelt zoals PEC dat deed, dat was echt een aanfluiting eerste klas op een parodie op voetbal. Ik moest denken, het is een soort vierde klas uit Liechtenstein. Zo kwamen ze voor de dag. Ja. En ik hoorde na afloop Nick Viergever, de routinier, zeggen dat ze allemaal afspraken hadden gemaakt over hoe ze druk zouden gaan zetten en noem het allemaal op. Er was helemaal niets van terug te zien. En Feyenoord was in topvorm. En dat was natuurlijk wel heel interessant om te kijken hoe ze zouden reageren na die wedstrijd tegen Barcelona. Waar ze nog wel positieve dingen uit hadden gehaald. Niet uit de uitslag, maar wel uit de fases waarin ze eigenlijk best goed partij boden. Het is nogal een ommekeer van Kamp Nou naar Zwolle. Met alle respect zeggen we daar dan bij. Maar dat is voor een trainer natuurlijk zijn dat hartstikke interessante momenten om te kijken hoe een ploeg daar mentaal mee omgaat. Ik kan me van vorig jaar nog goed herinneren dat AZ in de beker Ajax met 6-0 van de mat speelde. En een paar dagen later in Zwolle de slechtste wedstrijd van het seizoen speelde.
6: Dat zeiden we toen in Rondje Europa. Dat kan ik me nog herinneren. Toen voorspelden we al. Ze hebben 6-0 gewonnen van Ajax. Dit weekend wordt het. Volgens mij was dat tegen PEC trouwens ook uit mijn hoofd.
7: Precies. Dat was ook, precies. Daarom haal ik het even aan. Dat was ook tegen PEC in Zwolle. En een dag later stond Maarten Martens op straat. En daar was allemaal geen sprake van. Als je ziet hoe Feyenoord echt vanaf minuut 1 tot en met de blessuretijd ook doordrukte, op jacht bleef gaan naar goals. Dat is natuurlijk wel een tijdje het verwijt geweest dat het na een uur allemaal wat minder werd. Maar daar was nu absoluut geen sprake van. En dat was heerlijk combinatievoetbal. Ze tikte PEC echt helemaal scheel. Met prachtige goals. En met ook een heel belangrijke rol voor de jongens die het toch moeilijk hebben gehad deze zomer. Reed en Hatsmusa die dachten allebei dat ze wellicht een transfer zouden kunnen gaan maken. Ja. Dan is het altijd de vraag, ja, hoe gaan ze daarmee om? Zijn ze mentaal sterk genoeg om die knop weer om te draaien? Nou, het antwoord was in Zwolle luid en duidelijk ja. Van allebei, die rechterkant, die was echt geweldig bij Feyenoord.
6: Die was aan, om het zo maar te zeggen.
7: Die was zeker aan, ja, met Hartmoes ook met geweldig mooi doelpunt. Die gekrulde bal in de bovenhoek. Ja. Maar met name Reed vond ik echt een geweldige wedstrijdspeler. Die bleef maar doordenderen over zowel de buitenbaan als de binnenbaan. Was onhoudbaar, leverde 3 assists in de openingsfase. Zeker op de paal, beide palen 1 keertje aangetikt.
6: Rechter met zijn rechterbeen en links met zijn linkerbeen.
7: Ja, precies. Ja. Dus die was echt heel prominent aanwezig. En, nou, leuk moment ook voor hem om dat te doen. Ik vond het trouwens ook wel aardig dat hij na afloop zei... kreeg toen alle loftuitingen en terecht. Maar dat hij dat eigenlijk pas zijn eerste echt goede wedstrijd vond dit seizoen. Dat hij tot die wedstrijd in Zwolle, dat het allemaal wel beter kon en moest. En nu was hij dan voor het eerst wel zelf ook echt tevreden over zijn inbreng. Ja. En aardige timing zo een paar dagen voordat bondscoach Xavi voor het eerst zijn selectie van Oranje bekend gaat maken. Want hij heeft zichzelf echt wel in de picture gespeeld bij Xavi.
6: Absoluut. Is dat misschien wel de belangrijkste transfer tussen haakjes voor Feyenoord geweest? Het behouden van Hartmoussa en Reed. Ook al is dat niet helemaal voorspeld geweest natuurlijk, zeker met Hartmoussa.
7: Dat inderdaad. En dat is precies de reden waarom Feyenoord zoveel geld heeft laten lopen. Al kennen we dat verhaal met Hartmoussa natuurlijk over die bankgaranties en zo. Maar toch, ze hebben heel veel geld laten liggen om die twee te kunnen behouden. En als je kijkt van de aankoop, vind ik Van Houten ook wel een goede aankoop hoor. Als je naar dat frivole middenveld van Feyenoord kijkt, dan speelt hij daar op een wat anoniemere manier ook een hele belangrijke rol in. Met CGL en Valente trouwens, om dat middenveld nog even dan af te maken. Ook daarvan ben ik benieuwd hoe dat zich gaat vertalen. Wellicht in een uitverkiezing voor het Nederlands elftal van de nieuwe bondscoach. Want er zijn toch aardig wat middenvelders geblesseerd die normaal gesproken in aanmerking komen. Frenkie de Jong en Xavi Simons, Jerry Schouten. Nou ja, Martin de Roni was er op het WK nog bij, die verwacht ik nu niet meer bij. Dus er zijn wel wat plekken te vergeven daar. Dus dat zou goed nieuws kunnen zijn voor CGL en Valente. Maar op rechtsback is daar natuurlijk ook wel plek. Misschien, als je kijkt, ook weer even naar de WK-selectie. Ja, Dumfries is onomstreden. Maar dat was Wiever was daar dan een kandidaat voor rechtsback. En Geertruida, die speelt centraal bij PSV. Jurrien Timber is wel overigens weer dit weekend, heeft hij zijn entree gemaakt. Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor Arsenal, maar voor hemzelf, maar wellicht ook nu al voor het Nederlands elftal. Dus dat zou dan een concurrent kunnen zijn voor Reed. Maar ik vind dat Reed echt heel duidelijk aan het solliciteren is, naar in ieder geval een uitnodiging.
6: Zeg dat wel. En als je moet kijken naar de 3 namen die je noemt, dus Valente, CGL en Reed, wie maakt het meeste aanspraak voor een plekje bij Oranje?
7: Dan moet je ook even meenemen. De concurrentie inderdaad. Wie vallen er dan af als een van deze jongens erbij komt? Voor de rechtsbackspositie, als je naar Reed kijkt, kun je ook nog aan Frimpong denken bijvoorbeeld. Ja. Die viel natuurlijk buiten de WK-selectie. Maar Xavi zal ook kijken hoe gasten het internationaal doen. Nou heeft hij ook nog geen denderende start bij Liverpool dit seizoen, Frimpong. Maar als Xavi echt wat nieuwe mensen wil gaan zien, en dat ligt toch wel in de lijn der verwachting. Omdat het hoofddoel is natuurlijk het EK over 2 jaar, niet die Nations League die er nu op het punt van beginnen staat. Ja, dan is dit wel een ideaal moment om eens wat nieuwe mensen te gaan uitproberen. En er is voor alle 3 wel wat te zeggen eigenlijk. Ik bedoel, CGL, die is natuurlijk ook heel erg goed begonnen.
6: Speler van de maand?
7: Ja, nou, dat zal Xavi toch ook niet ontgaan zijn wie wij als speler van de maand uitroepen, mag ik hopen. gewoon hele goede cijfers ook. Heel hoog rendement met 5 goals en 3 assists. Ja, dat telt ook allemaal mee.
6: Ja, over rendement gesproken. Ferry vandaag heeft pech gehad dat hij toch niet zijn hat-trick heeft. Want het schot, help me even, welke speler van PEC was het ook alweer? Waar hij tegen aankwam.
7: Precies wat, dat weet ik eigenlijk ook niet meer.
6: Maar in ieder geval,
7: die kreeg hem in eerste instantie op zijn naam inderdaad.
6: Kreeg hem eerst, toch geen hat-trick helaas voor hem.
7: En toen weer, goed.
6: Ja. Wat vind je van hem? Wat is de indruk die hij geeft? Want in het begin was het een beetje omstreden van is het wel een Feyenoord-speler? Hoe speelt hij nu voor jou?
7: Ja. Wat is dan een typische Feyenoord-speler? Je hoort dat ook wel eens bij Ajax. Hè. Is dat een typische Ajax-speler? Ja, als hij als spits zijn doelpunten gaat maken, dan is het sowieso een Feyenoord-speler.
6: Ja, dat is een goede voorbeeld van, denk ik.
7: Nou ja, precies. Ja, nou, inderdaad, dat is ook een mooi voorbeeld. Maar goed, ik vind hij maakt een hele energieke indruk. Een hele zelfbewuste indruk. Althans, in Zwolle sowieso. Daar ging de ketchupfles open. Ik vind hem wat meer uitstralen ook dan Ueda dat deed. Die had natuurlijk qua cijfers allemaal prima. Maar ik heb hem met heel veel plezier naar zitten kijken hoe hij dat invulde. Eens te meer een bewijs dat je ook niet te snel moet oordelen bij dit soort nieuwe gasten. Zeker, hij is 21 volgens mij. Geef hem ook heel even de tijd om erin te komen. Nou, wat dat betreft werd hij in Zwolle op zijn wenken bediend tegen die brakke defensie.
6: Ja, zeker. Nou, hij kreeg dus geen hattrick. Wie wel een hattrick maakte dit weekend, is Sven Meijlands. Ja. Jij kent hem natuurlijk door en door van zijn periode bij AZ. Wat vond je van hem? En is het misschien wel een van zijn beste wedstrijden ooit? Hoe zie jij dat? Jij kent hem.
7: Nou, als je meerekent dat het inderdaad een voor hem ongebruikelijke positie is, is het sowieso natuurlijk echt heel erg knap. Ja. Ik moest wel meteen terugdenken ook aan een interview dat ik had toen hij klaar was bij AZ. Toen liet hij al doorschemeren dat hij weg zou gaan. Het was alleen nog de vraag waarheen. Maar toen vertelde hij wat voorafgaand aan het vorige seizoen, zeg maar, waar hij mee bezig was geweest om een betere speler weer te worden. Het wordt heel goed naar zijn eigen beelden gekeken. Dat doet hij sowieso heel vaak. Zichzelf goed analyseren. En toen waren een paar dingen opgevallen bij hemzelf. Namelijk dat hij te gehaast schoot. Hij zei, heel veel van mijn schoten op goal werden geblokt. Dus toen ben ik gaan werken aan het uitstellen van mijn schoten. Gewoon net iets langer wachten tot een verdediger eventjes daarin trapt. Zodat er net iets meer ruimte ontstaat. En dan pas schieten. Nou ja, dat kon je mooi zien bij die laatste goal. Al drukte die trouwens best wel snel af. Daar had hij ook de ruimte voor. En hij vertelde dat hij, als er aan de zijkant een medespeler doorkomt, dan had hij de neiging om te snel naar de paal te rennen waar die medespeler dan de bal had. Dan creëerde hij een veel te moeilijke hoek om ook echt af te kunnen drukken. Dus hij had zichzelf aangeleerd ook om dan in te houden. Als er een buitenspeler voorbij zijn tegenstander gaat, niet verder dan de penaltystip gaan. En daar dan wachten op de bal die hopelijk komt. Nou ja, dat geeft al aan hoezeer hij met zijn eigen ontwikkeling bezig is. Het is wel heel leuk om te zien hoe dat er allemaal uitkomt dan op zo'n ongebruikelijke positie. Want als je die 11 namen op papier zag staan, maar we hadden het er vooraf in de app al even over. Ja, van, is dat nou Til of is dat nou Meijlands eigenlijk die het diefst gaat spelen? Nou ja, Bos zei al, op papier is dat Meijlands. Maar in de praktijk wisselden ze dat heel vaak af. En dat kan hij heel goed ook. Meijlands bij AZ was hij bijvoorbeeld ook al heel belangrijk. Vanaf de nummer 10 positie in het druk zetten als de tegenstander de bal had. Dat was eigenlijk degene die naast Parrot altijd opdook. Soms zelfs daar overheen nog. Dan was hij de diepste drukzetter. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze.
6: Bij deze. Dus dat woordenboek.
7: Ja, dat deed hij al heel erg goed. Ja, nu moest hij ook in balbezit van zijn eigen ploeg natuurlijk dan goed positie kiezen. Maar ja, dat deed hij ook meerdere malen. Los van zijn goals deed hij dat ook ontzettend goed. En dan is het ook nog een keer geestig dat hij uitgerekend de score opent met zijn hoofd. Ja. Dat is bepaald nou geen specialiteit van het huis in Huizen Meijlands.
6: Nee, Jan-Joost zei al bij ESPN dat Meijlands al een keer had aangegeven dat koppen totaal niet zijn specialiteit was.
7: Ja, precies. Ja. Maar ben ik toch een slechte kopper of zo, had ik in de camera geroepen. Ja. Nou, dat was hier niet te zien. Hij legde hem keurig in het hoekje. Uiteindelijk mondde dat eruit in een publiekswissel. En terecht. Want hij was echt wel echt de man of the match en misschien wel de man van het weekend.
6: Ja, sowieso over wissels gesproken. Nou, je begon met Bouhamdi, Meijlands en Bayraktarević voorin voor PSV. Dan sta je al 2-1 voor en dan kun je even Van Bommel, Peppi en Perisic brengen. Dat is toch wel een bizarre luxe, hè, voor de Eredivisie.
7: Het was een grappig beeld, zo die drie te zien klaarstaan om in te komen vallen. En het zegt natuurlijk heel veel over de breedte van de selectie van PSV. Daar hebben we het al vaker over gehad op dit podium. En ze zullen dat ook nodig hebben. Ik bedoel, het gaat nu echt helemaal los op alle fronten. En heb je een brede selectie nodig en een sterke selectie. Ja, als je dan dit soort gasten in kan brengen, terwijl je toch relatief eenvoudig al afstand hebt genomen van Sparta. Sparta kreeg na een uur spelen nog wel even wat, drie kansen op rij trouwens.
6: Zeker,
7: twee kopballen die werden.
6: Goeie redding van Kovar, die toch wel.
7: Die had het goed te maken. Ja, ging natuurlijk enorm in de fout bij die gelijkmaker van Sparta. Of bij die goal van Sparta. Ja. En ook moet ik daar wel bij zeggen dat dat die verdediging ook echt volledig uit het lood stond toen die Zonneveld die stond een partij vrij zegt toen die dieptebal van Kuipers kwam. Dus die had ook echt vrij spel, maar dan nog had Kovar natuurlijk die bal gewoon moeten onderscheppen. Ja, dit was een goede reflex. Ja. Daarna werkte ik mee Perisic met zijn eerste balcontact werkte hij de bal van de doellijn af. En daarna bijna een Van der Vaartje van Verschuren. Hè? Zoals Rafa van der Vaart tegen Feyenoord scoorde met zijn hak. Zo lukte het hem bijna tegen PSV.
6: Iets anders.
7: Oké, eventjes. Even associëren.
6: Ik zal minder streng zijn.
7: Oké, gelukkig. Maar ja, goed, dat was dan ook de enige fase dat PSV nog even iets te vrezen had. Verder waren ze natuurlijk gewoon heer en meester. En ja, was het aanvalspel was dat ook heel prettig om naar te kijken. Net als eerder op de dag Feyenoord. Ik heb, wat dat betreft was het een leuke voetbaldag.
6: Zeker. En dan Kodai Sano hebben natuurlijk al heel vaak bewierookt ook in zijn periode bij NEC. Die past zich ook, net zoals Mijnans, heel erg mooi aan. Ja, van de top drie ploegen, daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. De titelstrijd, we hebben elke keer de voorspellingen. Wie wordt kampioen? Feyenoord, Ajax, PSV. Welke van deze drie ploegen maakt op jou de meeste indruk tot nu toe?
7: Ja, toch PSV dan weer. Dat is geen heel spectaculair antwoord waarschijnlijk. Maar ja, die begonnen natuurlijk met een slippertje. Bos gaf in die tijd ook terecht aan. Dat in die periode had je natuurlijk te maken nog met WK-gangers... die lange vakantie hadden gehad, die aan het terugkomen waren. Ja, dat was gewoon nog niet het PSV zoals we dat dit weekend hebben gezien. En Ajax, daar verwacht ik wel van dat die met de week beter gaan spelen. Dat zag je natuurlijk wel, die was het zaterdag tegen Fortuna. Ja. Ook veel hoopgevende dingen. Ook daar moeten nog jongens worden ingepast die in de... Ja, in de slotfase van de window pas zijn gekomen. Maar ja, als dat allemaal wat fitter is, dat blijf ik een raar verhaal vinden. Dat er nog steeds spelers zijn die geen 90 minuten kunnen spelen. Maar dat heeft ook te maken met de fase waarin ze gekomen zijn. Ja. Maar als dat allemaal fit en goed is, dan kun je van Ajax natuurlijk ook veel meer verwachten dan vorig seizoen. En dan heb je nog AZ, bij wie je kunt afvragen hoe lang ze het allemaal gaan volhouden. En Feyenoord heeft het gewoon ook goed voor elkaar. Dus het wordt sowieso een veel leukere titelstrijd dan vorig seizoen.
6: Die kunnen we vast intekenen. Het wordt spannender.
7: Ja, alleen de uitkomst denk ik toch wat minder spannend als ik het nu moet voorspellen.
6: Nou, dat is duidelijk. De 15 minuten zitten er alweer op, Simon. We vliegen er doorheen werkelijk.
7: Moeten we het niet even over Utrecht hebben nog?
6: Ja, dat eigenlijk zouden we dan ook nog moeten. Ja, we hebben er geen tijd meer voor. Nou goed, op onze site is natuurlijk een hoop te vinden nog. Alles over Utrecht uiteraard. Wij hebben een tijdslimiet, jij niet, op onze website. Dus vi.nl, daar kun je alles vinden. Simon, jij hartelijk dank weer. En tot de volgende. En voor u thuis, tot ZSM.
7: Tot ZSM.
0: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
2: Zo.
6: Wat een geld.
3: 15.000. Potverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren. Of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Gun je oren alleen het allerbeste.
8: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file aan de grens door de controles een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
4: Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.

0: Oranjezonde, hartstikke gezellig dat je weer zit te kijken. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Rutger, Dominique, Thomas. Je zit echt te lachen en te genieten, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik zie het al meteen. Pieter en natuurlijk Victor Vlam. Ik vind het zo leuk, jongens, als Beach Boys er zijn, dat John Lennon ook altijd komt.
2: Ja, dat is goed. Ja,
0: is hij weer.
2: Ik krijg je er gratis bij, hè?
0: Ja, hè? Ja. Hey, jullie droom gaat binnenkort uitkomen, jongens.
3: Ja, klopt. Wij mogen samen met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome spelen. En dat is echt bizar.
0: Ja, dat is
3: echt...
0: dat is zeker te gek.
3: Ja, echt gestoord.
0: Ik zie het aan jullie.
3: Ja, daar hebben we heel veel zin in.
0: Zijn jullie aan het oefenen?
3: Nee, we zijn op dit moment zitten we midden in een clubtour. En dat is helemaal te gek. Daar zijn superveel mensen die met ons die muziek willen delen. En ja, we zijn wel in de voorbereidingen voor de Ziggo Dome, ja. Ja, ja. Binnenkort repeteren, dus dat wordt heel spannend allemaal.
0: En wat is dan zo mooi aan het spelen met Metropoolorkest?
3: Ja, het is een orkest wat ook kan grooven. Dus we kunnen die muziek van de Beach Boys, wat best wel orkestraal is... kunnen we echt wel in een heel mooi jasje gieten. En dus ook gewoon echt wel die surfliedjes ook een beetje gelaagdheid geven. Dus het is een unieke ervaring waar wij heel blij mee zijn dat we dat mogen uitvoeren.
0: Ja, te gek. 19 december.
3: 19
0: en
3: het december.
0: Gaat hard met de kaarten.
3: Ja, ja, de zitplaatsen zijn bijna op. Ja, dus jullie moeten snel zijn.
0: Ja, jullie moeten gewoon snel zijn. Als je lekker wil zitten, dan even
3: ja, dat zou heel leuk zijn. Ja,
0: nou,
3: zeker.
0: Te gek, jongens. Ik zie jullie zometeen nog even na de break. En in die break gaan jullie ook spelen. En dat wordt allemaal op internet gezet, hè,
3: Bill? Oh, yeah.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Zo. De dagen worden weer een beetje korter en zo allemaal. Hè? Nou, waar haal jij je energie nog vandaan?
2: Nou, dat is wel moeilijk. Ik heb daar wel last van, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ik merk het.
2: Ja, ja, dat is toch wel echt
0: een beetje. En waarom heb je, wat is dat dan?
2: Nou, ik vind het gewoon irritant. Ik vind die zomer zo lekker en ik vind die lange dagen zo lekker. En lang buiten zitten en dan moet je inderdaad je energie ergens vandaan zien te halen. En in mijn geval is dat zoveel mogelijk kinderen naar oma.
0: Ja.
2: En dat helpt vaak wel.
0: Dat helpt veel.
2: En, dan, eerlijk gezegd sporten. Dus hardlopen. Ik kon een tijdje niet hardlopen met een blessure die ik had. En dat kan nu weer. En dat helpt wel echt voor
1: 40%.
0: Ja.
2: Ja, dat helpt echt. Ja. Ja. Zou je ook eens moeten Thomas. Proberen, Thomas. Ja.
0: Sport je eigenlijk veel?
1: Af en toe is.
0: En wat zwemmen. Doe je dan? Zwemmen?
1: Ja, ga ik naar het gemeentelijk zwembad en dan doe ik baantjes zwemmen.
0: 2, 3...
1: Nee, dat doe ik echt een uur probeer ik dan wel. Dat doe ik op dat horloge direct dan aan. En dan zegt hij altijd, nou, je hebt zoveel duizend calorieën verbrand. Maar dan had mijn vriendin er een keer op gewezen dat je ook de lengte van het bad moet instellen.
2: Oh, ja.
1: Ik had die op 100 meter staan. Dus dat ding dacht dat ik heel indrukwekkend veel, maar dat klopt allemaal niet.
4: Nee. Je krijgt er wel echt een mooi lichaam van als je gewoon een zwemmer
1: Dankjewel.
4: Bent. Ja, nee, ja, goed. Er moet misschien wel meer gezwommen worden daar. Maar zwemmers zijn super aantrekkelijk.
0: Oh ja?
5: Jij zwemt niet.
4: Nee, ik zwem inderdaad niet. Maar het is, maar zwemmers zien er... Want je hebt altijd een heel groot bovenlichaam daardoor. Omdat je natuurlijk ook gewoon al die bovenlichaambewegingen moet maken.
2: Maar je hebt weer wat gevonden. Hij wordt overal geil van.
4: Nee, dat valt mee.
1: Maar als je mij naar het zwembad gaat, zijn alleen bejaarden. Ik ben altijd de jongste.
4: Ja, maar dat is het nadeel van al die zwembad. Ik heb ook inderdaad een tijdje gezongen om die reden. Maar het motiveert totaal niet. Als je naar de sportschool gaat, dan kom je... Ik heb een sportschool met allemaal knappe studenten daar. Dat vind ik, dat motiveert enorm om daar naartoe te gaan. En als je dan naar een soort van zwembad gaat, dan zit je daar inderdaad met... Nou, 90-plussers, hè? Dat zijn hele aardige mensen, maar wel een beetje lelijk.
2: Maar studenten...
0: Nou, wat zeg jij nou? Hoezo lelijk?
4: Ja, maar oude mannetjes boven de, nou ja, 80 al. Ja,
0: heb ik ervaring mee.
5: Je zit net safe.
4: Nee, het is jouw ding inderdaad.
1: Wat ook irritant is dat bij dat baantje zwemmen... is dat ze aan de randen gaan blijven hangen.
0: Ja.
1: Dus die zijn aan het kletsen met elkaar. Maar ik wil me af kunnen zetten tegen de rand van het bad om terug. Maar dan moet ik dus tussen die oude lijven door dat muurtje aanraken. Dan denk ik altijd, ga aan de, als je wil praten uit dat bad.
0: Pieter,
1: weet je wel?
0: Zeg iets.
2: Ik vind niet dat je zo over 70 kan praten.
5: Het keerpunt is gewoon te lui om te draaien... en die extra meter inspanning te getroosten.
0: Dan wil ze
5: met
0: zijn
5: voetjes tegen de muur afzetten.
1: Ja.
5: Jankertje.
0: Ja, jankertje. Nee, maar ik vraag het even over de energie. Want jij werd vanmiddag gebeld door de redacteur. Die zegt, nou, die Rutger, die heeft geen energie vandaag. Dus dat wordt niks vandaag.
2: Zei hij dat, ja?
0: Dat zei hij, ja.
2: Nou, dan zal ik straks eens eventjes een hartig woordje met een spreekje. Dat jij dit nou tegen mij zegt, ja.
0: Beetje scherp zijn vandaag, alsjeblieft.
4: Ja. Ik heb wel een tip, eigenlijk. Wat mij opvalt aan jouw kleding is dat
0: jij... Ga je dit nou de hele uitzending doen?
4: Ja, ik heb een aantal punten die ik graag wil maken. Ik vind dat jij gekleed bent, alsof het herfst is. Jij bent overigens ook, jij hebt ook een bruine broek aan.
0: Ja, het is een hele andere zomer. Reden bij mij. Ik had 3 andere outfits, maar er kwamen allemaal vlekken op. Dus, dus dit is het.
4: Nee, maar het officieel zomer. Je moet gewoon een beetje zomers gekleed zijn. Tot 21 september is het gewoon...
0: Kun je lekker los.
4: Ja.
0: Ja. Ik zag jou net even een papiertje pakken. Pieter, ben je goed voorbereid? Of wat was je aan het doen? Nog even inlezen?
5: Ik zie dat ik de papieren van vorige week bij me heb. Dus ik ben helemaal in paniek.
0: Ja, maar dat slaan we jou vandaag weer over. Dat geeft ook helemaal niks. Hey, hoe was het in China?
1: Nou, dat was een leuke vakantie. Ja, ik ben met 100 luisteraars van mijn podcast over pretparken naar China geweest om pretparken in China te bezoeken. En hier zie je ons bij Shanghai Disneyland waren we hier. Ja, mooi hè. En we zijn ook naar de Chinese muur. We hebben ook de culturele highlights gedaan. Ik vond het een fascinerend land, China. En ik weet, ik ga nu niet hier China zitten promoten als wat moeten we China geweldig vinden. Want er is ook heel veel mis in China. Het gaat om mensenrechten. Het is geen democratie. Dus is, en China is ook echt een bedreiging voor ons, hoor ik altijd van Dave Maasland. Dus dat is ook zo. Maar ik was echt wel heel erg onder de indruk van dat land. Als je dan van die steden als Beijing en Shanghai, hoe modern die zijn, hoe goed de infrastructuur is. Ik zat in een trein van Beijing naar Shanghai. Dat is ongeveer de afstand Amsterdam-Barcelona. In 4 uurtjes ben je er. En iedere 10 minuten gaat zo'n trein. Ja, dat kunnen wij hier in Europa ons niet voorstellen.
0: Wil je daar ook zwart rijden of niet?
1: Nou, dat niet. Nee, want overal gezichtsherkenning. En ik ben zelfs een keer een winkel ingelopen dat ik bij de beveiliger op zo'n schermpje een kopie van mijn paspoort ineens zag. Dat ik dacht, hoe snel is dit gegaan? Weet je? Ja. Dus dat is wel krankzinnig. Maar ja, ik was daar wel van onder indruk. Ik dacht van, wow, het is wel modern.
6: Maar hoe zijn die mensen? Is het echt dat ze slurpen, boeren, scheten, de hele shebang?
1: Bij het urinoir.
6: Oh,
1: dus als je dan staat te plassen en dan staat zo'n man naast je. En altijd, dat vond ik wel heel goor. Maar verder vond ik het een fris, mooi, net land.
0: Ja.
1: Ja, dat verbaasde me echt, want ik was ook met een beetje vooroordelen erheen gegaan.
2: Ja, maar dan ben je ook alleen in de chique stukken geweest, hè? Want voor de rest doen ze het allemaal in een gat.
1: Ze hebben wel hurktoiletten, ja, maar die heb je in Frankrijk ook, dus.
2: Ja, dat is ook goor.
0: Ja, dat is allebei.
1: Hebben we dat wel eens gedaan?
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Dus jij hebt zelf een reis georganiseerd. Dus Thomas van Groningen.
1: Ja, een reisbureau doet dat voor ons, hoor. Want anders gaat het mis. Maar
0: met je Stichting Zonnebloem naar China.
1: Nou ja, ook mensen. Nou ja, kijk.
0: Niet?
1: Nou, dat doe je het een beetje
6: maar
1: te kort.
6: Maar doe dat elk jaar?
1: Nou, we zijn ook in Japan geweest. We zijn ook in Dubai geweest. Kijk, je hebt daar attractie. Als je fan bent van themaparken zoals wij dat zijn, dan heb je op die plekken hele bijzondere pretparken. Nee. En dan ga je misschien zelf niet zo gauw naar toe, maar met zo'n groepsreis is dat best leuk. Er zijn allemaal gelijkgestemden. Ja. Zo zijn we dat ooit een keer begonnen.
6: Maar is dat een specifiek clubje waar je kan aanmelden?
2: Ja. Ja. Ja. Allemaal hele normale mensen zijn
1: dat. Dat is heel gezellig, heel leuk. Dat zijn hele normale leuke mensen. Daar zou ik in mee moeten.
4: Zaten er ook vrouwen tussen eigenlijk? Want ik zie eigenlijk alleen maar mannen.
1: Er ook vrouwen bij, ja. Ja. Ja, ik denk dat vrouwen wel, ik weet de precieze cijfers niet, wel in de minderheid, maar er zitten genoeg vrouwen bij, ja. Ja.
0: Zeg, Dominique, ben je al een beetje klaar voor dinsdag?
6: Nee.
0: Nee?
6: Nou, in zoverre, ik heb mijn pak veranderd.
0: Ja?
6: Ik ga naar Prinsjesdag en ik had eigenlijk een roze jurkje. Maar toen hoorde ik dat Dylan, waar ik mee ga.
0: Dylan Jessicus?
6: Ja.
0: Want jullie zijn vriendinnen? Of
6: nou ja, goede kennis, laat ik maar zo zeggen. Dus ik mocht mee en dat vind ik een hele eer. Ja.
0: Goede kennis en jij mag mee.
1: Ik ben ook wel een goede kennis uitgenodigd naar Prinsjesdag.
6: Nou, ik vond het echt een hele eer ook om het dus gewoon een keer te zien. Dus dat vond ik hartstikke leuk. En ik had bedacht een roze jurk aan te doen. Toen hoorde ik dat zij iets totaal anders aandeed. En toen dacht ik, oké, dit gaat er heel vreemd uitzien. Dan lijkt het ineens een lesbisch stel. Ik denk, ik doe ook een pak aan. Ja. Dus nu heb ik een beige pak, maar nog geen hoedje.
0: En zij roze?
6: Nee, ze heeft ook geen roze.
0: Nee. Nou, ik ben benieuwd. Ja. En ga jij daar een beetje ondersteunen nog? Of wat?
6: Nee, ik mag gewoon mee.
2: Maar wat is haar belang eigenlijk?
6: Heb ik haar gebeld?
2: Ja.
6: Wat is het belang? Moet ik iets zeggen? Moet ik iets over de buurt? Nee, gewoon gezellig. Ik ben heel gezellig eigenlijk, Rutger.
2: Oh.
6: Dat is het.
2: Oké, okay. En wanneer belde ze je?
6: Daarom bellen ze jou niet.
2: Nee, wanneer?
6: Sorry.
0: Dit is helemaal niet ongemakkelijk.
2: Wanneer belde ze jou?
6: Ik denk al een week of 10 geleden.
2: Oh,
6: en echt
2: wel.
6: Out of the blue ineens. Ik had het ook oprecht niet zien aankomen. Dus ik vind het heel erg leuk.
1: Nou, de meeste mensen nemen hun partner mee, toch?
6: Klopt.
1: Ja.
6: Ja, misschien even ruzie, ik weet het echt niet.
1: Oh, ja?
6: Nee, ik weet het oprecht niet.
1: Het wordt nu een kop, hè?
0: Ja, dat wordt
1: een ruzie met man.
6: Nee,
0: Dylan, ruzie met man.
1: Ja. Nee, oké, maar leuk.
6: Ja, toch?
1: Ja, denk het wel.
0: Superleuk. Ja. Wat heb jij gedaan vanmiddag, Pieter? Want wij mochten jou pas om 5 uur bellen.
5: Ik stond op de parkeerplaats van het Watersnoodmuseum. Mm-hmm. Waar mijn schoonfamilie al die dingen zijn gaan bekijken. En ik had zo last van mijn knieën. Ik zeg, blijf lekker in de auto. En dus ik heb naar Formule 1 te kijken.
0: Ja. En
5: maar niet tegen
0: wat?
5: De vertellen nu, hè?
0: Nee, vond je het wat?
5: Ja, ik had gehoopt dat die Antonelli nog net een oor aan zou naaien. Hij zat er 0,4 seconde achter, maar ja, dat lukte niet.
0: Ja, het was in Madrid natuurlijk een gloednieuw circuit. Ook een circuit waarbij je niet echt kan inhalen. Het is trouwens de derde keer dat Max Verstappen een tweede plaats weet te halen. De eerste keer was het natuurlijk Hongarije en Oostenrijk. Hij startte op plaats 3, werd nog wel eventjes ingehaald door Hamilton. Maar die had een behoorlijk remprobleem, dus die is uitgevallen. En uiteindelijk kwam hij op die tweede plaats terecht. En is het Antonelli dat wint, Max tweede. En je ziet Norris als derde eindigen. En dat is toch wel best wel knap eigenlijk, Pieter, als je dit zo bekijkt.
5: Ik vind het wel, want hij heeft ook allerlei plekken terug moeten geven. Omdat hij iets verkeerds deed, toevallig weer met Hamilton. Dus die moest zijn plekje weer terug hebben. Ze moest twee auto's terug. Ja, dat corrigeert hij. Dan komt hij toch nog op tweede plaats met een auto die, waarvan iedereen zegt dat hij niet fantastisch is. Maar ja, ik bedoel, ik heb nog nooit mooie auto's zien maken door een limonadefabriek. Jij?
0: Ik ook niet. Rappels,
5: ik ook niet. Nou, dus het is heel knap van.
0: Lekker trouwens, ja. Hey, gisteravond was de staatsloterij. Staatsloterij heeft, was echt leuk gisteren, want 100.000 euro ging eruit. Belastingvrij. Nou, dat is natuurlijk al gigantisch. Maar we hadden ook een hele leuke actie, namelijk vind de koker. We hebben 100 kokers in Nederland verstopt. En als je er eentje vond, dan won je meteen al 300 euro belastingvrij. Maar hier zie je dat trouwens, dat ze aan het zoeken zijn. Maar doe je ook mee aan de hoofdprijs van 30.000 euro belastingvrij. En het mooie is, wij mogen dat vandaag bekendmaken. Wij gaan 30.000 euro belastingvrij weggeven. Alle kokers, daar zit een jaartal op, want het heeft allemaal te maken met staatsloterij dat 300 jaar bestaat. En ik heb daar straks heb ik een koker getrokken met een jaartal 2017. Dus als jij die koker hebt met het jaartal 2017, heb je 30.000 euro gewonnen belastingvrij. Maar ik ga je bellen. En als je niet opneemt, dan moet ik nog even bedenken. Als je
1: niet
0: opneemt.
1: Wat dan?
2: Krijg je het niet?
0: Ja, misschien niet. Nee, dan moeten we dus even gaan bedenken.
2: Maar ga je in de uitzending bellen?
0: Ik ga in de uitzending bellen. Dus als jij weet, broer, zus, vriend, die hebben een koker gevonden, ga als wie er weer gaan bellen en zeggen, je kan gebeld worden. Koker 2017. Hé, zeventanden. Ja. Gewoon.
1: Dan moet je hard meppen. Dan moet je echt hard meppen.
0: Ja. Of moet je zo'n boksenbeugel hebben? Weet je?
2: Ja, of je tanden zitten niet helemaal, die zitten al los.
0: Of je facings, dat kan ook.
2: Ja, het is wel echt vreselijk als je dit hoort. Ik heb die foto's ook gezien van die jongen. Dat ziet
1: hier
2: zie je niet.
1: Ja.
2: Ja, het is echt vreselijk.
0: Kijk, hier zien we het.
2: Ja, dit is
0: ik telde maar drie, maar er zullen er nog een paar bij uitgevallen zijn.
6: Ja.
0: Nee, dit heeft alles te maken met IJsselmeervogels tegen GVVV.
1: Ja.
0: De trainer daar is Van de Beukering. En zijn broer is assistent, dat is John van de Beukering. Die noemden wij vroeger Johnny van de Burger King. Dat was gewoon een grapje destijds, toen hij profvoetballer was. Maar hij heeft dus die gozeren map verkocht. En toen dachten jullie, ja, kan gebeuren.
6: Nee, dude, wat heb je een kort lontje.
0: Ja?
6: Ja, tuurlijk.
2: Nou ja, kort lontje. Dus als je die jongen ziet, is het toch gewoon een zware mishandeling.
1: Het is gewoon 100%. Maar mogen we ook even applaus geven voor het bestuur, directie, hoe ze heten, van GVVV. Dat ze gelijk beide broers opdonderen. Weg.
2: Ja, want die Beukering heeft al iets meer op zijn kerfstok. Hè. Die heeft gewoon 2015 en 2018 heeft hij al, is hij ook al in de problemen
0: gegaan. Ja, hij heeft al een half jaar schorsing gehad van de KNVB, inderdaad. Voor een geweldsincident. Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat dat precies was, in ieder geval. Maar is dit een zaak van de KNVB, Pieter, of meteen hup OM?
5: Alle twee. Want je wil zo'n vent in je vereniging natuurlijk helemaal niet hebben. Slecht voorbeeld voor kinderen. Want het moet ook een voorbeeldfunctie hebben. Maar ja, dat is ook strafbaar. Dus alle twee.
1: Ja.
0: Nou, moet je dan een appje erachteraan sturen? Sorry, jongen. Of wat moet je doen?
1: Tja. Nou ja, hij heeft een post op Instagram geplaatst, die John van de Beukering. Nou vind ik altijd zijn voornaam, vind ik ook altijd een spelfout, want hij heet J-H-O-N.
2: Ja, ja.
1: Moet ik altijd, als ik het voorbij zie komen, denk ik, iemand heeft een fout gemaakt.
0: Dit is trouwens zijn reactie, hè? Ja. Een deel van de reactie. En dan de speler die aangifte gaat doen nadat hij zelf de trainer, dat is dus zijn broer, van GVVV een klap in zijn gezicht gaf. Vervolgens ging hij zelf agressief door en viel hij anderen uit de groep aan, want hij zegt, een verhaal heeft alle twee kanten. Maar als je dan zelf een tik krijgt en aangifte gaat doen alsof je heel braaf was, dan moet je ook niet lopen janken.
1: Dit is de meest domme verklaring die ik kan geven, want hij zegt letterlijk dat hij die tik heeft uitgedeeld.
0: Ja.
1: Dus hij kan ook niet meer terug.
6: Nee, maar er zijn allemaal, tik noemt.
2: Ja, maar er zijn allemaal camerabeelden, hè? Dus die zijn nu ook naar de politie. Dus hij weet ook gewoon wel dat hij de lul is.
1: Die hangt
2: dus
1: erin. Ja.
2: Ja, hij weet gewoon. En zeker als jij zeven tanden bij iemand eruit zat, dan heb je niet één keer geslagen.
1: Maar dan zeggen wij dan nu ook verbod op de voetballerij voor het leven?
0: Nou, wat zou een passende straf zijn?
2: Nou ja, van mij betreft wel, ja.
6: Nou, wel als trainer. Zich,
2: nee, maar ja, kijk dit gaat ook door naar de andere amateurclubs. Ik bedoel, ik loop ook op die amateurclubs. Het is voor mij ook een reden geweest om mijn kinderen alle voetballen in de tuin te verstoppen en hockeysticks neer te leggen. Omdat ik dacht, hier heb ik gewoon geen zin meer in. Ik heb dit 25 jaar gedaan. En dat geschreeuw en gescheld langs de lijn, dat heb ik gewoon geen zin meer in. Ik ga er niet meer bij staan. Nou, heb ik een oudste zoon die dan toch uiteindelijk wil gaan voetballen. Dus die gaat nu voetballen. Maar ja, die zien dit ook allemaal. Ja. En daar is het allerkwalijkst voor.
6: Maar hij zou toch gewoon geen trainer moeten zijn? Je bent een soort van ook de veiligheidsinstantie. Als er op het veld wat misgaat, dan kan het toch niet zo zijn dat jij degene bent die erop los. Hij mag toch gewoon nooit meer trainen?
2: Nee, en als het al gebeurd is, dus hij heeft het verleden ook nog eens een keer. Hè? Ja. Daar moet het toch nu voor eens en voor altijd afgelopen zijn.
6: Je
2: wil
6: je
2: toch
6: proberen.
2: Nooit meer op de voetbalvelden zien.
0: Weet je hoeveel dat kost trouwens? 7 implantaten.
6: Hebben ze uitgekeken?
5: Het hangt er vanaf of ze allemaal in een plastic framepje vastzitten. Maar het zijn eigen tanden of...
0: Ja, dat weet ik niet.
5: Zat er een kunstgebit vast?
0: Ja, facings bedoel jij. Zou
5: 4.000 euro per kiestand kost dat zo'n beetje.
0: Ja. Dus je komt zo op 21.000 euro uit. Ja, dat is een hoop.
2: Zeven tanden, toch?
0: Zeven tanden, ja.
1: Ik kan me nog wel herinneren dat die beelden van hem bij Feyenoord... dat hij dan heel langzaam achter die bal...
0: Die sprint.
1: Hebben die nog of niet?
0: Die wilden wij uitzenden. Oh. Ja, nee, doen ze niet.
1: Doen ze niet meer.
0: Nee, toch een beetje...
1: Die gozer is zo traag. Ja, Meppen kan die wel blijkbaar. Dat is jammer, ja.
6: Ja, er zit wat gewicht achter.
2: Ik zou ook geen grappen meer maken, eigenlijk.
1: Nee, dat is waar. Nou, ik zat hier buiten voor de deur. Dat hoop ik niet.
0: Hoe dan ook. Prinsjesdag komt eraan. We hadden het er net al eventjes over. En de prijs voor energie blijft natuurlijk gewoon nog steeds hartstikke stijgen. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan het nou dat het uitblijft dat er harde maatregelen worden genomen? Waar ligt dat aan?
1: Nou ja, er is ook gewoon niet heel veel financiële ruimte. Dat is het hele probleem. Dus er komt nu wel, want we hebben dit koopkrachtplaatje gezien en eigenlijk zie je heel pijnlijk werkende gaan de 0,2% op achteruit. Dat kan eigenlijk niet. Dat is heel slecht. De VVD zegt ook meteen, dat moeten we nog repareren. Gaan we nog wat aan doen. Er zit een koopkrachtpakket van 1,7 miljard in de pijplijn. Dat moet nog precies uitgewerkt worden. Alleen, wat betekent dat? Niks. Want met 1,7 miljard ga jij niet voorkomen dat al die prijsstijgingen die we zien nu, dat je dat kan compenseren. Dat gaat niet. Hè? We hebben een oliecrisis, daar kan Pieter ongetwijfeld meer over vertellen, wat in het Midden-Oosten gebeurt. Alles gaat gewoon nog veel duurder worden. De inflatie gaat echt nog wel oplopen de komende tijd. Aan de pomp, de prijs, het gaat oplopen de komende tijd. Ja, dat kan het kabinet niet allemaal compenseren. Al zouden ze het willen, zoveel geld is er gewoon niet in politiek Den Haag om dat te kunnen.
2: Is het ook niet zo dat er gewoon ook gekozen wordt? Het is gewoon een politieke keuze, hè? Dat er nu gewoon gekozen wordt voor de lange termijn. Dat er wordt gezegd van ja, we willen gewoon ook de fossiele brandstoffen, daar willen we gewoon niet meer te afhankelijk van zijn. Dus we gaan over naar de andere, hè, naar de groene. En we gaan demotiveren dat mensen nog de fossiele brandstoffen gebruiken.
1: Ja, er komt ook nu een regeling dat je wat oudere elektrische auto's, dat die ook fiscaal interessant worden. Dus daar is het kabinet wel mee bezig. Maar ik wil niet steeds over China beginnen, maar in Beijing rijdt dus gewoon geen enkele fossiele auto meer op de weg. Het is allemaal elektrisch. Alles is een heel raar geluid trouwens, want je hoort helemaal geen motoren meer. Maar daar hebben ze het ooit heel rigoureus gezegd. Geen overgangsregeling. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar in Nederland zijn we wel een beetje traag. Maar stel dat morgen iedereen elektrisch gaat rijden, hebben we ook niet genoeg laadpalen, hè? Want we hebben ook nog een enorme achterstand met het elektriciteitsnet.
4: Dat is al een grootste probleem.
7: Dat is op lange termijn natuurlijk. Hè? Want je kan op korte termijn natuurlijk wel degelijk dingen doen die al enigszins repareren wat er gaande is.
4: Accijnzen
7: zijn meer dan 50% van de diesel- en benzineprijs. Nou, die zou je natuurlijk gewoon ietsje kunnen verlagen. Daar zitten keuzes achter. Je kan minder aan dat hele klimaatgebeuren uitgeven. Je kan minder aan dat hele asielgebeuren uitgeven. En dan kan je eigenlijk heel veel Nederlanders tegemoet komen. Ik zou daar persoonlijk voor zijn.
1: Ja, maar bijvoorbeeld op die accijns, hè, 87 cent. Op een liter benzine is de accijns nu 55 cent op de diesel. Vanaf januari hebben ze nu wel dan een pot geld gereserveerd om in ieder geval die korting die er nu nog op zit, die gaat eraf. Maar dat gaan ze een beetje uitsmeren. Vooral de dieselrijders moeten daar een beetje op letten. Want voor benzine is dat helemaal goed geregeld. Dat het niet vanaf 1 januari eens ploep omhoog schiet. Voor diesel is dat nog een beetje ongewis. Dus de dieselrijder is mogelijk vanaf 2027 wel de sigaar.
0: Maar diesel schiet gigantisch hard omhoog. En Trump die weet echt precies waardoor dat komt.
8: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. So we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: Ja, heeft hij daar een punt, Pieter, of lult hij uit zijn nek?
5: B.
0: Hij
4: heeft wel degelijk gelijk.
5: Ik was er niet klaar voor dat je op enkel hoogte erin gaat. Houd je klep dicht.
4: Ik ga er een
5: geven. Dus diesel is de belangrijkste brandstof voor militaire voertuigen. Ja. Dus als je die aanpakt bij je tegenstander, dan heeft hij gelijk een groot probleem met zijn brandstofvoorziening. Dus het is heel logisch dat je diesel aanpakt. Maar hij pakt geen diesel aan. Ze pakken olieraffinaderijen. Ja, dus die zeggen, nou ja, tikje naar links hebben we de diesel te pakken, tikje naar rechts hebben we benzine te pakken. Dus hij kletst uit zijn nek.
7: Nee, hij kletst niet uit zijn nek. Er zit een gedachte achter, want inderdaad, Zelensky heeft de neiging om heel veel van die dieselproductie aan te vallen. Dat is inderdaad met de gedachte die jij weergeeft. Maar het zorgt er echt voor dat de dieselprijs echt hoog is. Het is echt een van de belangrijkste redenen. Als je dat meer gaat ontzien en andere doelen daar binnen Oekraïne, of binnen Rusland moet ik zeggen, gaat aanvallen, zou je hetzelfde kunnen bereiken zonder dat...
1: Die witte Audi van jou. Is dat een diesel?
7: Ja, dat is een diesel.
1: Ja, dat
4: Ja. Ik heb heel veel last van deze prijzen. Het is echt verschrikkelijk.
0: Maar zou het ook niet een beetje te maken hebben met die oorlog die Amerika is gestart tegen Iran?
4: Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is. Oh, sorry. Ga je gang. Geef jouw visie op dit verhaal.
5: Ik ga gewoon even koffie drinken dan. Maar niet uitzetten. Ja, het is wel. Kijk, we hebben het er eerder over gehad. Als Amerika druk wil uitoefenen op Iran, dan kan het maar op één manier. Dat is het eiland Karak bezetten, platgooien of de toegang aan de Iraniërs ontzeggen. Omdat er 80% van hun olie doorheen gaat en ook geraffineerd wordt. Je ziet wel dat de Amerikanen in de buurt daarvan tankers aanvallen. Dat is meer het laten zien van, luister, we weten heus wel dat dat heel vervelend voor jullie gaat worden. Want dan hebben ze hun economie krijgt dan een waanzinnige dip. Dus meneer Trump speelt zelf ook dus met het dreigen dat soort dingen te gaan doen. Maar als hij dat daadwerkelijk toepast, dan heeft hij Iran in de hoek waar je hem eigenlijk zou willen hebben.
0: Ja. Jij bent een VVD'er, Pieter. Jij bent een VVD'er, denk ik. Want anders ga je niet met die land mee. Of stem ik geen VVD?
6: Ik zeg hier niks over.
1: Werk je voor de VVD?
6: Nee.
9: Ja, maar je gaat niet naast Dylan lopen met een hoedje op als je niet VVD stemt. Natuurlijk.
6: Nou, dat zou jij misschien niet doen.
9: Nee, jij ook.
6: Nee, maar dit is je moet ook mij niet vergelijken met jou, hoor.
9: Ja.
1: Nee, maar dat vind ik ook nieuws als Dylan Jezielgus als vicepremier naar Prinsjesdag gaat met iemand die niet van haar... Dat...
9: Ja, zo. Iemand van de PVV.
1: Ja.
6: Nou, ik sprak van de week iemand, ook in de politiek, en die had gewoon een vrouw bij het CDA en hij was zelf 21.
1: Ja, dat kan.
6: Dus het kan prima.
0: Het kan zeker.
1: Jullie hebben geen liefdesrelatie, toch?
6: Nee, maar ik kan toch gewoon een kennis zijn. Okay. Dingen te doen.
0: Heb je gelijk in? Alleen VVD, ja, daar moet wel even iets bij, hè? Want ik bedoel, ik heb even de peilingen gezien, de voorlopige peilingen van Maurice de Hond. En wat vooral opvalt, kijk, je ziet ze hier staan, is dat FVD, Forum voor Democratie, op een 17 staat. In hoeverre denk je dat dat een beetje een relatie heeft tot wat er in Duitsland nu gebeurt met de AfD? Want je kunt dat wel een klein beetje vergelijken, die partijen.
1: 100% toch? Mm-hmm. Ik bedoel, het is ook wat te verklaren waarom de kiezer die kant op gaat. Er zijn natuurlijk een aantal thema's waarop kiezers van Forum voor Democratie zich enorm profileren, waar ze zich in herkennen, waarvan ze willen dat wat gedaan wordt. Migratie is een heel bekend voorbeeld. Ik denk ook dat die economische dingen, zeker bij de VVD, parten speelt. Maar dat, je ziet het nu een kabinet dat op dat onderwerp nog niet levert, of niet levert. En ja, dan krijg je dus dit soort excessen. Eerst was het bij de PVV. Die kiezer is nu naar Forum gegaan omdat het bij de PVV mislukt is.
9: Vind je dat niet verwonderlijk? Want kijk, iedereen die regeert, en zeker met dit minderheidskabinet, wat natuurlijk nog geen poot aan de grond krijgt, is logisch dat dat afkalvert. Maar dat dat naar Forum gaat.
1: En waar moeten ze anders heen? Want welke partij heeft een verhaal voor die kiezer die vindt, ik zie mijn stad en mijn omgeving zo veranderen dat ik het niet meer herken. En ik zie een politiek die niks doet om dat probleem te kenteren. Welke partij heeft dat verhaal?
9: Zou je misschien eerder bij je 21 uitkomen.
4: Ja, maar ik kan me dat voorstellen, Rutger. Maar er zijn volgens mij heel veel mensen die waarderen in Forum dat het echt het meest duidelijke oppositieverhaal heeft. Want ja, 21 gaat voor een deel ook mee. Die probeert constructief te zijn. Ik vind dat op zich te prijzen. Ik kan dat wel waarderen. Er zijn heel veel andere mensen die zoiets hebben van wat hier gebeurt is echt verschrikkelijk. En ik denk wel dat het falen van de VVD, hè, ik bedoel, ik weet dat jullie nu met z'n tweeën heel boos gaan worden hierover, maar de VVD heeft echt magistraal gefaald hier. Er is vrijwel niets aan asiel gebeurd. Het is allemaal D66-beleid wat daar wordt gevoerd.
6: Misschien moet je niet alleen kijken naar wat doen mensen allemaal verkeerd, waarom ze er niet meer op stemmen. Misschien moet je kijken wat Forum heel goed doet, waardoor mensen op hun stemmen. En dat doen ze hun social campagnes mega. Zij targeten gewoon alle jongeren met precies de populistische uitspraken.
4: Die ze met al het respect, het is niet een social campagne die ervoor zorgt dat mensen naar Forum gaan. Het is omdat ze een alternatief verhaal hebben en dat goed weten uit te dragen.
6: Het bereikt de mensen beter dan het verhaal van een
4: VVD.
6: Het is echt niet de reden.
4: Het is dat zij
0: en zij?
4: Nee, maar nou, dat kan, maar dat is in dit geval niet zo. Ik denk echt dat het... Ja, het is gewoon... Hey. Het is gewoon een alternatief verhaal wat daar aanspreekt wat mensen willen. En dat is een duidelijk oppositieverhaal.
0: Vind je het lekker om altijd zeker te zijn van jezelf? Dat je iets vertelt dat je echt denkt...
9: Ja, dat je nooit twijfelt.
0: Nooit, dat is
9: heerlijk.
1: Maar toch even Forum voor Democratie. Want die opmars is gigantisch. We hebben natuurlijk in Duitsland met AfD gezien. Binnen Forum voor Democratie. En ik vraag me af of al die kiezers, die 17 zetels die er nu voor staan, dat zijn een paar miljoen mensen, dat die doorhebben dat er binnen Forum voor Democratie ook wel echt mensen lopen met gewoon een enorm smetje. Die zijn antisemitisch. Er is wel sprake van openlijk racisme in die partij. Ja. Laatst heb ik weer een verhaal gehoord van iemand die binnen die partij rondgelopen heeft, die de meest gruwelijke dingen heeft gehoord op bijeenkomsten. Dat moeten we ook niet onderschatten bij Forum voor Democratie.
9: Ja, wij hebben een documentaire. Sarah heeft bij ons een documentaire gemaakt daarover. Je zou toch denken, als je die documentaire ziet, nou, daar blijf ik toch wel echt verre van.
4: Ik ben het wel met Thomas eens dat er inderdaad problematische aspecten zitten bij Forum voor Democratie. En het antisemitisme, daar ben ik het bijvoorbeeld helemaal mee eens. Maar het feit dat daar een beetje een studentico sfeer
7: sfeer is. Want dat was ook een beetje de teneur van jouw documentaire. Ja, maar dat is een heel klein deel. En het andere deel, Rutger, vond ik echt niet zo verschrikkelijk sterk. Ik vond dat een beetje daar stemmingmakerij en ook framing daar van Forum voor Democratie.
1: Maar ik denk vooral dat de partijen als de VVD en het CDA en ook Ja 21, die moeten goed opletten. Want het verhaal dat voor die mensen stemmen niet op Forum voor Democratie, of willen daar niet op gaan stemmen omdat er antisemitisme in die partijen, of dat ze racistisch zijn. Die willen verandering.
0: En die middenpartijen moeten
9: daar heeft Victor wel gelijk in. Die VVD die heeft het niet alleen trouwens in dit kabinet, maar al kabinetten hiervoor ook, laten die dit liggen. Dat is eigenlijk de oorzaak van alle problemen waar we nu in zitten. Kun je zo toeschrijven op de VVD.
0: Ja, hey, weet je wat ook een groot probleem is trouwens? Nou ja, of misschien geen probleem. Dat kan weer. De Eredivisie is natuurlijk alweer een tijdje van start. Er waren wat vuurwerkincidenten. Hè, onder andere bij Cambuur tegen Feyenoord, Utrecht, Go Ahead Eagles. En onze minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, die was er klaar mee en die zegt, dit gaan we doen.
10: Op het moment dat vuurwerk dat vak verlaat, op welke manier dan ook, dan wordt de wedstrijd meteen gestaakt. Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken. Nee, gestaakt, iedereen naar huis. Omdat het gevaarlijk is en we moeten deze ontwikkeling stoppen, daarom leggen we een stevige norm neer. Daarom is er gewoon geen grijs gebied meer. Het is gewoon zwart-wit, vuurwerk, einde wedstrijd.
9: Ja, dit is toch idioot?
0: Want?
9: Nou ja, wat denkt hij nou? Wat denk jij nou dat... Oké, Feyenoord-PEC vandaag. Laten we het trouwens even over Feyenoord
1: hebben.
9: 7-0! Dan doe je toch van, oké, dit wordt 2-0, 3-0. Dit gaat fout. Bommetje.
0: Ja, dus sabotage, dat
9: bommetje.
0: Bedoel je.
9: Ja. Wat denk je nou? Natuurlijk, dat zijn de voetbalsupporters.
0: Pieter, goed idee of niet?
5: Nee, want hij zei gisteren ook dat hij open stond voor allerlei ideeën. Nou, er zijn er twee. Eén, 4-5 jaar geleden heeft een apparaat uitgevonden waarbij als iemand ook maar in de buurt van vuurwerk is geweest, dat je dat kan zien. En die proef hebben ze gestaakt, hebben ze subsidie niet meer aangegeven. Dus dat is doodgelopen, want het kan er binnen een half jaar weer opnieuw starten. En het tweede is, we hebben natuurlijk nogal veel op met privacy. Je kunt rustig biometrische, waar jij in China kennis hebt gemaakt, biometrische camera's ophangen bij de ingang van stadions. Die zijn verbonden met het politiebureau waar de lijsten staan met mensen die een stadionverbod hebben. Die zijn versleuteld, zit er geen naam bij. Dus als ik een camera heb, dan weet ik alleen maar dat hij neemt alles op en dat gaat het politiebureau. En als jij op die lijst staat, dan wil je naar binnen door het poortje en Rood Kruis, kom je er niet in.
0: Ja.
5: En dat kan iedereen zien, zodat ook de vent die bij het poortje staat niet bedreigd worden als je me niet binnenlaat, ik weet waar je familie woont. Ik heb er 2 jaar geleden een brief over geschreven aan de voorzitter van de KNVB. Ik heb ook het bedrijf erbij genoemd die dat kan. Oud TNO is notabene. Nooit antwoord gekregen.
0: Geen reactie?
1: Zou dit mogen van de privacywetgeving in Nederland?
5: Er is een uitzondering dat allemaal wollige verhalen. Het AVG is het derde boek van de Bijbel. Hè? Oude Testament, Nieuwe Testament en het AVG. Dus iedereen heeft er verstand van. Maar er is een keurige uitzondering dat als dat in het kader van de veiligheid kan, dan is dat geen enkel probleem. En dus pas je het enigszins aan. Maar biometrie is gewoon de oplossing. Ja. Maar we doen het gewoon niet.
0: Tegelijkertijd denk ik ook, ik denk dat dat meespeelt, dat het gigantisch duur is. In Engeland doen ze het wel, maar daar betaalt de Premier League het. En die hebben natuurlijk veel meer geld. In Nederland is de pakkans gewoon lastig. En het handhaven is lastig. Dus dat wordt het grote probleem. Eén ding wel, met die bekertjes, dat is wel minder geworden, hè, die bekertjes op veld.
9: Ja, want daar waren we natuurlijk ook allemaal sceptisch over. Hè? Ja. En is dat zo? Want dat vroeg ik me nu zelf.
0: Ja, dat is iets minder geworden, ja. Ja.
9: Dus ze gooien ze minder. Of daar halen we gewoon onze schouders. Is, want dat ging toen over die aansteker op Davy Klaassen,
1: ja,
9: geloof ik.
1: En dat biertje is zo duur, dat gooi je niet meer weg.
9: Nee, maar ze pissen hem vol en dan gooien ze hem weg. Dat is het hele idee. Ja, dat is het.
0: Nou ja,
9: in China zou dit niet gebeuren allemaal.
6: Ja, maar je zou met camera's dat vak kunnen scannen. Per direct ziet AI wie gooit er wat. En dan kun je ze toch gewoon meteen...
1: Hey, bivakmutsje op. Dat doen ze van die vissershoekjes en dan een sjaaltje voor de gezicht.
0: En daarom zien ze het niet. En dat is het probleem. Als de pakkans er niet is, dan wordt... Kijk, je moet natuurlijk gewoon die kosten gaan verhalen op de dader. En dan ben je wel een ton verder, denk ik. Hoe dan ook, als je nou de Efteling, hè, als dat nou je laatste wens is, hè, je allerlaatste wens, waar zou je dan uitgestrooid willen worden, Victor?
7: Ja, ik vind het asociaal, eerlijk gezegd.
0: Carnaval Festival, bijvoorbeeld?
7: Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Nee, ja. Waarom niet?
0: Ja, dat is wel leuk. Of Vogelrok, of Sprookjesbos.
7: Bijvoorbeeld, of de Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Wat vind jij het leukste?
7: Ik kom niet zo vaak in de Efteling, eerlijk gezegd.
9: Maar is geen. Nee. Anders moeten we alvast een plekje reserveren, namelijk.
5: Nee, dat is niet nodig.
0: Maar jij vindt het asociaal.
7: Ik vind het asociaal,
0: een bericht naar buiten natuurlijk dat mensen graag uitgestooid willen worden bij een favoriete.
7: Het gebeurt ook bij Amerikaanse pretparken. Bij Disneyland hebben er zelfs een code voor, begreep ik. Dat op het moment dat er iemand inderdaad een as gestrooid, dan wordt er iets omgeroepen met een speciale code. Want je kunt niet zeggen van, er is iemand van as aan het uitstrooien. gooien. Laten we dat snel gaan opruimen. Want dat schrikt andere mensen af. Maar het is natuurlijk ontzettend luguber om tussen de as van andere mensen daar te lopen. Ik kan me ergens voorstellen dat mensen het leuk vinden. Want ja, dat is het pretpark. Het is waarschijnlijk een plaats waar je heel veel plezier hebt beleefd. Maar tegelijkertijd, doe het niet als je
9: het zegt. Nou, het is nog veel erger. Dat ze dus, ik las dus dat ze dus bij in de droomvlucht willen ze dat dan graag. En dan, moet je je voorstellen, ga je dus met je tante en je oom in dat karretje. Ja. Met die pot. En die gooi je dan stiekem, kijk je drie keer naar. En dan gooi je hem stiekem zo eruit. Maar dan hebben ze dat natuurlijk op camera's allemaal gezien. En dan gaat de ploeg daarna, die gaat gewoon met de stofzuiger daarheen.
0: En lig je in de kliko.
9: En lig je gewoon in de kliko.
6: Toevallig, dit bericht kwam naar buiten. En ik heb morgen studiedag met de kinderen. Dus we gaan morgen naar de Efteling.
0: Ja.
6: En ik dacht wel
0: studiedag
6: meteen,
0: met de kinderen? Ja,
6: dus ik dacht, dat kan een keertje. Dus ik dacht wel, als je nou in die droomvlieg zit en daar bovenin gooi je ze. Ja. Dan hap jij dus gewoon onder.
9: Oh.
6: Hap jij dus gewoon in die lucht. Oh. Hè? Want je zit in die ronde. Ja. Ik vind dat ook niks.
9: Even over je longen gewoon lekker. Ja. Oma Riet.
6: Opa door.
1: Jij zegt nou die camera's. Ik ken best wat via dat podcastje best wat mensen die in pretparken werken. Maar de hoeveelheid vieze dingen die gebeuren in die karretjes in donker.
9: Ja.
0: Oh ja, wat dan?
1: Ja,
9: maar
1: dat
9: wat dan?
1: Want die camera's, dat zijn van die night vision camera's. Dus zij zien gewoon precies wat er gebeurt.
9: Maar wat voor vieze dingen?
6: Nee, ja, doet er normaal.
1: Ja.
9: Wat dan?
1: Ja.
9: Maar wat dan?
1: Ja.
9: Wat dan?
1: Dat kan je toch zelf ook wel invullen.
9: Wat gebeurt er dan? Ja. Wat gebeurt er in zo'n karretje in
1: het
9: donker?
1: Wat denk jij?
9: Ja?
6: Je oma uitstrooien.
1: Ja. Ja, laten we het op oma uitstrooien.
9: Maar ook, dus ook seksuele handelingen?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
9: Oh,
1: ja.
9: Oh, ja.
0: En waar zou jij uitgestrooid willen worden?
1: Waar ik seksuele handelingen zou willen? Nee, waar ik uitgestrooid zou willen worden.
0: Dat vind ik ook wel interessant.
1: Nou, in de Efteling, ja, wel Fatima Morgana. En dan, jullie mogen mij gewoon met urnal in die schatkamer bij de gin.
9: Nou, dat wordt een containertje.
1: Dat gebouw verzakt. Ja.
0: Wat slecht is. Ja.
6: Oh, dit kan niet.
9: Jezus.
5: Rutger, we flikkeren die hele container van hem in zo'n papier hierbak. Zijn we ook even af.
1: Hollebolle Gijs, ja.
0: Je maakt hem zelf. Maar los daarvan zou het niet het idee zijn, jij als themapark kennen, dat ze daar gewoon een gedenktuin maken. Dan kunnen al die mensen die dat zo mooi vinden, die kunnen daar uitgestrooid worden.
1: Nou, dat zou niet zo gek zijn. Wat ik wel heel mooi vind, dat zie je heel vaak, dat mensen die Stichting Ambulance wens, die dan als laatste wens hebben nog één keer met het gezin naar zo'n plek, naar een dierentuin of de Efteling. Dat vind ik wel echt heel mooi. Er zijn ook best wel mensen die echt op hun laatste dag van hun leven daar dan naartoe willen. Ja. Dat wordt dan ook mogelijk gemaakt.
6: Maar je moet in Nederland vergunning hebben om uitgestrooid te worden ergens.
1: Echt?
9: Ja, natuurlijk.
1: Zal het toch André Hazen met zo'n vuur?

0: Jij?
1: Zeker niet.
0: Nee, dat wist ik al. Jij?
2: Ik denk het wel.
0: Ja? Oké. Okay, ja.
1: Ik denk het ook wel, eerlijk gezegd. Ja? Ja.
0: Maar is het een goeie, Pieter, om die dienstplicht weer in een bepaald bond terug te krijgen?
3: De dienstplicht is nooit afgeschaft. Het is de opkomstplicht voor de mensen die precies willen weten. En wat hij nu geprobeerd heeft, de staatssecretaris, is dat is een systematiek bedenken waarbij je in fase zo lang mogelijk mensen vraagt die vrijwillig ja zeggen. En op het laatst dan moeten ze daar instappen en dan kunnen ze of een korte of een lange opleiding krijgen. Ik heb het 24 keer moeten lezen voordat ik het uiteindelijk kon begrijpen. Maar ja, dat is één. En de tweede is, als je het kan volgens mij veel eenvoudiger. Kijk, die dienstplicht is bedoeld dat als de dreiging te groot wordt, dat je zo snel mogelijk mensen aan boord moet hebben die iets kunnen betekenen. En als je daar dus mensen voor gebruikt die 3 maanden opgeleid zijn of die 2 jaar opgeleid zijn, dan vind ik het verschil nogal groot. Dan kunnen ze beter naar het Zwitsers of het Finse model kijken. Dat je nadat je geschoold bent, dat je dus een stukje dienplicht krijgt. Bij een bepaald percentage van de kinderen een militaire opleiding krijgen, een wapen mee naar huis krijgen en af en toe oefenen. Dan heb je in ieder geval militairen die iets kunnen. En het tweede is, je kunt iedereen tussen 17 en 45 wel op laten komen, maar je hebt vaak behoefte aan specialisme. Dus je moet ook meer gaan selecteren op de potentie die iemand heeft. Mm-hmm. Dus een ICT'er of iemand die goed is in meteo, of iemand die goed is in artificial intelligence. Daar zou je beter.
0: Maar in hoeverre heeft deze boodschap die er nu wordt uitgedragen een psychologisch effect? Ja, van jongens, er is iets aan de hand.
3: Veel, want we praten. Ik zit hier ook niet voor niks voortdurend uit te vertellen hoe het in de wereld gaat. We beginnen nu langzamerhand een beetje in de gaten te krijgen als nuchtere Hollanders dat we, zoals dat nu officieel wordt gezegd, tussen vrede en tussen oorlog zitten. De zogenaamde transformatiefase. Er wordt weerbaarheidswetgeving voor gemaakt. Hè. Deze week de inlichtingendienst, die heeft nu een wet, is op stapel het wet bescherming nationale veiligheid, waarbij ze meer bevoegdheden krijgen, waardoor je sneller met je informatie dreiging.
0: Wat doet dat met onze privacy?
3: Nou, met onze privacy in principe niks. Omdat dat sowieso belachelijk is, want niemand heeft eigenlijk nog privacy. Maar goed, dat gaat hier niet over. Waar het hier over gaat is,
4: de directeur van de MIV.
3: Waar het hier over.
4: Dat vind ik wel grappig.
3: Ze weten wie ik ben.
4: Ja, nee, dat weet ik. Ga door met je verhaal. Ja.
3: Oh, dankjewel. Schat, van hem. Je raakt altijd de wie de leiding heeft eigenlijk. Nou, maar een keertje. Dus die wet bescherming is ervoor bedoeld. In de oude situatie, als je iemand wil afluisteren, dan moest je daar een toestemming voor vragen. Nou, dat werd dan een aparte commissie. 2 juristen en een technisch specialist. Die konden dat gewoon tegenhouden. Er zat geen inlichtingenmens bij. En terwijl het onder de verantwoordelijkheid van de minister valt. Dat willen ze nu repareren om het allemaal onder de commissie toezicht inlichting en veiligheidsdienst te brengen. Zodat je bijvoorbeeld de inlichtingendienst van de Russen, de GRU. Ja, dat vinden wij vervelende mensen. Mm-hmm. Dus als er iemand van die club hier naartoe komt, dan wil je hem volgen, wil je hem kunnen afluisteren. Dan moest je voor ieder persoon apart een vergunning vragen. En nu zeggen ze, nou ja, GRU is een hele vervelende club. Hamas is een hele vervelende club. Mm-hmm. Dus wij krijgen een permanente toestemming om die vervelende club, wie het ook is, om daar die specialistische bevoegdheden op los te laten. En alles is er alleen maar op gericht om sneller te kunnen reageren. Want we hadden een systeem bedacht wat perfect in elkaar zat qua verantwoordelijkheid, zodat je achteraf kan blamen en shamen. Ja. Maar je was hartstikke te laat als je heel snel informatie moest hebben om iets te voorkomen.
0: En met deze wetgeving wordt dat dus allemaal.
3: En met deze wetgeving wordt dat mogelijk gemaakt, maar er moet door de Tweede Kamer, er moet de hele. Dat duurt nog wel een jaar.
0: Kortom, het duurt en het duurt en het duurt. Maar wat niet duurt, is dat je gewoon een telefoon kan winnen. Een Samsung S25 Plus en een 2-jaar abonnement van 50 Plus Mobiel. Moet je eventjes deze QR-code scannen en wie weet maak jij daar dan wel kans op. Zometeen, na de reclame, gaan we dus bekendmaken wie die 30.000 euro belastingvrij heeft gewonnen. Hij of zij wordt gebeld, dus blijf bij die telefoon. Oh. Jaartal is 2017. En we gaan nog even hebben over buzz. Is het goed?
4: Zeker.
0: Oké, tot zo. Na de reclame.
5: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu weer fris verder luisteren.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al

0: vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Moment. We gaan 30.000 euro belastingvrij weggeven. En voor de mensen die misschien later zijn ingeschakeld, we hadden bij de Staatsloterijshow de actie Vind de Koker. En als je de koker won je al 300 euro. Maar de bel gaat, want één van die winnaars, van die 100 winnaars, wint ook nog eens. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Elvira den Hertog spreek je.
1: Elvira den Hertog, welkom bij de Oranje Zondag. Wat leuk.
2: Wat leuk dat je me belt.
1: Ja, en feest aan me bij. Vanuit Emmen, begreep ik?
2: Dat klopt.
1: Wat goed. Nou, jij weet al hoe laat het is, denk ik.
2: Ja, toen je 2017 weer zei, toen zaten we hier al heel hard te juichen.
1: Wat goed. Jij hebt de koker 2017 en dat betekent dat jij 30.000 euro belastingvrij hebt. Elvira, wij willen natuurlijk weten, wat ga je daarmee doen?
2: Nou, we hebben al twee jaar spullen in de badkamer staan, of voor de nieuwe badkamer in de garage staan. En door omstandigheden hebben we die badkamer nooit afgemaakt. Dus dat gaan we zeker doen.
1: Nou, en wie gaat dat doen dan voor jou?
2: Daar gaan we dan iemand voor zoeken.
1: Yes!
3: Die kunnen zich nu allemaal melden dan.
2: Ja,
3: alle klusjesmannen van Emmen.
1: Ja, die kunnen zich nu melden en dan kan jij lekker in bad.
2: Die kunnen zich melden.
1: Ja, ga er lekker van genieten, Elvira. En gefeliciteerd, hè, namens ons.
2: Dank je wel.
1: Ja.
3: Heel leuk, ja.
1: Mogelijk gemaakt door een staatsloterij.
3: Maken een offerte van 30.000 euro.
1: Ja. Heerlijk lijkt me dat, ja.
4: Daaraan helpt mijn man eens klussen, zeker. Ja, dat dacht ik wel.
3: Maar dit deed jij heel leuk. Eigenlijk zou je zeggen, zo leuk dat je de televisiering presentator verdient. Ja, vind je niet?
5: Zeker weten.
1: Maar jij maakt toch alleen reclame voor jezelf?
3: Nee, daar ben ik mee gestopt.
1: Oh,
3: nou nee. Ik vorig jaar zo schandalig gedaan dat ik dat niet nog een keer kan doen. Maar u mag altijd op mij stemmen.
5: Maar er kan ook op dit programma gestemd worden, hè? Dat is ook nog een mogelijkheid.
3: Ja, we kunnen gewoon de televisiering met dit programma winnen, Rutger.
5: Ja.
1: Ja.
3: Dit vind je ongemakkelijk, hè?
1: Het is heel ongemakkelijk. Ja. We gaan ook eventjes naar iets anders. Ik heb geen goede brug, maar deze dan. Nee, ik zag vandaag Amalia natuurlijk bij de Koninklijke Marine. Mooie foto's, iedereen heeft erover. Is toch goed, of niet, Dominique?
6: Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook dapper dat ze doet. Je zal er maar moeten staan. En met alle ogen op je gericht. En dan vind ik zo'n commentaar van zo'n bijvoorbeeld Angela de Jong, want die zag ik voorbij komen. Dat vind ik nou zo belachelijk.
1: Wat zei ze dan?
6: Nou ja, zij vindt het alleen maar voor de bühne. Zij vindt het alleen maar dat het voor de show is.
4: Ja, maar er zijn zeven fotografen bij.
6: Nou, luister hier. Dat is een momentopname. Zij doet dat hele Defensity-jaar, dus ze zal er maar zitten. En ik vind echt, Angela mag vinden wat ze vindt. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar ga eens eerst een week in de bossen zitten, in de kou, in de regen, onder je poncho, vreet uit een blikkie. En zeg dan nog maar eens dat het alleen maar voor de show
4: maar
6: is.
4: Maar gaat zij dat doen? Gaat zij natuurlijk helemaal
6: nou,
4: niet
6: bij
4: doen.
6: Deze de uitnodiging. Nee, zit... Victor, ik zou meedoen, want het is voor jou dan misschien
4: maar
6: ook wel goed.
4: Maar Amalia zit
6: een
4: alleen...
6: Een weekje met mij mee.
4: Ja, oké, met jou. En dat,
6: nee, dan gaan we een heel protocol doen. Gewoon een week lang in de bossen
3: zitten. Amalia dan?
4: Maar hoe weten we dat zij dat doet?
6: Ja, omdat zij dat hele jaar doet. Dan gaan ze ook op oefening.
4: Ja, hoe weet je dat nou? Zit gewoon voor de camera.
6: Je kan er constant aan twijfelen, maar je kan er ook het voordeel van het twijfelen.
1: Zit zij in de kapiteinshut of zit zij in de slaapzaal?
6: Maar het maakt uiteindelijk niet uit. Zij zit eventjes in die wereld. Zij kan kijken hoe werkt het nou als je als eenheid ergens functioneert.
5: Maar
6: heel de wereld
5: wel
6: zit als individu.
5: Is dat niemand gelooft dat op het moment dat er een oorlog uitbreekt dat zij aan de frontlinie gaat staan.
6: Maar dat hoeft ze ook niet.
5: Het is
6: niet.
5: Een beetje voor de
6: maar
5: show.
6: Ook...
5: Het is een PR-offensief en daar kan je van alles van vinden. Maar dat is het wel. En ik denk dat sommige mensen zich daardoor een klein beetje gemanipuleerd of bespeeld voelen. En dat is de kritiek die er op deze foto's
1: maar
5: is.
1: Maar aan de andere kant, het is volgens mij een uiterst effectieve PR-campagne. Want volgens mij zijn er meer aanmeldingen dan ooit. Voor de...
6: En dit is ook natuurlijk een hartstikke mooi iets.
4: Ja, maar dat Defensie is dus wel
6: college.
4: Zo. Ja.
6: Maar het gaat erom dat Amalia dat een keer gezien als... heeft
5: maar weet je,
6: in haar rol.
5: Ik denk dat de kritiek erop is dat er geen debat over wordt gehouden, maar dat we weer bespeeld en gemanipuleerd worden. Laten we gewoon met z'n allen een debat hebben in de samenleving.
1: Victor, we worden toch de hele dag door alles en iedereen bespeeld.
5: Ja, maar het gaat om mijn belastingcenten. Ik wil wel weten dat het goed besteed wordt.
3: Maar jij niet, als je haar dan ziet, dat je een beetje een patriot wordt? Dat heb ik wel. Dan ben ik denk ik, jee, wat vet.
5: Nee, maar ik vind het niet eens heel verschrikkelijk verkeerd. Ik vind het ook op zich wel goed dat zij dat soort dingen doet. Ze gaat langs alle onderdelen van de krijgsmacht. Ik vind dat prima. Ik reageer alleen, er worden heel veel foto's over naar buiten gebracht. Ja. Eerder deze zomer al over haar avonturen bij de luchtmacht. Nu weer bij de marine.
1: Pieter, jij juicht dit toe, hè?
7: Wat zeg je?
1: Jij juicht dit toch gewoon toe?
7: Ik luister al een tijdje niet meer naar. Ik heb haar papa meegemaakt. Die heeft ook dat hele proces doorlopen. Is nog een goede vlieger ook.
4: En ik heb ook gezien wat het met de mannen deed als wij op bezoek gingen in Afghanistan en Irak. Die vonden dat allemaal fantastisch. De verbinding tussen koningshuis en volk is hartstikke belangrijk. Dat kun je allemaal weglullen en platlullen en blamen en shamen en allemaal enorme campagnes achter. Het is een jonge vrouw die echt die opleiding heeft moeten doen, die echt uit blik heeft moeten eten. En daarom is ik zo afgemaakt.
6: Ja. Maar spreek er gewoon eens een keer waardering over uit in plaats van altijd alles
5: maar constant af te strijken. Er wordt geen debat gevoerd over de echte dingen die er te doen. Want er wordt ontzettend veel geld aan Defensie uitgegeven. Er gaat ontzettend veel geld naar Oekraïne bijvoorbeeld. Heel veel mensen hebben het idee dat ze daar geen enkele grip op hebben. En in plaats daarvan worden we alleen maar geconfronteerd met dit soort PR-campagnes.
6: En als we het alleen maar moeten hebben over dingen die er te doen, Victor, dan kun jij beter soms ook gewoon stoppen.
5: Ja, dat kan. Maar...
4: Zo!
1: Hatsé! Zondagavond, dames en heren. Even.
8: Ik moet trouwens even mijn excuus maken aan Adrie, want die zit al de hele tijd te kijken en ik zit voor...
1: Wie is Adrie?
8: Ja, die zit voor de tv, althans dat hopen we. En ik zit voor zijn echtgenote.
1: Ja. Oh,
8: mevrouw in dat kleurige... Want hij zit wel te kijken, toch wel, hè? Hij ligt niet op de, buurvrouw, hè? Nee.
1: Dat weet je dus niet.
8: Ja, Adrie, ik zou nu wel even bellen, ja.
3: Straks thuis komen niks zeggen over dat het genoemd is in de uitzending. Als hij er niet over begint, dan weet je hoe laat het is.
6: Ja, vind ik een goeie.
1: Hey, we hebben nog 3 seconden. Bus, goed, kan dat lekker doorgaan? Bus?
5: Dramatisch, inderdaad, ja. Mijn theorie erover, het ziet er gewoon allemaal veel te glamorous uit. Ze proberen te concurreren met al die YouTubers. En die hebben gewoon een filmpje wat ze opnemen in een slaapkamer. En dat krijgt echt in sommige gevallen miljoenen views. En deze mensen zitten een uur in de styling met een prachtig decor. Het is afstandelijk, het is te formeel, het is allemaal verkeerd.
1: Dit is de beste reclamespot die je kan hebben om lekker wel naar Bus te kijken. Ja, te zien op Net 5, iedere dag. Voor nu was dit het, jongens. Ontzettend bedankt. Fijn dat jullie hier waren en fijn dat jullie hebben gekeken. En heel graag tot de volgende Oranje Zondag.
9: Plus speelbewust.
10: Ja.
1: Echt serieus?
10: Zo.
1: Wat een geld.
10: 15.000. Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file. 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. De vertraging is ruim een kwartier.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Ze komen gemiddeld 1 keer per 3 speelrondes voor in de Eredivisie. De hattrick. Zondag waren er zelfs 2 op 1 dag. Eerst Ferry bij Feyenoord en later Mijnans bij PSV.
5: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 14 september met Mikkel Schouka. Jij was, Mikkel, trouwens getuige van een van die hattricks. Alhoewel, hij werd eerst even niet gegeven natuurlijk, hè?
6: Nee, en dat verbaasde me een beetje, want een bal tussen de palen geschoten. Daar leek het me tenminste vanuit mijn positie op. Die aangeraakt wordt, gaat meestal toch naar de spits. En hij kwam op naam van Simon Graves, of Graves. Ik denk Graves.
7: Graves.
6: Van Pek Zwolle. En na afloop bleek dat Feyenoord nog even had nagevraagd bij de scheidsrechter. En die had gezegd, nee, ik heb hem gewoon op de naam van Ferry gezet. En scheidsrechter is volgens mij uiteindelijk bepalend.
7: Mm-hmm.
6: Ja, en die geven hem natuurlijk ook graag aan een spits in plaats van aan een verdediger. Want die verdediger steekt ook zijn hand niet op om zo'n goal binnen te krijgen. En Ferry wist dat nog niet op de persconferentie toen hij daar vragen over kreeg. En die zei, ja, ik dacht wel dat hij op mijn naam zou komen. Het maakte niet zoveel uit, hij had er 2 gemaakt. Maar ik dacht, het maakt wel uit, want elk doelpunt is 1. En als die jongen straks boven de 10 komt of boven de 15... dat maakt toch ook een beetje verschil tussen of je een geslaagd seizoen bent of een geslaagde spits bij Feyenoord of niet. Dus dit was een belangrijke. Had nog niet gescoord dit seizoen. Ueda heeft natuurlijk veel gespeeld op zijn plek. Maar in 1 klapper 3 bij na 6 wedstrijden volgens mij. Dan is het toch, gaat je gemiddelde natuurlijk gelijk een goede kant op.
4: En een beetje droog houden allemaal in Zwolle? Of niet?
6: In Zwolle wel, ja. Dat andere filmpje
4: is wel lekker.
6: Dat filmpje van 8 seconden wat ik heb gemaakt in Kamp Nou is meer dan 11 miljoen keer bekeken.
4: 11 miljoen keer?
6: Ja, dat is onvoorstelbaar, hè?
4: Dat is ongelooflijk. Dat heb je op X toen neergezet, dat filmpje.
6: Ja, ik had dat misschien ergens moeten uitventen, Etienne. Nee.
4: Je had even van tevoren moeten bellen natuurlijk en het even commercieel moeten aanpakken natuurlijk.
6: Ja, kijk, weet je hoe dat gaat? Je zit daar en je ziet het in één keer heel erg hard gaan regenen. En rechts van me zie ik een emmertje wat zeg maar onder een soort van afvoerpijp stond, wat in razende vaart vol kwam. Dus ik dacht, ik maak daar een filmpje van en ik stuur dat in onze groepsapp van de voetbaljongens bij AD Sportwereld. En toen in één keer ging het links helemaal los. Dus iedereen vluchtte die tribune af, omdat er een soort gat in dat dak was ontstaan. Of in ieder geval, daar kwam alles naar beneden.
4: Dat is niet ontstaan, want ze zijn toch bezig met een verbouwing van het stadion. En ineens is het niet helemaal af.
6: Nee, er zit wel een soort van dak boven. En dat is normaal gesproken goed genoeg. Maar het regende zo hard dat het op die perstribune alleen maar zeiknat werd. Dus ik dacht, ik film dat. En je ziet die mensen een beetje wegvluchten en nog iets van tafel grissen. Maar dat werd dus blijkbaar goed bekeken. De enige tekst die ik erbij had gezet was perstribune Kamp Nou. En dan de wedstrijd Feyenoord Barcelona. Dat was alles. Meer dan 11 miljoen keer bekeken.
4: Want ik zag ook nou een beeld eventjes om. En dan gaan we nadat over het voetbalweekend hoor. Maar ik zag ook beeld van de andere kant voorbij komen. Dat stond volgens mij op de collega's van Dik voor Mekaar hadden daar beeld van. Maar jij stond aan de ene kant met Martijn Krabbedam. Maar jullie hadden. Je had ook niets meer staan natuurlijk. Je had nog geen laptop neergezet of wat?
6: Ja, alles was al netjes geïnstalleerd. Alleen het regende zo hard dat het ook in die stopcontacten regende.
4: Ja, precies.
6: En nog erger was, ik had mijn tas op de grond gezet. Daar leek het wel droog. Alleen het water was gaan stromen achter me. Dus iemand zei, is dat jouw tas? Dat was die. En die was ook zeg maar helemaal zeiknat. Dus ik kon die laptop ook niet meer in mijn tas doen. En ik moest met het openbaar vervoer terug naar mijn hotel. Dus ik heb die laptop in die tas of in mijn handen vastgehouden. Ja, dan zie je mensen in metro's toch wel apart kijken. Die denken natuurlijk, oh ja, even een laptop bij zich. Dus één klein scherp puntje in mijn zij. En ik was die laptop kwijt geweest en mijn handen in de lucht gedaan. Maar dat is gelukkig allemaal goed afgelopen.
4: Ja, mooi. Nou, het was een bijzondere ervaring natuurlijk. Maar goed, dan even naar het voetbal toe. Want Feyenoord speelde natuurlijk in Barcelona. En daar had iedereen het over, 5-1, maatje te groot Barcelona. Dan ben je toch benieuwd, wat gebeurt er dan als je op zondag naar Zwolle moet? Maar dat werd de eerste helft. Dat was slotbal, was dit, hè?
6: Ja, je hebt het helemaal goed samengevat.
4: Oh, sorry. De vragen, dat was jouw taak natuurlijk.
6: Nee, de vragen na die wedstrijd in Barcelona. Die ging in eerste instantie natuurlijk over hoe die spelers het daar zelf vonden. Nou, die vonden dat het allemaal niet zo slecht was gegaan. En dat had ik ook wel gezien. 5-1 is een forse uitslag, maar in het veldspel waren ze niet zo slecht. En ja, waar leg je de lat? Denk je dat Feyenoord inderdaad een resultaat kan halen in Camp Nou? Dat denk ik niet. Maar goed, 5-1 was dan misschien net iets te veel. En dan is de vraag, ja, hoe ga je dat tegen Zwolle doen? Die meer rust hebben gehad, die waarschijnlijk zich gaan ingraven, weinig ruimtes weglaten. Ja, daar zeiden ze zelf ook van, dan moet het nu zeg maar ook wel goed gaan in Zwolle. Als je dan 4 minuten 50 geloof ik hebt gespeeld en de rechtsback van Feyenoord heeft hem al een keer met links tegen de paal geschoten en met rechts tegen de andere paal.
4: Ja,
6: ja, dan weet je wel hoe de verhoudingen waren. En ja, ik heb Feyenoord in de laatste jaren zelden zo goed zien spelen als dat ze nu deden. En dan is het altijd lastig om dat in te schatten ten opzichte van de weerstand die geboden wordt. Hè.
4: Ik wil ook zeggen, want de Verzwollen zag er wel heel apathisch uit. Hè?
6: Ziet er heel slecht uit. Maar het is ook niet zo dat die elke week met 7-0 onderuit gaan. Hè. En we hebben laatst Feyenoord uitgezien bij Cambuur. Toen dacht ook iedereen, nou ja, dat Cambuur dat pakt helemaal geen punten. Nou ja, die hadden verleden week kunnen winnen. Was bij Telstar dan. Nu winnen ze van NEC. Dus het is ook niet elke week prijs. Maar goed, PEC Zwolle was erg matig. Feyenoord was erg goed. En Van Bronckhorst zei ook dat van al die keren dat hij een team heeft gecoacht, had hij nog nooit zo'n goede eerste helft gezien. Toen stond het 0-3. En ja, het zag er gewoon goed uit. En om het bruggetje naar PSV alvast te maken. Kijk, PSV heeft ook Champions League gespeeld. Een dag later weliswaar dan Feyenoord. Heeft veel veranderd, hè, in de opstelling. En Feyenoord eigenlijk niet. Dus die aanpak die is verschillend. Van Bronckhorst ziet het eigenlijk als een soort van must om vastigheid te creëren. Dus veel spelers achter elkaar op het veld te houden. Waardoor ze zeg maar aan patronen kunnen gaan werken.
4: Maar je heeft een nieuwer team natuurlijk dan PSV, denk ik. Dat is misschien wel een verschil.
6: Dat klopt. PSV, nou ja, die heeft natuurlijk ook wel wat wijzigingen moeten ondergaan. En die kiest ervoor om in ieder geval andere spelers op het veld te zetten. Wint ook, dus wat dat betreft weinig verschil. De vraag is een beetje, is wat Feyenoord doet op lange termijn straks, is dat dan winst? Hè? Wat ze nu doen, pakken ze winst, maar worden ze sterker? Gaan ze een seizoen tegemoet waarin ze juist robuust worden, zoals ze dat zo mooi noemen, goed in staat zijn om veel wedstrijden achter elkaar te spelen? Of komt er straks een tik en heeft PSV om nu zeg maar spelers af en toe eraf te halen, pakken ze daarin hun winst? Dat moet natuurlijk nog gaan blijken. Maar ja, het is een volkomen verschillende aanpak. En het is wel apart dat Feyenoord uitgerekend de zwaarste tegenstand die ze konden hebben in de Champions League uit een paar dagen later de beste wedstrijd in de Eredivisie kunnen spelen. En natuurlijk is het PEC uit, dat is iets anders dan, laten we zeggen, Twente uit of straks Ajax uit of noem maar op. Maar het zag er wel goed uit. En bij PSV kun je natuurlijk ook zeggen, ja, dat was ook maar een thuiswedstrijd tegen Sparta, die ze normaal gesproken ook wel winnen. En Bos heeft in ieder geval daarin weer voor een aantal spelers duidelijk gemaakt dat zij nog altijd dicht bij die selectie zitten. Hè? Dus dat ze perspectief hebben. En Van Bronckhorst doet het op een andere manier, door zijn wissels heel goed te wegen. Dan weer die op het veld. Nu weer Dijl en Kraaienveld, die waarschijnlijk Camp Nou uitstapte en dacht, ja, dit was misschien wel de enige keer in mijn carrière dat ik in dit stadion had kunnen spelen en dat is me niet gegund. Kraaienveld is nog jong, zou nog kunnen. Dijl zie je toch wat minder kansen daarvoor komen. En ja, die mogen dan nu weer wel invallen. En Schaken bijvoorbeeld niet. Ja. En wel Zinhagel. Zinhagel maakt het doppen. Dus hij is er heel erg mee aan het schuiven. Dan weer die, dan weer die. Of je dan uiteindelijk iedereen ontevreden krijgt of iedereen tevreden, dat is altijd de vraag. Hè? Je kunt natuurlijk ook denken als Schaken zijn, ja, dan mocht ik verleden week invallen, te scoren ik. En nou mag ik twee keer niet invallen. Dat vind ik vervelend.
4: Is de concurrentie bij PSV misschien wat heftiger op de bank? Als je kijkt wat daar dan op de bank zit ten opzichte bij Feyenoord?
6: Dat zijn, als je Stijn eigenlijk bij Feyenoord niet meerekent, inderdaad wel spelers die misschien wat minder rekening hadden gehouden met de bank.
4: Ja.
6: En zeker Mijnans bijvoorbeeld. En bij Feyenoord is het nog wat makkelijker. Hè? Van Persie een half uur, daar zal hij tevreden mee zijn. En zo heb je een aantal van dat soort spelers. Daar hebben ze natuurlijk ook wel een beetje naartoe gewerkt met die transferperiode. Maar het is een aparte aanpak van kijken hoe dat op de lange termijn uitpakt. En Van Bronckhorst kiest op deze manier voor voetballen met Feyenoord in de Eredivisie. En hij zei daar wel bij, straks na de interlandperiode, dan komt pas echt de zware periode. Dit was eigenlijk een vrij makkelijke periode voor alle clubs, behalve als je voorrondes in Europa hebt gespeeld, zoals NEC. Mm-hmm. Die ook meteen problemen hebben. Maar de rest is eigenlijk één keer in de week. Nu hebben ze een keer midweeks gespeeld. Feyenoord speelt nu weer niet midweeks, maar natuurlijk wel de Europa League ploegen spelen dat wel.
4: Ja.
6: Dus ja, het is een makkelijke aanloop. 4 wedstrijden Interland straks en dan daarna begint het pas echt. Maar goed, dan heb je al wel 7 wedstrijden in de Eredivisie weg.
4: Ja, de vraag is dus een beetje inderdaad, wat is de geëigende aanpak? Hè? Want we hebben Roger Schmid ook gehad, die ook vaker veel rouleerde bij PSV. Daar kwam toen veel kritiek op, maar uiteindelijk hield hij daarmee wel alle, zoals Rick Elfrink zou zeggen, kikkers in de wagen natuurlijk. Hè? Dat was een beetje het verhaal. En ook dat ook die bank tevreden moest worden gehouden. Arne Slot koos natuurlijk ook vaak voor om met hetzelfde elftal te beginnen. Ja. En dat is een beetje de stijl die voor Bronckhorst en Sip Kuijlshof nu ook een beetje aanhangen.
6: Ja, daar lijkt het wel op. En misschien dat ze ook niet zoveel mogelijkheden hebben om te wisselen. Maar ik denk dat zij toch kiezen voor, om wat ik zei, dat ze sterker elftallen of fysiek willen creëren. En dat ze dat op deze manier doen. Kijk, blessures zijn er nog altijd wel bij Feyenoord. Maar ze lopen ze niet dit seizoen op. Hè? Dus wat er nu niet meedoet, was eigenlijk al geblesseerd aan het seizoen begonnen. Dus in dat opzicht maken ze ook wel stappen. En Van Bronckhorst zei dat hij daar zijn eigen aanpak ook een beetje op los laat. Maar dezelfde medische en performance-staf zit nog steeds in de Kuip. Die hebben dus jarenlang nu die kritiek gehad. En nu doen ze het toch weer op een iets andere manier. En de kritiek in het begin was dat ze eigenlijk na een uur op waren. Maar dat is nu niet het geval. Al was dit ook een wedstrijd waar ze na een uur wel klaar waren natuurlijk.
4: Ja. Goed, maar de andere kant is ook wat we zeiden. PEC Zwolle bood niet ook heel veel weerstand. Want hoe hard ze moesten, op een gegeven moment was het 7-0 kon aantekenen.
6: Ja.
4: Dat was ook wel schrijnend om te zien dat iedereen bij PEC Zwolle ongeveer stond te kijken hoe hij begon met een dribbelen aan de bal. Dat je dacht, dat wil je er ook voorkomen, toch?
6: Dat klopt, dat vind ik ook wel interessant. Maar iedereen die gevoetbald heeft, zal zich wel kunnen herinneren dat het soms in een wedstrijd zo is dat je gewoon helemaal niet aankomt bij een tegenstander. En dat wil niet zeggen dat die tegenstander gewoon altijd een maatje te groot voor je is. Maar je hebt wel eens wedstrijden, die hebben we allemaal wel eens gespeeld. En die had Feyenoord denk ik van de week in Kamp Nou, waarin het verschil gewoon op die dag veel te groot is. Bij Feyenoord is het waarschijnlijk elke dag te groot met Barcelona. Bij PEC is het ook grotendeels dat Feyenoord de regie heeft, maar zouden wel eens wedstrijden tussen zitten met wat meer weerstand. Maar bij Feyenoord liep alles en bij PEC kwamen ze eigenlijk overal een stapje tekort. En als je dan op een gegeven moment al op een behoorlijke achterstand bent gezet, ja, dan is het ook echt moeilijk om daar nog een keer een halt toe te roepen. Ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, Hartsmoussa dribbelt met die bal een meter 50 naar binnen. Ja. En denk, zal ik nu al schieten? Nee, ik wacht nog even. Nog een keer.
4: Ja,
6: en dan schiet hij hem en toen schoot hij hem erin. En dat is natuurlijk ook wat supporters, ja, die gingen cynisch zingen, alles of niets en weet ik het wat allemaal. Maar zo'n dag zit er wel eens tussen. En ik heb wel geleerd dat ik in de loop der jaren dacht ik dan altijd, nou, die ploeg gaat sowieso degraderen. Maar ik heb ook wel ploegen gezien die dat voor elkaar kregen. Zo'n hele slechte wedstrijd. En dan toch later, je ziet het nu ook wel een beetje bij Cambuur, en dan toch later wel wat resultaten gaan halen. En dit was gewoon zo'n dag waarin het bij PEC totaal niet lukte. En in de rust had ik het er nog met Gert-Jan Verbeek over. Ons allen bekend. Mm-hmm. En ik zei, ja, is het niet gewoon zo'n dag dat het ook gewoon niet, er gewoon niet in zit? En hij was het niet met me eens. Er moest meer inzet worden getoond.
4: Gewoon gaan, niet aan de hand.
6: Ja, en dan heeft hij natuurlijk wel gedeeltelijk gelijk. Want als je in de eerste 5 minuten twee keer op de paal, een back twee keer op de paal ziet schieten, dan is dat getuigt dat niet van een hele scherpe start. Maar nee. Ja. Ik kan me vanuit mijn eigen jaren herinneren op een heel ander niveau dat er echt wel eens dagen tussen zitten dat je gewoon weggespeeld wordt door een ploeg waar je bijvoorbeeld een half jaar later van kunt winnen. Maar dat het op die middag gewoon niet lukt. En ik denk dat het voor PEC gewoon echt ook zo'n dag was. Zij misschien 95%, Feyenoord 100%. Beetje tegenslag met snelle tegengoals. En dan loopt zo'n wedstrijd zo. En dan ben ik het nog wel met je eens. Dan kun je natuurlijk Hartsmoussa ook wel wat eerder aanpakken. Maar om bij 6-0, dat zie je ook nog als 6 of 7-0 te gaan lopen zagen en kaarten te pakken. Dat is ook allemaal zinloos.
4: Nou, ik moest er vooral ook een beetje aan denken, omdat het misschien ook wel een beetje opgesloten zit in PEC Zwolle, toch? Want die hebben vorig jaar ook van die wedstrijden wel eens gehad dat je ineens dacht, toen werd het tegen Feyenoord ook 6-1. Dat je denkt, dan kan je daarna weer met 1-0 winnen van Fortuna Sittard. Ja. Maar ook grote uitslagen ertussen ineens zitten. Dat je denkt, waar komt dit dan vandaan?
6: Ja, die verloren ook volgens mij van een degradatiekandidaat met hele grote, van Heracles volgens mij. Met enorme cijfers, ja. Het is ook gewoon niet zo'n heel goed elftal. En we verwachten natuurlijk als supporters en als voetbalvolgers altijd wel het maximale. Maar daar heb ik van de week ook wel over na zitten denken. De kritiek die dan toch neerdaalt op Feyenoord als ze met 5-1 verliezen bij Barcelona, dan denk ik, je moet ook wel een klein beetje realistisch zijn. Tuurlijk kan zo'n uitslag minder hoog zijn. Maar je ziet gewoon zo'n enorm krachtsverschil op dat veld, dat je denkt, ja, dit is ook gewoon het krachtsverschil tussen beide ploegen, uitgedrukt in doelpunten. En daar kun je van alles op loslaten en kwaad zijn. En we doen niet mee in Europa. En het is crisis en we moeten nog eens goed naar gaan kijken. Maar ja, Barcelona in september en Feyenoord in september, dat is gewoon onvergelijkbaar. Ja. En toch knap dat die spelers daar na afloop volhielden dat zij er meer uit hadden gehaald dan dat je zou vermoeden. En dat ze dat dan op zondag waarmaken. Want natuurlijk ligt het verhaal al klaar als ze in Zwolle falen. Dat je zegt, ja. Allemaal hartstikke tevreden zijn over 5-1 in Camp Nou. En leuk hoor, een bal bijna door de benen bij Rodri. Goh, hartstikke genoten. Maar vervolgens geen scherpte tegen Zwolle. Ja, dat namen ze nu weg. Dus dat was echt wel een heel goed antwoord. En als je Hartz Moussa ziet, die twee wedstrijden nadat hij aan die muiterij was begonnen in Nijmegen tegen NEC, omdat hij die transfer nog wilde afdwingen, was tegen Barcelona gewoon echt goed. En dit was natuurlijk helemaal echt goed wat hij liet zien. Dus het is ook wel knap dat zo'n speler dat dan toch die 50 miljoen die hij had kunnen verdienen even geparkeerd heeft in zijn achterhoofd. En dat hij gewoon gaat presteren bij Feyenoord. Dat is toch ook mentale weerbaarheid tonen.
5: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
7: Daar moet op gekrast worden.
5: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een krastlot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
4: PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. PSV won met 4-1 van Sparta. De uitslag doet vermoeden dat het een vrij gemakkelijke wedstrijd was. Dat was het niet. Sparta kreeg ook behoorlijk wat kansen. En PSV kende toch ook een valse start, want Kovar zat er even naast, waardoor Zonneveld kon scoren.
6: Ja.
4: Toch heeft Peter Bos misschien met die wissels die hij heeft doorgevoerd zichzelf wel weer wat ruimte verschaft. Wat hij ook tegen AZ eigenlijk probeerde met Til en Mijnans beginnen. Daarna heeft hij dat niet meer gedaan, begon hij met Peppi in de spits. Maar als je ziet hoe dit PSV voetbalt ten opzichte van PSV met Peppi, is dat toch wel een groot verschil, hè?
6: Ja, en ik volg PSV van een iets grotere afstand dan bijvoorbeeld Maarten Wijfels of Rick Elfrink. Maar die geluiden, ja, die kwamen ook bij hun natuurlijk al een beetje vandaan. Hè? Dat Peppi misschien straks zichzelf wel gedisqualificeerd heeft tot de supersub die wel al vaker bleek te zijn in Eindhoven. En dat als er vanaf het begin moet worden gevoetbald, dat je inderdaad aan varianten kan gaan denken met misschien Til en Mijnans erachter. Dat ze het op een andere manier gaan oplossen. En dat Peppi eigenlijk, die al die jaren al in Eindhoven is, ook door blessure leed, maar toch nooit echt heeft kunnen overtuigen als spits van minuut 1. Hè? Dus hij heeft echt wel zijn waarde gehad, zijn goals gemaakt. Belangrijk ook als invaller geweest. Ook zijn doelpunten wel gemaakt vanaf de start. Maar om nou te zeggen, hij is echt zeg maar 10, 15 wedstrijden op rij de spits die in de basisopstelling staat en die dan ook snel het verschil maakt. De 1-0 maakt, de belangrijke goals. Nee, dat niet. Dus ik kan me voorstellen dat deze discussie ook wel een klein beetje op gang komt. Aan de andere kant, PSV maakt 22 goals hè, na deze, na 6 competitierondes. Feyenoord overigens ook. Dus dat doelsaldo van Feyenoord ziet er ook goed uit. Maar ja, dat zegt natuurlijk wel over de aanvallende kracht die ze hebben. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Ajax, wedstrijdje minder, 14 goals gemaakt. AZ, 17 goals gemaakt, ook makkelijk scorend. Twente, 12 goals. Daar zit toch wel een verschil in. Je ziet dat Feyenoord met 20 goals, PSV met 22 goals makkelijk aan doelpunten komen. En het aantal tegengoals in die top is eigenlijk allemaal vergelijkbaar. Hè? 7, 6, 5. Daar zit niet zo'n groot verschil tussen vooralsnog. Dus ja, dan kijk je toch altijd uit naar ploegen die daarin makkelijk het verschil kunnen maken. En dat zijn op dit moment eigenlijk vooral PSV en Feyenoord.
4: Ja, maar het is inderdaad wel fascinerend hoe PSV, dat de ene spits Luc de Jong heel bepalend kan zijn, en de andere spits die dan in huis hebt, daar toch dan net niet dat aantrekt.
6: Het is natuurlijk een heel ander type dan Luc de Jong. Maar kijk, Luc de Jong kon je ook met plan B en plan C lanceren. Dus die had eigenlijk oplossingen voor alle plannen die je als trainer hebt. Al wat Van Bos altijd gezegd dat hij maar één echt plan heeft. En bij Peppi is het toch lastig om hem, om hem echt in de diepte aan met lange ballen te gaan werken. Hij kan wel in de diepte worden weggestuurd. Het is toch meer een rommelaar rond die 16. En ik vind het echt wel een goede spits.
4: Ja.
6: Maar ik snap ook wel dat er een klein beetje twijfel over is. Aan de andere kant, ik noem net die doelcijfers, doelgemiddeldes, die zien er natuurlijk nog wel zo goed uit dat je bij PSV ook niet rigoureus alles om moet veranderen in de voorhoede, omdat je denkt dat nog vele malen beter kan worden. 22 goals gemaakt is gewoon echt wel goed.
4: Ajax kent ook een vrij gemakkelijk weekend eigenlijk, met een 5-1 overwinning op Fortuna Sittard. Dat was op zich, Fortuna wordt vaker aangemerkt als een ploeg die lastig is om te bestrijden. Maar dat ging vrij soepel, hè?
6: Nou ja, maar toch was het na dik een uur nog 1-1.
4: Ja.
6: Maar Danny Buijs zei na afloop van dat hij eigenlijk toen al dat eerste uur niet het idee had, wel qua stand, maar niet qua spel, dat ze er echt een wedstrijd van hadden kunnen maken tegen Ajax. En Ja, dat verschil was er wel. En je ziet toch wel een ander Ajax dan in, in de voorgaande seizoenen. Dit zijn Ajax-uitslagen en dit zijn de manieren waarop Ajax al jarenlang tegenstanders over de knie legt. En soms in het laatste half uur nog even uithaalt. Dat hebben we natuurlijk wel een paar jaar lang niet echt gezien. Maar nu wel.
4: Dat bracht me ook een beetje op de vraag, is een titel dan toch te koop in Nederland?
6: Nou, dat is de vraag. We hebben meer ploegen die goed gestart zijn en die bovenin meedraaien. PSV ben je niet zomaar voorbij. Verleden week hebben ze ook verloren natuurlijk. AZ staat er nog bij, Feyenoord is erbij. Maar je kunt wel kwaliteit inkopen waardoor het beter gaat. Alleen ja, we hebben het er eerder over gehad. Dit is natuurlijk ook wel een bepaalde afslag die ze nemen die succes moet opleveren. Ja. Dus ze hebben ook inderdaad ingekocht om kampioen te worden. Ze zijn niet dit gaan doen om vierde te worden. Of om derde te worden. Maar ze hebben wel spelers gehaald die ze aanmerkelijk beter maken. Als je dat denkt aan de keeper.
4: Ja.
6: Aan eigenlijk alle drie de Duitsers. De Duitse, je wilt natuurlijk een kop. Duitse inbreng maakt Ajax een stuk sterker of zo. Want het is
4: Ter Stegen. Een spannende kop, zeg maar. Als je dan zegt, zeg maar, de Duitse driehoek maakt. Je moet iets meer doen dan dat, om dat een kop te laten zijn.
6: Altijd voorzichtig met Duitse. Dat jij weer net even over dat randje gaat. Dan moet ik de hele maandag weer verantwoorden.
4: Ja, maar is het dan niet erg? Dan heb je nog maandag voor?
6: Kerer was grappig, maar je had natuurlijk die show met FC Afkikken. Ja. En er was iemand die heel veel van Ajax wist. En die zei, ja, dat is best een leuke aankoper bij voor in de breedte. En dat vind ik altijd wel grappig bij Ajax. Hoewel hij daar zichzelf helemaal niet zo profileerde. Maar het is wel een beetje wat uit Ajax-kringen vaak komt. Hè. Toen Berghuis van Feyenoord kwam, zei ze, ja, wel leuk, een beetje voor erbij. Hè. En Kerer werd nu ook van gezegd, nou, dat is toch mooi voor in de breedte. Maar Kerer heeft natuurlijk wel gewoon Duitse elftal gehaald. En Paris Saint-Germain gespeeld. Is gewoon in fitheid een van de topspelers. Van Europa, hè? Niet tot de eerste 10, 20, maar toch zeker wel een speler waar iedereen van had gehoord de afgelopen jaren. Ja, en daar zie je wel van, nu die nog maar net bij de club is, dat hij al zijn stempel zo op dat elftal kan gaan drukken. Het is voor Bouwman vervelend. Die heeft die blessure opgelopen, maar normaal gesproken is Kerer nummer 1. Ik kan me niet voorstellen dat erg verandert.
4: Kijk, dit is een kop.
6: Ja?
4: Ja, dit is een kop.
6: Nou, Bouwman. Die zal zijn wedstrijden ook natuurlijk nog wel spelen met Conference League, et cetera.
4: Maar
6: Kerer gaat er niet meer uit bij Ajax. Dat is wel duidelijk natuurlijk.
4: Ja, maar dat is wel een beetje dus de keerzijde is. En ik hoorde dat ook bij ESPN 's ochtends Andries Jonker zeggen. Ja, er is ingekocht en de cijfers laten zien dat ze ervaring hebben gehaald. Maar je mist wel een beetje die echte Ajax-jongens. Hij hoopte ook dat die meer speeltijd zouden krijgen. Dat zei hij ook een beetje.
6: Ja, nou, en dat gaat natuurlijk niet zo gek veel gebeuren dit seizoen. Maar ja, ik heb het idee dat dit natuurlijk het idee is om dat zeg maar in de toekomst wel weer voor elkaar te krijgen. Dus op dit moment weer even Ajax aan prijzen helpen met een soort van noodoplossing. Zonder dat je dat negatief moet uitleggen. En dan
4: dus er wordt een noodopvang is dit en dan zometeen komt de definitieve.
6: Nou ja, kijk, dan daarna zou Ajax natuurlijk ook weer vanuit de opleiding hun grote talenten moeten doorbrengen. Maar op dit moment is het voor een jeugdspeler van Ajax natuurlijk niet eenvoudig om je in het elftal te spelen. Want daar staan spelers van grote naam en klasse. Dus dat wordt moeilijk. Ja. Aan de andere kant, Edvardsson speelde ook gewoon in de basis. En ja, dat was toch wel een speler waarvan iedereen dacht, die zien we niet meer terug.
4: Dat is een tactische zet natuurlijk ook. Dat is natuurlijk een tactische zet om ervoor te zorgen ook dat Brand goed kan functioneren daar.
6: Ja, en hij heeft diepgang. Maar het is natuurlijk niet meer de speler van het niveau waarvan je dacht, dat heeft Ajax nodig om weer te presteren. Hij deed overigens niet eens zo slecht hoor.
4: Nee.
6: Maar en met Berghuis op rechts heb je geen diepgang, goede speler. Hij speelde ook goed, vond ik. Een paar hele belangrijke ballen. Maar ja, je moet wel één speler hebben die in de diepte aanspeelbaar is. Maar het is toch grappig, want Dolberg was eigenlijk ook wel gezien bij Ajax.
4: Opgeschreven, ja.
6: Scoorde nu ook nog wat grappiger bij Dolberg. Maar dat weten we natuurlijk al jaren. Is dat je altijd, als je voor de televisie zit, denkt, nou, dit is buitenspel, die goal. Want zo loopt hij weg. Nou, dat hij zelf ook denkt, goh, had ik nou maar even op tijd die bal gekregen. Hij duwt hem over die lijn. En dan denk je, ja, als hij zo reageert, zal het wel buitenspel zijn. Toch een doelpunt.
4: Ja, even, want we zijn natuurlijk niet begonnen met de winnaars en verliezers van het weekend. Wie zijn de winnaars van het weekend voor jou? Zitten die hier al tussen?
6: Ja, Cambuur.
4: Ja.
6: En na verleden week toen het mis was gegaan. Dus die hebben dat. Eindelijk die overwinning. En ook nog eens de NEC. Die zetten we dan meteen ook bij de verliezers.
4: Ja.
6: Of heb je liever gewoon eerst.
4: Doe maar. Dan mag voor mij combineren, geen punt.
6: Drie winnaars. Dan sowieso Cambuur. Feyenoord vond ik met deze uitslag.
4: Mm-hmm.
6: FC Utrecht, maar dan over de hele week.
4: Ja.
6: Verliezers AZ. Ik hou het even bij de Eredivisie, maar AZ ja, tegen Willem II zo goed begonnen. En we hebben het er elke keer over.
4: Ja.
6: Ja, het is AZ en je weet het allemaal wel. En na een paar wedstrijden, en dan denk je, nou, zou het dan nu wegblijven? En dan ga je zitten kijken en het stond al 1-0 toen ik ging kijken. En dan zie je toch nog dat zo'n ploeg als Willem II terugkomt. En ook de woede die er daarom was, ja, dat is natuurlijk een domper. Dus NEC is de tweede. Die gaan nu naar Juventus deze week.
4: Ja.
6: Ja, daar is het natuurlijk wel kommer en kwel op dit moment, hè?
4: Ja, ik kreeg al luisteraars die al berichtjes stuurden.
8: Haalt hij de kerst?
4: Ik vind dat wat vroeger natuurlijk na het succes van Dick Schreuder natuurlijk. Maar het is, als je op deze manier het veld instapt, zoals NEC deed tegen Cambuur, en hoeveel ballen er... Je kon bijna gaan tellen hoeveel ballen er goed werden gegeven dan in plaats van hoeveel ballen er slecht werden gegeven.
6: Ja, dat is ook zo. Alleen ik zou het niet zozeer bij Dick Schreuder neerleggen. Ik ben niet lid van de fanclub. Beetje, eigenlijk.
4: Beetje wel, toch? Jawel, je bent wel een beetje
6: maar
4: een
6: hij heeft
4: fanclub.
6: Ja, hij heeft deze club in deze situatie gemanoeuvreerd. Kijk, ja. Hij heeft ze vanuit het diets naar iets getild. Dan vervolgens raak je je beste spelers kwijt. En dan moet je al vroeg in het seizoen zware wedstrijden spelen. En dan loop je tegen blessures op.
4: Jawel, maar jij hebt net gezegd dat je ook kampioenschap kan kopen in dit land. Dus,
6: ja, maar dat heeft de NEC niet gedaan. Ze hebben wel een paar interessante spelers gehaald die nog niet helemaal fit zijn. Ze hebben ook spelers gehaald die het fysiek misschien toch in problemen gaan komen. Ja, en als je dit ziet, dat is gewoon, dit is natuurlijk niet een bewuste wedstrijd laten lopen tegen Cambuur. Dat is gewoon moeite hebben om het keer op keer op te brengen. Dat is ook kwaliteit. En ja, dat is gewoon moeilijk voor ze. Ze hebben veel wedstrijden al gespeeld. Ze lopen fysiek toch tegen beperkingen aan. Ja, en bijvoorbeeld jongens als Stadiets en zo, die hebben daar toch ook moeite mee met die leeftijd. Dus dat is lastig. En dan ga je van de week weer naar Turijn. Krijg je een zware wedstrijd die je eigenlijk niet gewend bent. En dan moet je het weekend er weer tegenaan. En ongetwijfeld vallen er dan ook weer wat spelers weg. En ze hebben gewoon ook niet een hele brede selectie. Jongens die er nog aan moeten komen, hè, zoals Schuurs bijvoorbeeld. Dus dat maakt het lastig. Maar ik zou het niet bij Schreuder neerleggen. Sterker nog, hij zorgt ervoor dat zij nu ook een keer zo'n situatie meemaken. Het is ook een soort van luxe die ze nu meemaken, hoe gek het ook klinken.
4: Ja.
6: Doordat je zoveel wedstrijden speelt, blessures hebben. Ja, dat maken alleen de clubs mee die echt het seizoen ervoor meetelden. En dat heeft hij voor elkaar gekregen.
4: Ik moest wel lachen. Ik zat die wedstrijd te kijken. En Cambuur dat echt de afgelopen weken aan alle kanten aan het zoeken was hoe ze nou precies moesten voetballen. Gingen ineens heel frivol hakjes geven. Er kwam nog die derde goal uit. Ja. En ik dacht, ja, zo kan het nu ook als je vertrouwen hebt.
6: Ja. Verleden week hadden ze natuurlijk bijna ook al 3 punten. Nu zitten ze op 4. Dus ja, daar komt wel wat vertrouwen los. En dit was natuurlijk ook een uitslag waarvan ze niet hadden gedacht aan het begin van het seizoen dat ze daartoe in staat zouden zijn, denk ik, zo snel.
4: Nee. Ja, dus ja. Ik moest gelijk vrijdagavond aan jou worden denken. Elke maandag zeg je het. Ja, eerst maar even afwachten met AZ hoe het allemaal gaat.
6: Ja, en het is wel jammer, want het was niet zozeer dat ik het Willem II niet gun. Maar je hebt het bij AZ ook het idee dat ze er ook echt van af willen. En dat het ook weer helemaal niet nodig was in deze wedstrijd. En dat ze ook leuk voetbal spelen. En ja, ik heb altijd het idee, wat doet dit nou met zo'n club? Gaat het ook in die hoofden zitten dat die spelers denken, ja, zie je, uiteindelijk gaat het altijd weer bij ons zo. Gaat die trainer, die overigens rustig bleef na afloop, terwijl die volgens mij best wel kookte, maar kon die dat nog wel rustig brengen. Ja, en Patachi, zoals we hem volgens mij officieel ook netjes moeten noemen. Ja, die maakt daar natuurlijk wel een fout. Maar ja, hij leidt daar ergens balverlies. Er werd ook wel gezegd, ja, op die plek op het veld, dan ben je gelijk weg. En natuurlijk, je elftal is in voorwaartse richting. Ja. Maar het was ook weer niet zo dat hij op zijn eigen 16 stond. Hè? Dus het was balverlies leiden. En natuurlijk stond de ploeg dan te open. Aan de andere kant, met 1-0 voor, moet je ook zorgen dat je daar niet open staat. En kun je natuurlijk met dit soort spelers ook verwachten dat hij een bal wel eens verliest. Het is een rechtsbuiten. Ja, dan weet je, dat gaat wel eens een keertje fout.
4: Het is geen rechtsback, hè?
6: Nee,
4: nee.
6: Nee. Zaten we al aan 3 verliezers? Want er schiet me van alles door mijn hoofd.
4: Ja, zeker. Ja, nee, want je had namelijk ook Utrecht als winnaar nog genoemd. Daar wil ik even gelijk naartoe. En aan de verliezers, wie had je nog een derde? Je hebt nu AZ.
6: Nou, ik zat te twijfelen. Kijk, PEC is natuurlijk een verliezer. Maar ik vond ook GVVV en ik ook wel een beetje IJsselmeervogels verliezers. Hè? Die spelen een wedstrijd tegen elkaar. Die natuurlijk zijn het wel grote gerenommeerde amateurclubs. Maar waar eigenlijk, als je er niks van hoort, is het ook. Over 6 weken had je kunnen zeggen, joh, hebben die al tegen elkaar gespeeld? Ja, dat hebben we helemaal niet gevolgd. Nu weet op zaterdagmiddag plotseling iedereen dat die tegen elkaar hebben gespeeld. Sterker nog, ze moeten de wedstrijd nog afmaken. Maar daar is het natuurlijk wel op een afschuwelijke manier misgegaan. En het gaat wel vaker mis in het amateurvoetbal. Vaker met publiek.
4: Maar met trainers hoor je niet zo vaak. Dat een trainer en assistent trainer. Dat hoor je niet zo vaak. En ik zag dat want John van de Beukering was erbij betrokken. En zijn broer.
6: Ja.
4: Zijn broer was hoofdtrainer. John was assistent trainer. Die zou de klap hebben uitgedeeld. Zijn broer, de hoofdtrainer, heeft ook gereageerd. Ja, het is allemaal niet zoals het er allemaal staat. Ik praat niks goed en dat soort dingen. Maar een trainer hoort natuurlijk überhaupt niet slaags te raken met spelers. Zeker niet uit amateurvoetbal.
6: Nee, en toch komt het wel vaker voor. Ja. Ook met profs. Maar het komt niet veel vaker voor dat je vervolgens een foto ziet waarin iemand als een hele gebit kwijt is.
4: Mm-hmm.
6: Dus dat maakt het natuurlijk dat hij deze situatie nooit meer kan winnen. En dat maakt ook waarom GVVV, denk ik, gelijk heeft gezegd, daar moeten we mee stoppen. Dat heeft geen zin. Maar wat mij fascineert is ik heb ook wel eens tegen IJsselmeervogels gespeeld. En,
4: ben je er zonder kleerscheuren van afgekomen, of niet?
6: Nou, het zijn geen makkelijke clubs. Het zijn zulke grote clubs. Het is wel lang geleden. Ja, die hebben toch, dat zijn er wel meer hoor, in die regio, ook in de Bollenstreek, de Katwijk en Quick Boys, waar je toch wel eens tegen een probleempje aan kan lopen. Niet op deze manier, maar zij voelen zich wel natuurlijk echt een hele grote amateurclub. En dat zijn ze ook. Ja, die draaien, IJsselmeervogels draait al jaren niet zo soepel natuurlijk. En die staan met 2-0 achter in de rust. En toch komt het zover dat er iemand van GVVV helemaal door het lint blijkt te zijn gegaan en een speler neerslaat. Daar moet natuurlijk veel meer zijn gebeurd. Los van het feit natuurlijk dat wat Van Beukering heeft gedaan, hem uiteindelijk dat het nooit een excuus zal zijn wat hem vrij zal pleiten.
4: Nee.
6: Maar ik denk wel, als de beelden teruggekeken gaan worden, dat het natuurlijk niet zo is dat die fluiter naar binnen is gelopen en dacht, hé, er komt iemand voorbij, die sla ik neer. Er is natuurlijk meer gebeurd. En dat maakt nog steeds dat hij helemaal de fout in is gegaan. Maar ik ben wel benieuwd wat daar verder is gebeurd.
4: Ja, het
6: is
4: dat gaan we de persoonlijke voorlopig niet horen. Wat is natuurlijk politieonderzoek nu, dus ja.
6: Ja, klopt. En het gebeurt vaker, zeg maar, derde, vierde klas. En ik heb natuurlijk ook jarenlang amateurvoetbal gedaan. Ja, ik heb ook het roemruchte Deltasport gevolgd. Zeg maar toen in no time de toppen van het amateurvoetbal haalde. En ja, dat ging ook wel eens mis. En dat had vooral te maken met racisme. Die hadden eigenlijk allemaal Surinaamse, Antilliaanse jongens. En die kwamen wel eens op plekken in Nederland waar ze dat blijkbaar bijzonderder vonden dan in de Rotterdamse regio. En er werd er wel eens iets gezegd. En dat was geen club die dacht, er wordt iets gezegd en dan tel ik tot 10 en dan gaan we verder. Nee, die schoten er gelijk bovenop. Dus ik ben ook nog wel eens bij SDV Barneveld geweest. En die wedstrijd moest uitgespeeld worden. Is ook helemaal misgegaan. Toen moest Deltasport met 7 man aantreden in een 2-1 voorsprong. En nog 20 minuten. Hans van Arem was trainer volgens mij bij SDVB. En die draaide het om. Hè, natuurlijk in die 20 minuten met 11 tegen 7. Dus dat werd 2-2 en 3-2. En toen in de allerlaatste aanval had Deltasport nog een koorde. Die werd afgeslagen. En een van die spelers nam hem vol op zijn slof. 3-3. Maar wat mij daar ook opviel is dat die wedstrijd stond enorm onder hoogspanning. En ik ging daar naartoe om een soort van reportage te maken. En Deltasport stapte uit de spelersbus. En het eerste wat daar gebeurde was dat ze werden uitgescholden door mensen op de parkeerplaats. Dat ik dacht, ja, dit is nou juist een wedstrijd waarop je denkt, iedereen doet even normaal, hè, want we moeten even geen gezanik hebben. De KNVB kijkt mee. Die werden uitgescholden. Maar dat was gewoon een club. Ik heb ook wel eens in de gang staan wachten op Tom Patinama. En toen kwam er allemaal stoom, zeg maar, in die gang. Ik zal het kort houden, hoor. Kwam allemaal stoom in die gang. En toen zei iemand van de tegenstander, ja, zitten jullie te roken in die kleedkamer? En tot de Deltasportjongens ook gelijk zeiden, ja, dat is de stoom van de douchman. Als ze hun kop niet hielden, dan konden ze er een krijgen, weet je wel. Dus, en dat ging in andere bewoordingen. Dus het komt wel eens voor in de top van het amateurvoetbal. Maar toch niet al te vaak. Maar vaak ben je veiliger bij een topclub in het amateurvoetbal dan dat je in de derde of vierde klasse speelt. Maar Katwijk heeft laatst ook bij ons in de regio bij TOGB huis gehouden, na een beker nederlaag. In de kantine, waar ik foto's van heb gezien van vrijwilligers die allemaal verbonden moesten worden.
4: Het staat een beetje door tegenwoordig naar het amateurvoetbal daar waar het.
6: Ja.
4: Want dat gaat ook helemaal nergens over. Ik heb ook vroeger, toen ik bij de radio begon, bij Katwijk Quick Boys ook tussen de reddende supporters gestaan. Dan bij Quick Boys Katwijk en dat soort dingen. Dat je denkt, jongens, kom op, het is amateurvoetbal. Maar ja.
6: Ja, maar ze hebben natuurlijk wel een grote supporterschaar.
4: Ja, klopt. Ja.
6: Zeker IJsselmeervogels ook. GVV ken ik iets minder goed, maar. Ja, dit is natuurlijk wel kwalijk voor beide clubs. Vooral voor GVVV en ook voor het amateurvoetbal.
4: Ja. Ik heb lang geprobeerd om onder FC Utrecht in de eerste overwinning uit te komen van dit jaar. Maar ja, daar moeten we het toch even over hebben natuurlijk. Hè? Want die wonnen bij Excelsior in de absolute slotfase. Door een foutje achterin bij Excelsior. Wiedel tikte hem zomaar in de voeten van de tegenstander. En het werd toch nog 2-1 voor Utrecht. In een wedstrijd die misschien wel eigenlijk geen winnaar verdiende. Als je het zo zag. Want dat was niet heel best. Hè? Ik heb daar in het stadion gezeten.
6: Nee. Dacht, en goh, juist Wiedel werd me vaak de laatste weken gezegd. Wiedel, die doet het echt goed. Ja. En ja, dan maak je zo'n fout. Dat is misschien toch ook kwaliteit. Als het een paar weken goed is gegaan. Dat je dat vol moet houden. Sorry hoor. Die regen, hè, in Barcelona.
4: Ja, dat zal het zijn, hè? Ja, ja, dat dacht ik al, ja. Ja.
6: Maar voor Excelsior, ja, vervelend. Maar goed, die zijn natuurlijk nog steeds een goede start. Voor Utrecht is het wel cruciaal. En ik vond het wel echt een beetje wrang dat ze die wedstrijd tegen Go Ahead nog konden omdraaien.
4: Ja.
6: Want daarmee krijg je echt een beetje een voordeel door een gestaakte wedstrijd. Dat was in een normaal wedstrijdverloop nooit meer gebeurd met een 0-3 achterstand.
4: Ja, dan kom je met een ander gevoel naar Woudestein natuurlijk. Als je met die 3-3, dat je zegt, hey, we hebben het omgekeerd. En dan kom je met een ander gevoel.
6: Dat is ook zo. Ja. Dus heel veel is daarin veranderd. En ja, wel onterecht dat je die kans nog krijgt. Omdat je dat Go Ahead was daar de dupe van. En nu dus misschien Excelsior ook wel een beetje. Nu gaan ze naar de Kuip, hè, komend weekend.
4: Ja.
6: Dus ja, dan krijgen ze de tiki-taki-formatie van Giovanni van Bronckhorst voor zich. Dus,
4: Ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb nog wel geprobeerd toen het 2-1 werd. Ik denk, ik ga nog wat sterretjes afsteken. Dan gaan we gelijk die wedstrijd staken. Maar ja, ik was net te laat natuurlijk. Toen was de wedstrijd al voorbij.
6: Ja.
4: Maar de nieuwe maatregel van we hebben geen wedstrijd gehad die gestaakt is dit weekend. Niemand heeft vuurwerk afgestoken.
6: Nee.
4: Maar ik sprak vrijdag natuurlijk in deze podcast Sjoerd. En die zei, ja, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Want je kan nu met door één bommetje te gooien of één sterretje, één vakkel af te steken, kan je een wedstrijd laten staken.
6: Ja.
4: Wat moet er nou met die maatregel?

0: Hall. En daar willen ze vanaf, omdat ze die eerste keer al gevaarlijk vinden. Dus ik ben ook benieuwd hoe het in de
1: praktijk... Je geeft nu nog meer macht in handen van de supporters.
0: Ja, dat klopt, ja. En ik denk dat het ook een aanloop nodig zal hebben. Wil dat echt gaan slagen? Hè? Er moeten inderdaad een paar van dit soort wedstrijden tussen zitten. Kijk, het allermooiste of het allerbeste, maar dat is dus heel erg moeilijk, is volgens mij dat ook de club waarvan de supporters het doen, dat die natuurlijk een risicootje lopen, zoals nu bijvoorbeeld bij Utrecht, dat ze niet het voordeel hebben om nog even lekker fris 25 minuten lang met een bepaald plan een 1-3 weg te kunnen werken. Maar dat ze weten dat ze in problemen komen als ze dat doen. Maar ja, in de praktijk gaan we de komende maanden dus absoluut zien dat supporters wedstrijden kunnen laten staken en dat het ook meteen voorbij is, dat het gedaan is en dat je terug naar huis kan. En dat wij, de supporters niet, want dan wordt een leeg stadion, 2 dagen later weer terug moeten.
1: Ja. Goed voor de
0: om een leeg stadion een wedstrijd uit te zien spelen.
1: Ja, Johan Vermeulen vraagt nog, hoor je misschien iets voor de podcast? Waarom is er zondagavond een wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat voor de uitsupporters die de volgende dag naar school of werk moeten geen pretje is dat mensen daarom afhaken. Je zal maar van Eindhoven terug moeten naar Groningen bijvoorbeeld, vraagt Johan zich af.
0: Ja, daar heeft hij gelijk in, maar dit is wel wat de club zelf willen. PSV heeft graag veel meer tijd tussen de wedstrijd in de Champions League en de competitiewedstrijd. En vroeger dachten we, nou ja, zondag 2:30 of zondag 4:45 of 8:00... dat maakt allemaal niet zoveel verschil. Maar ik heb laten vertellen dat elk uur daarin heel, heel belangrijk kan zijn.
1: Ja.
0: En ja, dus PSV wil dit zelf. En ik denk dat ze bij de bond ook wel een klein beetje rekening moeten gaan houden inderdaad met de tegenstander. Kijk, Sparta reist geen uren en de supporters van Sparta reizen ook geen uren terug. Maar het is ook mijn voorkeurstijd niet. Ik heb het overigens wel eens gezegd. En toen zeiden de mensen die bij de televisie werkten, ja, maar ja, die mensen komen toch ook op 8:45 of om 9:00 in de Champions League kijken naar clubs. En dan moeten ze ook nog naar huis. Dus het is ook niet zo dat het een uitzondering is. En dan moeten ze vaak ook de volgende dag werken. Ideaal is het niet. Maar ik denk dat PSV gebaat is bij meer rust. Was nu niet nodig geweest, want ze hadden toch andere spelers opgesteld. Maar dat dit het is en dat het voor de uitclub vervelend is. En dan zou je, wat Danny Buis zei aan het begin van het seizoen, kunnen kijken naar de tegenstander. Hè? Groningen, Fortuna op vrijdagavond. Die kun je misschien beter op zondagmiddag laten spelen. Maar ja, PSV Sparta, dat is wel een, dat is natuurlijk wel een mogelijkheid.
1: Heeft Feyenoord het beste rechterkantje van Europa? Vraagt Owen uit Amsterdam.
0: Nou, ik zie ze wel allemaal met hun knieën ingepakt zitten in het verband. Dus het is misschien een tik in de tijd. Maar dit is wel een grappige natuurlijk. Dit waren spelers die een miljoenen transfer hadden kunnen maken. En die toch al snel weer laten zien wat ze kunnen. Maar wat me vooral zo opviel was dat je inderdaad elementen van het slotvoetbal zag. En dat is logisch, want Hulshoff en Van Bronckhorst zijn natuurlijk besmet met dat virus. Sterker nog, Hulshoff heeft zich er vanaf het begin mee bemoeid met die voetbalvisie. Ja. Maar dat binnendoorkomen van die back en dan wat Hartsmoussa nu steeds deed met die bal buitenkant groen zo erachter leggen. Ja, dat zag er wel echt goed uit. En daar zie je wel, zeg maar, de elementen van het slotvoetbal in. En dat is ook precies wat Feyenoord wilde, hè. Onder Van Persie hadden ze te weinig vermaak gezien, te weinig spectaculair voetbal, te weinig ontwikkeling bij spelers. En te weinig dominantie. En dat wilden ze nu terug op de manier zoals dat in het slottijdperk ging. Nou, Slot kon niet naar Feyenoord worden gehaald, omdat hij niet beschikbaar was. Bovendien is Eénhoorn als directeur aangesteld. En die Slot inhalen lijkt me nou net de minst geschikte man, want die heeft hij er ooit uitgegooid bij AZ. En trainers zijn er over het algemeen nog wel, die voelen dat altijd nog wel, wie hun uiteindelijk heeft ontslagen. Dus hebben ze het op deze manier gedaan, maar ook wel echt met het idee om dat een beetje terug te brengen. En dan krijg je dus wat je nu op de rechterkant zag. En wat in het slotvoetbal bijvoorbeeld met Geert Ruijden aan die rechterkant toen al gebeurde.
1: Ja, maar je weet dat dit een verwijzing was, de Owen Wijndal.
0: Ja,
1: een grapje,
0: dat weet ik,
1: van
0: dat was de linkerkant. Ja, nee, dat heeft hij gelijk. Dus ik zou dat zelf ook, als ik Feyenoord was, nooit uitspreken. Maar zij zouden meer recht van spreken hebben om dat nu te zeggen dan Wijndal toen. En dat was met Bergwijn volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Nee, dan is dit veel logischer natuurlijk.
1: Ik heb ook berichten doorgestuurd van Saoedische fans die richting Ruben Neves zich misdroegen. Supporters van Al Tawoun riepen de naam van Diego Jota naar de middenvelder van Al Hilal tijdens de wedstrijd. Niet zo chic, hè, dit, wat daar gebeurt dan in Saoedi-Arabië. Je ziet ook de onmacht bij de speler, zeg maar, in die beelden. Ja, die op social media voorbij komen. Dat kan ook niet, hè, dat soort dingen.
0: Nee, ik hoor het nu van jou voor het eerst, maar je ziet, ja, mensen zien dat niet, maar dat is toch wel heel onsmakelijk natuurlijk. Als je, ik snap wel dat er rivaliteit is en dat je soms een speler graag uit de wedstrijd wil halen, maar er zijn grenzen natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat is bij voetbalsupporters niet altijd zo, maar dit slaat natuurlijk nergens op.
1: Precies. Volgens mij zijn we dan redelijk rond voor deze AD Voetbalpodcast met wat we dit weekend allemaal gezien hebben. Ja, we kunnen nog uren door blijven praten over alle dingen. Hè? Dat Heerenveen en wat was het, 22 schoten op doel. Allemaal geen doelpunt en 0-0 tegen Telstar.

0: Ja.
1: Ik zag ook nog voorbij komen. Maar goed, we gaan morgen ook weer gewoon verder praten deze AD Voetbal podcast over tal van zaken. Dus dat morgen. Want er staat er weer een volgende wedstrijd te wachten natuurlijk ook nog, hè, dinsdag. Gewoon ja. Ajax in hadden we wel tegen Willem II. Huppatee, gelijk weer door, hè. En dan gaan we de Europa League gaan we nog krijgen. Ja.
0: Ja. Daar was nog iemand die mij daarover aansprak. Die zei, ik ben fan van FC Den Bosch. Toen wil Jan Vloet de boel dichttimmerde. Toen zijn we jarenlang verketterd. Het was een schande wat er allemaal gebeurde. En tegenwoordig is daar zoveel respect voor.
1: Voor het dichttimmeren van...
0: Ja, dus Willem II had dat gedaan.
1: Komt er jou.
0: Uiteindelijk een puntje mee. En dan zeggen ze, ja, het is toch knap. En je hoort het ook vaak de verslaggevers zeggen, vinden zij. Van, joh, ja, ze mogen dat doen. Ze mogen dat natuurlijk ook doen. Ik denk wel dat het een beetje veranderd is. En vloedsvoetbal staat eigenlijk synoniem van wat hij toen presteerde met, ja, met FC Den Bosch als dat willen we niet. Maar ja, het is wel, er is wel meer respect. Er is wel wat meer respect voor gekomen, denk ik, om het op een andere manier te doen.
1: Ja, ik kreeg trouwens afgelopen vrijdag in de podcast, gaf Sjoerd nog wat tips hoe je op buitenlandse voetbalreis kan gaan met vrienden, wat je moet doen. Dus ik zei ook tegen luisteraars, als je het nu geluisterd hebt en je hebt het gedaan, laat het even weten. Een aantal relaties is inmiddels gered. Ik kreeg een aantal mailtjes al door van mensen die de tactiek van Sjoerd hebben toegepast. En dat werkte goed, dus die konden op voetbalreis binnenkort met vrienden. Dus dat is ook goed nieuws.
0: Okay.
1: Dan gaan we nu maar naar de vraag van vandaag, toch?
0: Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: Want die kwam ook van Sjoerd Mossoen.
3: En het is ook echt een vraag voor Mikos. Die zou deze vraag eventueel kunnen weten. Hij is moeilijk, dat zeg ik er gelijk bij. Schrik niet. Maar vandaag, dit weekend, is de documentaire over Oasis in première gegaan. Dan zou je denken, wat heeft dat nou in godsnaam met voetbal te maken? Nou, vrij veel, want dat zijn twee enorme Manchester City fans, zoals algemeen bekend. Maar mijn vraag gaat over het album Definitely Maybe. Een van de beste albums van Oasis. Uit de glorietijd van die band, midden jaren 90. En het gaat met name even om de hoes. Op de hoes van de Definitely Maybe zie je een huiskamertafereel waar de bandleden een beetje in die woonkamer rondhangen. Maar onder de open haard staat een foto van een voetballer. En zeg maar in het raamkozijn staat ook een foto van een voetballer. En dat zijn twee spelers, van eentje van Manchester United. Althans, iemand die groot is geworden bij Manchester United. En eentje bij Manchester City. En de vraag is natuurlijk, welke spelers zijn dat?
0: Nou, dat moet ik weten, want ik ben een groot fan van... George Best, denk ik.
1: Ja, dat is inderdaad één, ja.
0: Die andere weet ik niet.
1: Nee, dat is ook een lastig, hoor. De andere was Rodney Marsh.
0: Van City.
1: Ja. Veel mensen die muziekliefhebber zijn, die het in ieder geval wisten. De eervolle vermelding is voor Dutch Keanu, 77. Bij deze eervolle vermelding heb je te pakken daarbij. Ja, Mikos, mag jij de vraag voor morgen neerleggen?
0: Ja, je krijgt Juventus NEC. En dan denk ik terug aan 1997. Daar had het van de week nog over, hè. Maar toen verloor Juventus in de Kuip van Feyenoord met 2-0. Dat was toch wel een groot Juventus met allemaal Italiaanse spelers. Eigenlijk allemaal basisspelers waren allemaal Italianen. Op twee Franse spelers na. En wie waren die Franse spelers?
1: De twee Fransen van Juventus in 97.
0: Ja, in 97.
1: Nou, als je weet wie Mikos zoekt, geef me door via xbluesky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Je kunt reageren via Instagram, @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Gelijk even volgen. En je kunt via Spotify reageren als je deze podcast luistert, door reactie achter te laten. Dan neem je mee naar de eervolle vermelding. Morgen het antwoord van Dolf. Dolf van Aert in deze podcast gaan we ook praten over zijn ontmoeting met Virgil van Dijk. Want die was ook nog even kort in Nederland, hè, na de wedstrijd van Liverpool. Voor de training. Dus dat allemaal morgen, met wat hij daar onder andere te vertellen had. En al die jonge spelers die daar ademloos naar hem luisterden. Dus dat morgen onder andere. En dan zou ik zeggen, Mikos, ik vind het fijn ook dat je weer een beetje over jouw actieve voetbalcarrière gepraat hebt. Normaal als ik dat doe.
0: Het was uit mezelf.
1: Normaal als ik het doe, dan doe je een beetje downplayen. En nu ga je jezelf ineens een hele carrière
0: alsof
1: mee
0: ik
1: halen.
0: Te weinig waardering heb gekregen deze maanden.
1: Ja,
0: ik weet ook niet wat het is.
1: Ik merk het.
0: Ik heb er nu alweer spijt van.
1: Nee, maar dan kan ik het wat vaker aanhalen. Je hebt het nu zelf gedaan, dus dat komt goed.
0: Ja.
1: Mooi. Nou, ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
0: Ja, hetzelfde.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.
5: Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Ja, Merel, we hebben je al wel een keer gehoord in de WK-variant.
1: Ja.
0: Maar dit is voor het echtje, hè? Dat begrijp je.
1: Ja, dat voelt het ook helemaal zo, helemaal nerveus. Dus,
0: indruk maak je, ja.
1: Ja, ontzettend.
0: Hey, natuurlijk uitspeelster van Ajax, Real Betis, Atletico, Monterrey. Moet toch weer altijd even denken aan die avond van het Nederlands elftal.
2: Krijg je weer tranen in je ogen?
0: Ja, bijna wel. Oranje WK-finale gehaald. Maar je bent misschien wel het meest bekend van dit fragment natuurlijk. Let op.
3: I just lost a bet for the Dutch TV. And I have to dance 10 seconds of flamenco.
0: Maar je bent flamenco aan het dansen. Dit was in een serie van Rivka, onze collega. Die was naar Sevilla toegekomen. En vertel.
1: Ja, dit was een paar weken voordat het WK 2019 begon. Ik speelde toen bij Real Betis. En we deden een soort tour door Sevilla met de highlights van de stad. En ik weet niet precies wat ik verloor. Maar ik moest dus... Ik moest bepaalde antwoorden op vragen goed hebben. En elk verkeerd antwoord was dan 1 seconde dansen of zo. En ik moest uiteindelijk 10 seconden voor echt een hele grote groep toeristen op Plaza de España... heb ik daar flamenco gedanst. En ik heb het nog gedaan ook.
2: Dat kun jij.
0: Maar het ging heel goed af.
1: Ja, het was niet eens zo heel slecht. Het was heel leuk. Ik wilde het eigenlijk ook wel gewoon een beetje gewoon voor de... Het staat op YouTube als je het wil zien. Maar...
0: Zeker.
2: Gaan we zo zeker doen. Maar Jerry, je moet even vertellen wanneer we hier zitten. En want ja, we willen die podcast dus graag op maandagochtend online hebben. Dus we nemen hem op zondag meestal op om 1:08. Maar ja...
0: Ja, het is 8:02. We dachten, nou, dan kunnen we rustig weer alles bespreken. Maar wat blijkt, hebben ze PSV verzet. En PSV Sparta nu bezig.
2: Je 0-0. Hebt het voor je. 0-0.
0: Nog 0-0. Nou ja, hoeven we ook niet te bespreken dan, hè?
2: Nog niet.
0: Nog niet, nee. Maar je houdt ons op de hoogte.
2: Zeker.
0: Als een soort commentator.
2: Nee, daar hebben we Mark voor.
4: Ja, dat moet je handiger, geven.
0: Ja. voetbal, een echte zevenklapper. Vind ik ook een mooi woord trouwens. Dat gebruik je voor geen andere uitslag, hè? Hebben we het hier een keer
2: over gehad
0: of niet? Een tienklapper, is dat ook een woord?
2: Toch ook wel.
4: Zeker wel.
0: Ja? Ja. Een tienklapper. Maar een achtklapper dan weer niet.
2: Nee, dat
0: negenklapper ook niet.
2: Mafklapper wel.
0: Mafklapper wel. Nou ja, Feyenoord was een zevenklapper op bezoek bij PEC Zwolle.
5: Hartsmoussa. Nou, het kan zo ook. Jongen. 0-7. Een speeltuin is het voor Feyenoord.
6: Ja, nee, ik heb ook gezegd tegen de jongens, het maakt niet uit waar je speelt. In welk stadion, welke tegenstander, in Champions League, beker of competitie. Je wil gewoon altijd je niveau halen. En dat hebben we vanaf dag of vanaf minuut 1 gedaan. En dat denk ik dat het mooiste is van vandaag, denk ik. Dat we na een nederlaag woensdag vandaag er staan. En ook de manier waarop stemt mij wel tevreden.
2: Het is toch zelden een quote zo onwaar geweest dat het niet uitmaakt waar je speelt. Want dat is natuurlijk nou precies de crux. Ja. Dat je dus van de week probeert jezelf te zijn... en dan met 5-1 verliest in Nou Kamp. En dat datzelfde team, 7-0, als het geflatteerd was... was het eerder te weinig dan te veel. Want in de eerste minuten had Feyenoord voor de 1-0... hadden ze al 3 keer kunnen scoren. Dat is nou voetbal. Dat je dus veel beter bent dan PEC Zwolle en veel minder bent dan Barcelona.
0: Maar neem je dan toch dat tempo van Barcelona mee of zo? En denk je, nou ja, als we Barcelona hebben gehad, dan PEC Zwolle makkie. Hoe gaat dat in het brein van een voetballer?
1: Nou, ik denk dat zeker meespeelt. Dat je inderdaad dat niveau hebt gezien. Dat op je Netflix is. En dat je op je Netflix. Well,
0: Netflix, ja.
1: Dat je dat op Netflix hebt gezien. En dat daar op je Netflix.
4: Fijn, hoor, dat
1: ja, klopt.
4: Foute serie was.
1: Maar heel eerlijk, het niveau van PEC was natuurlijk ook wel echt. Ik heb echt met verbazing gekeken hoe zij verdedigden. Dan kun je inderdaad de beste goede wedstrijd hebben gespeeld in Camp Nou. Maar hoe PEC Zwolle dan verdedigt. Dat was gewoon echt. Geen verdediger te noemen. Dus dan is het ook wel een beetje van beide, denk ik. Heel slecht PEC en inderdaad Feyenoord dat gewoon echt heel goed was.
0: Nacho Ferri, dat is natuurlijk nu de spits, hè? Want Ueda weg, hij moet het gaan doen. En dan hoor ik al de eerste fans die heel blij zijn... die zeggen, dit is de nieuwe Pelle.
4: Ja, gaan we zien.
2: Nee, ja... dat is wel een beetje opportunistisch, hè? Want er is veel kritiek geweest op Feyenoord... met name op het slot van... de transferperiode, waarin ze toch voor te weinig geld... de topscorer hebben laten gaan, Ueda. Dus Ferri werd automatisch de eerste man. En het moet inderdaad ook wel van hem gaan komen. En dus is het wel fijn dat hij dan vandaag zijn eerste goals maakt. Ik bedoel, allebei de kanten op. Het is te vroeg om te zeggen van dat het te licht is om het met hem te doen. Want het zou best goed kunnen lukken met hem... en met Shaquille van Persie erachter. Alleen het is ook een beetje snel, want ik ben het helemaal met Merel eens... om nu naar deze overwinning op Zwolle te zeggen... dat het allemaal in kannen en kruiken is bij Feyenoord.
4: Nee, maar je kunt beter wel zo beginnen.
2: Jazeker.
4: Want als dat en is, doen we het heel lang uitblijft.
0: Nu, hè?
4: Ja, ja, ja, is die
1: nee,
4: toch
1: hij
4: niet naar Gratis, maar naar hem?
0: Ja.
4: Oké, okay, nou.
2: Maar dan is de regel dat hij op doel zou zijn gegaan als Gravis hem niet aan
0: ja, en hij had hem eerst niet aan een Ferry gegeven. En Alex Bos, de scheidsrechter, heeft nog eens goed bekeken. En die denkt, nou ja,
2: maar ik vind vaak,
0: had hij toch wel tussen de palen gegaan.
2: Ik vind vaak wel een beetje onzin hè, om er een eigen goal van te maken. Maar hier had ik wel goed mee kunnen leven hoor, dat het een eigen goal was. Want daar was hij natuurlijk nooit in gegaan. Het was natuurlijk niet eens bijna een doelpunt geweest.
0: Nee, maar voor Ferry wel lekker.
4: Ja, voor Ferry wel lekker. Ja, als je spits bent wil je scoren en dan wil je niet te lang mee wachten.
1: Ja.
4: Ja, dan maak je de 3.
1: Wist hij het? Want dan had hij de bal nog mee naar huis kunnen nemen.
0: Nee, volgens mij niet. Hij hoorde pas later, ja.
1: Nasturen, ja.
0: Ferrière, daar nog even over hebben. Want vorig jaar 11 goals, 4 assists bij Westerlo. Dan haalt Feyenoord hem voor 9 miljoen. Dan krijgt hij nu het vertrouwen, toch? Zien jullie dan wel dingen ja, waarvan je denkt van... Oh, het is toch wel een goede spits?
1: Ja, ik zie, want dat vind ik sowieso wel lastig aan het voetbal en ook het analyseren en hoeveel praatprogramma's er zijn. Het is toch wel een beetje aan de resultaten van zo'n club of een kwartiertje invallen waarop mensen al enorme conclusies trekken dat Ferry eigenlijk niet goed genoeg was of veel te veel gekost heeft voor de kwaliteit die hij heeft. Zo snel gaat het natuurlijk niet. Zo'n jongen heeft ook tijd nodig in Rotterdam en... Heel eerlijk, hij is echt best wel snel. Hij is echt best wel sterk. Ik zie echt wel dingen in Nacho Ferry die echt absoluut van enorme waarde kunnen zijn voor Feyenoord. Dus, maar ook na vandaag ben ik helemaal eens met jou, Jeroen. Daar heeft hij de 3 gemaakt. Is het ook weer niet de topspits die Feyenoord nodig had en die we moeten gaan vergelijken met Pelle. Maar dus het is gewoon een beetje. Altijd, het ligt altijd een beetje wat meer in het midden dan de fans zouden het liefst willen horen natuurlijk. Maar ja, ik zie absoluut talent. Echt een hele goede spits vind ik het eigenlijk wel.
2: En zelfs bij de...
4: Klein. Oh, sorry,
2: ga je gang.
4: Nee, hij is
0: 1,92, denk ik.
1: Ja, hij is lang ook, ja.
4: Als hij kan koppen, dan... Azueda, daar wordt natuurlijk ingewikkeld, maar...
2: En zelfs bij goede spitsen heb je uiteindelijk ook natuurlijk fases waarin het goed gaat, waarin het wat minder gaat. Dat hou je natuurlijk altijd, zeker bij een spits. Want het is natuurlijk, je hebt vertrouwen nodig om doelpunten te maken. Nou, we hebben het misschien straks nog wel over FC Utrecht. Maar ja, weet je, daar hoorde je vorige week ook al van, ja, dat gaat niet meer goed komen. En ja, je moet een punt halen, je moet wedstrijden gaan winnen. Dat is het enige wat je over een bepaalde drempel heen kan helpen. En dat vertrouwen heb je, dan gaat het gewoon allemaal een stuk makkelijker. En wat dat dan gaat, heeft Mark natuurlijk helemaal gelijk. Je kan beter nu scoren dan dat je er nog een paar weken tegenaan blijft dikken.
0: Ja. Wat zijn andere uitblinkers bij Feyenoord?
4: Ja, de middenvelders. Valente, CGL. Ja, dat zijn de mannen in vorm nu. En die geven Feyenoord ook smoel in die zin. En die trekken het spel naar zich toe. En die bepalen het tempo. En die zorgen voor aanvoer. Ja, daar begint het. En Hadj Moussa. Toch weer Hadj Moussa. De vraag is natuurlijk gesteld van had je moeten verkopen. En daar is natuurlijk door heel veel mensen van alles over gezegd. En voor dat geld. Maar ja, het is voor Van Bronckhorst en voor Feyenoord wel lekker dat hij erbij is.
0: En als je Reed ziet spelen...
2: Nou, die was
4: ook goed.
2: Ja.
4: Goed zo.
2: Nou, maar ik vind ook wel, hè, want ik blijf er ook bij dat Feyenoord dat in bepaalde fases van die transferperiode niet goed heeft gedaan. Hè, want je noemde Reed, die hadden ze natuurlijk ook voor heel veel geld kunnen verkopen. Hadj Moussa niet verkocht en Ueda uiteindelijk voor te weinig. Maar goed, dat is nu een paar weken achter de rug. Los daarvan hebben ze natuurlijk een hele goede selectie. Met name als je naar het middenveld en naar de verdediging kijkt. Voorin is het een beetje hopen inderdaad dat Ferry het gaat doen voor ze. Hadj Moussa is gebleven. Weet jij veel, als op links Reece Nelson het goed gaat doen... dan kan het ook zomaar wel in elkaar vallen bij Feyenoord. Want met die selectie, zeker met de eerste 11, 12, 13... is helemaal niet zoveel mis. Dus wat dat betreft is er best, en geeft zeker ook zo'n wedstrijd als vandaag... flink wat hoop. Maar ja, het moet wel een beetje, het moet wel meezitten... en het moet wel de goede kant opvallen. Want het is denk ik wel een dun lijntje bij Feyenoord.
0: Maar die eerste 12, 13 spelers, die schat je in... alsof ze ook het niveau van PSV misschien wel hebben.
2: Dat ligt wat mij betreft heel erg aan de voorhoede. Daar zie ik dat nog niet op het moment. Maar dat Hadj Moussa natuurlijk wel... En dan die andere twee, dat zal zich moeten gaan bewijzen. Maar de afgelopen weken heeft best een aantal spelers bij Feyenoord... zijn neus tegen het venster gedrukt natuurlijk. Schaken heeft dat gedaan. Van Persie is natuurlijk nog steeds een hele grote belofte. Ferry die doet het in ieder geval vandaag. Valente speelde natuurlijk ook vandaag vanuit de voorhoede. Hè. Dat is ook best een manier waarop je zeker in de Eredivisie met hem kan spelen.
0: Als linksbuiten zo.
2: Ja, ja. En dan komt hij natuurlijk heel vaak uit op 10. Hè. Speelt eigenlijk een beetje zoals het Nels Elftal aan de rechterkant speelt. Dus ja, daar zit echt wel muziek in. Alleen, ja, dat moet allemaal nog wel wat stabieler worden. En daar hebben ze, ja, ik bedoel, daar moet je niet lang mee wachten.
4: Je slaat wel Zinhagel over. Dat is wel jammer.
2: Wat zei je?
0: Ja. Zinhagel, ja.
4: Dat vandaag ook weer.
2: Ja, nou ja, ja.
1: En je slaat Gio van Bronckhorst over natuurlijk. Die met zijn rust en zijn ervaring, dit fijner, dat dunne lijntje, dat maakt hij dikker dan, denk
2: zeker,
1: ik. Weet je wel? Dus
2: ja,
1: dat vind ik wel wat we absoluut niet moeten onderschatten. Ook de eerste persconferenties van Giovanni van Bronckhorst, hoeveel rust die uitstraalt. Hoe die de vragen pareert van de media. Hoeveel rust die heeft gebracht in het team. Ja, ik denk wel dat ook Feyenoord enorm kan helpen om inderdaad met een wat dunnere selectie toch nog wat meer te bereiken.
2: Maar ik denk uiteindelijk, als je de kwaliteit niet hebt, dan kan je nog zo rustig zijn en dan kun je nog zo comfortabel de media te woord staan. Maar ja, dan weet je, dan wordt het gewoon een heel lang en moeilijk seizoen.
0: Maar over van Bronckhorst, het is inderdaad, het is heel geruisloos gegaan en het voelt logischerwijs ook heel vertrouwd gewoon,
1: ja,
0: weer.
1: Ja. Ja.
2: Ja, alsof hij er eerder gezet heeft.
0: Ja, dat gevoel krijg je bijna, ja. Over Reed nog even. Want is dat dan iemand van wie Xavi moest zeggen, ja, ik haal hem erbij?
1: Nou, als hij zo doorgaat, denk ik dat hij wel steeds meer kans maakt. Maar het is natuurlijk ook wel, ik bedoel, hij heeft het best wel, bij de Nederlandse helft heb je natuurlijk ook Dumfries,
4: ja,
1: Timber.
4: Het ligt natuurlijk ook aan wie er is.
1: Precies, wie er geblesseerd is en wie er fit is. Maar de rechtsback is nou niet de positie waar het Nederlandse helft dan al heel veel, heel hoog genoten heeft. Maar hij doet het, ja, doet fantastisch. Vandaag heeft hij weer 3 assists, geloof ik.
4: Ja, 3, ja.
1: Dus,
2: twee keer op de paal.
1: Ja.
2: Links, rechts.
1: Ja. Maar tegen Barcelona had hij het wel weer heel moeilijk. Maar ja, dat is
0: mag
1: dan
0: het.
1: Ja, mag het, precies.
4: Nou, niet,
1: ja,
4: als je in Nederland zelf wil spelen. Want dan is dat het niveau wat je moet nastreven natuurlijk.
0: Ja, maar hij zou niet meteen basis gaan.
4: Nee, oké, maar als je hem selecteert moet je hem ook kunnen opstellen. Ja. Ik bedoel, anders dan gaat het ook niet.
0: Maar het was wel mooi, want hij had een interview met Jeroen Elshoff. En Jeroen zat een beetje te vissen van, weet je al iets over een voorselectie? Want die is al wel bekend, hè, bij de clubs. Hij zegt, ja, nee, ja, vaak gaat het mis bij mijn e-mailadres.
1: Oh.
0: En bij mijn e-mailadres, ja, een autocorrectie had hij het over. Wanneer iemand Giovairo@feyenoord.nl wil intikken, dan krijg je blijkbaar een autocorrectie en dan gaat het mis. Dus als de KNVB luistert, Riet krijgt dus geen mailtjes binnen.
2: Nee, nou ja, hij zal er toch best wel wat gehad hebben van Jong Oranje al door de jaren heen.
0: Ja, maar dat gaat dan denk ik via de teammanager, ja, of zo.
2: Nou, vind ik wel nog één ding erover zeggen, want Dumfries is natuurlijk duidelijk de nummer 1 op die plek. En als je naar types gaat kijken, want er is ook nog iemand die in Liverpool natuurlijk vaak wat verder naar voren wordt opgesteld, Frimpong. Maar het kan best dat, want
0: nou, Riet is een echte rechtsback.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld Wiever was mee naar het WK, is geen echte rechtsback. Ja, Timber, zijn beste positie is niet rechtsback.
2: Nee, dat klopt.
1: Geertruida werd daar nog even geprobeerd.
2: Geertruida, zeker, ja. Maar het gaat er natuurlijk een beetje om, wat wil je en wat zoek je? Want ik kan me best voorstellen dat als je Dumfries al hebt, dat je Frimpong ook in je selectie wil hebben, juist om iets te kunnen veranderen in een wedstrijd. Hoe fijn was het geweest als hij erbij was geweest, die wedstrijd tegen wie werd Nederland ook weer uitgeschakeld?
1: Marokko. Was in Monterrey.
2: Ja, nee, maar dat was natuurlijk wel een wedstrijd geweest. Ook, ja, dat zo'n speler wel een verschil kan maken. En ik begrijp dat hij niet de allerbeste verdediger is, maar Als je kijkt naar wat heb je nodig in een selectie, ja, dan kan ik me best voorstellen dat Frimpong ook heel interessant is.
0: Ja, AZ is niet langer meer foutloos. Op eigen veld kwam het weliswaar met 1-0 voor tegen Willem II. Kreeg kansen zat op de 2-0, maar het werd 1-1.
5: Hier Van Aalst met veel ruimte. Haan, ja, dat is een goalgetter. En die doet het. En het lukt niet voor AZ. Het gaat voor het eerst puntenverlies leiden deze competitie.
7: Heel zuur. Groot worden. Ik bedoel, is niemand gestorven. We gaan gewoon door. We staan nog steeds waar we staan. Je wil gewoon dit soort wedstrijden wil je constant winnen natuurlijk. Dan kun je zo lang mogelijk meedoen.
0: Oh, dus Leroy Echtold, als een trainer zegt na een puntenverlies, nou ja, er is niemand gestorven, ja, wat denk je dan?
1: Ja. Nou, als je de wedstrijd hebt gezien, Willem II is echt werkelijk waar niet op hun helft geweest. En AZ,
0: ja, één keertje.
1: Ja, precies. 1 keer. En in de 82 minuten geloof ik dat het was. En dan gaat hij erin. Dus ik snap wel, dit was echt heel erg teleurstellend. Klaasie zei ook na afloop van de wedstrijd dat het heel stil was in de kleedkamer. En je wilt dan, je bent dan zo dichtbij om 6-6 te halen. Ja, deze deed voor AZ wel heel veel pijn. En het was ook echt niet nodig.
0: Nee, maar het is typisch zo'n wedstrijd. Ja, als die tweede er dan niet ingaat, dan
4: precies
0: valt hij aan de andere kant.
4: Dat, en dat zeggen we ook altijd achteraf. Als die er dan invalt, dan zeggen we, ja, dat kun je dan weten, dat is de voetbalwet. Ja, hij valt er ook heel vaak niet in. Maar
2: ik dacht dat ook in de beginfase bij Feyenoord. Als je zoveel kansen mist in zo'n korte
4: wat
2: tijd,
4: hij aan de andere kant
2: dan wordt het een moeilijke middag voor Feyenoord.
0: Ja, bijna 7-7. Ja. Maar Echtold heeft natuurlijk een keer wat gezegd over die titel. Dat die, nou ja, als je bovenaan staat, dan moet je ervoor gaan eigenlijk ook. Hè? Ja. Heb je het idee dat bij die spelersgroep ook wel is aangekomen?
4: Vraag je dat aan mij?
0: Zeker.
4: Ja, waarom niet? Ja, ik weet niet eigenlijk. Nee, ja, hoe, ja, wij proberen dan een soort druk op te leggen. Hè, dat die spelers daar dan niet mee kunnen omgaan. En dan hebben ze nu puntverlies. En dan is het zie je wel om
0: nee,
4: te
0: gaat
4: trainen.
0: Ook, misschien de manier waarop je mee omgaat na puntenverlies. Als ik hoor Klaas hier inderdaad, die er best wel doorheen zit. Ja. Dat hoort daar dan toch wel bij, als je die ambitie hebt.
2: Ja, weet je, ik denk dat het per speler verschillend is. En dat, Klaas is natuurlijk iemand die voelt het gewicht van zo'n wedstrijd op zijn schouders. Die gaat niet het veld in om zelf een lekkere wedstrijd te spelen. Die gaat het veld in om een wedstrijd te winnen.
1: En hij was al gewisseld toen die 1-1 viel. Ook, ja. Ze baalde, ja. Dat, hij zei ook van deze wedstrijd moet je op slot gooien. En hij heeft natuurlijk, hij was dan speler geweest die de ervaring had gehad om die bal weg te loeien in de 83e minuut. Maar Patatje die verloor hem.
2: Ja, maar ik vond het eerlijk gezegd niet de fout van Patatje. Want ik vind dat je hem nooit daar aan mag spelen. Want er kwamen twee mensen van alle kanten. Ja. Wat ik helemaal met je eens ben, is als je als ploeg ervaren bent, dan ga je niet op zo'n moment, 8 minuten voor tijd, iemand daar zo in de problemen brengen. En dat is natuurlijk wel een beetje de conclusie van als je echt mee wil spelen om de titel, dan moet je wel zorgen dat je zo'n wedstrijd, inmiddels zei het net, waar je zo de bovenliggende partij bent, dat je die over de streep trekt natuurlijk. Want dat had natuurlijk gewoon, gemoeten. En die kans van Stenk staat er ook wel in gemogen.
4: Kan er ook in, ja.
0: Een week na de nederlaag tegen PSV wint Ajax met flinke cijfers.
2: Ik heb een doelpunt alert. Het is 0-1 voor Sparta.
1: Oh.
0: Kijk aan.
2: Milan Zonneveld, denk ik, zo te zien.
0: Ja, zul je net zien, hè, dat we het niet kunnen nabespreken en dat Sparta met 7-0 wint.
2: Ja, dat zijn
4: zetten we zo op pauze.
0: Ja, dat is ook zo. Daar verzinnen we wel weer wat op. Maar ik was aan het praten over Ajax. Wint met flinke cijfers bij Fortuna.
8: Hoekschop voor Ajax nog. De kopbal en die gaat erin. Doelpunt van Juri Baas nog. In de allerlaatste seconde wordt het nog 5-1. En dus een grote overwinning voor Ajax.
9: Ik ben heel tevreden met de overwinning. Maar over mijn spel kan nog beter. Ik denk dat ook de vermoeidheid en concentratie een beetje minder werd. Dat mag geen excuus zijn, maar dat moet beter. Dus daar ben ik niet helemaal tevreden over. Al met al, eerst 90 minuten na zeer lange tijd. 5-1 overwinning is het allerbelangrijkste.
0: Al dus Sofyan Amrabat. Ja, daar kijken we natuurlijk ook met een vergrootglas naar. Eindelijk die nummer 6 in Amsterdam. Dan heeft hij zijn eerste basisplaats. Brengt hij ook iets wat hij hiervoor Ajax niet had?
1: Nou, nog niet, maar ik denk wel dat hij dat gaat brengen. Want het is echt een fantastische voetballer. Alleen, hij heeft wel heel behouden gespeeld. Ik zat net bij Radio 1 en daar had Bart wel te vertellen dat hij van...
0: Bart Vrouws, de cijferman.
1: De cijferman had 99 contacten gehad, waarvan hij er maar 17 vooruit had gespeeld.
0: Oei.
1: Dus dat zegt wel, tegen Fortuna, zegt misschien wel wat over zijn spel. Maar ja, ik word wel heel blij van Ajax, moet ik zeggen. Als in... Waar ik blij van word is dat ik denk dat het spannend gaat worden weer in de Eredivisie. En dat is natuurlijk wat we het liefst allemaal zien. Dat het niet meer een PSV-show gaat worden. Maar dat we aan het einde ergens in mei alle cafés en kroegen in Nederland vol zitten. Omdat we nog een kampioenstrijd hebben. En dat zie ik wel steeds meer.
0: En waarop baseer je dat?
1: Nou ja, sowieso de uitslagen. Maar ook dat je steeds meer ziet dat de spelers op hun plekje komen. Dat Julian Brandt fantastisch is. Dat Tolu het ontzettend goed doet. Dat je op de flanken meerdere kanten op kan. En ik ben wel positief gestemd over dat het in elk geval echt wel spannender kan gaan worden. En dat PSV misschien ook iets minder is dan vorig jaar zonder...
4: 0-1.
1: Ja, ja, we gaan het zo meteen zien. Maar...
4: Afschrijven. Ja, het
1: werkt aan beide kanten, denk ik.
0: Ja.
1: Naar elkaar toegegroeid.
0: Was het inderdaad een goede Ajax? Lijkt me wel na 5-1, maar...
2: Het was vooral een fantastische goal van Julian Brandt. Wat een geweldig doelpunt was dat. Dat is, ja...
0: Hij deed er zelf heel koeltjes over, hè?
1: Ja,
2: je zal maar de techniek hebben om koeltjes te doen over zo'n doelpunt. Want het was, weet je moet hem snel naar beneden krijgen op rand 16. Want je kan ook niet al te lang daar blijven treuzelen. Want zelfs Fortuna gaat er dan op een gegeven moment nog wel een klein beetje druk op zetten.
1: Pek had dat niet gedaan, maar...
2: Inderdaad, misschien niet. Maar om hem dan nog zo uit een soort van stilstand te raken en zo hard te schieten en goed geplaatst. Het was echt een fenomenaal doelpunt. Het was echt, en verder hebben we goed Ajax gezien. Ja, ze speelden tegen Fortuna Sittard.
4: Ja, maar
0: dat is toch een ploeg waar je niet makkelijk van wint.
2: Die doen het natuurlijk goed. Die staan natuurlijk heel goed op de ranglijst, weet ik. En Ajax heeft het ook wel goed gedaan. Maar het is natuurlijk niet... Want je vroeg net of je Amrabat kan beoordelen. Kijk, een 6 heb je natuurlijk niet nodig. Zo'n type 6 heb je niet nodig in zo'n wedstrijd. Sterker nog, we hadden het er een paar dagen geleden over. Dat ik denk dat je in zo'n wedstrijd... Dat je dan juist liever iemand hebt die type Joey Veerman, weet je, die de bal naar voren speelt. Alleen op wat langere termijn en tegen wat grotere tegenstanders zal moeten blijken of hij Ajax inderdaad verder gaat helpen. En dit was een hele uitstekende prima overwinning voor Ajax.
4: Ik vind dat je echt mild... Fortuna, Fortuna is echt een moeilijke ploeg om tegen te spelen. En het werd ook 1-1. En ik zat in bij een andere wedstrijd. Dus ik heb het niet gezien. Hè. Voor hetzelfde geld had het al 15-1 moeten staan. Ik heb het niet gezien. Ik heb alleen de samenvatting van 2 minuutjes gezien. Dus ik kan er wat dat betreft niks over zeggen. Maar Fortuna uit met 5-1 winnen, dat gaan er niet veel doen. Hè.
2: Nee, dat geloof
4: PSV
2: ik ook wel.
4: Verloor thuis al 2 punten.
2: Nee, dat geloof ik ook wel. Want Fortuna... Die,
4: en dan zet dat het moeilijk tegen 10.
2: Heeft het goed voor elkaar dit jaar. Ben ik ook helemaal met je eens. Alleen... dit is wel zo'n wedstrijd. Als je hem eenmaal over de streep lijkt te gaan trekken, dan heeft Ajax natuurlijk ook wel de klasse om vrij makkelijk, dat gebeurt natuurlijk in de slotfase, om vrij makkelijk naar een 5-1 overwinning te lopen. Maar goed, ik ben het hartstikke mee eens hoor. Dat Ajax heeft het natuurlijk een stuk beter op de rit dan 12 maanden geleden. En wat dat betreft. Maar ik moet het allemaal nog wel, weet je, ik moet nog wel zien of het allemaal zo stabiel en goed is als het nu lijkt te zijn. Want ze hebben natuurlijk wel, ik weet niet hoe goed Michel is in het managen van zijn wisselspelers, maar ze hebben wel een uitdaging op de bank zitten natuurlijk. Er is natuurlijk iemand spits naar Amsterdam gekomen met veel verwachtingen, in ieder geval van buitenaf. Maar hij zal zelf toch ook gedacht hebben dat hij de eerste spits van Ajax zou gaan worden, Marcos Leonardo. Ja, en dat ziet er nu toch wel even wat anders uit voor hem. Want gisteren was het, stond hij niet in de basis en toen er iemand inviel was hij het ook niet.
0: Dolberg, ja. Scoort ook nog. Mm-hmm. Een andere opvallende naam achterin. We weten natuurlijk allemaal wat er met Bouwman is gebeurd. Die kreeg een klein beukje van Bommel. Die is er een tijdje uit. Thilo Kehrer stond in de basis. Hij valt op bij die goal van Fortuna. Hè. Zag er niet helemaal lekker uit. Daarna maakt hij zelf een goal. Ook nog een assist.
1: Ja.
0: Wat zijn de eerste indrukken?
1: Nou, dat is iets wat ik sowieso met heel veel signings van Ajax heb. Dat Kehrer heeft dat, Julian Brandt heeft dat, Tolu heeft dat. Het zijn goede spelers met veel ervaring die op hoog niveau al meerdere dingen hebben laten zien. En ook nog eens hele leuke personen zijn, als in hele open, echte professionals. En ik denk die combinatie met de basis die Ajax al had, zoals Berghuis en Klaassen, misschien zelfs Jurie Baas, dat zij niet meer de enige zijn die Ajax gaan dragen, maar dat het ook de nieuwkomers zijn die Ajax gaat dragen. En dat is dat vond ik leuk om te zien, ook na afloop de interviews van Julian Brandt en van Kehrer. Het zijn gewoon echt wel down-to-earth jongens die heel erg genieten van het spelletje, die echt wel graag willen genieten van het voetbal. En dat is wel leuk. Straks komt Blind nog terug, komt Bouwman terug. Jurie Baas doet het ook geweldig. Dus ook daar, niet alleen in de spits, maar Jeroen, ben wel met je eens dat ook daar op de bank best wel gevochten gaat worden voor die minuten. Want de Kehrer is natuurlijk ook geen bankspeler. En Bouwman zal nu al helemaal balen dat hij die beuk heeft gekregen. Want Kehrer komt er dan in, scoort en heeft een assist. En speelt verder ook gewoon een prima wedstrijd. Dus ja, luxe keuzes.
0: Commentator Stekelenburg.
2: Nee, Mijnans.
0: Ah, mooi goal. Wil je hem nog even beschrijven?
2: Kopbal.
4: Fluitend
2: kampioen
4: bij de PSV-show.
2: De 5 mee. Ik dacht wel voor deze wedstrijd, zal je zien dat Mijnans hier een grote rol gaat spelen. In
4: ik
2: deze
4: hoorde
2: wedstrijd.
4: Het Hugo Borst nog zeggen.
1: Ja, hij zei Hugo Borst zei het al.
2: Dat is vaak als iemand tegen
1: de van Sparta.
2: Zijn oude club speelt, tegen zijn oude club speelt, dat er altijd iets bijzonders gebeurt. Of hij krijgt rood of hij scoort. Nou, hij scoort dus.
0: Het is tijd voor je wekelijkse portie Wout Weghorst. Hij miste midweek zijn penalty tegen Telstar. Tegen ADO kreeg Twente weer een penalty. En ondanks die eerdere missen stond Weghorst er gewoon.
10: Cristiano Ronaldo zei ook altijd, vergeet ik nooit meer. Ik kan het pas mezelf kwalijk nemen als ik niet de verantwoordelijkheid neem.
11: En is dit dan eindelijk voor die eerste in de Grolsvesten? Ja dus. Hij lijkt zelfs wat emotioneel.
10: We hebben gisteravond met z'n allen in bed hebben gebeden. En toen zei de derde, die zei dat papa morgen de kracht mag hebben om de goal niet weer te missen, zei ze.
0: Geniet jij van Wout Weghorst?
1: Nee, ja, niet echt, heel eerlijk gezegd.
0: Waarom niet?
1: Ja, het is ook niet dat ik er niet van geniet, maar ik geniet er niet van, nee. Het is ook niet dat ik denk van, ik zit ergens tussenin of zo. Hij mag, maar zijn interviews, soms denk ik wel eens, doe je het er ook een beetje om, weet je wel. Want het gaat natuurlijk daar heel erg om. En dan heeft hij het weer over dat ze gebeden hebben met elkaar in bed die avond. Ja, denk ik, doe je het er ook een beetje om. We hebben het gewoon over je penalty. Mooie voor hem hoor, dat hij hem weer scoort. Maar ja, ik heb er wel een beetje moeite mee.
0: Gebeurt dat nou wel eens? Dat je als speler gewoon denkt van, ja, ik ga nu iets zeggen bij die pers. En dat je daarna terugkomt van een interview en dat je tegen je medespelers zegt, ah, dit wordt lachen, moet je even op tv kijken.
1: Nou, dat gebeurt wel eens. Maar ik zie Weghorst er ook weer niet voor aan om het zo... Want hij, ik bedoel, zijn relatie met God is voor hem zo belangrijk dat hij daar geen grapje over zal maken, heel eerlijk gezegd. Dus ja, I don't know. Maar ik heb wel zoiets van... Oké, ja, we weten het wel, weet je wel. We weten het wel dat je hebt gebeden en dat God jou gesteund heeft bij het nemen van die penalty. Maar ja... kunnen we het ook over gewoon over voetbal hebben. En ja, dat heb ik wel een beetje.
0: Nou, niet alleen hulp van God, maar ook van Cristiano Ronaldo.
2: Ja, ja. Ik hoorde trouwens, Ragnar was het volgens mij, zeggen... zijn eerste goal in de Goalsvesten. Dat is dan in deze periode bij Twente, denk ik. Want ik kan me mee met kunnen herinneren... dat hij met het Nederlands elftal in aanloop naar het EK... dat plaatsvond in 2021... dat hij toen zijn eerste interland goal maakte in de Goalsvesten. Toen als een soort leeuw naar de hoek
1: Dat was die gleed. Goal, ja.
4: Doet hij dat eigenlijk nog?
2: Als hij zin heeft.
4: Dat leeuw ding. Ja, hij scoort niet zo vaak meer in, hoor. Maar...
0: Zou hij erbij zitten? Voor hier hebben we het over gehad. En jij zegt, ja, waarom niet?
2: Nou ja, dat, ja,
0: in zijn rol.
2: De meeste trainers hebben de neiging om een speler te selecteren die je de laatste 10 minuten in de spits kan zetten en die een beetje kan beuken en een beetje oorlog kan maken. En dat kan Wout Weghorst natuurlijk. Ik bedoel, cijfers, ja, die worden ook wel weer wat beter. Die waren natuurlijk niet zo fantastisch de afgelopen tijden. Maar ik kan me best voorstellen dat je hem wel selecteert. Want ja, je kan ook zeggen van Brobbie is een soort pinch hitter. Maar die moet misschien wel...
0: beginnen.
2: Het zou niet verbazen als die erbij zit. Mag ik nog één ding zeggen over wat je net zei? Dat je als speler dan terugloopt en denkt van... hé, ik heb iets leuks gezegd. Heb je toevallig 2 weken geleden die Engelse coach gezien? Die aan het einde van de persconferentie zei tegen de media die in de zaal... zaten...
0: Oh, met al die Michael Jackson nummers?
2: Ja, die had dus 15... titels van liedjes van Michael Jackson in zijn persconferentie verwerkt.
1: Ja.
2: En het was een soort inzamelingsactie voor het goede doel.
1: Oh.
2: Kijk het even terug op YouTube. Hij doet dat echt heel handig. Want het begint natuurlijk met een aantal best wel makkelijke titels. Mm-hmm. En Bad en Beat It kan ook nog wel.
0: Maar Man in the Mirror.
2: Maar toen die zat er ook zeker in. Maar toen hij Billie Jean erin wist te krijgen, toen dacht ik wel, dat is toch wel knap gedaan.
0: Weet je nog Nicky Terpstra?
2: Ja.
0: Die na zijn overwinningen gewoon songteksten eruit gooide.
2: Ja,
1: dit hebben we ook bij het Nederlands elftal wel eens gedaan.
0: Oh.
1: Fiets het woord erin. En dan dat hebben we wel gedaan, inderdaad.
0: Wat was het moeilijkste woord dat je erin hebt gefietst?
1: Ja, ik weet het niet meer.
2: Ik denk dat ik deze win trouwens zo, maar ga jij eerst?
1: Oh ja, ik dat durf ik niet meer te zeggen. Maar het ging natuurlijk op een gegeven moment werd van kwaad tot erger. Het werden echt moeilijke woorden en ook schunnige woorden. Dus dat werd op een gegeven moment wel... Ja, ik kan, als ik nu iets noem, dan verzin ik het. Maar nee. Ik moet het even... Ik ga mijn vriendinnen ik ga ze even opbellen allemaal. En even rondvragen welke woorden het ook alweer waren. Maar ik weet nog dat het echt niet makkelijk was. Maar dat het allemaal rijkelijk om gelachen hebben na de interviews. Ja. Maar jij, welke heb jij?
2: Nou, ik heb bij het basisdebuut van Frenkie de Jong in het Nederlands elftal interviewde ik hem toen in Parijs. Saint-Denis was het. Die wedstrijd die ze... Ik denk dat ze hem verloren hebben met 2-1. Ik denk die wedstrijd dat Giroud de winnende maakte met Van Dijk, dat Koeman zo boos was. En toen had ik vooraf de opdracht of de uitdaging meegekregen om het woord stupéfait in dat interview te fietsen.
0: Maar voor wie krijg je die opdracht?
2: Ja, dat doet er niet toe, toch? Ik bedoel,
0: jawel, maar zijn vrienden,
2: ja,
0: collega's?
2: Ja, nee, vrienden. Gewoon niet iemand die hier werkt of zo. Gewoon probeer dat eens. Want daar was daarvoor al een keer voor het zeecontainer geweest of zo. Nou, dat is allemaal niet zo moeilijk. Weet je? Dan, dat lukt altijd wel.
0: Wacht even, zeecontainer
1: ze parkeerden de bus, wat zeg ik? Parkeerden de zeecontainer.
2: Precies, zoiets. Dat maak je altijd wel iets van.
4: Verdediger draait heel traag.
2: Maar stupéfait moest ik wel even over nadenken. Dat werd iets van jeetje mina, je maakt je debuut. En ik sprak net een Franse collega, ik weet niet hoe goed je Frans is... maar die was echt stupéfait, verbijsterd met hoeveel lef jij al hebt in de aanval. Dus die was er toen wel zonder al te gefronste wenkbrauwen mooi ingefietst.
0: Nou, Mark...
4: Ja, commentatoren doen dat wel eens. Ik heb het ook wel eens bij WK's gehoord. Dan werden ze 's ochtends gebeld door een radioshow... en dan moesten ze de woordjes in fietsen. Ja, ik ben er niet zo van, want het wordt een showtje.
0: We hoeven jou niet te bellen.
4: Die hoeft mij niet te bellen.
0: We gaan je wel bellen over het volgende onderwerp. Want het heeft even... de grote vraag is eigenlijk, wat is er aan de hand met NEC? De grote verrassing van vorig seizoen, hè, draait nog niet. 2-2 tegen Excelsior, volgens 3-0 verloren van Cambuur. En jij was erbij.
12: Denk ik dit de slechtste wedstrijd is die ik als trainer heb gezien, ooit.
13: Dat is een uitspraak.
12: Nou ja, dat weet ik. Ik weet niet of dat een uitspraak is, maar dat is het. Dat we een bepaald niveau niet hebben, dat weten we allemaal. Waar we naartoe moeten groeien, dat we er met de groep stappen moeten maken. Dat het totaal nieuw elftal is, dat weten we. Maar wat we dan vandaag laten zien, qua wilskracht, intensiteit, al die facetten... Ja, dat is niet goed genoeg en dat kan niet.
0: een bouwde uitspraak van Schreuder.
4: Zeker, ja. Ja, voordat we dan dat gaan ontleden, ben ik heel erg benieuwd. Merel, heeft het zin om zoiets te zeggen?
1: Nee, ik vind het echt zo'n ontzettend lege uitspraak. Allereerst, ja, weet hij dat dan echt op zo'n moment? Is hij dan al zijn wedstrijden die hij ooit heeft getraind langs gegaan om dan te bedenken dat dit de allerslechtste was? Ik vind het gewoon, ik ga nu even iets zeggen. Het is heel stoer zeggen.
2: Container, C-container.
1: Ja. Stupefait, of zo. Ja.
0: Maar wat is dan de motivatie om het wel te zeggen?
1: Nou, ik denk dat hij gewoon aan wil geven, heel graag aan wil geven, dat het gewoon heel slecht was. Maar
4: en dat was het ook.
1: Dat was het natuurlijk ook, maar dan is het natuurlijk mooi als je dan enigszins aangeeft wat waar dat aan lag. Of wat, ja, weet je wel, of wat hij in de tactiek heeft gezien die dag dat het niet
0: heeft
1: goed ging.
0: Heeft hij ook wel gedaan, hoor.
1: Jawel, ja, dat is ook wel waar. Maar ja, nee, ja, zo'n opmerking, ja, het is prima, hoor. Het was ook echt heel slecht, hoor, maar ja.
0: Als speler denk je, joh, had niet gehoeven.
1: Ja, ik weet, heel veel spelers kijken het ook niet terug, hoor. Dit soort interviews komen vaak bij spelers ook echt niet terecht. Maar ik denk als speler zijn dat je dan ook denkt van ja, oké, okay, ja, het was heel slecht, ja. De slechtste van mijn trainer.
4: Hij blijft in ieder geval weg van Pietje doet dit fout en Klaasje doet dit fout en Henkie doet dit fout. Waardoor je in ieder geval dat gezeur niet hebt. Maar het was echt heel matig, maar het lag ook voor een groot deel aan Cambuur. Want die durfde gewoon 1-op-1 te spelen en 90 minuten lang door tot op de keeper naar voren druk te zetten. Ik vond het wel heel knap, hoor. Zeker in de situatie waar zij in zaten. Want je kunt ook worden geslacht, zeker tegen NEC. En dan verlies je met 5-0 in eigen huis. En dan gaan ze weer Henk de Jong zitten te roepen. Ja, want zo werkt het daar.
2: Deden ze niet bij 3-0
4: Het leuke was natuurlijk wel dat is de vorige thuiswedstrijd werd hij toegezongen.
2: Okay.
4: De trainer. En toen hadden ze verloren. En nu resulteert het in een geweldige wedstrijd en een overwinning. En het was fantastisch om bij te zijn. Maar bij NEC, het leek wel alsof die aan het einde van het seizoen op de laatste benen liepen. En hij moest weer. En dat is de discussie die je dan krijgt. Moet je zo vaak wisselen? Want hij wisselde naar dinsdag toe 8 keer. En nu weer 8 keer. Na deze wedstrijd op zaterdagavond toe.
0: Ja, begrijp je dat?
4: Ja, als je de motivatie hoort wel. Want er zijn heel veel spelers bijgekomen, waarvan er heel veel ook vorig seizoen heel weinig wedstrijden hebben gespeeld. Er zijn er een aantal geblesseerd. Er zijn er ook geblesseerd geraakt. Er zijn spelers terug aan het komen van blessures. En hij is bang dat als hij ze allemaal opstelt, week in, week uit, wedstrijd na wedstrijd, dat hij dan over 2 weken niemand meer over heeft. Ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Maar hij heeft vorig seizoen laten zien dat hij liever elke week dezelfde 11 opstelt. Dus ik ga er maar vanuit.
0: Maar jij krijgt het gevoel dat ze nu al zijn opgebrand, zeg je?
4: Ja, zo speelden ze gisteren wel. Ja. Er zat absoluut geen fut en geen tempo in en helemaal niks. En als je ziet hoe vaak ze moeten wisselen, dat is natuurlijk niet het luxe.
0: En hebben ze dan een beetje last van die Europese voorrondes?
4: Ja, vooral van wat ik net zei. Vorig seizoen niet gespeeld, geblesseerd geweest of nu geblesseerd. Net terug aan het komen. Ja, dat helpt allemaal niet mee. En dan krijg je ook geen patronen en dan krijg je niet het spel. En dat wil je gaan zeggen,
2: ze zijn toch ook gewoon veel minder dan vorig jaar. De twee echte wapens, die twee, je mocht het niet wingbacks noemen, want het waren natuurlijk echt buitenspelers, die zijn weg. Wijza en al. En de spelverdeler op middenveld, Sano is weg. Sherry is een jaartje ouder geworden. Die zal ook niet. Die zat toch een paar jaar geleden al in de absolute kracht van zijn leven.
0: Maar ze hebben toch de grote Dusan Tadic.
4: Dat is wel een heel ander type dan Reynal, hoor.
2: Ja, dat is wel precies. Want als je het voetbal wil spelen zoals een NEC dat graag wil, ja, dan is hij niet de eerste waar je aan denkt natuurlijk. Een hele wedstrijd lang druk zetten en zo. Het is natuurlijk een voetballer met briljante momenten. Maar in dat type voetbal, daar zou ik hem nou niet direct hebben bedacht. Maar ja, de drie echt meest opvallende van vorig jaar zijn gewoon weg. Dat is, zo simpel is het natuurlijk.
4: Moet hij dan terug naar de tekentafel en iets anders bedenken dan wat hij vorig seizoen gedaan heeft?
2: Ik denk in ieder geval misschien wel. Dus vorig jaar was het natuurlijk heel duidelijk wat de NEC inderdaad deed. Hè. Die wingbacks die maar kwamen. En inderdaad, wat zei Joey Veerman op een gegeven moment, dat hij bijna zijn nek kreeg op het middenveld. Hè.
4: Hij vond het niks
2: vooral
4: met voetbal te maken hebben.
2: Precies.
4: Nou, maar ik vond het wel leuk om dat te kijken.
2: Precies, het was spectaculair en het werkte wel. En ze haalden er hele goede resultaten mee. Ja, misschien moet je wel niet blijven volharden daarin als je daar de spelers niet meer voor hebt. Dat zou natuurlijk best uiteindelijk de conclusie kunnen zijn.
4: Ja, maar Cambuur deed het dus ook. Die deden dus eigenlijk wat NEC voor het seizoen deed. En dan zie je, dan kan je dus van NEC winnen.
2: Ja.
4: Met een kleine Cambuur. Dus het kan wel zin hebben, maar dan moet wel iedereen fit zijn en de opdrachten goed uitvoeren. Ik denk dat het daarmee begint.
1: Ja.
0: Ik word de hele tijd afgeleid door je telefoon.
2: Ja, er staat gewoon een wedstrijd aan, maar het staat nog 1-1.
0: Het staat nog 1-1, oké. Het heeft even geduurd, maar Utrecht voor het eerst gewonnen onder Anthony Correia. Dankzij een goal van Dani de Wit in extra tijd. De 2-1 bij Excelsior. Hoe bevrijdend is dit voor Utrecht en omstreken?
4: Ja, dat begint ook al vorige week natuurlijk, met die inhaalwedstrijd.
0: De 3-1-3-3?
4: Exact, ja, eigenlijk 0-3-3-3. Maar inderdaad, zonder publiek, 2 doelpunten gemaakt. En dan ga je toch met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd toe. En dat heeft ze wel over een dood punt geholpen. En vandaag zit het ook een beetje mee, want het gaat een beetje verkeerd achterin.
1: Ja.
4: Dan maak je ook nog een goal in extra tijd, maar dit helpt natuurlijk enorm.
1: En ze waren ook beter, en dat helpt natuurlijk ook. Excelsior heeft een fantastische start van het seizoen gehad, maar Utrecht was bij Excelsior ook echt in de hele wedstrijd, vond ik, eigenlijk wel beter. Dus ook dat, soms is het niet eens het resultaat wat vertrouwen geeft aan het team, maar met name ook wel de manier waarop dat tot stand komt. En dat was wel voor Utrecht denk ik heel bevrijdend om voor hun om die 3 punten mee naar huis te nemen met goed spel. Ja.
4: Ja, want het wordt 2-1 op het laatst, maar wat als het 1-1 blijft? Dan...
1: Ja, dan denk ik dus nog steeds dat spel gewoon helpt. Omdat het geeft je gewoon vertrouwen van dat je op de goede weg zit, denk ik. In plaats van dat je met 1-2 zou winnen en Excelsior je van het kastje naar de muur gespeeld zou hebben. Mm. Denk ik dat je echt met een ander gevoel in de bus zit. Dus nee. Ik ben wel...
4: Dat is ook een must-win, hè?
1: Ja.
4: Het volgende wedstrijd is Feyenoord.
1: Ja.
0: Hebben jullie Stepanov gezien?
1: Ja.
4: Over Van der Vaart.
0: Ja, die scoort weer de 5e wedstrijd op rij. En bij de collega's van ESPN ging het erover inderdaad. Alleen Van der Vaart heeft dat beter gedaan, 7-7, geloof ik. En hij zegt, Van der Vaart? Huh?
4: Ja,
0: geen idee. Dus Rafael weet weer even waar die staat. Ja, vind ik dan mooi.
2: Ja, ja.
0: Je kijkt me aan,
2: nee,
0: Jeroen.
2: Nee, omdat Merel en ik het er net al even over gehad hebben. En Merel vond het heel normaal.
1: Ja,
2: ik vind
1: heel normaal.
2: Ik vind het niet gek dat hij het niet weet. Ik bedoel, ik had het ook wel logisch gevonden als hij het wel weet.
0: Hij is 19.
2: Ja, daarom. Dus heel vreemd.
1: Maar bijvoorbeeld, WK-finale, hij was inderdaad dus 3. Dat denk ik dat hij was, als ik goed tel. Dus dat kan hij al niet herinneren. En

0: Marij. En ik nogmaals, ik vind het helemaal niet gek dat hij Rafael niet kent. Maar het had me ook niet verbaasd als je in Nederland gaat voetballen. En hij is ook nog eens een keer elke week op tv als analist en zo. Hoef je ook niet altijd te kijken. Maar dat je een keer de naam Rafael van der Vaart zou hebben gehoord als je in Nederland voetbal
1: nogmaals.
2: Ja. Hij kijkt in de Nederlandse televisie
1: niet, denk ik. Eens, mensen van 19 kijken niet eens tv meer.
3: Maar hij was misschien internationaal gezien toch net niet groot.
0: Maar er komt wel eens iets langs op social. Er komt wel eens een beetje...
1: Ja, misschien dat je hem ziet, maar dan weet je nog niet dat hij het is.
0: Nee, oké. Okay, daarom zeg ik ook, verbaas me niet. Maar het had me ook niet verbaasd als hij het wel had geweten.
1: Dat
0: had
1: mij eerder verbaasd als hij het wel had geweten eigenlijk.
2: Het had mij verbaasd als hij niet wist wie Shevchenko zou zijn geweest.
1: Ja,
4: zo.
0: Is dat?
4: Ja,
0: precies.
4: Misschien dat hij Rafa alleen kent van dat filmpje van op het bankje. Rafael van der Vaart.
0: Oh,
2: dat was vandaag. Dat was dit weekend weer, hè? Jong Ajax, volgens mij, zoiets. Ja, ik zag het voorbij komen in het schakelprogramma.
0: Dat is Damian.
4: Nee, die was het niet. De KNVB heeft de protocollen rond het gebruik van vuurwerk aangescherpt. Gebeurde na overleg met de bond, met het OM, de politie, burgemeesters en minister David van Wil van Justitie en Veiligheid.
5: Het belangrijkste wat we hebben afgesproken is dat een wedstrijd meteen gestaakt wordt op het moment dat vuurwerk het vak verlaat.
6: Ja, niet voor even, maar...
5: Ja, einde wedstrijd, iedereen naar huis. En dat doen we omdat het juist gevaarlijk is wat hier gebeurt. En we gaan dus niet het risico lopen dat er nog meer vuurwerk is... En dat er nog meer mensen risico lopen. Dus goed uitlegbaar. Heel vervelend natuurlijk voor iedereen. Maar ik hoop daardoor ook een afschrikwekkende werking. Doe dit gewoon niet.
4: Ja, dus de wedstrijd wordt niet eerst tijdelijk gestaakt, maar ze gaan meteen het veld af.
0: Supporters vuurpijl 2-1. Zojuist van Sano.
4: Ja, 2-1?
0: Ja.
4: Iedereen het veld af. Ja. Supporterscollectief was teleurgesteld. Ze hebben gereageerd. Hè. Ze zeggen, straks zijn duizenden fans de dupe van wandaden van een enkeling. En iedereen krijgt zo de macht om de dag van een vol stadion te verpesten.
0: Ja, daar gaat het niet om. Hè. Het gaat om veiligheid. Dus dan kun je dat wel zeggen. Maar dat snapt de KNVB en degene die nu deze maatregel nemen natuurlijk ook wel... Alleen, het gaat om de veiligheid van mensen. Als je die niet kan waarborgen, ja, dan is het helaas. Maar dan kun je die wedstrijd dus niet door laten gaan. Want dat is...
4: Denk je niet dat het soms mensen aanmoedigt, dit juist? Van, ja, het gaat niet zo goed. Het
0: zou heel idioot zijn, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dat zou kunnen. Weet je, soms moet je ook maar even door een periode heen of zo. Dat hebben we natuurlijk met die bekers ook gehad. Daar stoorde iedereen zich aan het begin enorm aan. En dat is vrij vlot eigenlijk ook wel helemaal verdwenen. Het gebeurt niet meer. En die wedstrijden hoeven daar ook niet meer om stilgelegd te worden. En kijk, en nogmaals, dit gaat om veiligheid. Dus daar kun je eigenlijk ook niet echt tegen zijn, vind ik. Dus er zat één gek zinnetje nog wel in. Als het vuurwerk het vak verlaat. Ja, nou ja, oké. Okay. Je zou ook al kunnen zeggen, als je dat vuurwerk in je handen hebt... is het ook al best wel gevaarlijk natuurlijk. Het is gewoon
4: maar
0: niet meer van nu. Weet je?
4: Mag het wel, trouwens?
0: Nou ja, kennelijk wel. Maar dan leggen ze dus in ieder geval... Nou, volgens mij mag het niet, maar ze leggen de wedstrijd er niet voor stil. Kijk, vuurwerk is natuurlijk ook wel een klein beetje... Dat heeft wel een andere plek gekregen in de maatschappij. Hè? Dat was heel normaal dat we dat altijd met oud en nieuw afstaken. Dat is ook niet meer zo. Dus ik denk dat langzaamaan het besef komt bij een heleboel mensen. Een klein groepje supporters daar gelaten natuurlijk... die het altijd heel tof, stoer en interessant vinden. Dat het niet in een voetbalstadion thuis hoort.
4: Welke minuut zitten we eigenlijk?
0: Bij PSV Sparta is 40 minuten en 3 seconden gespeeld. En het staat dus 2-1 voor PSV.
2: Ik zag hem net met een schuin ogen, maar dat was niet echt een vuurpijl. Zo'n stuitje in fout.
0: Ja, ik snap het. Het paste in het verhaal.
2: Ja, ik zat ook al met de 100.000 klapper.
1: Ja,
2: ik denk, dan maken we het af en is het rond. Maar,
4: begrijp wel dat
0: maar het was wel goed schot. En het was inderdaad een nat veld. Dus,
2: ja,
0: dus
2: schiet hij lekker door.
0: Ja.
2: Maar hij heeft een mooie gemaakt vorig jaar tegen AZ. Die was echt heerlijk buitenkant vreef van 20 meter.
4: We krijgen vrijdag de selectie. De allereerste van Xavi. Like
0: Sano zit er niet bij.
4: Waarschijnlijk niet bij. Dat hebben we nog niet bevestigd gekregen. Maar hoe laat gaan we hem binnenkrijgen eigenlijk? Want dat was altijd rond 12 uur in de mail.
0: Ja,
4: Riet dan niet, maar wij kregen hem wel in de mail.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat is altijd een beetje, ja, we drukken om 12 uur op de knop. Maar als er nog iets gebeld moet worden of iemand is nog niet op de hoogte... dan wordt het rustig 12:05 of 12:01 of zo. Dat is altijd wel, want ik word vaak op die vrijdagochtends gebeld... van kun je in het 12 uur journaal? Ik zeg, nou, dat wil ik best doen, maar het is wel handig als dan de selectie wel bekend is. Dus dat is niet een super vaste afspraak. Niet iets waar we echt op kunnen rekenen van de KNVB. Maar moet je wel zeggen, de laatste tijd was het wel redelijk consequent. En ze streven naar 12 uur.
4: Wie gaat de grootste verrassing zijn?
0: Nou, Mark?
2: Ja, dat ga ik dan dus nu niet weten. Want anders is het geen verrassing.
0: Dat is een uitstekend antwoord. Ja.
4: Wie gaat erbij zitten van wie je denkt... Hey, leuk dat je erbij zit. Het is net geen verrassing, maar ik ga het nu toch wel zeggen.
2: Dan zou dat CGL zijn, denk ik.
4: Merel?

0: Ik ga heel hard na te denken nu.
1: Van Bommel zou kunnen.
2: Van Bommel.
0: Ja, Van Bommel zou natuurlijk heel goed kunnen zelfs.
2: Daal.
0: Daal is ook erg
3: ja, goed. Dus, dat, weet je, dat is misschien niet zo logisch. Hè. Je hebt Gakpo op die plek ook natuurlijk en zo. Maar het is wel een hele interessante speler. Het is natuurlijk wel echt een speler met echt een flitsende actie. Die gewoon, dat zie je niet zo vaak. Iemand die echt op de vierkante centimeter iemand uit kan spelen. Dus Bommel, wel echt een interessante speler.
2: Van Bommel heb je het over.
0: Nee, Daal.
2: Oh, wel Daal. Ja, oké. Ja. Nee, dan is dat duidelijk. Ja. Nee,
1: maar het is wel echt een selectie om je op te verheugen.
3: Nou ja, omdat er een nieuwe bondscoach is. Ja. Laten we bij vraag 1 beginnen. Zitten de grote mannen
2: Precies.
3: erbij?
2: Ja, dat is Virgil eigenlijk veel.
1: Verge.
0: Nou ja, Reinders.
3: Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zit, Virgil van Dijk. Maar Memphis bijvoorbeeld, dat zijn natuurlijk wel vragen waar je...
1: Daar is hij niet naartoe gegaan, hè?
3: Nee, is ook wat verder.
1: Ver weg, maar je kan ook denken, het is een belangrijke speler geweest. Als je een mooi afscheid wil geven, ga je misschien langs om het te vertellen.
0: Oh ja, ja, om het te vertellen, niet om te kijken hoe hij het doet, maar om...
1: Volgens mij wat Koeman toen ook deed met Blind.
3: Nee, dat klopt, maar dat is wel, die hadden natuurlijk wel een andere relatie met elkaar. Hè? Xavi heeft Memphis nooit opgeroepen, in ieder geval nog niet. Dat zou kunnen gaan gebeuren, dus ik kan me ook wel een beetje moeten... Zit Memphis te wachten op dat er dan iemand langskomt die die eigenlijk...
1: Ik denk dat hij het best wel zou kunnen respecteren. Wanneer de bondscoach langskomt om met je te praten... en dan in een persoonlijk gesprek...
3: Hij is een coach geweest bij Barcelona. Hè? Ja. Dat was toen ook volgens mij niet zo'n heel gelukkig
0: Nee, en huwelijk. Ik heb met heel veel Spaanse coaches gewerkt... en ik zie ook best wel veel interviews van Spaanse coaches. En praten met je spelers is in Nederland heel normaal... en in Spanje echt niet normaal. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe Xavi dat zou gaan doen. Maar als het zo'n Spaanse coach is... zoals ik er zoveel heb gezien de afgelopen jaren... Die zijn eerder van kom maar naar mij toe. Want ik ben heel benieuwd hoe de spelers en hoe de media zo meteen in zijn interviews. Hoe open die zal zijn en hoe die om zal gaan met zijn spelers. Maar over het algemeen, de ervaring die ik met Spaanse coaches heb gehad, is. Er moet het wel iets heel gek zijn. Voordat de coach naar jou toe komt om uitleg te geven.
1: Nou ja, we gaan het aan hem vragen, denk ik. Hè? Voor een laatste update, of wil jij nog iets zeggen?
2: Ja, hij hoeft van niemand definitief afscheid te nemen. Je weet toch nooit hoe de vlag erbij hangt over een paar weken. Als er 6 spitsen geblesseerd zijn, kom je misschien wel bij Memphis uit. Dus waarom zou je dan zeggen, nu gaat de deur definitief dicht? Je kunt gewoon elke keer de mensen oproepen die je nodig hebt.
3: Nee, ben ik met je eens. Alleen als je iemand van zijn status... Hè, want natuurlijk 1000 wedstrijden gespeeld, 3000 doelpunten gemaakt of zo... Als je die niet oproept...
2: Nee, dan moet je hem wel eventjes persoonlijk op de hoogte brengen. Ja, dat moet hij niet in de krant lezen.
3: Dat hoeft natuurlijk ook niet bij iedereen. Maar. Als iemand een beetje op de wip zit, dan hoef je dat niet te laten weten. Maar bij Memphis zou dat natuurlijk wel een normale gang van zaken zijn.
2: Ja, maar omdat Thierry zegt voor een afscheid... Nee, dan moet je daar naartoe. Nee, en dan denk ik, ja, waarom zou je dat doen?
3: Nee, net als bij Virgil.
1: Dat is ook gewoon een leuk reisje. Lekker naar Brazilië. Als hij maar geen middenvinger naar je opsteekt. Voor een laatste flits gaan we naar het Philipsstadion. Maar Jeroen Stekelenburg... Niet zit.
3: Nee, zit er niet. Nog 15 seconden te spelen in deze eerste helft. En het staat nog steeds 2 voor.
1: Nou, hoeven we niet over na te praten, toch?
2: Rust dan 2.
1: Dank jullie wel.
4: Dit was de NOS Voetbalpodcast.
5: We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
1: 15.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Komt er een schot, dan komt er een goal. Rebound, goal.
5: Sterk fysiek, hij kan meteen uithalen. Hij doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi.
4: En die pikt erin.
6: Goedemorgen, goed dat je kijkt naar Rondje Eredivisie. We gaan terugblikken op speelronde 6, waarin we de eerste 0-0 van dit seizoen zagen. Maar alsnog genoeg doelpunten kregen, met dank aan de traditionele top 3 die ruim uithaalde. We gaan erover praten met Geert-Jan Jacobs en Martijn Krabbedam. Want genoeg om over te bespreken, toch? Laptop alweer terug,
7: zeker,
6: of niet?
7: Nee, laptop niet terug.
6: Nee? Laatste statusupdate, mocht iemand hem zien?
7: Nou, ik denk dat iemand hem heeft meegenomen. Schiphol stuurt af en toe zo'n berichtje van: we hebben je item nog niet gevonden. Mm. Nou, een week later lijkt me toch een utopie dat het nog gebeurt.
6: Nee, dus, die ben je kwijt. Nou, gelukkig ligt er nog een nieuwe voor jou klaar bij de V-redactie, toch? Dan kun je gewoon daarmee verder tikken.
7: Zeker. Ik heb er nog één thuis liggen van V. Het was mijn eigen laptop, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Dus het kost het bedrijf geen geld. Nou, alleen mezelf.
6: Dat is goed nieuws. Gisteren moest je aardig tikken dan, met al die goals. Dat was aardig werken dan.
7: Nou, dat doen we toch niet. Die doen gewoon één zinnetje, 07. Nu, we gaan niet elke goal beschrijven, dat hebben de mensen thuis gezien.
6: We gaan zo meteen uitvoeren over Feyenoord hebben, maar dat was het niet. Even alvast de clue vooraf. Was Feyenoord echt top?
7: Feyenoord was Feyenoord speelde eigenlijk als Barcelona tegen afgelopen woensdag tegen Feyenoord bijna.
8: Grote ronde nu andersom.
7: Een grote ronde andersom, groot positiespel met Zwolle in het midden.
6: Geert-Jan, wat was het moment voor jou van het weekend?
8: Het moment. Nou, het leukste moment wat ik heb gezien was bij de Graafschap vrijdagavond. Het is Rondje Eredivisie, maar heb je dat toevallig gezien in het schakelprogramma?
7: Dat, nee, wat dan?
8: Dat was wel mooi. Was een opstootje op het einde. Graafschap won weer eens. Dat zo'n grote stopper, Besseling heet hij volgens mij, tilde daar zo'n heel klein aanvalletje van de Graafschap op om hem weg te halen bij dat geduwe getrek.
7: Dat was zo uit,
8: als een soort tuikenbouw te zetten die hem een stuk verderop plantte die hem op het veld. Dat vond ik heel grappig. Maar het moment, het mooiste balletje was van Billy van Duyl. Die assist was de eerste goal van Cambuur. Dus met zoveel gevoel gegeven met zijn linkerpootje. Maar komt toch uit bij die...
6: Was dat een bewustie, ja of nee? Want ik had het idee dat hij over de keeper
8: ging proberen te scoren.
6: Ja.
8: Dan deed hij toch wel die speler zag staan daar bij de tweede paal. Nee, je komt toch uit bij die goal van Weghorst. Vanwege het verhaal erachter.
6: Gaan we daar zo meteen uitvoerig over praten.
7: Dat hij er weer had ingegeven gekregen.
8: Had het weer van tevoren gezien. Ja. Nee, maar vanwege het verhaal. Jij kan nu wel vertellen, maar dat hij natuurlijk in het eigen stadion toch wel behoorlijk verketterd werd in het begin van het seizoen. Hij werd uitgefloten. En, nu werd hij toegejuicht al voordat hij die penalty nam, publiek op de banken. En toen hij scoorde werd zijn naam ook gescandeerd. Dus dat was wel bijzonder hoe snel hij toch het heeft kunnen keren bij Twente.
6: Ja, gaan we het zo meteen uitvoerig over hebben. Want we gaan jullie zo meteen verrassen met een paar heerlijke stellingen. Wat was voor jou nog het moment van het weekend?
7: Nou, dan noem ik de eerste helft van Feyenoord. Een tijd geleden dat ik Feyenoord zo goed heb zien spelen eigenlijk.
8: Het moment moet je noemen, hè?
7: Nou, dat is gewoon één groot moment. Een moment van 45 minuten.
6: Ja, dat ken ik ook nog alleen. Dan kan je een hele aflevering van een televisieserie doen.
7: Ja, nou, maar ja, ik kies dat gewoon.
6: Oké,
7: één helft is er ook een moment. Een heel lang moment weliswaar, maar het is wel een moment.
8: Ja. De mooiste was die afgekeurde goal, hè, van Feyenoord. Zo'n prachtige voetbal. Over al die schijfjes zelf.
7: Ja, of die van Zekio vond ik ook een mooie aanval. Mm-hmm. Ging een aanval aan vooraf. Ja, nou, doe je die toch? Als je per se één momentje hebt, nou, dan doe je die.
8: Ja, Bart is toch van het format? Hij moet er gewoon één moment noemen.
6: Ja, maar als hij een moment van drie kwartier neemt, ja, dan ga ik volgende keer ook gewoon een hele televisie serie noemen.
7: Ja, dat mag ook gewoon, Bart. Niemand verbiedt jou dat.
6: Nee, dat is waar. Wie denk je dat de speler van de week is geworden?
8: Speler van de week, even denken. Brand misschien? Of
7: Hasmusa? Riet, Hasmusa.
8: Nee, geen speler van PEC?
6: Denk het ook
7: niet. Van PEC, nee, denk ik.
8: Nee. Ik ben even aan het denken. Ik vond Bleek heel goed bij Utrecht, maar die werd gewisseld in een uur.
6: Ik heb het idee.
8: Mijnans natuurlijk, drie goals.
6: Mijnans. Nou, die is in ieder geval door VI. En daar werken jullie voor. Unaniem verkozen tot de speler van de week.
7: Wie zat er bij die wedstrijd?
8: Tim
7: met een meid erop zeker.
8: Nou, perfect hat-trick, hè?
6: Perfect hat-trick. Ja, links, rechts, en met de kop gescoord.
7: Ja,
6: hij, de man van het weekend. Het team van de week. Kunnen we ook gelijk even naar kijken voordat we zo naar de stellingen gaan?
7: 9, hé.
8: Zo.
6: Nicky Ema op doel. Achterin Reed, 3 assist. Ook geen gekke, niet gek dat hij
8: dan uit de wild, Kelby.
6: Kerer, Marmol, Mauro. Op middenveld, Mijnans natuurlijk, Sano die goed speelde, Zegiel. Heerlijk middenveld als je het zo neerzet. Hamas, Ferry en Hartsmoes. Het is veel fijner dan PSV.
7: Kunnen de mensen toch ook onmogelijk mee oneens zijn, denk ik, toch?
6: Mooi elftal.
7: Keren zit er nog bij, toch? Die speelt ook goed. Ja,
8: in dit geval zijn je hoge cijfers terecht. Na Barcelona was je misschien iets te positief.
7: Nee hoor, ik was helemaal niet iets te positief.
8: Leek of ze met 5-1 gewonnen hadden, plaats van
7: verloren. Nee, helemaal niet. Je moet gewoon kijken hoe je zo'n wedstrijd benadert.
8: we hebben niet weer moet je dan als, je
7: als
8: cijfers
7: nee, maar moet je dan als club zeggen van oké, we gaan naar Camp Nou om daar die even van Barcelona te winnen?
8: Nee,
7: je moet gewoon kijken naar de verhoudingen en daarop beoordelen. En dat heb ik gewoon gedaan.
8: Jos Mild.
2: Ja, vond ik ook.
7: Ja, ik ben gewoon een hele milde jongen, alleen niemand wil het zien.
8: Hoe ouder, hoe milder.
7: Niemand wil het zien.
8: Ja, we zien het toch?
2: Je wordt inderdaad hoe ouder, hoe milder. Als jij zo meteen richting je pensioen gaat en je gaat naar zo'n wedstrijd, geef je allemaal 9, of niet?
7: Nou, nee hoor. Want hoe denk je dat zo weinig spelers van Feyenoord vorig jaar ook gewoon in de top 10 stonden? Dat is gewoon normaal beoordelen. En dat heb ik tegen Barcelona ook gewoon gedaan. Maar ligt er maar welk. Wat is je uitgangspunt? Ga je daar gewoon heen? En ja, oké, okay, 3-1. 3-1 had, dan had het wel gekund als het 3-1 was geworden.
8: Nee, maar achterin waren een paar spelers die
7: scoren
8: de beste dag hadden.
7: Van jou,
8: ik
7: kreeg
8: toch nog een 6 of een 6,5 van jou.
7: Wie dan?
8: Watanabe, bijvoorbeeld.
7: Ja, dat was dat ook wel. Misschien een puntje later gekund. Maar die speelde tegen Rafinha. En als je die loopacties van Rafinha ziet, ook in dat stadion. Dat is gewoon waanzinnig. Hoe dat centrale duo helemaal uit elkaar speelt met één loopactie.
8: Ja. Was je ook mild voor Peck of heb je daarvoor punten gegeven? Allemaal 2 en 3?
7: Nee hoor, nee, allemaal 5 en 6. Want het is ook niet zo dat Peck er niks aan deed. Hè? Zo zag het er misschien uit.
8: 0 gele kaarten.
7: 9 overtredingen. Zeggen. Maar ja, als je niet aan de bal komt, wat moet je dan doen? Moet je dan als ploeg maar blind gaan lopen schoppen?
8: Ja, maar ze liepen allemaal achteruit en lagen op een reet. Het leek nergens op natuurlijk.
2: We houden Kruid een beetje erover voor zo meteen. Hè? Want we gaan ook nog uitvoeren fijn op bespreken. Eerst even de stellingen voorleggen. Daar verrast ik jullie mee, want die hebben we nog niet gezien.
8: Niks gehad. Nou.
2: Laten we beginnen. Nick Olij verdient een kans onder de lat bij PSV, Krabby. Ja of nee?
7: Ja, nee.
8: Nee.
2: Geen kans ook. Okay. Nacho Ferri gaat Ayaso Ueda snel doen vergeten bij Feyenoord.
7: Nee. Niet snel, maar wel uiteindelijk wel, denk ik.
2: Mag trouwens ook eens of oneens zeggen, merk ik net. Ik zei ja of nee, maar ja, is beter, denk ik. Ja. Julian Brandt is de beste speler van de Eredivisie?
8: Deze.
7: Oneens.
8: Opportunistisch, oneens.
2: Dat is toch heerlijk, lekker maandag opportunistisch. En Wout Weghorst is helemaal los bij Twente.
8: Ja, eens.
7: Ja, de fanclub zit aan tafel, dus eens.
8: Ik hoor het, de fanclub.
2: Laten we beginnen in Eindhoven. Laatste wedstrijd van het weekend. PSV wint met 4-1 van Sparta. Komen wel weer op 1-0 achter. En maken het uiteindelijk ruimschoots goed. Moet even beginnen bij die ene tegentreffer. Ook
8: al
2: is het, omdat het chronologisch is. Het ligt weer helemaal open, hè? Ja. Eén balletje eroverheen.
8: Desperate
2: één foute
8: bal,
2: paas.
8: En het ligt meteen open. En natuurlijk wel vaker bij PSV is dat het geval. De restverdediging niet op orde is. En dan de keeper die weer...
7: Wat deed hij?
8: Raars doet. Zonneveld doet ook niks. Het was niet eens een heel moeilijke situatie volgens mij, maar hij weet het niet meer.
2: Nee. Ja.
8: Heeft hij toch te vaak, hè? Het is een goede keeper op de lijn. Had een goede redding in de tweede helft, maar... toch te vaak ook van die gekke momentjes voor zijn doel.
2: Volgens mij zeggen jullie net wel allebei dat Nick Olij geen kans verdient bij PSV.
8: Ja, maar dat is natuurlijk geen duidelijke verbetering. Ook in de momenten die hij voor PSV heeft gehad, ook bij jong PSV, hè, dan is hij ook nog niet dusdanig goed gebleken dat hij één op één Kovar kan vervangen.
7: Is hij Kovar dan elke wedstrijd een blunder gemaakt tot nu toe dan?
8: Nee, maar het is een beetje ook als de Feyenoordkeeper, hè, dat je het gevoel hebt dat hij wel meer kan doen af en toe.
7: Ja, Feyenoordkeeper is een beetje...
8: Schat, hè, vorig jaar in Champions League ook een paar tegengoals die hij dan met meevoetballen dan heeft veroorzaakt. Dus... Ik vind het geen Champions League-waardige keeper. Dus als ik PSV was, had ik daar toch wel geprobeerd om een betere te halen. Misschien heb ik het geprobeerd en is het niet gelukt. Maar ik vind hem niet... het is geen topkeeper natuurlijk.
2: Ook al de credits een beetje naar Zonneveld. In ieder geval voor die loopactie. Die dan ziet als de bal in de voeten van, volgens mij was het, Bas Kuipers komt. Gelijk gaat rennen en dat daar heel veel ruimte ligt. Hè?
7: Nou, die Zonneveld zag ik een keer bij Telstra tegen Feyenoord. Dat ik wat komt daarna toch in het veld.
8: Ja.
7: En als je nou ziet hoeveel doelpunten hij al heeft gemaakt.
2: Ja.
7: Een soort Koevermans vibes krijg je ervan. Hè?
8: Van
7: ook zo'n jongen die ineens
2: mooi
7: kwam en begon te scoren. Nou, dat gevoel heb je bij deze speler ook.
2: Zou Zonneveld Oranje ook halen?
7: Nee, dat niet. Nee. Dat halen wel. Ik sluit trouwens helemaal niks meer uit. Want er hebben van veel meer spelers gezegd van dat gaat nooit wat worden. En ineens werden ze geselecteerd. Dus, maar ik denk het, laten we zo zeggen, ik denk het niet. Ik zou hem mijn huis er niet op verwerden.
8: Nee. Eens.
2: Nee.
8: Nee. Vorig had je nog Lauwerts en Zonneveld bij Sparta. Dat is normaal natuurlijk spektakel als die twee flatgebouwen erin kwamen.
2: Ja, mooi was dat. PSV voor de 9e keer in de laatste 11 thuiswedstrijden op 1-0 achter. Dat is eigenlijk veel te veel voor PSV. Het maakt het uiteindelijk wel weer goed. En met Mijnans als grote roerganger.
8: Ja.
2: Perfecte hat-trick. Oh, je wil nog
8: maar
2: een kans
8: aan? Sparta geeft wel een paar goede kansen in de tweede helft.
2: Absoluut,
8: Kovar is nog een goede bal pakt. En Peris die een bal van de lijn kopt. Dus het had echt nog wel slechter kunnen aflopen voor PSV. Maar dan toch zoveel kwaliteit. Ook wat ze nog inbrengen op het laatst met die drie nieuwe aanvallers. Zoals Perisic, Peppi en Van Bommel die even erbij komen nog.
2: Dat noem je flex of zo, toch? Dat je er gewoon... we zijn allemaal flexen, is dat toch? Dat je gewoon drie van zulke gasten langs de kant neerzet. Ja. En er even in stopt nog.
8: Korea deed ook, hè? 3 aanvallers tegelijk wisselen.
2: Ja, maar dat zijn iets mindere namen dan die Peter Bos erin kan zetten. Dat was wel een bijzonder.
8: Dus voor in zoveel kwaliteit lopen dat ze het wel kunnen goedmaken. Alleen ze hebben natuurlijk tegen Fortuna wel al punten verloren vorig seizoen. En het had ook op een mindere avond zo kunnen aflopen. Maar,
7: ze hebben wel best wel veel doelpunten tegen, toch? PSV of tenminste?
2: Ja. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik zal zo eens kijken. Maar
8: best wel. Ja. Ook veel gemaakt natuurlijk.
2: Mijn als de speler van de week met die 3 goals.
7: Ja, ik zat in de auto. Ik heb alleen de samenvatting gezien. Nou, voor die jongen leuk natuurlijk. Ja. Die kwam natuurlijk van AZ. En die is in principe natuurlijk geen basisspeler bij PSV. Ja, nu dan wel. Dan moet je het wel laten zien. En dat heeft hij knap gedaan.
8: Als je Peppi natuurlijk donderdagavond tegen Shakhtar weer zag. Dat is natuurlijk een spits die... in het meevoetballen heb je er weinig aan. En met Mijnans kun je toch daar weer een combinatie met Til gaan proberen te maken. Die dan beter loopt voor de rest van het team.
2: Ja, want afgelopen week was het Sano, Til, Wanner tegen Shakhtar in de basis. Nu zouden we weer een ander middenveld. Bos kan heerlijk roleren. Maar is dit wel weer zo'n moment waarop je dan denkt... nou, misschien moeten we met die Mijnans gewoon eens even starten? Of vind je hem daarvoor, zeker in die grote wedstrijden, die Champions League, duels nog niet...
7: En dan moet dan een spits eruit in Til dan een spits of zo?
8: Zoiets, ja. Het vorige Sabari Til kan nu in Mijnans...
7: Ik las wel dat de discussie gaat worden. Hè? Wat is nou het beste voor PSV? Is dat dan Peppi in de spits of toch Til en Peppi als invaller? Waarin hij zich natuurlijk al regelmatig heeft bewezen.
8: Ja.
7: Dat is lekker dan voor Peppi.
8: Ja, het is niet anders. Hè? Hij is natuurlijk een beetje ouderwets wat dat betreft als spits. Hè? Dat je natuurlijk, wat ik zeg, aan de bal heb je er niet zoveel aan. Hij is natuurlijk een pure spits, een afmaker... Dat is wel de vraag wat Bos daarmee wil. Heeft dan achter de hand nog Player en Sam Lammers. Hè, dat natuurlijk ook wel
7: die heb je ook nog natuurlijk.
8: Een spits is die dan...
2: Niet fit, maar...
8: Ja, maar als kapstok voor de rest van het team... Mm-hmm. Is dat ook natuurlijk een ander verhaal dan Peppi. Dus Bos heeft een luxe puzzel te leggen.
2: Sano, die speelt zich wel heel makkelijk in het elftal. Hè? Je hebt in die wedstrijd alleen de samenvatting gezien. Maar dat is toch ongelooflijk.
7: Ja, maar dat is wel een goede speler natuurlijk. Ja, nee, dat wist je eigenlijk wel toen hij naar NEC ging, toch? Dat het bij PSV ook wel zou gaan lukken met deze speler.
2: Ja, ik zie al mensen zeggen, geweldig aankoop. We hebben NEC bestolen voor 15 miljoen.
8: Ja, maar die mist NEC ook ontzettend natuurlijk. Ja.
2: Omdat we net hadden over dat je zoveel opties hebt op het middenveld. Ja. Dat je eigenlijk nu al Sano blind intekent. Ik zag iemand in de chat zeggen, volgens mij... moet ik even naar boven scrollen zo meteen. Maar die zei van, Veerman is al bijna vergeten. Nou, gaat dat misschien wat ver, maar...
7: Anders natuurlijk.
8: Ja. Maar hij is wel al meteen een van de beste spelers van PSV. En dat is knap als je vanuit NEC...
7: Maar het is wel grappig hoe PSV dat dan anders doet dan Feyenoord. Hè? PSV roleert gewoon heel veel. En Van Bronckhorst kiest gewoon echt voor een vaste samenstelling van zijn elftal.
8: Heeft minder te kiezen ook natuurlijk, hè, dan Bos.
7: PSV heeft een betere bank, ja. Maar dan nog zou je natuurlijk wel kunnen kiezen... om bij Zwolle het anders te doen, weet je wel. Maar hij houdt toch vast aan één elftal.
2: Snap je
7: voor
2: dat?
7: Voor de automatisme. Van Bos.
2: Ja? Dat hij dan wel
7: hij wint ermee. Dus, en hij heeft natuurlijk wel een aantal spelers tevreden te houden. En bij Feyenoord is er natuurlijk, heb je misschien Stijn... die voor heel veel geld is gekomen. Die misschien op meer had gerekend. En dan heb je ook Schaken, Zinhagel, Van Persie junior. Ja, die kan je wat makkelijker op de bank houden natuurlijk. Dan Mijnans, die voor veel geld is gekocht. En andere spelers. Ja, dan snap ik wel dat Bos in zijn situatie misschien hiervoor kiest.
8: Hij moet het doen, want Bos heeft zoveel te kiezen. Zeker op die flanken, daar lopen zoveel spelers rond. Dat is volgens mij echt voor Bos nu... wel de uitdaging om al die spelers toch perspectief te blijven bieden.
7: Zeker, dat is wel belangrijk.
8: Hij heeft gewoon echt te veel opties eigenlijk.
2: Ja. 7 doelpunten tegen gekregen trouwens, PSV. Oh, net zoveel als Feyenoord. Dat valt inderdaad nog mee.
7: Gevoelsmatig denk je van, het ligt wel open bij PSV.
2: Ja, zeker omdat ze moeilijk de nul houden. Maar blijkbaar dus niet, gaat het niet zo vaak achterin mis dat jullie zeggen, nou stop Olij er dan maar in.
7: Dat is een hele opportunistische stelling eigenlijk. Nee. Daar zijn we helemaal niet van, hè?
8: Nee, joh.
7: Nee.
2: De hele hoofdredactie gaat hier overal, hè? Over die stelling, hè?
7: Gaat de hoofdredactie erover?
8: De twee koppen
7: hele opportunistische hoofdredactie hebben wij, hè?
2: Ook even Freek voor de bus, maar er wordt heel hard over nagedacht.
7: Valt mee dat die trainer van de Graafschap er nog zit.
8: Ja, hij heeft nou gewonnen, hè? Duiven voor de.
2: Heeft even weer wat lucht. We gaan er fijn naartoe. Gisteren 7-0. Je zei al, Feyenoord was heel goed. Je vond de hele eerste helft van Feyenoord geweldig.
7: Ja,
2: wat was het wat je zag? Wie blonken er bijvoorbeeld uit, zeker in de eerste helft?
7: Nou, eigenlijk iedereen. Dat klinkt misschien gek, maar iedereen was in beweging. Het was één groot positiespel. Er viel niemand echt uit de toon. Ja, en als je dan zoveel aanvalt, dan komt natuurlijk heel veel bij je middenveld vandaan. Met CKL en Valente, die vanaf links dan zich laat zakken. Tarkalien had een rol, die pikte al die balletjes op... die dan eventueel nog voor Zwolle hadden kunnen zijn. Dan heb je de backs die eroverheen kwamen, Marmol en Riet. Ferry maakt zijn eerste doelpunten. En Hars Moussa, die is in zo'n wedstrijd gewoon niet te stoppen. Ja, dan heb je gewoon een swingend Feyenoord. En het is lang geleden dat ik ze zo heb zien spelen.
2: Hoe lang?
7: Ja, dat dateert nog wel uit de slottijd. En die zat toevallig op de tribune. Ik vroeg nog aan Van Bronckhorst, denk je, ben je nou niet bang dat iedereen gaat zeggen dat dat daardoor komt?
8: Ik hoor het, ja.
7: Maar dat vond hij niet.
8: Reageerde die goed op Van Bronckhorst?
7: Ja. Ervaren, hè?
8: Heeft de slot even nog de portretten geïnspecteerd bij Zwolle?
7: Nou, hij is tevreden met dit portret, hè?
8: Ja,
7: het vorige portret heeft hij laten aanpassen, ja.
8: Denk je, heeft hij even de fotogalerie even bekeken of daar nog iets aan veranderd moest worden?
7: Nee, maar volgens mij was hij wel tevreden met hoe hij er nu bij hangt. Ja.
2: Mm-hmm. Goed,
8: hij liet toen betalen voor een nieuw portret, voor de mensen die het niet weten.
7: Ja, uit eigen zak ook nog.
8: Ja, 2500 euro, toch?
7: Ja.
2: Voor portretje? Ja. 2500 euro?
8: Ja,
7: het is geen printje, het is gewoon echt met de hand geschilderd natuurlijk.
2: Oké.
7: Dus ja, nou ja, dat kan. Als je langs jezelf loopt en je bent niet tevreden, dan denk je, nou, doe maar opnieuw. Ja, mooi, hè?
8: Begrijp je wel.
2: Ja. Geen echte uitblinker dus gisteren, als je ze allemaal bijna opnoemt en je de hele eerste helft.
7: Nou ja, niet echt, nee.
2: Henry van der Vecht zei, misschien hebben wij Feyenoord ook wel goed doen laten lijken. Wat vond je van die uitspraak?
7: Nee, ik denk dat Feyenoord Zwolle heel slecht heeft doen laten lijken. Ja, en Zwolle is natuurlijk ook wel soms op zulke momenten wel een lekkere ploeg. Want die kregen het vorige jaar tegen Heracles volgens mij al 6 tegen.
8: 8 zelfs.
7: Acht. Tegen Feyenoord ook al 6. Dus op dagen zoals deze, dan is Zwolle voor iedere ploeg een heerlijke tegenstander. En zeker als die ploeg ook nog zelf een hoog niveau aantikt. Dan is het, wat ik zeg. Het was gewoon echt, tellen maar. Want die wedstrijd was 4 minuten oud en ze hadden 2 keer de paal geraakt.
8: Inderdaad.
7: En het doelpunt bijna afgekeurd ook nog.
8: Afgekeurd,
2: ja. Ging het een soort speeltuinwedstrijd, hè?
7: Dat was het ook.
2: Nog nooit zo vaak in het strafschopgebied geweest. 3 assists weer gegeven, had ook 2 keer kunnen scoren.
7: Ook nog, ja.
2: Als hij nog een assist is hij kwijtgeraakt, omdat die bal nog net van richting werd veranderd bij Ferry. Ja. Ferry schoot hem in, die telde wel trouwens voor, op zijn naam. Maar die kwam net via een voet van een Zwolle speler, anders nog, had hij die ook nog gekregen.
8: Lekker rechterkantje nou Feyenoord, hè?
7: Prima rechterkantje. Toch, alles ook
8: kunnen, de mensen toch zullen zeggen.
7: Alles ook kunnen verkopen.
8: Goed dat Feyenoord
7: miljoen.
8: Heeft die twee. Zo, dus zijn we natuurlijk dan weer wel.
7: Natuurlijk.
2: Beste rechterkantje?
7: Goed rechterkantje. Goede afstemming. En op links eigenlijk ook wel met Marmol. Dat is ook een schot in de roos gebleken. Die is gratis gekomen van Las Palmas. En als je ziet hoe snel die zich ontwikkelt, dan zit Feyenoord gewoon goed in elkaar. Misschien in de breedte wat minder. Maar je ziet wel dat die jonge spelers ook steeds meer kansen krijgen. De Zinhagels en de Schakers en zo. Die vallen in. Die pakken ook nog het doelpuntje mee. Ja, dan gaat ontwikkeling wel hard natuurlijk. Van Persie. De kleine van Persie die iedere wedstrijd gewoon een half uur krijgt om te kunnen spelen. Ja, dat zijn dat is wel een soort van luxe als trainer als je dat kan doen.
2: Heb je al autocorrect ingesteld op die voornamen van Gerard en Givino?
8: Ja, vooral is dat.
7: Van Rieten met zijn autocorrect, toch? Ja, met zijn e-mails.
2: Heb jij het ook al ingesteld dat als je het verkeerd tikt, dat hij dan automatisch van de Givino maakt, bijvoorbeeld?
7: Nee, dat is gewoon. Dat
2: kostte mij nou een eeuwigheid voordat ik Alireza Yalmaz onder controle had.
7: Ja. Givino. Ik tik het gewoon gelijk.
8: Het is meer van dat soort ingewikkelde namen natuurlijk. Tijd als ze Piet en
7: Geert-Jan heten.
8: Jan.
2: Als je die laptop terug hebt, dan moet je van die shortcuts instellen. Dat je automatische naam
7: maakt. Ik ben gewoon blij als ik überhaupt de laptop
2: heb. Dat is mooi trouwens. Laten
7: we daar gewoon blij zijn, wat?
2: Dat is ook
7: gewoon.
2: Nee, het was mooi dat die Zinhagen ook weer gelijk een doelpunt maakte.
7: Ja.
2: Goeie speler is dat? Want ik zag hem in de Youth League ook al aardig uitblinken tegen Barca.
7: Allebei goede spelers zijn. Nog jong natuurlijk. Maar op deze manier gaat het wel snel, hè? Als je elke keer je toch speeltijd krijgt en dan gaat het uiteindelijk om. De Youth League is natuurlijk leuk, maar het gaat natuurlijk om dit niveau. Dat je daar ook mee kan. Maar ze trainen elke dag mee, dus.
8: Maar dat is echt voor Feyenoord goud, dat ze nu jonge spelers hebben die de kans krijgen, die doorkomen. Is de situatie dan uit een soort van armoede, dat dan de jonge spelers kansen krijgen. Wat natuurlijk Feyenoord eerder heeft gehad.
7: Die hebben wel de club gered toen. Toen het uit armoede moest, is het uiteindelijk ook goed gekomen. Want die jongens stonden 3 jaar later in de halve finale van de WK.
8: Dat bedoel ik, ja. Maar je bouwt nu wel kapitaal op.
7: Zeker.
8: Je bij Ajax minder ziet. Dan heb je allemaal spelers zonder restwaarde. En Feyenoord heeft toch wel wat spelers die flink zullen gaan stijgen in transferwaarde.
7: En een goede reactie van Feyenoord vind ik naar Barcelona. Dat je daar 5-1 verliest, is natuurlijk veel te hoog. Hè. En je had daar natuurlijk best wel een resultaat kunnen boeken als je dan alle commentaren, dat zeg ik cynisch, hè? Als je alle commentaren luistert. Wat zeg je?
8: Maar dat heeft niemand toch gezegd dat Feyenoord aan het resultaat kan boeken. Alleen dat was.
7: Feyenoord heeft zichzelf toch helemaal niet gecomplimenteerd. Ja. Van Bronckhorst, Van Lente, iedereen die daar voor de camera verscheen, zeiden die 5-1 uitslag is gewoon voor het oog ook te hoog. Mm-hmm. Alleen je gaat kijken van wat doen ze nou zelf in die wedstrijd. En als je dan een aantal keer best goed speelt, goed onder de druk uitkomt en eigenlijk 3 doelpunten maakt, wel 2 werden afgekeurd van buitenspel, 1 met een teentje van Zegio, geloof ik. Ja, dan is het gevoel van die spelers toch anders dan de stand op het bord doet vermoeden. En dan moet je het wel laten zien tegen Zwolle.
8: Ja, precies. Dat is wel belangrijk als ze gisteren die wedstrijd wonnen. Sowieso natuurlijk in Feyenoord zaten die bij de laatste dag van de transferwindow. Toen was de stemming iets negatiever rondom Feyenoord. En nu hebben ze toch ook dat, door zo'n wedstrijd van gisteren, het sentiment kunnen keren.
7: Eerst NSC gewonnen en ook dik verdiend was dat. En nu ook weer een goede prestatie. En dan voetballend gezien, los van de uitslag, in fase is goed voor de dag gekomen tegen Barcelona. Kijk, je kan twee dingen doen. Je kan daar met z'n allen gaan verdedigen en niks laten zien. Wordt het ook 5-0. Want Barcelona maakt gewoon iedere wedstrijd minstens 4 doelpunten. Of je probeert er zelf ook nog wel iets uit te halen. En dat hebben ze geprobeerd.
2: Ja. De stelling was, Nacho Ferri gaat Ajax zo weer dat snel doen vergeten. Feyenoord twitterde zelf gisteren dat hij een hat-trick heeft gemaakt.
7: Heeft hij ook, want die scheidsrechter heeft hem op zijn naam gezet.
2: Ja, maar de scheidsrechter is niet leidend in dit geval.
7: Wie dan?
2: Hij kan de data, officiële data alleen van Sirius Opta. En die gaan vandaag nog een keer de loop eronder leggen. En voorlopig staat hij nog steeds.
7: Ik word een beetje moe van Opta.
8: Als die bal op goal gaat, is het toch gewoon een goal.
7: Hij schiet toch die bal op goal?
8: Hij ging er tussen die palen.
2: Zij hebben dan een loop en dan kijken ze welke kant
8: hij op
2: gaat.
8: Dat is toch de... Oh, hij ging misschien niet op goal.
2: Hij ging misschien, volgens de beelden die zij hebben, ging hij niet.
7: Een kleine afwijking dat hij misschien net naast de paal zou gaan.
8: Wij vinden het Hendrik en Martijn.
2: Voorlopig heeft hij hem nog niet gekregen. Dan kan de scheidsrechter hoog of laag springen. Maar die heeft geen.
8: Maar hij heeft veel. Het is toch een vrij allround spits wat je nu van hem ziet. Hij heeft wat snelheid. Hij is sterk. Hij heeft uitstraling. Hij kan een goal maken. En is pas 21 volgens mij.
7: Ik zag hem tegen Club Brugge, de oefenwedstrijd van Feyenoord. Toen dacht je van nou. Die speler heeft van alles wel wat jij net zegt. En daarna bleef Ueda en moest hij er een paar invalbeurtjes doen. Als hij dat dan 3 keer ongelukkig doet, dan gaat natuurlijk al heel snel een streep tegenwoordig door je naam. Maar ja, als je ziet tegen NEC, redelijk balvast, stelt bij Barcelona een aantal momenten dat, dat je kon doorvoetballen met hem. En ja, nu maakt hij dan zijn eerste doelpunten. En vaak is dat voor een spits belangrijk. Als hij er eerst hebt in liggen, dan leidt het ene succes tot het andere. Dus van Feyenoord te hopen. Wat
2: vind je nu in die eerste paar wedstrijden die je van hem gezien hebt een goede eigenschap? Als in, wat mij opviel is dat hij echt vlak voor het doel uiteindelijk uitkomt en een paar mooie, dat klinkt misschien lullig, intikkers, maar wel dat hij altijd op de juiste plek lijkt te staan.
7: Ik vind dat hij wel een versnelling heeft als hij de bal heeft. In de 16 ook. En eens is hij dan weg met die benen. En wat ook voor Feyenoord natuurlijk prettig is, dat je hem gewoon aan kan spelen en doorvoetballen. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Maar het is nog geen pellen, hè. Daar moet hij nog even iets meer van laten zien. Maar hij is op de goede weg.
8: Maar de stelling was of hij Ueda gaat doen vergeten. Ja, waarschijnlijk wel, want Ueda is nu al vergeten bij veel mensen natuurlijk. Hè. Die heeft toch, ondanks dat hij topscorer werd, weinig blijvende impact had bij mensen.
7: Michiel van Egmond zei, hij zat in de auto naar Lille. hij was hem al vergeten. Ja, het was een andere personality natuurlijk. Ja,
8: Ferri heeft denk ik meer potentie om iets los te maken bij mensen.
7: Zeker bij Feyenoord supporters ook.
2: Goeie is het een leuke gast? Heb je hem gesproken al?
7: Hij zat gisteren bij de persconferentie. Toen maakte hij wel een leuke indruk. Hij vond eigenlijk wel dat hij dat doelpunt verdiende. Dus ja, moeten ze toch in Rotterdam gaan uitleggen wat Opta is. De mensen van Opta in die witte jassen die gaan
8: kijken. Bart gaat kijken,
7: Nee, Bart is toch bij ons?
8: Ja, maar ook wel. Maar
7: Bart, zal jij hem wel geven aan Ferri?
2: Ik heb nog geen echte duidelijke herhaling gezien dat hij welke kant hij op zou gaan. Dus ik zou nog wel een paar herhalingen willen zien om dat echt duidelijk te krijgen. Maar dan gaan ze zo meteen in.
7: Want die bal moet tussen de palen zijn. Ja,
8: dat is de regel.
2: Dat is de regel.
8: En dan stond 4 weer voor de camera. Volgens mij staat hij per seizoen een keer of 5. Staat hij zo voor de camera, heb je dat niet?
7: Nee, wat helemaal. Dan?
8: Nou ja, natuurlijk helemaal
7: uit te leggen wat er fout ging.
8: Schandalig. Maar heb je niet dat een viergever dat heel vaak heeft? Dat hij dan weer een wanprestatie mag proberen uit te leggen vlak na de wedstrijd?
7: Ja, dat is dan pech. Als je aanvoerder van Zwolle bent, dan sta je een paar keer. Als je aanvoerder van Zwolle bent.
8: Hij was net bij Zwolle, maar...
2: Ja, dat idee.
8: Maar dat is een dingetje.
2: Ja, dat is ook een taak als captain. En die herhalingen kun je allemaal zien bij ESPN natuurlijk. En dat kun je, de Vriendenloterij Eredivisie, ESPN 1, 2, 3 en 4... in het tv-pakket van Ziggo bekijken dit jaar, hè?
8: Heerlijk.
2: Zit hier al lekker...
7: Ik zit meestal in het stadion, maar op zaterdag kijk ik altijd wel via het tv-pakket van Ziggo naar de wedstrijden.
2: Niet. Maar het is wel lekker dat je gewoon al die wedstrijden gezeik niet meer hebt. Dat je bij iemand thuis komt en die zegt, ik heb geen Ziggo compleet of zo.
7: Het hele
2: tv-pakketje.
7: Ligt een beetje aan dat mevrouw thuis is, Bart. Dan kan je wel Ziggo hebben, een totaal pakket, maar... Als er toch iets anders wordt opgezet, zit je toch weer...
8: Ja, dat is werk, Martijn. Ik zal zeggen, sorry, papa is aan het werk.
2: Je hoeft nu in ieder geval niet meer...
8: Dat is mijn werk,
2: Je hoeft nu in ieder geval niet meer bang te zijn.
7: Maar je kan ook op je telefoon kijken. Telefoon kan je ook gewoon kijken. Laptopje kan je kijken.
8: Ja, laptop, ja.
7: Ik heb er nog één, hè?
8: Ik heb er eentje, ja.
2: Als je laptop hebt, wel. Maar goed, alle vier ESPN-kanalen nu bij Ziggo in het tv-pakket. Dat is heerlijk. We gaan naar Fortuna toe. Naar Sittard, in ieder geval. Want daar liep volgens de stelling in ieder geval de beste speler van de Eredivisie.
8: Oh, dat over Fortuna zelf. Fortuna, Danny Buijs was niet zo te spreken over Fortuna, hè?
7: Simeone van Sittard,
8: Hij zei van, ze liepen zo ver achteruit dat ik dacht ze op de tribune gingen zitten op een gegeven moment. Zijn eigen spelers, Al mooi weer na de wedstrijd. Er zijn mensen die wat mild kunnen reageren aan Nederland. Maar Danny Buijs, die was weer ouderwetse Danny Buijs.
2: Die was in vorm.
8: Het is duidelijk dat deze spelers nog bij Ajax gaan terechtkomen zoals ze vandaag spelen. Ja, dat,
2: Ajax 105-1 was duidelijk, bij Fortuna.
8: Dat is toch knap, want bij Fortuna wint een ploeg natuurlijk zelden met dit soort cijfers. Hè. Kom er maar eens doorheen.
7: Het grote uitslagen niet, nee.
8: Nee.
2: Het was de ene grootste thuisnederlaag van Fortuna. Nee, het was de ene grootste thuisnederlaag van Fortuna deze eeuw. Alleen een keer 5-0 verloren van Ajax. Maar
7: deze eeuw?
8: Eerste divisie.
2: In de Eredivisie.
8: Erbij,
2: Eredivisie. Dus dat was inderdaad best wel verrassend. Uiteindelijk wint Ajax 5. Je zei wel terecht, het duurde eventjes. Wat was de ommekeer? Was het misschien ook al de invalbeurt van Oezane? Kreeg veel lof.
7: Ja, dat maakt wel verschil natuurlijk. En uiteindelijk, als we dan die 2-1 maken, ja, dan gaat Fortuna toch nog wel een beetje wat proberen. En dan, dan krijg je natuurlijk iets meer ruimte ook. En was elke bal ook wel raak ook, hè?
8: Bijna alles wel, ja. Ja. Ja, hij heeft zoveel kwaliteit op het veld staan. En ook wel ervaren spelers die dan niet knakken naar die tegengoal, maar gewoon doorgaan. Dus dat hebben ze goed gedaan.
2: Wat voor indruk maakte Brandt?
8: Ja, geweldig.
2: Een
8: prachtige voetballer met de stelling alsof hij de beste speler van de Eredivisie is. Dat vind ik wat te snel om te concluderen. Want je moet hem ook even in de grote wedstrijden nog een paar keer vaker beoordelen. Hij is natuurlijk misschien qua aanleg, qua puur voetbaltalent de beste. Maar ik vind bijvoorbeeld...
7: Wat zijn zijn statistieken?
8: Sano of zeker als voor moderne voetbal een betere middenvelder misschien.
7: Twee doelpunten?
2: Ik heb die even niet paraat. Ik heb een hoop bij me. Maar,
8: Brand?
7: Twee doelpunten. Ik zal
2: zo eens even kijken.
7: Twee of drie?
2: Ja. Het is wel hoe hij die bal binnen schoot.
8: Geweldige goal, ja. Ja. De rust die hij daar heeft en de techniek.
7: Dat zal niemand betwisten, toch? Dat het een geweldige speler is.
8: Nee, maar de vraag is natuurlijk hoe hij dan onder weerstand zich gaat houden. Het is natuurlijk nooit een speler geweest die het daarvan ook moest hebben. En dan, als je dan bijvoorbeeld Sano ziet, wat ik net zeg, of Zeki. Dat zijn meer moderne middenvelders. Die natuurlijk fysiek en qua dynamiek meer inbreng hebben.
7: Nu worden ze allemaal helemaal boos, hoor. Die,
2: 2 goals, 0 assist. Ja? In de Eredivisie volgens nog.
7: 2 goals, 0 assist.
2: In de Eredivisie na 5 wedstrijden die nou, gespeeld
8: hebben. Verrijking voor de Eredivisie.
7: Dan gaan we wel even een beetje rustig aan doen met Brandt, hoor. Met deze cijfers. Ja,
8: He? Maar we zien wel...
7: Zeker, we hebben al 5 gemaakt. Ja. Nee, maar was ook natuurlijk goede speler, prima. Maar die Keren vind ik ook een goede speler, hoor.
2: Ja, dat was de volgende vraag. Want er nog 2 basisdebutanten met Keren en Amrabat. Wat vond je van Keren
8: inderdaad?
7: Ja, natuurlijk. Maar dat werd net gedaan. Die kwam naar Ajax toe. En toen zeiden ze nog net niet van, dat is misschien wel een leuke speler om erbij te hebben.
8: Ja?
7: Ik denk, die Keren, die hebben gewoon 30 interlands voor Duitsland gespeeld. Paris Saint-Germain, noem het allemaal maar op. Dit is toch gewoon, ja, wat ga je er dan mee doen? Je gaat natuurlijk opstellen. En je ziet nou toch...
8: Ja, Bouwman uitviel, speelde hij natuurlijk.
7: Ja, maar uiteindelijk zal hij er toch ook wel gewoon inkomen.
8: Ja.
7: En dat is wel een beetje waar Ajax voor kiest natuurlijk. Hè. Bouwman toch even pech. En alle jonge spelers hebben even pech. Maar Ajax moet dit seizoen, nou, overleven klinkt een beetje hard, zwaar misschien. Maar ze moeten natuurlijk wel wat presteren. Hè. Misschien... kampioen worden, de voorronde Champions League halen... en van daaruit weer de jeugd de kans geven. Maar je ziet toch echt wel dat het beleid is om... met de Amrabats, de Keres, Brand, et cetera.
8: Ja,
7: het moet gebeuren dit seizoen. In alle eerlijkheid begint wel steeds meer vorm in te komen natuurlijk.
8: Ja.
2: Maar wat vind je van de rol van Amrabat dan?
8: Amrabat was aan de qua passing nog niet zo goed, vond ik. Veel balletjes breed en ook een paar ballen die hij dan in één keer over de zijlijn speelt. Maar hij voegt natuurlijk wel ervaring en
7: body
8: en rust toe in het spel. Dus hij lijkt me voor Ajax een prima speler op die plek.
7: Ja, die hadden ze niet zo'n speler.
8: Nee. Nee.
2: Zijn coach was kritisch dat hij te weinig vooruit speelde.
8: Dat vond ik ook.
2: Ik zat te kijken, 99 passes gegeven. Hij was de speler trouwens bij Ajax met de meeste balcontacten. Ja? Dus hij was wel daar belangrijk, ook in die as. Ah. 99 passes, 17 vooruit. Dat is niet zo gek veel als je dat bekijkt. Nee. Daarvan 13 aangekomen. Dus dat, dat
7: ligt er ook wel een beetje aan wat er voor je gebeurt, hè?
2: Absoluut.
8: Maar hij was ook zelf kritisch, hè, Amrabat, na afloop, dat hij ook vond dat hij nog niet zo goed speelde. Nee. Dat is positief. Hij komt ook van ver. Zijn eerste wedstrijd en tijd geven om zijn draai te vinden.
2: Ja, wel grappig moment trouwens met Iltaren, hè?
7: Dat hij hem even kalmeerde.
2: Ja.
7: Die liep boos naar de Amrabat. Hou je nou even in?
8: Ja, ja, klopt. Ja.
2: Nee, zie je die vaak toch? Dat de tegenstander even een speler nog even zegt van joh.
7: Ik denk, maar als hij dan richting de dugout loopt en je kijkt zo in die ogen van Buijs, dan je vanzelf wel een beetje rustig wordt, of niet? Denk je niet?
2: Krijg de wind van voren.
7: Ja.
8: Is hij wel gewend hier daar?
2: Het gaat aanvallend wel lekker dan bij Ajax, toch? Als je 3 wedstrijden brengt, minimaal 4 doelpunten maakt, nu 5 bij Fortuna.
8: Ja, nee, zeker.
2: Vond je dat niet opvallend?
8: Ja.
2: Wat is er in de rol van Tolu, die Ajax maakt?
8: Tolu is natuurlijk een geweldige speler voor Ajax, geweldige spits. Ook allround fantastisch. Ja, die houdt de hele verdediging bezig van de tegenstander.
2: 5 doelpuntenmakers, hij zat daar niet tussen. 7 schoten, 0 op doel.
8: Komt wel bij die lat door midden.
2: Ja, dat is wel op de lat, dat telt er niet op doel. Maar hij heeft wel dat is dan misschien even flauw op te noemen, maar wel als aanspeelpunt met zijn body een enorm wapen, toch?
8: Ja, hoe de band de borst ook eventjes klaarlegt. alsof een soort superheld is gewoon neergedaald daar op het veld. En, hij is veel sterker dan Dat bijna iedereen.
7: Zeker. Het is toch ook niet zo bij Ajax. Vroeger was bij Ajax de spits niet altijd topscorer, hoor. Was altijd degene die de ballen vasthield, aangaf, meegaf en op de andere spelers. Dus.
8: Ja, oké. Natuurlijk Van Basten, Kieft.
7: Je hebt toch ook Pettersson gehad. En je hebt andere type spitsen gehad die anderen beter lieten spelen en scoren. Ja. Dus het is natuurlijk, je wilt natuurlijk altijd zelf een doelpunt maken. Maar als Tolu ervoor zorgt dat anderen kunnen scoren, dan is iedereen bij Ajax toch ook tevreden, lijkt me.
8: Het wordt lastig voor Leonardo natuurlijk om zo er doorheen te komen. Een speler voor 20 miljoen gehaald. Ja, dat lijkt echt een moeilijk verhaal te worden. En dan heb je Dolberg. Ja, als ik als verdediger moest kiezen of ik liever Dolberg of Tolu tegenover me had, dan wist ik het wel.
7: Ja. Maar ja, als invaller is het toch best nog handig om die Dolberg erbij te hebben.
8: Ja, het is toevallig zaterdag, maar ik heb nog een paar keer dit seizoen zien invallen al dat het weinig zoden aan de dijk zetten.
2: Ja, Ajax speelde een goede wedstrijd, een ruime overwinning bij Fortuna. Fortuna stelde mij dan weer een beetje teleur. Jij bent de Fortuna-watcher.
8: Fortuna-watcher, zeker. Ja. Geweldige start van het seizoen gehad. Hè? Ja. Alleen hier had iedereen er zitten wel meer van verwacht. Het stadion zat vol. Alleen wat Buijs eigenlijk wel vaker ook zegt. Ja, we zijn verdedigend helemaal niet zo goed als iedereen altijd zegt over ons. Maar vorig jaar al niet. En nu bleek dat weer. Dat Fortuna gewoon verdedigend toch wel te veel steken laat vallen. En dat was natuurlijk wel vaak de kracht. En nu zijn ze wel iets meer naar voren gaan voetballen. Zaterdag kwam het ook niet uit de verf. Maar dat moet nog wel beter. Maar ik vind wel Fortuna heel erg te gaan afrekenen op deze nederlaag. Het was een slechte dag. Maar nog steeds een prima start van het seizoen. En Iataren was natuurlijk niet op zijn best. Zeefuik natuurlijk, die daarvoor heel goed was. Die werd in de rust gewisseld. Die kwam er niet aan te pas.
7: Heb je wel eens, hè?
8: Ja, bij Club als Fortuna heb je dat wel.
7: Wie hebben ze dit weekend?
8: Heb ik even niet paraat.
2: Ik heb hier zelfs teletext uitgeprint, jongens. Nou. Zo'n boomer. Willem 2.
8: Ik heb PSV, Willem 2, Twente, nou. PSV in mijn lijst staan. Oh, Willem 2, ja.
2: Willem 2 uit.
8: Ja, die pakt even nog een puntje bij AZ. De eerste bal op goal eigenlijk van Devin Haan. Patachi, die bal die staat te slapen daar. Hè?
2: Ja, was
8: jongen,
2: juist.
8: Jongen. Nee.
7: Wordt hij op afgerekend. Maar...
8: En mist nog een kans op het einde ook nog, Patachi. Had hij nog even fout kunnen goedmaken. Maar het draaiboek gaat nou helemaal naar de kant.
2: Nee, joh, als jij even deze zijpaadje...
8: Hij staat even benoemen natuurlijk. Weer hoog op het paard gezet afgelopen weken. En terecht, alleen nu...
7: Kan gebeuren. Feyenoord is het overkomen, PSV is het overkomen, Ajax is het overkomen. Nou overkomt AZ. Bij AZ is het dan meteen het teken van een ineenstorting. Ja, je loopt wel eens tegen zo'n wedstrijd aan dat je zelf 180 kansen mist en de eerste beste balletje vliegt binnen. En dan speel je gelijk. Ja.
2: Ik vond het inderdaad opvallend dat iedereen gelijk zei, daar heb je hem al,
7: die zeker
2: van AZ. Terwijl PSV, Ajax en zijn met een nederlaag begonnen aan het seizoen.
7: Die zijn dat ook. Dat kan
8: allemaal gewoon streng zijn op AZ. Als het bij Feyenoord zou gebeuren,
7: ik ben milder geworden.
8: Oordelen. AZ had dit gewoon moeten winnen.
7: Ja, ik ben
8: totaal onnodig.
7: Milder geworden.
8: Godverdomme. Ja. Pardon. Potverdorie.
2: Ja, dan moeten we 18 plus hierboven
8: aan. Ja, nee, slip altijd dan. Gaat weg, was niet leuk.
2: Knippen we eruit. Dat kan echt niet.
8: Nee.
2: Boetepot. Waar is ook een boetepot? Hè? Nee, hebben ze bij Twente een boetepot? Hadden ze toch dat rad, of niet?
8: Rad van Rikkie. Wat vind je van Martijn? Ook mild daarover?
7: Nou ja, je weet hoe ik daarover denk. Op zich wel grappig, maar op een gegeven moment, na een jaartje, is het wel weer klaar, toch?
2: Maar die hebben ze bij mild. Geweldig. Wat is er met jou aan de hand?
7: Ja. Dat rad van Rikkie, bij Feyenoord deed ze het ook. Dan moet je bij de poort gaan zitten. Dan moet je bij de poort gaan zitten en de dingen open doen.
8: Ja,
7: en
8: een pakje aandoen.
7: Of je moet, ik weet wel dat spelers onderling ook nog wel eens dat soort weddenschapjes deden. En als je dan verloor, moest je werd eten besteld. En dan moest diegene die verloor in zo'n pak van thuis bezorgd. Moest dat eten bij zo'n speler brengen en zo. Ja, dat is allemaal humor.
8: Wat vond je daar ook
7: niet bij hoort?
8: Wat vond je daar rotsen? Heb je gisteren bij Goedemorgen Eredivisie?
7: Wat?
8: Daan Rots zat bij ESPN gisteren.
7: Heb ik een stukje van geluisterd in de auto.
8: Want je hebt het niet zo meestal op vrolijke voetballers of zo. Of leuke voetballers. Maar dat vond ik echt hartstikke leuk. Hoe hij daar zat, wat hij te vertellen had. Humor en verstand van het spelletje. Weer een zijpad trouwens.
7: Ik zat in de auto een heel klein stukje gezien.
8: Hartstikke leuk dat zo'n speler nog is in de Eredivisie die gewoon daar gaat zitten en iets leuks te vertellen heeft.
7: Wat had hij voor leuks te vertellen dan?
8: Van alles. Hij is assistenttrainer bij Grol 6 in zijn...
7: Wat?
8: Stad of dorp. Hij is assistenttrainer van een zesde elftal. Daar vertelde hij over.
7: Ja, maar dan kan je toch niet serieus. Dan kan je toch niet serieus dat je daar de assistent bent.
8: En over Twente was je gewoon eerlijk wat daar verandert. Van ja, er is natuurlijk wel een soort verandering gekomen. En na de komst van Erik ten Hag en ook Wout Weghorst van die cultuur, waar we het net over hebben, over de vriendengroep die Twente was. Dat toch wel nu aan het veranderen is. En hij zegt van ja, dat moet niet te snel gaan. Je moet wel ook het oude wel in stand laten. Dus daar was hij gewoon wel, ik vond het weer wel goede dingen over te vertellen.
2: Zesde elftal van SV Grol.
8: Ja.
2: Mooi. Ja, ook nog wel gevoetbald, Groenlo.
3: Leuk,
7: heb jij daar ook nog wel eens gevoetbald?
3: Ja, die uithoek kwam ook.
7: Was jij een verdediger? Ik denk dat jij een verdediger was.
3: Nee, ik was aanvallende middenvelder meestal.
7: Ja?
3: Was je spelverdediger? Aardig rennen, ja.
7: Ja, maar zo snel aanvallen.
3: Nee, ik ben niet snel, maar ik lig gewoon op één tempo, 90 minuten lang door.
7: Maar dat kon je wel volhouden.
3: Ja, ik, ja.
7: Dus jij stort er na een uur in. Jij stort er na een uur niet in.
3: Nee, maar
7: dan moest je jou de bal geven.
3: Ja, dat kon je wel geven.
8: Statistieken spelen ook of niet? Altijd 100% passing probeert aan.
7: Nee, wat voor aanvallend middenveld? Was je dan een til? Of was je dan
3: soms. Ja, ik kan wel een neusje wat doen. Ja.
7: Wat verdorie, zeg hij.
8: We moeten het maar geloven natuurlijk.
7: Ja, ik geloof het.
8: Mensen mogen melden in de chat die met Bart hebben.
3: Of iemand in de chat zegt zo meteen, ja, die gozer van DVV, want daar speelde ik. Ik kon er geen kloten van. Of dat zeg ik ook. Dan moet ik ook een
8: ja, nee.
3: Ja, dan laten we even genoeg over mij. Bart Schouws, wil je dat? Nee. Twente ADO.
8: Wat vinden
3: jullie van mij? Twente ADO 2-0. Weghorst was ook de stelling. Weghorst is helemaal los bij Twente, want hij maakte weer een. Laatste weken
7: nou, ga je gang. Dit is even jouw camera en dan kom je op die
8: Martijn, los van het doelpunt van Weghorst is hij natuurlijk echt beter gaan voetballen. Ook in het
3: wat maakt het verschil?
8: Hij legt het bij zichzelf. Dat vond ik wel goed na de wedstrijd. Dat hij vertelde van nee, het lag niet aan de aanvoer of wat dan ook. De andere spelers, het lag gewoon aan mezelf. Dat hij toch... hij had niet de overtuiging die hij normaal heeft. Dat zag je ook, dat hij

0: vond jij?
1: Ja, hij heeft altijd wel teksten waar je als verslaggever iets mee kunt. Je kunt ervan houden of niet, maar hij levert altijd. Ja, hij had het weer gezien, die strafschop. Hij voelde een dag eerder met zijn kinderen op de slaapkamer van... papa krijgt weer een strafschop morgen. En dan ging hij oefenen op de slaapkamer met zijn kinderen. En ik weet niet hoe jij dat doet, ik oefen op de slaapkamer liever andere dingen. Maar hij ging een penalty oefenen.
0: Moet jij nog oefenen?
1: Kan nooit kwaad.
0: Oké.
1: Nooit oud om te leren.
0: Nee, oké.
1: Maar, nieuwe trucjes. Hè? Maar hij ging een strafschop oefenen met zijn kinderen. En zoals hij hem oefende, nam hij hem ook zaterdag tijdens de wedstrijd.
0: Was het vanzelfsprekend
2: dat hij hem mocht nemen? Schiet je dan niet in de lach als iemand dat zit te vertellen?
1: Ik had hem wel verwacht, min of meer. Nee, ik schiet niet in de lach.
2: We hoeven toch Wout Weghorst alleen nog maar een blauwe jurk aan te trekken? Want hij vervoelt dingen, hij ziet dingen. Het wordt toch allemaal wel een beetje... Kijk, en iedereen moet het allemaal nogmaals voor zichzelf weten. Maar als ik daarnaar zit te luisteren, denk ik van... Ja, kom op, nou weten we het allemaal wel weer.
1: Ja.
2: Maar jij
1: ik vind hem wel ijskleurrijk. En als alle spelers, laten we Dolberg pakken, zouden zijn... dan zouden we natuurlijk veel minder te bepraten en te schrijven hebben. Ik vind het leuk dat hij nu bij Twente speelt en dat hij het ook goed doet. En het enige wat voor mij belangrijk is, zijn geloof vind ik allemaal prima. Alleen het moet niet in de weg gaan staan natuurlijk van... hij moet wel onderdeel van het team blijven.
2: Ja.
1: Snap je dan? Nu deed hij dat wel beter, vind ik dan hiervoor dat hij ook al, misschien daar te veel de nadruk op legde op zijn band met de heer.
2: Nee, maar dat gaat bedoeling niet.
1: Maar nu benoemt hij ook zijn teamgenoten, weet je wel, en de supporters. Dat is wel belangrijk. Het gaat er niet om wat wij van hem vinden, maar wel dat zijn teamgenoten zien van hey, hij is één van ons.
2: Ja. Maar jij hebt nooit dat je thuis zit en met je dochter en dat je dan aan tafel zit en dat je dan ineens denkt van. Dat je voelt dat je een dag later een geweldig stuk gaat schrijven. Dat heb jij nooit.
1: Nee, heb ik niet.
2: Nee, dat ben jij...
1: Kan nog komen misschien.
0: En jij, Krabby?
2: Wat?
0: Heb jij dat?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat wist ik niet. Ja, je bent heel mild geworden. Dit ook wel in één keer. Dat je ook een ingeving hebt gekregen.
2: Nee, ik krijg nooit ingevingen. Ik heb nooit dat je denkt van... Nu gaat dit of dat gebeuren. Daar ben ik misschien de enige in, maar nee.
1: Maar voor hem, het was een groot ding, hè, scoren in de goalsvesten voor Twente voor de eerste keer. Ja, terwijl het was pas zijn derde wedstrijd in de competitie.
2: Ja, maar had hij ook in de arena. Dat was ook een ding, scoren in de arena. Scoren voor het Nederlands elftal.
1: Heel intens. Ja, nou, als jij ook dat misschien een beetje hebt, dat je snel geroerd bent door dingen.
2: Nee,
1: ja,
2: hij heeft dat heb ik eigenlijk helemaal niet.
1: Mate.
0: Maar was het vanzelfsprekend dat hij bovenaan nog steeds bij dat penaltylijstje staat?
1: Er is niet echt een andere specialist bij Twente. Hij zegt van, als je vorige keer natuurlijk Rikkie van Wolfswinkel... die penalties allemaal wel benutten doorgaans. Ja, nu is toch niet een andere kandidaat blijkbaar. En hij wil hem zelf graag nemen. En Van der Brom vond het ook prima. Ja. Hij heeft geen geweldige track record, hè? Ik geloof, heb je de statistiek gepraat? Dat 40% gemist van de strafschoppen.
0: Maar inderdaad, de laatste paar...
1: Maar dan zegt hij ook van, ik hoef ze niet per se te nemen. Als een andere speler opstaat dit seizoen als specialist, prima. Als ze maar erin gaan. En dat lukte nu.
0: Was wat kritiek op Twente aan het begin van het seizoen? Dat lijkt wel een beetje weggehebt. Is dat simpelweg gewoon een paar keer winnen en dan houdt het op? Of zie je ook in het spel?
1: Het spel is beduidend beter.
2: Vorige week was het nog gelijk tegen Groningen, of niet?
1: Ja, klopt. Eens.
2: Maar nou willen ze van ADO. Even wachten tegen PSV.
1: Deze week hebben ze twee wedstrijden gewonnen. Van Telstar en van ADO. Inderdaad, niet de beste tegenstanders. Maar tegen ADO vooral vond ik dat ze echt goed speelden. Bij Vlaar echt mooie aanvallen heb ik gezien. Twee keer de nul gehouden, ook belangrijk voor Twente. Ze hebben nu weer de minste aantal tegengoals. Wat ze vorig jaar over de hele competitie ook hadden. Dus dat is een teken dat de goede kant op gaat. En dat ze deze wedstrijden wonnen. Dat lukte vorig jaar natuurlijk te weinig. Dat zei Van der Brom ook na afloop zaterdag. Van ja, nu hebben we 6 punten gepakt. Vorig jaar misschien, waren het er misschien 2 geweest. Dus dat is, dan moet je wel zien dat het wel vooruit gaat. Alleen nu zaterdag komt de echte test tegen PSV natuurlijk. Dan kunnen we Twente echt gaan beoordelen.
0: Ja, zondag 2:30. Jij zei net, ze moeten maar eens een keer tegen PSV spelen. Dat gebeurt dus zondag.
2: Nee, dan heb ik meer van, het is allemaal leuk tegen ADO en tegen Telstar. Maar dan mag je toch van Twente wel gewoon verwachten dat ze die zeker thuis gewoon die wedstrijden winnen.
1: Ja, maar lukt het vaak niet.
2: Al lukte het 2 jaar geleden niet. Ik bedoel, je bent gewoon Twente, je hebt een veel betere selectie, veel beter, hoger budget, grote stadion, alles beter. Dan moet je gewoon die wedstrijden winnen.
1: Jij ziet Feyenoord tegen Barcelona
2: verliezen.
1: Feyenoord speelde wel goed tegen Barcelona. En ik zie Twente gewoon goed voetballen tegen ADO, los van die uitslag, los van de tegenstander.
2: Twente speelt gewoon prima, maar dat zeg ik. Maar dat mag je ook gewoon verwachten, toch, van Twente?
1: Ja, maar nog kun je slecht spelen en goed spelen. En Twente speelt nu gewoon goed. Veel beter dan het begin van het seizoen. Ze hebben toch daar goede afstemmingen gevonden met de spits. Andere spelers die nu beter draaien dan het begin van het seizoen. Dus het ziet er weer hoopvol uit voor Twente. Het
0: duurde lang voordat ze het eerste doelpuntje maakten. Na een uur viel die pas ook.
1: Ja, de keeper van ADO die stond het team van de week. Die was echt
0: daar wilde ik heen.
1: Goed.
2: Weer de keeper?
0: Nicky Jema.
2: Die was tegen Feyenoord ook goed.
1: Ja?
2: Ja, die was tegen Feyenoord ook goed. Maar een heel klein keepertje.
1: Dat pakte hij echt goed.
2: Maar het is een heel klein keepertje.
1: Ja.
2: International van Burkina Faso, geloof ik.
0: Ja. Uit Voorburg.
2: En de assistente van de tweede keeper van ADO is volgens mij international van Kenia.
1: Ja.
0: Ik wil het even over Nicky Jema hebben. Want die reddingen gisteren, dat is al uitzonderlijk voor een keeper. Maar het was wel de derde keer dit seizoen dat hij dat deed.
1: Ja.
0: 10 saves in 1 wedstrijd.
1: Dat was echt goed.
2: Alleen vorig jaar ook een goede keeper.
1: Ja, alleen bij die tegengoal van Prupper uit de corner, daar had hij wel moeten komen. Dat zijn de 5

0: meter gebied, dan bleef je op de lijn staan. Ja, ja, daar moet je ook staan als keeper.
1: Nou, het gekke is dat hij inderdaad...
0: lengte dan,
1: hij valt op in die statistieken qua reddingen, maar als je dan kijkt hoeveel schoten hij op doel krijgt en de kans daarvan dat hij erin gaat, dan is het niet dat hij heel uitzonderlijk presteert. Maar het is wel dat hij een aantal goede saves heeft gehad dit seizoen.
2: Zeker.
1: En daarin uitkomt.
0: Maar ADO...
1: geeft ook wel aan dat ADO wel veel weggeeft, hè?
0: Ja, en ik vond het heel opvallend hoe ze de Eredivisie inkwamen. Mark Botten die bij ons interview gaf van ja, we gaan niet voor handhaving. Nee, we gaan naar de middenmoot. Dat was het doel. Ik denk,
2: eerst even kijken.
0: Want nu zie je dat de trainer toch wel aanpassingen aan het doen is. Want ze waren natuurlijk de geweldige pressingmachine in de eerste divisie. En nu zijn ze toch wel wat meer wat voorzichtiger in hun spelopvatting. Dus
2: al die trainers
0: dus blijkt dat die stap toch moeilijker is.
2: Bij Utrecht
0: dan...
2: doen ze ook al aanpassingen.
0: Ja.
2: Eerst een mond vol van my way or the highway.
0: Ja.
2: En drie keer verliezen, aanpassingen.
0: Ja.
1: Is niet gek, toch? Of vind je dat wel gek?
2: Nou, dan moet je niet gaan zeggen. Dan moet je niet zeggen van we gaan het zo doen tot het bittere eind. Want zo werkt het gewoon niet.
0: Veel andere verhalen.
2: Drie keer een paar boze supporters en toch een paar veranderingen doorvoeren. Zo werkt dat gewoon.
0: Correa kwam bij een nieuwe club en ging met andere spelers proberen hetzelfde voetbal te spelen. Dat vond ik een ander verhaal dan ADO, natuurlijk wel dezelfde trainer en veel dezelfde spelers heeft. Dan kun je natuurlijk proberen om het wel door te trekken. Dat is wel een verschilletje.
1: De meest opvallende uitslag dit weekend was misschien wel Cambuur NEC 3-0. Zag je die aankomen?
2: Nee, natuurlijk niet. Ik denk niemand, want ik ben Cambuur Feyenoord geweest. En het was een beetje het niveau Zwolle wat ik daar toen zag. En toen was Feyenoord nog niet zo op stomen zoals zondag. Maar het was natuurlijk wel een uitslag die... Ja, ik denk dat ze in Nijmegen wel een beetje in de war zijn. Terwijl als je gaat analyseren, ze hebben al zoveel wedstrijden gespeeld. De beste spelers zijn vertrokken. De spelers gehaald die moeten wennen. Misschien nog niet helemaal topfit zijn. Dan is het ook niet raar dat NEC nog niet op het niveau heeft waar ze op hadden gehoopt nu.
0: Dat is wel een pijnlijke voor Schreuder, denk ik. Hè? Tegen zijn oude compagnon of assistent-trainer.
2: Waren geen vrienden, hè?
0: Nee, dat was een beetje een complicerende relatie op het einde, volgens mij.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus die wist hem af te troeven. En ze heeft natuurlijk veel goede spelers zijn ze kwijtgeraakt. Hè? Met Sano voorop, maar ook de buitenspelers. Unal en
1: Owaisa.
0: En spelers op leeftijd, krappe selectie, achterin veel blessuregevoelige spelers of spelers die dan niet kunnen
2: spelen. Daarom, en nou veel gespeeld voor
0: vroeg
2: Europees voetbal.
0: Ja. Ja. En dan moet je nu naar Juventus toe donderdag. Hè? Dat zelf ook al verloor nog.
1: Ja, die verloren gisteren verrassend. Ja. Ja, is het zo? Kijk, deze wedstrijd teken je voor NEC er überhaupt geen drie punten in. Of überhaupt geen punt Juventus uit. Dan kun je hem beter nu toch treffen. Je moet alleen niet compleet afgaan. En dat je dan in vorm de ploegen treft waarvan je denkt
2: Juventus
1: dat je de punten
2: is
1: moet
2: natuurlijk
1: pakken.
2: Wel, dat soort teams vinden het vaak wel prima bij 2-0. De Italiaanse ploegen, weet je wel. Die denken weer Serie A zondag en een beetje wisselen. Dus ja,
1: het kan een pijnlijke exercitie worden, maar ik bedoel meer
2: kan,
1: van ja,
2: dit, kan, maar,
1: en, deze teken je in als een nederlaag.
2: Ja, maar dan moet je naar NEC dus ook kijken wat zij daar zelf gaan brengen tegen Juventus. Ja, daar gaat het gewoon om. En normaal het krachtverschil is gewoon veel te groot. Dus dan ga je kijken van, herken je wat van NEC terug, wat ze willen in zo'n wedstrijd. En als ze dat gewoon goed doen, en het wordt geen 5-1, want dat is natuurlijk te hoog. Hè? Dat is te hoog, 5-1. Maar als dat te hoog, dan kan je daar best wel iets uithalen als trainer.
1: Ik ben heel benieuwd, als het 5-1 wordt, wat de cijfers zijn dan van die NEC-spelers?
2: Ligt er aan wie ze geeft, hè? Milde...
0: Sander Jansen,
1: denk ik.
2: Oeh, ja, die is niet zo mild als ik, hè?
0: Nee,
1: die is jong.
0: Oude Martijn een beetje is dat, hè?
2: Ja. Oh ja?
1: Komt nog. Deze week sowieso een vol programma. Sunderland AZ ook.
0: Ja.
1: Woensdagavond.
0: Mooi.
2: Woensdag, hè? Ja, woensdag. Ben je al die dagen.
1: Ja, als je de eerste week smeert, het lekker uit.
0: En de eerste selectie van...
1: Maakt AZ kans daar? Bij Sunderland?
0: Nou, pittig. Gelijkspelletje lijkt me al een mooie uitslag.
2: Ik hoorde dat Sunderland goed heeft gespeeld tegen Arsenal. Dat ik dan begreep vanuit de commentaar. Die heb ik natuurlijk niet gezien, maar...
1: Iedereen was lyrisch over een hobby.
0: Ja, masterclass.
1: Ja,
2: masterclass.
1: Ook nog dinsdag, Ajax Willem II in al wedstrijd. Dan hebben we eindelijk weer allemaal evenveel wedstrijden gespeeld.
2: Kan lekker weer fijn, hè?
1: Normaal naar de stand kijken.
2: Fijn, hè? Dat is het
0: lekker slapen.
2: Al die verschillen in de stand, dat is...
1: We hebben nog één speelronde, daarna komt die interlandweek eraan.
2: Ja.
1: Hebben jullie bij clubs al een beetje doorgekregen wat zij gaan doen tijdens zo'n interlandbreek van 2-3 weken?
0: Bij Twente hebben ze een korte break. Ik sprak Oenerstel na afloop, Lars Oenerstel. Hij zei dat hij even op vakantie kon, eindelijk. Dus,
1: eindelijk?
0: Die zijn een tijdje van, ja, die had in de zomer doorgetraind met gerevalideerd met een buikspierblessure. Oh. Die kon niet fatsoenlijk weg. Maar ik heb niet nog nagevraagd bij andere clubs wat nou precies of ze gaan oefenen, ja.
2: Het ligt er een beetje aan hoeveel internationals
0: voor deze week.
1: Ja.
2: Hoeveel internationals we hebben natuurlijk ook.
0: Weet jij dat Feyenoord wat ze gaan doen?
2: Nou, die zullen gewoon gaan trainen, misschien een oefenwedstrijd spelen nog. En vrijgeven, rust is ook training.
0: Het zou lekker zijn.
2: Zeggen ze bij Feyenoord. Dus
1: rust is ook
2: trainers een willen zelf natuurlijk ook eventjes. Ja. Even nog de...
0: Even tegen Freek ook zeggen, bij ons ook. Hè? Rust is ook training.
2: Rust is ook training.
1: Zullen we er even weg? Even naar Ibiza, dacht ik dat je wilde zeggen. Ik weet niet, trainers of zo.
2: Nee, ik ga die Savi achterna natuurlijk kijken wat dat allemaal gaat worden.
1: Ja, ik had meer over de die zei, ik dacht dat je wilde zeggen, de spelers en de trainers gaan misschien ook nog even weg.
2: Nou ja, dit doen de trainers toch ook tijdens deze al die korte interlandbreaks, dat ze even naar Ibiza heen en weer vlogen.
0: Ja.
2: En het kan natuurlijk als je bovenaan staat, dan kan je als trainer wel even eruit. Maar
0: ja,
2: als het wat minder gaat, dan moet je de plaksnoren op doen op het vliegveld. Want anders,
0: precies.
1: Zie de chat ook, sniper en nog iets heel moeilijks te achter zeggen, verschrikkelijk die lange interlandbreek. Wordt apart, hè?
0: Ik ben ook benieuwd wat hij gaat doen, hè, Xavi? Wie die van de Eredivisie erbij gaat halen.
2: Vrijdag selectie.
0: Ja, gaan we denk zien. Je Feyenoord, Sikiel, Riet, Valente allemaal erbij?
2: Riet weet ik niet, want ze zijn natuurlijk qua rechtsback. Ja, Dumfy speelt gewoon alles bij. Je hebt Geertrui dan nog.
0: Timber is niet meer terug.
2: Timber is, ja, dus... Maar ik denk...
0: Frimpong.
2: Heb je ook nog, dus dat ben ik benieuwd naar. Maar ik denk Sikiel zal toch... Als je zo speelt bij Feyenoord nu, dan verdien je natuurlijk wel een selectie. En,
0: wie had dat gedacht?
2: Ruben van Bommel zit er natuurlijk ook gewoon bij.
0: Ja. En ben benieuwd of Weghorst nog erbij zit, hè?
2: Ja.
0: Je zegt dat ik fanclubvoorzitter ben, valt mee. Maar ik zou
2: hem
0: toch niet meer...
2: Nee, zou je niet meer dat oproepen?
0: Nee, want hij is 34 en hij speelt nu alles bij Twente. Jaren gaan dan toch tellen. Ik zou het begrijpen als hij kiest voor een andere spits. Ja, ik vind dat het nu echt tijd wordt om Sian Fleming erbij te halen. Dat is natuurlijk niet een type invaller als Weghorst. Hij heeft ook andere kwaliteiten, maar ook iemand die wel
2: gewoon weer gescoord,
0: iets losmaakt met zijn drive en zijn... hij is gewoon sterk, scorend vermogen.
2: Hij scoort weer bij Ipswich.
0: Ja, binnen de goal voor Ipswich. Ja. Ik vind echt dat hij het nu verdient om een keer
1: te je hebt vaak gesproken, toch?
0: Ik ken zijn instelling en die gaat ook door muren heen. Wat Weghorst ook heeft. Je zoekt die wel een spits die dan iets anders kan brengen als het natuurlijk niet lukt met de eerste.
2: Zeker, maar
0: dan is hij ook echt een spits die iets kan forceren, denk ik.
2: Dat vind ik ook wel hoor, want als je er bij Burnley vorig jaar 11 of zo gemaakt hebt in de Premier League.
0: Ja.
2: En die ploeg ging er met vlag en wimpel uit. Nou, als jij dat gewoon presteert en nu doe je het gewoon weer bij Ipswich staan. Toch ook weer geen hoogvliegen, maar je maakt toch wel weer die goals. Ja.
0: Berensterk, jongen. Ja.
2: Dan is het geen toeval meer, hè?
1: Ja, ik zie hem trouwens opperen van, ik denk dat hij misschien wel 30 oproept en dat hij de selectie in twee delen hakt. Nou, als je 4 wedstrijden speelt, vind ik dat wel een aardig concept. Mag je eigenlijk nog...
0: In twee delen hakt?
1: Ja, dat je er gewoon een hele grote selectie van maakt, omdat je 4 wedstrijden speelt.
2: Kan dat? Hij maakt, ik weet het niet, volgens mij moet je gewoon bij de UEFA toch gewoon zo'n lijst inleveren.
0: Ja, maar ik zelfs een nieuwe bondscoach was toch proberen om...
1: Grappig idee.
2: Ja, hij gaat wel veel... Ik begrijp wel dat hij veel spelers gaat oproepen, hoor. Dus dat hij best wel met een grote selectie aan de slag gaat om ook inzicht te krijgen natuurlijk...
1: Zeker de eerste keer. En je hebt ze wat langer onder je hoede.
2: Daarom. Dus ik sluit niet uit dat gebeurt. Maar 30 lijkt me ook wel wat veel.
1: Ik heb er wel weer zin in eigenlijk. Het duurt wel lang, maar je bent toch nieuwsgierig. Ja, uiteraard liever Eredivisie. Maar zijn jullie ook niet nieuwsgierig? Wat
2: ik ga
1: doen,
2: wie
1: die oproept, dat soort vragen. Ja. En, misschien niet 3 weken.
2: Of we meteen wat gaan zien. Ook sowieso vrijdag al aan die selectie. Er zit Van Dijk daar nog bij, bijvoorbeeld.
0: Ja. Depay.
2: Die.
0: Memphis.
2: Ja.
0: Wat denk je?
2: Ik denk het niet, maar dit is toch het moment, als je echt wil doorselecteren, moet het toch nu gebeuren.
0: Ja, en qua spitsen heb je natuurlijk weinig andere echte opties die nu zich al hebben aangediend, hè, dit seizoen. Toch?
1: Nou ja, Bobby.
0: Ja, nee,
1: zag Seerse invallen, ja.
0: Ja. Dat houdt niet over. Het was een tijd dat we omkwamen in de topspits, hè. Dat is nu wel anders.
1: Nee, is al een tijdje zo. Volgens mij wel een leuk weekend achter de rug, ondanks die eerste 0-0 van dit seizoen. Aardig wat doelpuntje gezien. We krijgen dus nog een aardige midweek met dinsdag een wedstrijd. Ajax tegen Willem II, Sunderland AZ op woensdag en Juventus NEC op donderdag. En dan gaan we vrijdag gewoon verder met de Eredivisie. En daarna gaan
2: wat hebben we vrijdag dan?
1: ADO Cambuur. Nee, Joost, ik zit verkeerd kijken. Groningen-PEC.
2: Groningen-PEC.
1: God, printje. Teletext staat te zeggen, nog verkeerd. Dat is ook wat.
0: Toch weet je het nooit zeker. Nee, Cambuur zal ik ook laatst tegen Twente spelen. Denk, die zijn weer bij de kerst. En
2: dat
0: nu,
2: dacht ik
0: en
2: ook.
0: Winnen ze met 3-0. Ja, nooit te snel conclusies trekken.
2: En wie heb NEC dan dit weekend?
1: Go Ahead.
0: Zondagavond, hè?
1: Ja, 16:45 zondag. Ja.
2: En jij zondag naar...
0: Twente PSV samen met Marco Timmer, verwacht ik.
2: Ja. Nou, dat wordt wat. Kijk, grote wedstrijd.
0: Ja, zeker, mooi.
1: Hebben we nog één muziektip voor de mensen om de week mee in te gaan?
2: Ja, dat moet bij Geert Jan zijn. Hè? Dat is de kenner van de echte...
0: Ja,
2: ik ben alleen maar
0: de plaat wel echt een tip geven, maar dat zal mensen bij zeggen. Twisted Teens, geweldige rauwe rockplaat. Florida Water Blues heet die.
1: Nieuwe plaat?
0: Vrij nieuw, ja.
1: En die staat gewoon... Die kun je vinden
0: op het wereldwijde web. Ja, zeker.
2: Daar houdt hij zelf niet van. Hij is nog het man van de cd'tjes en zo. Ja, is de enige in Nederland met een cd-speler in zijn auto nog, hè?
0: Heb ik laten inbouwen nog. Ja, het kon nog net.
1: Mensen hebben op het bijstet. Mensen die meeschreven?
0: Twisted Teens heet de band.
1: Van de... En de Almeet?
0: Florida Water Blues.
1: Kijk, nou, daar kun je mee... Check it out. Je kunt je Discover Week deze week gaan
0: luisteren. Heb je ook een goede muziek maken? Of niet om met mij te komen?
2: Wat? Ik luister gewoon wat jij zegt, dan ga ik luisteren.
1: Jullie zijn toch een beetje het muzikaal geweten van VI? Rob Aartsen misschien?
2: Maar hij is van de nieuwe muziek. Ik heb
0: nieuw en oud.
2: Geduld voor om het helemaal te gaan luisteren. En kijken of ik het leuk vind. Als hij zegt het is goed, dan moet je luisteren. Dan ga ik luisteren. En vaak, 8 van de 10 keer, ben ik het vaker met hem eens dan over voetbal. Maar dat viel vandaag ook wel mee.
0: Ja, toch?
2: De milde vorm.
0: Zeker. Ja. De nieuwe Martijn, ja, ook een soort... Zijn boeddhist is geworden. Ja, fijn. Ja,
2: gewoon een hele
0: goeie sfeer, goeie vibe.
2: Rustige, milde jongen. Ja.
1: Zo kan het ook. Nou, we keuvelen hier nog even
0: verder. Excuus voor onze vloekjes, hè, Bart.
1: Vloekjes knippen we eruit. Ja. Excuus daarvoor. Dank voor het kijken voor nu. Dit was rondje Eredivisie. We krijgen nog een rondje Europa, een rondje buitenland. Kortom, genoeg te kijken de komende dagen en zelfs vanmiddag nog.
2: Bankzaken, toch?
1: Bankzaken gaan we nog op.
2: Of Juventus.
1: De hele week...
2: In Turijn bibberen.
1: Dus bibberen, omdat Tom Knipping ze meteen...
2: Vrouwen zijn Knipping.
1: Nee, genoeg te kijken dus. Op VI, VI Pro gaat het allemaal zien. Veel plezier deze week met een heel druk programma. En dan zijn we er snel weer. Tot de volgende.
3: Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi. En die pikt erin.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam. Nee, vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
1: Daar zijn we weer, jongens. Lekker toch, of niet?
2: Goeie vakantie gehad.
1: Ik heb een hele goede vakantie gehad.
2: Lekker bruin gewonnen.
1: Ja, ik zit hier ook met tegenzin. Maar goed, ter zake. Michel van Egmond die brengt een boek uit over de podcast Kieft, Gijp, Janssen en hemzelf. Ga je dat lezen?
2: Ik lees hem niet, omdat het niet mijn genre is. Maar ik moet wel zeggen, ze zijn wel leuke mensen om te gaan lezen. Zoals Gijp en Kieft en zo. Maar ik heb weinig met voetbal en zo, met die podcast. Dus ik haak af.
3: Ik denk dat het een heel groot commercieel succes wordt. Die Gary Lineker is hun voorbeeld. Die heeft dat in Engeland, zo'n voetbalpodcast. En die vier hebben elkaar gevonden en die passen perfect bij elkaar als characters. Kieft met zijn dode opmerkingen. Ja. Van de Gijp die de lach aan zijn kont heeft. Ja. Michel die hele verrassende dingen die binnenbrengt en heel gek de hoek om. Rob Janssen die heel veel ervaring heeft en die van zichzelf vindt dat hij het uitgevonden heeft. Maar met z'n vieren hebben ze een uitstekend team. En je ziet het ook, die podcast van hun, dat is eigenlijk het leukste praatprogramma van Nederland. Want ze zijn veel leuker dan al die saaie babbelprogramma's over voetbal op de televisie. Ja. En het is natuurlijk ook zo, ze zijn hun tijd vooruit. Want een podcast en internet, dat gaat de rol van tv in de toekomst helemaal overnemen. De tijd van tv, die loopt af. En hun zijn de eerste die daarop inspelen. En je ziet het aan het succes. Ze hebben af en toe 200.000 kijkers. En Rob Janssen is natuurlijk ook een ondernemer. Die gaat nu in Scheveningen een studio met ruimte voor publiek bouwen. Ik denk dat dat een hele grote toekomst heeft. Dat is gewoon de leukste podcast over voetbal van Nederland. Nu las ik in kranten dat Van der Gijp heeft vandaag een site niet meer nodig. Nou, dat lijkt me een beetje overdreven.
1: Financieel gezien, bedoel je?
3: Ik kan me niet voorstellen dat die vierde man een miljoen per jaar eraan verdienen. Dus dat zal nog wel meevallen. Maar ze hebben het uitstekend voor elkaar. En ik denk dat ze een serieuze concurrent van tv-programma's worden.
2: Ja. Ja, jongen, het is ook een serieuze doelgroep natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat voetbal nog steeds sport nummer 1 is in Nederland ook. Net zoals bij Lineker in Engeland. Dus wat dat betreft denk ik dat ze goed gescoord hebben.
3: Jawel, maar over voetbal praten, dat zijn weinig mensen die dat op een boeiende wijze kunnen doen. Want in de tv-wereld, bij de NOS en bij Ziggo, dan struikel je over de mensen die zichzelf specialisten voelen, maar dat niet op een leuke wijze kunnen vertellen, want je valt er bij in slaap. Het slaapt
2: helemaal
3: nergens op. Pierre
2: van Hoorde, ik doe niet mee, zeg maar.
3: Nee, maar ik zie Ron Jans daar zitten, politiek correct, voeg niks toe. Die heeft dan een meisje bij zich. Dat meisje zit er omdat ze meisje is, want je moet ook een vrouw erbij hebben. Dan denk ik, jongens, waar zit ik naar te kijken? Nee, maar dan ga ik naar Kieft en Van der Gijp. Die hebben recht van spreken. Die hebben een hele grote staat van dienst in de voetballerij.
1: Ja,
3: Michel van Egmond, dat is een bestseller auteur voor sportgeladeerde boeken. En Rob Janssen is een grote jongen in de voetballerij. Dus die hebben elkaar gevonden. Hartstikke goed. Ja. En een voorbeeld voor iedereen.
1: Goed. Ga jij het boek wel lezen?
3: Ja, ik ga het wel lezen, want Michel, dat leest zo lekker weg.
1: Ja, heerlijk.
3: Michel, dan zit je met een glimlach zit je dit te lezen.
1: Altijd een potentiële NS-publieksprijswinnaar.
3: Ja.
1: We hadden net over.
3: En daarbij komt dat ik enigszins verbonden ben omdat mijn dochter het boek uitgeeft.
1: Ik wou het er niet over hebben, maar dat is eigenlijk
2: niet geen onafhankelijk.
3: Nee, maar ik heb er geen financiële bedoelingen bij, want het zal mij een zorg zijn. Maar ik denk dat het een leuk boek is, want die vier mensen die zijn er uitermate geschikt voor.
1: En Michel kan goed schrijven. We hadden net even over tv. Er zijn diverse tv-persoonlijkheden. Eva Jinek bijvoorbeeld. Johnny de Mol, om maar wat te noemen. Die een manager hebben. Heb jij ook een manager? Of moet jij een manager?
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Waarom niet?
3: Ik vind het een onzin. Het is een beetje een vorm van hoogmoedswaanzin. Een manager. Maar ik zag in de reportage erover. Hele rijen mensen hebben een manager. Maar nee, nou Johnny de Mol. Wat moet hij met een manager?
1: Met zijn vader onderhandelen.
3: Die werkt bij Talpa. Zijn vader is daar de baas. Die bepaalt alles. Ja. En dan komt hij met een mevrouw. Of hij komt niet eens en die mevrouw gaat er naartoe... en dan zit John de Mol over zijn zoon te praten met een wildvreemde. En die managers die steken allemaal 20% minimaal in de zak.
1: Ja, daarom wil ik wel jouw manager worden eigenlijk.
3: Nou ja,
1: ik kan het wel missen.
3: Ik heb het gezien met die Roxy Kneteman. Hè? Ja. Die heeft zelf gefietst, die kwam bij ons... en die zat aan de bar over wielrennen praten. Ja. En de tweede keer kwam ze... had ze een manager. Ja. En ik denk, Rox, die heb je niet nodig... want je bent niet zo'n groot talent voor TV.
1: Hij gaat niet door mijn aanbod in, hè? Merk je dat, Henk?
2: Nee, hij praat over hem.
1: Ja, je praat gewoon over
3: hem. Nee, die zakkenvullers die kan ik missen als kiespijn, natuurlijk. Okay.
1: Maar wat doet zo'n manager eigenlijk? Heb je enig idee?
3: Ik heb geen idee. Ja.
2: Nou, ik wil, jongen, kijk wat het is. Het klinkt heel raar, maar dan moet ik jongen, ga die best uitleggen. Ik heb ook een manager, jongen. En wat doet een manager bij mij? Die schrijft alles aan ten aanzien van businessclubs... andere dingen waar je spreker terecht kunt... zodat je bekend wordt en dat je natuurlijk je website in de lucht komt. Dat kan ik zelf allemaal niet doen. Ben ik A, technisch erin. En B, is daar ook vanuit mijn eigen persoon niet leuk natuurlijk.
1: En wat vangt die mensen?
3: Dat is wat anders. Dat is wat anders. Kijk, dan je moet Nederland duidelijk maken dat je in te huren bent.
2: Maar René Vierink heeft dat nou net niet nodig.
3: Nee.
2: En is Johnny de Mol helemaal niet.
3: Nee.
1: Ik noem nog even een paar namen van die mensen die een manager hebben. Eva Jinek dus, Rob Kemp, Splinter Chabot, Johnny de Mol al genoemd, Tooske Ragas of Ragas. Bridget Maasland, Dinant Woesthof, jouw grote vriend. Tim de Wit ook, Welmoet Sietsma. Ik denk, het is toch over het algemeen

0: Slimme mensen, die kunnen dat
1: gewoon. Ja, nee, maar je hoeft je bij de tv niet waar te maken. Je krijgt, ik heb bij de directie van RTL gezeten. Ik heb bij de directie van Talpa gezeten. Ja. En die mensen doen je een voorstel. En dan pruttel je nog wat tegen. En dan doe je het wel of je doet het niet. Ja. Maar dan hoef je toch niet iemand voor een dienst te hebben die 20% van je inkomen de zak steekt.
2: Wat je net noemde, Dino Woester, wie de man ook is. Dat soort, artiesten die hebben daar vaak nodig. Anders krijgen ze alleen maar mailtjes van mensen die wat willen. Prijzen willen vragen. Die doen dat op één centrale lijn. Dat kan me ook nog eens bij voorstellen. Maar bij de tv, zoals even hier, waar we net over hadden.
1: Maar het klinkt wel interessant, hè?
0: Ja.
1: Maar het is zo ingeburgerd dat ik wel eens gebeld word of gevraagd word. Wie is jouw manager? Kunnen we daar contact mee opnemen? Ik zei, nou, je kunt gewoon mij bellen als je dat wil.
0: Goed. Staatssecretaris Willemijn Aarts die wil een Europese wet, minimumleeftijd voor gebruik van de socials, 15 jaar. Sociale media.
2: Ja, totaal mislukt.
0: Goeie zaak, wel,
2: in Australië totaal mislukt, maar overal mislukt. Mijn kleinkinderen die zijn slimmer als ik op social media. Die zijn 12 jaar, die weten de hele weg te vinden op social media. Wat voor verbod mijn dochter er ook op legt, ze weet alles te vinden. Dus ik denk dat het ook weer een doekje voor het bloed is. En mensen die in deze tijd opgroeien, moeten ook met de gevaren van deze tijd opgroeien. Ook heel veel.
1: Ja, ik vind het ook raar. Ik vind in de eerste plaats vind ik het de zaak van de ouders. En een staatssecretaris die moet niet namens alle ouders gaan beslissen. Ze moet heel goed zich verdiepen in de zaak in Australië, waar die kinderen zijn zo slim dat ze het daar massaal kunnen ontwijken. En dat zal in Nederland ook gebeuren. Maar ik ben het met Henk eens. Je moet kinderen, denk ik, realistisch opvoeden in de tijd waarin ze leven. En dit zijn de gevaren van de boze buitenwereld anno 2026. En dan moet je ze niet van weghouden. Dan moet je ze mee leren leven. En als je wat wil, dan moet je dus de platforms aanpakken die onzin en die bullshit verspreiden. Maar niet de schuld bij de kinderen en bij de ouders neerleggen. En ik vind het al vrij ongepast om achter een bureau in Den Haag even voor ouders te beslissen wat er met hun kinderen moet gebeuren.
0: Goed.
2: Ach, en dat is met je alcohol ook zo, joh. Naar roken, ze sturen een vriend of wat dan ook, sturen ze naar de winkel toe. Ze
0: mijn
2: kopen
0: kinderen wisten
2: en
0: de weg wel, ja, naar de slijterij.
2: Wisten we voor zelf ook.
0: Ja. Asielzoekers. Er zijn asielzoekers die nemen de trein van bijvoorbeeld Emmen naar Zwolle. Wordt niet gehandhaafd, worden niet aangepakt.
1: Het is lachwekkend.
0: Koren op jouw molen.
1: Het is lachwekkend. Kijk, ik heb me alles verbaasd. Er gaat een bus van Ter Apel. Die mensen zijn hier te gast, die krijgen onderdak, die krijgen leefgeld, die krijgen een iedere dag eten. Ja,
0: van Ter Apel naar Emmen, die bus bedoel je?
1: Ja, die bus. En de buschauffeurs werden helemaal gek, want ze weigerden te betalen, vechtpartijen in de bus. Dus die buschauffeurs hebben gezegd, of we rijden niet meer, of ze kunnen er gratis in. Nou, huppakee, gratis in dan, want we moeten goed zijn voor de asielzoekers. Maar dan staan ze op het station van Emmen, want ze willen naar de stad, want ik begrijp best dat ze zich de pleuris vervelen. Dus ze willen allemaal de hele dag naar Zwolle. Maar hetzelfde liedje, ze kopen geen kaartje en het NS-personeel is zat van die incidenten. En die asielzoekers zijn blijkbaar zo agressief dat het vechtpartijen worden. En die mensen van de NS zeggen, laat ze lekker reizen.
0: Ik kan dat personeel wel begrijpen trouwens.
1: Ik waag mijn leven niet. Ja. Groot gelijk. Ja. Het wachten is nu op de politie in Zwolle die opstaat. Want als ze in winkels komen in Ter Apel, dan jatten ze alles wat los en vast zit. Er is zelfs een keer een schot gelost in de HEMA. Dat is toch vrij uniek.
0: In Ter Apel.
1: Maar die gaan nu natuurlijk op rooftocht in Zwolle. Dus dadelijk komt Zwolle in paniek. En moeten we nou onze oren laten hangen door zich misdragende asielzoekers die ons al een godsvermogen kosten?
2: Nee, maar jongen, dat is een kwestie van beleid. We deden vroeger de Haagse trammaatschappij. Die hadden 28% hadden die
0: zwartrijders. Toen je nog een beveiligingsbedrijf had.
2: Dat is vroeger, ja. En toen ging ik daar naartoe. Wij deden de beveiliging. Binnen het jaar zaten we onder de 6% zwartrijders. Het is eigenlijk heel simpel. Als je dat van Ter Apel naar MNO gratis doet en daar gaat het mis. Dan zet je mensen op de trein, goed geïnstrueerde beveiligers, goed opgeleide beveiligers met handboeien. Net zoals vroeger, toen wij met de KLM meevlogen. Iemand is echt vervelend, handboeien om vastzetten aan de stoel. Gaat niet naar Zwolle. Ja, hij gaat wel mee naar Zwolle, maar gaat ook weer mee terugnemen.
1: Ja.
2: Gaat speciaal een busje klaarzetten. Hup, en
1: oh,
2: weer
1: ik
2: terug.
1: Dacht dat jij hem de hele dag heen en weer liet rijden, want hij zit toch vast aan die stoel.
2: Is ook wel lekker, maar dan moet je hem ook nog voeden. Maar zo gebeurde er wel, jongen. Ja. Ook bij de KLM. We zetten ze vast aan de stoel en weg. En bij de Haagse trammaatschappij deden we gewoon volgende perron. Hup, kop en kont, eruit. En er waren geen knokpartijen.
1: Nee, maar

0: Henk, ik begrijp wel dat de overheid een beetje bang is voor particuliere diensten. Want kijk, alleen de politie heeft hier dus toestemming om geweld te plegen. En hoe ver kan een beveiligingsbedrijf gaan?
1: Nou ja, wij hebben het gedaan. Ik kom
0: ja, maar dan krijg je met sterke jongens. Als nou, jij mij uit de bus wil zetten, dan ga ik wel uit de bus.
1: Ja, maar we hadden ook een hele groep agressieve mensen natuurlijk aan boord. En ook aan mensen op de Haarse Tramaatschappij. Maar waar het om gaat is dat die vier mensen hebben natuurlijk ook geweldsinstructies in de zin van proportioneel geweld. Als er geslagen wordt op iemand, mag je altijd iemand onder controle houden. Dat is natuurlijk bij de politie mag terugslaan. Maar ook een beveiliger is natuurlijk niet zonder, zonder bescherming is hij daar. Dus kunnen we zeggen, we mogen niet terugslaan. Je mag je altijd zelf verdedigen. En dat was ook in die tijd was dat een groot succes. Mensen werken er nu nog, terwijl het bedrijf al lang verkocht is.
0: Dus het is op te lossen?
1: Het is echt op te lossen. En bij deze, gratis ik stel me beschikbaar.
0: Nou ja,
1: ik lees
0: misschien ronken dat wij als beveiliger weer Henk zijn bedrijf gaan werken. En
1: jullie
0: dat
1: zijn
0: wij
1: te licht bevonden bij deze.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: Ja. Oh, het gaat hier wel slecht met het vinden van werk, merk ik. Geen management, jij wordt geen bodyguard bij hem. Wij mogen jou weer niet helpen.
1: Nee,
2: schiet niet op.
1: Wel van administratie.
2: Ik denk dat wij, ik ga naar het CNV. Die komt tenminste voor werknemers op. Die gaan de cao-onderhandelingen in.
0: Ja, nou ja.
2: En die gaan echt los, hè. 3 tot 5,5% erbij.
0: Een paar jaar geleden waren de vakbonden passé.
2: Tandeloos, hè?
0: Ja, de mensen die waren geen lid meer van de vakbond. Kijk, in de 50 en 60 jaren was iedereen lid van de vakbond, maar dat was helemaal over. Maar dankzij Hans Spekman heeft de vakbond weer toekomst. Ja, en ook
2: heeft een gezicht, hè?
0: Ja, en Hans is op het juiste moment daar de baas geworden. En dat is heel vervelend voor het minderheidskabinet. En die politici die hebben het al over de Hans Spekman show in Nederland.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En Hans had zelfs de laatste keer voor je tv een keurig overhemd aan.
2: Dus moet die gekker worden.
0: Moet die gekker worden. Ja. En, maar nu blijkt er dus bij de CNV, daar zit een wat jonge
2: Hans van den Heuvel.
0: Limburger, keurige man, kan goed praten. En die denkt, ja, wacht even, maar ik gun niet alle eer aan die Spekman. Wij hebben ook nog een paar noten op de zanger. Die zeggen, en we willen 3,5 tot 5% loon erbij in verband met de inflatie. En de kilometervergoeding moet hoger, want de benzine is niet meer te betalen. We moeten een kwartje per kilometer.
2: Ja, dat
0: dus
2: moet de norm worden.
0: Ja, en ze kunnen hoog of laag springen, want Spekman zegt, alles van tafel, dan komen we praten en anders gaan we staken. En dan kan de politiek er wel schande van spreken. Maar ik denk dat de gewone man in Nederland heel erg blij is en heel dankbaar is dat Spekman en die man van het CNV hun nek uitsteken.
2: Ja, dat ja,
1: en
2: wat,
1: het he? Is ook geen one-man show meer van de politiek, jongen. Vroeger werd er maar wat bepaald en het FNV deed niks meer over het CNV. Nou zitten er twee mensen die zeggen van luister, stop, dit is de lijn. Heel goed idee, heel goed initiatief.
2: Ik ben benieuwd, over staken gesproken. Voetbalwedstrijden die moeten nu ook gestaakt worden als er met vuurwerk wordt gegooid.
0: Ja, dat komt omdat meneer Van Weel zich ermee gaat bemoeien.
2: De minister van Justitie en Veiligheid.
0: We hebben gezien hoe meneer Van Weel de zaken wil regelen in Sierra Leone. Daar zijn ze niet bijgekomen van het lachen.
2: Ja.
0: En nu gaat hij zich ermee bemoeien. Aflopen met vuurwerk, anders staken. Nou vind ik dat staken niet zo raar. Dat vind ik wel logisch, want tot op heden mocht je vuurwerk op veld gooien. Maar als je een leeg bier bekertje van plastic, wat totaal ongevaarlijk is, over het hek gooide,
2: staken.
0: Werd er beneden gestaakt.
1: Ja, weggestopt.
0: Weet je wel, dan denk ik, wat een gelul. Maar nu werk je in de hand. Kijk, Pek Zwolle die verloor thuis van Feyenoord.
2: Ik zou even een rotje gegooid hebben.
0: Ja, die hadden halfweg normaal gesproken een rotje kunnen gooien. Ja. Was de wedstrijd afgelopen geweest. Hè? Dat werk je nu in de hand. Hè?
2: Ja.
0: Ik denk dat gezichtsbedekking, dat de boosdoener is. Mensen die gaan protesteren met gezichtsbedekking, die willen rotzooi schoppen. Voetbalsupporters met gezichtsbedekking en een grote vlag die ze uitvouwen. En daaronder kun je ze niet controleren. Die hebben ook slechte bedoelingen. Gewoon niet meer toestaan. En dan wil ik wel het gezichtsbedekking verbieden. Dan krijg je ook weer te maken met moslima's die met zo'n ding voor de ogen lopen. Weet je wel, dat geeft dan weer problemen. Maar de veiligheid staat op het spel.
2: Ja.
0: Wat in Leeuwarden gebeurd is, het is een wonder dat daar niet hele ernstige dingen gebeurd zijn.
2: Ik bedoel tegen Feyenoord, 47 fans van stadionverbod.
1: Ik ben er wel met jongen een gezichtsbedekking, maar ook dat is niet te doen. Want die mensen komen stadion binnen zonder gezichtsbedekking. Ze trekken de binnenzak een sjaaltje.
0: Welke gek staat hier buiten?
1: Te gras.
2: Grasmaaien.
1: Niet jouw manager. Dat is de tuinmanager, is dat, denk ik.
2: Heeft niemand last van, behalve jij. Overgevoelig, sensitieve man.
1: Maar dat gezichtsbedekking, joh, doe je gewoon in het stadion weer op. Ja. En je bent weer onherkenbaar.
0: Jawel, maar de harde kernen zullen heel goed gefouilleerd moeten worden. En dat moet je niet laten doen door een suppost. Want die man die is als de dood voor die man als hij hem uit opzoekt.
1: En als hij dan een sjaal opdoet voor de kou, dan kan die man gewoon doen. Dan doet hij hem later die tijd op. Wat er aan de hand is, dat soort mensen kun je nooit tegenhouden. En ook die mensen zeggen ze later, maar dan moest je er tussen uithalen. Nou, wat voor politiekorps wil nog 300 van die mensen steeds uit het vak halen? Wil ook niet. Ik zie daar helemaal geen heil in.
2: Valentijn Driessen die bepleit dat in zijn column. Hè. Die zegt, nou dat meteen staken, dat zie ik niet zitten. Dan zijn een heleboel mensen de dupe van een paar. Dus vak ontruimen of puntenaftrek voor de ploeg.
1: Dat zou een goede zijn, ontruimen en puntaftrekken. Dan komt er misschien wat meer passie bij.
0: Ja, maar dan kun je ook weer dat volle supporters zetten een petje van Feyenoord op en gooien een rotje. En weet je wel, het is heel moeilijk.
1: Ja, het is een moeilijke problematiek. Ik denk ook niet zomaar oplosbaar.
0: Ik denk we moeten beginnen met geen supporters van de uitclub mee met uitwedstrijden.
1: Dan worden in ieder geval de boel niet opgenaaid.
0: Precies. Ja. Dat kan niet, want we hebben het al een paar keer verboden. Dan mag het weer een tijdje niet bij bepaalde clubs. En dan later dan denken ze, ach, we proberen het weer. Ja. Maar het gaat altijd ook weer mis.
1: Precies.
2: Ik wil het even hebben over John van Beukering. Oud-voetballer van Vitesse, kon aardig voetballen. Tegenwoordig trainer van GVVV, of dat zeg ik verkeerd. Net niet meer, want hij is ontslagen.
0: Ja, nou ja, hij doet het met zijn broer. Met zijn broer die heeft de licentie en hij is dan de assistent. Kijk, dat amateurvoetbal, al kun je bij IJsselmeer volgens nauwelijks over amateurvoetbal praten.
2: Omdat ze zoveel verdienen daar bij
0: nooit. Nou ja, goed, die worden gewoon gerund als een betaalde club. En die jongens hebben ook een salaris. En dat geldt ook voor GVVV. Maar in ieder geval, het hele voetbal is aan het verloederen, hè. Als je bij een jeugdwedstrijd gaat kijken, dan schaam je je vooral door de schreeuwende ouders die alleen maar onzin uitkramen en in staat zijn met de vader van de tegenpartij op de vuist te gaan. Dan krijg je dus bij volwassen amateurwedstrijden moord en doodslag. Scheidsrechters die moeten dus hollen om in de kleedkamer te komen. En ze hebben allemaal een grensrechter die 5 punten per jaar voor de club moet verdienen. Dus die vlagpartij, het is verschrikkelijk. En als nu ook de trainers er nou nog aan mee gaan doen, ja dan is het einde zoek. Hè? Dan denk ik van, waarom bestaat er nog amateurvoetbal? Ja. Maar het is duidelijk, dit is natuurlijk een uitwas. En dat GVVV heeft heel adequaat gereageerd door ze beneden de straat op te schoppen. En ik denk dat die meneer van de Beukering nooit meer trainer mag zijn.
1: Nou ja, John heeft een nieuwe manager. Met een H voor de O trouwens. Pas eventjes. Ja. Hij heeft een nieuwe manager. Maar ik ga voor hem optreden als manager. En ik wil hem eigenlijk tegen Rico Verhoeven nou volgende keer in de ring. Zou wel een goeie zijn voor hem. Dan stopt hij wel met vechten.
2: Je bent wel heel wanhopig met jouw typische verdienmodellen.
1: Nee, maar dat stopt hij wel. Maar het is natuurlijk, maar dat gebeurde vroeger toch ook wel, Johan. Ik heb een keer bij CSC gevoetbald. Maar toen was ik 17. En toen moest ik ook onderdenken met mijn vader. Dus dat gebeurde vroeger denk ik ook wel. En bij WKE heb ik daar een paar keer meegemaakt.
0: Nee, maar ieder weekend heb je incidenten in het voetbal. Maar Ik begrijp het niet. Henk, ik ben 77 jaar. Ik heb nog nooit iemand zomaar tanden uit zijn bek geslagen. Nee. Ik heb nog nooit. Je bent wel eens boos en dan kun je verbaal je nog wel eens uiten. Maar om dan meteen over te gaan tot dat soort agressie.
2: Nee, maar
0: dat
2: gebeurde. Jij was ook een hele lieve voetballer. Hè?
1: Nee, maar dat gebeurde
0: helemaal
1: vroeger
0: niet,
1: wel
0: helemaal
1: natuurlijk.
0: Niet.
2: Maar dan mag het. Je mag
0: best overtredingen maken in het veld en een harde speler zijn. Maar je kunt natuurlijk niet mensen op hun bek gaan slaan als je het ergens niet mee eens bent.
1: Maar toch gebeurde dat vroeger ook wel, jongen. Ik weet nog best ook uit mijn jeugd, bij WKE en dat soort wedstrijden gebeurde dat ook wel. En het is nu, denk ik, door social media en de media die er heel kort bovenop zit, iedereen met zijn telefoontje, is dat eerder bekend. Ik denk dat ook een beetje, dat het meer opvalt.
0: Jawel, maar trainers, dat zijn toch mensen die hebben de leiding, die hebben een voorbeeldfunctie. Want de spelers van GVVV, de trainer kan ze nooit kwalijk nemen als die jongens de tegenstander op hun bek slaan.
1: Die komen met een dekking omhoog in de kleedkamer.
0: Ja, maar ik vind het ook wel wat als je als GVVV de gebroeders van de Beukering binnenhaalt. Ja. Je kent het verleden van die heren. Dan vraag je eigenlijk om dit soort problemen.
2: Ja. Er zijn vergaande plannen om het WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Noord-Drenthe te halen. Daar wordt 23 september een besluit over genomen. Er is nog één andere kandidaat, India. Iets groter dan Groningen en Noord-Drenthe.
1: Ja, iets betere wegen ook, denk ik.
2: Dat wordt dan wel duidelijk. Er is een Groningse onderzoeker Hans Slinder. Die zegt, het is zeer interessant. Dat moet je echt doen. Economisch gezien gaat het veel opleveren.
0: Nou ja,
2: dat wordt
0: hier,
2: altijd gezegd. Hè?
0: We hebben hier natuurlijk wat ervaring. Groningen heeft de Giro gehad.
2: 2002,
0: en in Assen in Drenthe hebben ze de Vuelta gehad.
2: Ja, 2009,
0: en die onderzoeker die leest voor.

0: je met advertenties niet verdienen.
1: Nou ja, het is ook met ons een Nederlands toptalent die we allemaal hebben. Met Wuren en ook is het ook wel een keer leuk dat Nederland dat organiseert natuurlijk. Zoiets. Ik bedoel, we hebben top wielrenners en waar vroeger alleen Amstel Gold Race en voor de rest niks. Dus zo'n ronde is natuurlijk, of zo'n week eigenlijk natuurlijk perfect.
0: Ja, we hebben de mensen die kunnen en bij de mannen en bij de vrouwen wereldkampioen.
1: Precies. En we doen voor Max Verstappen doen we Zandvoort hebben we wel gedaan. Dit kan natuurlijk ook.
0: Jawel, maar het is een hele stap, Henk. Als je een investeringsmaatschappij heeft met het doel de economie een beetje op te krikken, om dan 20 miljoen aan een wielerbond te geven.
2: Dat is heel bijzonder, ja.
0: Dat is heel bijzonder, maar dan moet je die mensen wel voorrekenen wat deze jongen dus doet.
1: Ja,
0: van
1: precies.
0: Dat het heel aantrekkelijk is voor de hele streek.
1: Ja, maar ook ten aanzien van het land op zich. Ik bedoel, we zijn echt een wielerland. We zijn niet zomaar een korfbalclubje of zo, wat dan ook. We zijn een wielerland, dus met voetbal, we doen mee op het hoogste niveau. Het wordt gewoon een keer tijd dat de WK hier naartoe komt.
2: Maar het roept inderdaad wel vragen op. Ik heb dat ook in de regionale media wel gezien. Dat er toch wel heel veel reactie op
0: is.
2: De
0: discussie is er al. Ja.
2: Er is ook een concrete vraag. Die heb je eigenlijk al min of meer beantwoord. Van Toby. Die zegt, ik ben ook een groot wielerfan. Maar nou ja, kort gezegd, kunnen ze dat geld niet beter gewoon besteden waarvoor het bedoeld is? Bevingsschade herstellen.
1: Nee, maar de kloppers hebben natuurlijk. We hebben ook een keer een WK gehad in Limburg. Nou, ik bedoel, daar worden dan nergens over geklaagd. Het gaat om het land.
0: Die hebben meer de wielercultuur. Ja. Hè? Maar ik begrijp wel mensen die in de streek wonen waar de gasboringen zijn en die met kapotte huizen zitten. Die zeggen: komen wij eerst aan de beurt of moet het naar de wielerbond?
1: Ja, maar dat zijn
2: dus twee verschillende. Dus wat jij zegt, daar heb je wel een punt, denk ik. Van als je nou laat zien wat het oplevert in de toekomst, dan...
0: Ja, je zult die mensen goed moeten voorlichten. En deze jongen die heeft die cijfers, die heeft een onderzoek gepleegd en die heeft die cijfers. En daar blijkt uit dat het inderdaad voor de hele omgeving heel goed is als je zo'n groot evenement naar Nederland haalt.
1: Absoluut, het wordt alleen een vlakke wegwedstrijd.
2: Dus ja, dat wel.
1: Het wordt geen heuvelachtige
0: wedstrijd. Ja, wacht even, we hebben bij Bijlen hebben we bergen.
2: Bij Bijster, bij de Bijster.
0: Ja, uit heel Nederland komen wielrenners staan
1: daar
0: om daar tegen de bergen op te klimmen.
2: Nee, dat klopt. Het NK is daar ook al een paar keer geweest. Hè. Goed, daarmee is de vraag van Toby beantwoord. Die heeft deze vraag gesteld via vraag@groetenuitgrollo.com. Ik wou nog over één ding even hebben. Extinction Rebellion heeft voor de 781ste keer, geloof ik, een weg bezet. En de jongens zijn flink aangepakt. En de meisjes.
0: Ik word gek. 53 van die konuiten die zijn weer op de A12 bij Den Haag gaan zitten. De burgemeester heeft opdracht gegeven om de A12 vrij te maken. De politie heeft ze weer keurig van de weg gedragen. Er is geen procesverbaal uitgedeeld aan de heren. Maar ze zijn wel heel erg onder druk gezet. Want als ze het weer doen, krijgen ze een waarschuwing. Dus ik denk dat ze nu niet meer terugkomen.
2: Nee, dit is zeer beangstigend.
0: In wat voor land leven we? Wij moeten met z'n drieën hier eens op de snelweg gaan zitten. Dan krijgen we wel een procesverbaal. En we worden niet weggedragen, maar we krijgen een schop onder ons kont. En dan de tweede keer durven we helemaal niet meer terug te komen.
2: Daar heb je nou een manager voor nodig, Johan Derksen. Dat voorkomen.
1: Ja. Dit wordt een dramatiek voor Johan. Extinction Rebellion.
0: Nou, dat is een nagel aan mijn doodkist. Kijk, die mensen zijn levensgevaarlijk namelijk. Die zijn volhardend en die zijn er ook nog intelligent bij. En dat is een hele gevaarlijke combinatie, dat blijkt wel.
2: Levensgevaarlijke cocktail. Goed, we houden het hierbij, jongens. De groeten.
1: Een grollo.
3: Godezone FM.
4: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal?
3: Godezone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd een verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en Rotterdam. Bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging 1 uur. A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in de A15, Europoort Rotterdam. Half uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. Half uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het Parool. Luister die krant.
2: 1-5. Ja, dat begint erop te lijken. Ajax raakt op stoom op het veld, maar de concurrentie ook. En zo lijkt zich een eredivisie-seizoen aan te dienen. De ontbranden eigenlijk dat wel eens heel leuk kan gaan worden. In elk geval bovenin.

0: Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot, ik ben uw presentator van dienst. En ik heb hier, behalve Daan natuurlijk, zoals altijd, Daan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hebben we ook Job aan tafel. Job van Kempen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Paroolverslaggever, want oude vriendschap roest niet. En hij is er weer eens bij. En niet alleen omdat hij vroeger een Fortuna-man was.
2: Ja.
0: Maar gewoon ook omdat we hem zeer waarderen. En hij Ajax nog altijd heel goed volgt, toch Job?
2: Jawel, vanaf een wat grotere afstand. Maar ik heb het dossier, het boek niet gesloten, zeg maar.
0: Kijk.
2: Ik ben nog steeds zeer geïnteresseerd en ik volg het met veel plezier en ik overleg veel met Daan. Dus ik ben nou wel een soort van aangehaakt, maar minder bij het elftal en minder bij de club dan de afgelopen jaren.
0: Ja. Nou ja, goed. Leuk dat je er bent. En we gaan meteen dan maar naar jouw geboorteregio, waar het allemaal te doen was voor Ajax dit weekend. Sittard. Hoe heet het stadion ook eigenlijk weer? Is het gewoon de Baandert of heeft het een
1: volgens mij het Fortuna Sittard stadion. Ik heb het nog gegoogeld namelijk van de week.
0: Niet een of andere sponsor die eraan hangt op dit moment of zo. Oké, het Fortuna Sittard stadion, dat was het. En daar zet Ajax een uitslag neer waarvan je zegt, als je die zo ineens ziet, dan denk je, nou, boh, dat staat wel. Maar er is altijd een verhaal aan die wedstrijd en dat gaan we ontrafelen. En dan begin ik bij jou, Daan. Jij zat als verslaggever op de tribune. Hoe start Ajax daar? Begin eens met die opstelling. Daar zaten natuurlijk wat nieuwe gezichten in.
1: Ja, het viel op wat mij betreft dat Michel in zijn opstelling voor stabiliteit en voor zekerheid een beetje koos. Vooral bijvoorbeeld op linksbuiten, waar Oliver Edvardsen ineens speelde en niet Glog of Ouazana. En volgens mij was dat een keus voor diepgang, aanvallend gezien, maar ook verdedigende betrouwbaarheid. En op die twee punten heeft Edvardsen een streepje voor op zijn concurrenten.
0: Ja.
1: Terwijl die zeg maar, aan de bal voetballend minder toevoegt. Dus dat was best opvallend, helemaal omdat hij natuurlijk al eigenlijk al anderhalf jaar ongeveer weg mag. Maar dat lukt maar niet. En nu heeft hij toch weer een soort van zijn waarde voor Ajax. Dus dat was wel opvallend. Thilo Kehrer was basisdebutant, net als Amrabat. Allebei in de as van het veld, rechter centrale verdediger en verdedigende middenvelder. En die deden het denk ik allebei best wel goed. Ze brachten in ieder geval stabiliteit, denk ik. En dat heeft de ploeg best wel hard nodig. En Amrabat deed lang niet alles goed. Die speelde een paar onbegrijpelijke ballen zomaar over de zijlijn. En in balbezit, ja, het is gewoon geen spelmaker. Het is meer een balansbewaker. En dat gedeelte zag er best wel goed uit.
0: Ja.
1: En Kehrer was natuurlijk helemaal opvallend met een doelpunt en een assist.
0: Ja, de man van de wedstrijd, ja, toch wel.
1: En die is ook best wel geruisloos natuurlijk binnengekomen op de ene laatste dag van de transfermarkt. En die heeft de hele voorbereiding met AS Monaco meegedaan, is fit en kan dus ook probleemloos al 90 minuten spelen. En deed dat best wel goed. Dus dat beviel eigenlijk wel die twee samen.
0: Ja, en dan heb je het over een tegenstander, Fortuna, die toch taai is meestal. Dat is toch een best wel rare ploeg om tegen te spelen. Ze zijn goed gestart, stonden bij aanvang van de wedstrijd ergens zesde of zoiets.
1: Beste seizoenstart in 40 jaar voor Fortuna was het.
0: Goed begonnen aan het seizoen. En daar komt dan een Ajax tegenover te staan dat stabiliteit zoekt. Hoe zag jij dat eerste half uur, Job?
2: Het was een beetje de wedstrijd die ik dacht dat het zou worden ook. Waarbij Fortuna enorm ging hangen en schroepen. Want dat doen ze ook.
0: Ja.
2: En Ajax veel balbezit had en probeerde tot kansjes te komen. Zeg maar een beetje combineren en dan tot in de buurt van de goal. Het was precies zoals ik dacht dat het zou gaan.
0: Ja. Waarbij weer opviel dat eigenlijk in dat vroege stadium de beste kans voor Fortuna was.
2: Ja. Ja, countertje van een schot van Romani. Maar dan zie je het effect van wat de transferzomer en Jordi gedaan hebben met Ajax. Namelijk dat daar een zeer goede keeper staat die dat schot van Romani verwerkt. En iets later zie je ook nog dat Brandt met pure kwaliteit de 1-0 maakt. Dus zeg maar, qua voetbal heb ik de afgelopen jaren als voetbalverslaggever een beetje pech gehad. Want de kwaliteit van de spelers die er nu is vele malen hoger dan in de afgelopen jaren.
0: Ja,
2: vind ik.
0: Ja.
2: Met name Brandt en ook
0: Jij had alweer het voordeel dat er wel heel veel te doen was bij die club.
2: Ja, bestuurlijk was er een hoop te doen, ja. Ja, nee, het is, er zitten spelers bij waarvan je op voorhand kon verwachten dat ze echt meer klas hebben dan anderen. En dat tonen ze ook.
0: Ja, ja.
2: Brandt is daar had een mooi stuk geschreven over de meerwaarde van Brandt, hoe hij nou is in de krant van zaterdag.
0: Staat nog steeds online, jongens. Dat kun je lezen.
2: Ja.
0: Het verhaal van Daan over Julian Brandt en wat hij brengt. Eigenlijk een analyse van de plek die hij heeft in dit elftal.
1: Ja, ook in de cijfers komt dat naar voren dat hij het meeste kansen creëert voor Ajax uit open spel. Dat hij bij heel veel gevaarlijke momenten dus betrokken is en dat hij heel slim gebruik maakt van de ruimtes eigenlijk tussen de aanval en het middenveld. En ja, met een beetje fantasie valt inderdaad die 1-0 ook uit zo'n moment. Want hij staat wel precies op de juiste plek.
0: Ja.
1: Die bal valt met een beetje geluk voor zijn voeten, maar hoe die hem dan afmaakt. Dropvolley met links, zijn verkeerde been, notabene. Dat is inderdaad waar Job het over heeft. Dat is gewoon echt extra klasse.
0: Ja, echt.
1: En zo voelde het ook wel in het stadion, moet ik zeggen. Want het eerste half uur was best wel in evenwicht. Als in, natuurlijk had Ajax meer de bal, maar er gebeurde niet. Het spel was vooral op het middenveld, speelde het zich af. En dan is het wel lekker als je een speler hebt die dus uit het niets met zoveel extra klasse een wedstrijd kan openbreken.
0: Ja.
1: En zo'n speler is hij wel. En hij juichte vrij ingetogen. Daar zei hij in de afloop over van ja, ik vond dat ik niet zo goed in de wedstrijd zat. Dus heel uitbundig juichen, dat vond ik ongepast.
0: Het is een legendarisch rijtje waar je dan in komt met doelpunten waardoor de wereldgoals, waardoor de maker heel eigenlijk subdued op gereageerd wordt. Bergkamp kon dat goed. Dolberg kon het in zijn vlammende eerste seizoen ook. Van die echt de schitterendste doelpunten maken en daar dan volkomen in de plooi bij blijven.
1: Ja.
0: En dat was dit ook een beetje. Het was bijna een beetje chagrijnig.
1: Hij was gewoon niet zo blij met zijn eigen prestaties de eerste helft. En dat vind ik ook wel mooi, want het geeft ook wel aan waar zijn standaard ligt. Van,
0: ja.
1: Hij is natuurlijk gewoon internationaal topvoetbal bij Dortmund gewend en hij verwacht nog meer van zichzelf, ook na zo'n doelpunt. En tegelijkertijd zie je wel, en helemaal als je in het stadion ziet, dat alles simpele dingen doet hij wel heel goed.
0: Ja.
1: Juiste snelheid, juiste been, steeds slim vrijlopen, goed aanvoelen wanneer je één keer moet raken en wanneer je de bal wat langer in de ploeg moet houden. En dus hij geeft Ajax wel heel veel tot nu toe.
0: Heel veel schwung.
1: Ja. Ja.
2: Zo'n mooi woord ook, schwung.
0: Schwung.
2: Bij Brand.
0: Ja.
2: Het is wel grappig, je hebt zo'n heel clubje Duitsers. Hè? Als je het een beetje in groepjes indeelt, heb je een clubje Duitsers. Je hebt de oudspelers van Girona en je hebt wat huurlingen uit de Engelse competitie.
0: Ja. En het begint langzamer als een geheel uit te zien.
2: Dat vind ik ook. En ik denk eerlijk gezegd, want morgen speelt Ajax nog thuis tegen Willem II. En dan spelen ze nog tegen Excelsior later in de week. En dan zijn er 2 weken. Die uitwedstrijd tegen Fortuna. Ik dacht, nou, daar gaan ze het moeilijk krijgen. Nou, die wonnen ze makkelijk. Ja, ik denk, Ajax gaat beter worden de komende weken. Je hebt meer tijd om te trainen. En de selectie is stabiel nou. Misschien dat Blind terugkeert. Ik moet zeggen dat ik er wel met veel hoop naar uitkijken.
1: Michel zei dat ook na afloop al. En dat zeg je trouwens steeds. En dat vind ik ook wel goed van hem. Van, hij is steeds niet helemaal tevreden. En hij benoemt ook steeds van jullie gaan echt nog een beter Ajax zien. Er komt nog heel veel aan. We gaan beter worden. We gaan ontwikkelen. En dat moet natuurlijk ook wel. Want het veldspel is nog niet per se heel goed steeds. Maar hij is er echt van overtuigd dat Ajax nog een stuk beter gaat worden. En daar krijgt hij inderdaad nu wel wat tijd voor. Met die interlandbreak van 2 weken. Ajax heeft ook weer niet zo heel veel internationals. Dus hij kan met best wel een grote groep blijven trainen.
2: Ja. Ze hebben even heel veel oud-internationals.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Vooral Duitse.
1: Ja. En dan de eerstvolgende wedstrijd daarna is NEC thuis. Dus dat is ook meteen wel een mooie
0: dat
1: test.
0: Dat is een mooie test, ja. Zeker. Ja.
2: Hoe is het met het Engels van Michel eigenlijk? Ontwikkelt zich dat ook?
1: Jawel, ja.
0: Komt ook stabiliteit in?
1: Nou, het is een beetje zo dat bij elke thuiswedstrijd zit er een tolk. En bij elke uitwedstrijd doet hij het in het Engels. Dat is een beetje de gang van zaken. En het is nog steeds niet optimaal. Zeker niet. Maar hij kan zich wel verstaanbaar maken. Ja, soms moet je als verslaggever een beetje zoeken naar wat bedoelt hij nou precies.
0: Ja.
1: Zijn zinnen duren wat langer. Wat meer stilte tussen de woorden. Soms is hij een beetje aan het zoeken.
0: De finesses kan hij niet uitdrukken.
1: Nee. Dus mijn voorkeur heeft het als hij het in Spaans doet met een tolk erbij. Maar ja, die is er niet altijd.
0: Ik heb wel het idee dat hij zich richting de spelers wel heel goed verstaanbaar mee te maken. Op een andere manier
1: klopt,
0: dan.
1: Dat is gewoon een andere manier van communiceren.
0: Ja, want ik zie hem wel altijd. Hij staat vaak zo in de gang. Raakt dan elke speler even aan met een high five of een schouderklop. Ja. Of dit of dat. Ik heb het idee dat hij qua teambuilding heel veel brengt.
1: Ja, daar is hij sowieso ook heel veel mee bezig. Dat was na afloop ook nog een vraag van een collega-verslaggever. Die was het opgevallen dat hij na de wedstrijd naar Ter Stegen liep. En hem ook een arm om de schouder sloeg. En de vraag was, ja, waarom was dat nou? En toen zei hij van, ja, ik dacht te zien dat hij niet helemaal tevreden was met die ene tegengoal. Dus
0: ja,
1: daar wilde ik hem toch even over spreken.
0: Ja.
1: Dus hij is wel heel scherp op dat soort dingen steeds. Want we hebben het eerder bij Marcus Leonardo ook gezien dat hij meteen naar de wedstrijd naar hem toe ging. Daar steekt hij volgens mij wel veel energie in om een hecht team te formeren en om iedereen het
0: ook
1: gevoel te geven.
0: Vanuit zijn eigen persoonlijke verleden.
1: Ja,
0: veel oog voor mensen die er niet helemaal lekker in zitten.
2: Ja.
0: En dat is toch bijzonder en veel waard.
2: Hij was zelf ook een hele sierlijke linksbenige middenvelder. Ik heb wel oude beelden van hem gekeken. Het was een prachtige voetballer om te kijken.
0: Ja, stylist.
2: Ja.
1: Nou, hij doet ook altijd mee aan de rondo's nog. Dat is ook wel grappig.
0: Dat is als trainer is hij dat ook. Een stylist.
2: Hij communiceert in een non. Hij was tegen Tolu Gordi dat jasje op de grond, toch? Of zo'n conversie. Ja. Ja, hij is Mij valt op hoe goed het. Dat zie je dan meer vanaf een afstand. Hij is zijn ogen altijd zeer ver opengesperd als hij naar die wedstrijden zit te kijken. Ja. Hij is totaal bevangen door wat er zich afspeelt daar.
0: Ja, en je leert zo'n trainer langzaam kennen als kijker en volger. En in het begin had ik het idee, we hebben nu weer een trainer die heel boos wordt op zijn spelers. Moet hij niet doen. Maar ik heb het nu. Daar verander ik van mening over. Want volgens mij is hij zo'n trainer die dat allemaal inzet.
2: Ja.
0: En die op het juiste moment ervoor kiest om boos te zijn, op het juiste moment voor de arm eromheen kiest en daar een palet in samenstelt, dat werkt. Een beetje à la Louis van Gaal bijna.
1: Ja. Ja, ik heb wel het idee dat hij gedurende de wedstrijd zijn emoties gewoon wel wat minder goed onder controle heeft. Dat hij heel gepassioneerd is en af en toe zich daar een beetje laat gaan.
0: Ja.
1: En dat hij zodra die wedstrijd is afgelopen wat meer zijn zorgzame kant laat zien, zeg maar.
0: Ja.
1: Hij was trouwens
0: maar
1: nu ook
0: dat
1: weer...
0: kan. Dat
1: ja,
0: kun je,
1: zeker.
0: Dat kun je verkopen,
1: en dat werkt ook wel. Kijk, met Tolu tegen PSV en ook tegen Fortuna Sittard was hij weer een paar keer heel boos op hem. Dat werkt eigenlijk best wel goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, jij stipte net al even wat aan waar we het wel over moeten hebben, namelijk tegendoelpunten. Die zijn er veel tot nu toe. Ajax heeft, als je de voorronde van Europa meerekent, nu 11 wedstrijden gespeeld. Daar zijn 16 tegendoelpunten ingevallen. En het zijn meestal ook geen tegendoelpunten die eventjes bij een 5-0 stand de 5-1 betekenen. Maar het is vaak een gelijkmaker of achterkomen. Dus echt wel even eentje die je moet slikken. Dat moet nog wel beter, hè, Job?
2: Maar tegelijkertijd mogen we concluderen dat ze er dan wel overheen. Tenminste, tegen Fortuna kwamen ze er overheen. Maar ja, de tegendoelpunten, ja, dat is wel een bron van zorg. En als ik naar die wedstrijd tegen Fortuna ga kijken, snap ik niet zo goed dat Buijs niet probeerde om de linkerflank van Ajax aan te vallen. Want als ik trainer zou zijn, zou ik altijd via Caio Henrique proberen aan te vallen. Maar daar had hij Iataren neergezet, die altijd en naar binnen trekt en ook geen diepgang heeft. Dus ik snapte die tactiek niet helemaal.
0: Ja.
2: De defensie is nog niet heel sterk gebleken volgens nog. Ik verwacht wel als Blind terugkeert. En ik verwacht eigenlijk dat Kerel dan blijft staan. Dat een koppeltje kan worden. Dat het misschien iets beter wordt. En als Amrabat ervoor staat ook, dat daar al veel uitgefilterd wordt voordat het gevaarlijk kan worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat zag jij gebeuren bij die 1-1?
1: De 1-1, ja, dat was wel een opvallend moment. Want Mokyo leed daar heel dom balverlies. Die best een goede eerste helft speelde, maar wel dit soort momenten in zijn spel blijft houden. Dus op het middenveld een brede paas. Die wordt onderschept. Hij probeert de bal nog te veroveren. Dat lukt niet helemaal. Met twee pases gaat Descott alleen op de keeper af. Dus voor mij zit de fout van die goal bij Mokyo, die daar heel dom balverlies leidt. En dat was ook de grootste bron van zorg bij Michel na afloop. Die zei van ja, dat wij veel doelpunten tegenkrijgen, dat komt niet per se omdat we slecht verdedigen. Dat komt omdat we slecht aanvallen. Van wij moeten veel zorgvuldiger zijn in balbezit. Waardoor onze restverdediging op orde is als we de bal verliezen. En als je zomaar de bal verliest, ja, dan is het vaak zo dat je verdedigend nog niet helemaal goed in de organisatie staat. Waardoor een tegendoelpunt makkelijker valt.
0: Ja.
1: Ja, hij wil eigenlijk verdedigen met de bal. Zo probeerde ik dat een beetje te omschrijven, ook in de krant. Van als bijna eigenlijk een Cruyffiaanse gedachte van als wij de bal hebben, dan kan de tegenstander niet scoren. Daar gelooft hij heel erg in. Ja, dan is zo'n fout van Mokyo is daar funest voor.
0: Ja, dan breekt het allemaal even.
1: Ja, alleen
0: en dit moet met Amrabat de komende tijd.
1: Nou, dat wilde ik zeggen. Van, ik moet wel. Het viel mij in het stadion heel erg op dat met Amrabat en met Kerer, dat daar nu twee spelers in de as staan die niet alleen met zichzelf bezig zijn, maar met het hele team. En die allebei de verdedigende organisatie heel erg in de gaten houden. Dus ik denk een soort van stabilisatie te hebben gezien bij Ajax in verdedigend opzicht.
0: Ja.
1: De expected goals van Fortuna was ook 0,7, geloof ik. Dat was het één na laagste van dit hele seizoen. Alleen Zwolle uit was nog lager. Dus volgens mij gebeuren daar nu wel goede dingen. En natuurlijk blijft het zo dat Ajax bijvoorbeeld op allebei de backposities best wel kwetsbaar is.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik heb het idee dat de as van het elftal met Kerer en Amrabat wel aan het stabiliseren is. En dat is een belangrijke ontwikkeling in mijn ogen.
0: Zeker. En vorig jaar zou je met een gelijkmaker in de 52e minuut de poppen flink aan het dansen hebben gehad. Want dat was meestal ook de fase waarin Ajax als een ballonnetje leegliep. En dan kwam het er niet meer uit. En dan was het puntenverlies geblazen. Nu komt Ajax daar toch makkelijk overheen. Met allerlei bevliegingen van spelers die iets extra's te bieden hebben. Hoofdrol voor Kerer natuurlijk. Klaassen, Dolberg, Bazen. Allemaal verschillende doelpunten maken. En oogt het uiteindelijk als een makkie.
1: Ja, nee, Ajax liep heel goed weg op het einde. En het ook nog wel opvallend dat het veel doelpunten uit voorzetten waren.
0: Ja, kopballetjes ook.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk niet per se des Ajax. Maar het straalde op mij ook wel een bepaalde volwassenheid uit. Dat Ajax op die manier aan doelpunten komt. Dus dat deden ze best wel goed. En ja, na die 1-3 was het verzet ook wel gebroken. Dus ja, 1-4, 1-5, dat was op zich wel logisch. Omdat er kwamen wat meer ruimtes. Fortuna probeerde toch wat meer vooruit te voetballen. Dus dat het nou 1-5 wordt, dat zegt mij dan ook weer niet zo heel veel. Maar voor mij was het verhaal meer dat Ajax aan het stabiliseren is, wat mij betreft.
0: Ja.
1: En de kracht van de bank is toch ook wel interessant. Van nu iedereen, bijna iedereen fit is, ja, dan kan je dus 5 keer wisselen. En er komen echt wel 5 goede spelers in het veld. En dan is Marcos Leonardo wordt niet eens gebruikt.
0: Nee.
1: Dus de kracht van de bank kan ook wel belangrijk worden dit seizoen, denk ik.
0: Ja.
2: Daan, waarom denk je dat Rosa niet speelt en Guy speelt? Wat is de keuze van Michel?
1: Ik denk dat Guy aanvallend veel meer brengt. Dat het een beter koppeltje is met Berghuis. Want anders wordt het wel heel statisch aan die rechterkant.
2: Mm.
1: Ik heb het idee dat Rosa zal voor altijd ongeveer deze voetballer blijven. Ik denk dat daar niet meer heel veel groei in zit. En ik denk bij Guy wel.
2: Mm.
1: En ik vermoed dat Michel dat ook ziet. Dus dat hij denkt dat hij Guy echt nog beter kan gaan maken. En dat hij misschien komende zomer ook nog wel voor best een serieus bedrag verkocht kan gaan worden. Ik zou ook altijd voor Guy kiezen. Ik zie daar meer potentie in en meer soort van specifieke kwaliteiten dan bij Rosa. En met Rosa is het misschien wel iets stabieler achterin. Dat is de keerzijde.
0: Ja, ik vond Rosa aan het einde van vorig seizoen wel echt een groeier. Toen hij ook steeds meer met de bal aan de voet naar voren durfde. En wat meer initiatief begon te tonen. Hij was eigenlijk een beetje de winnaar van de slag op dat moment.
1: Zeker,
0: toch?
1: Ja, toen leek het alsof hij de vaste respect zou gaan worden.
0: Ja, maar wat je over Guy zegt, ben ik het ook mee eens trouwens, hoor. Ik vind ook dat hij is zeker niet foutloos verdedigend. Hij maakt foutjes en doet daar gewoon dingen niet goed. Maar ik vind wel dat hij daar toch ook beter wordt. Heel langzaam.
2: Hij is ook wel een beetje de winnaar, hè? Het is tenminste de winnaar van de spelers die weg mochten. Want volgens mij stond hij ook op de nominatie om te mogen vertrekken.
0: Ja, hij geeft niet op.
2: Nee, dat is ook een belangrijke kwaliteit.
0: En
2: hij kan soms 5 spelen, maar hij kan ook wel 8 spelen. En Rosa speelt of 6 of 7 of zo. Dat idee een beetje. En Bonida, hoe gaat het daarmee?
1: Nou, die heeft zijn rentree gemaakt bij Jong Ajax afgelopen vrijdag.
0: Komen we zo op. Maar even over Bonida nu.
1: Die speelde 20 minuutjes, geloof ik, ongeveer. En dat, daar viel weinig over te zeggen. Het enige wat ik dacht te zien is dat hij wel fysiek wat sterker is geworden. Mm. Dus misschien dat hij die periode van niet spelen gebruikt heeft om het krachthonk in te duiken. De verwachting is wel dat hij weer gaat aansluiten bij 1. Over niet al te lange tijd.
2: Waar moet hij spelen?
1: Dat zal waarschijnlijk aanvallende middenvelder of op een van de flanken worden. Daar wordt nogal gegoocheld met Bonida, ook vorig jaar. Maar ik verwacht wel dat het achteraan de rij aansluiten wordt. Dat bijvoorbeeld Ouazane voorlopig wel wat hoger in de pickorder staat.
0: Misschien dat hij Berghuis kan bedreigen op rechts.
1: Ook al viel Tsigankov natuurlijk ook best wel goed in.
0: Ja, nu wel.
1: Ja, nu wel. Tegen PSV nog een stuk minder. Dus dat wordt ook wel interessant om te volgen de komende weken. Wanneer is Tsigankov klaar voor een basisplaats?
0: Luxe problematiek dient zich aan.
1: Ja, wel een beetje. Mm-hmm. Ja.
0: Hey, ik wil even terug naar de man van de tweede helft met zijn assist. En zijn doelpunt Tilo Kehrer. Toch nog een beetje een onbeschreven blad voor veel Ajaxiden. Een nieuw gezicht, zien we voor het eerst in de basis staan. Trekt meteen de aandacht. Jij hebt hem gesproken voor de krant. Wat is dat voor mens?
1: Ik vond dat hij een hele evenwichtige indruk maakte. Heeft al best wel een grote carrière erop zitten. Heeft als basisspeler een Champions League finale met Paris Saint-Germain gespeeld in 2020. 28 interlands voor Duitsland gespeeld. Mooie clubs met Monaco gehad. Ook bijna altijd basisspeler geweest. Dus die heeft al veel gezien en gedaan in zijn voetballeven. En dat uit hij ook wel op het veld, vind ik. En ook in gesprekken. Hij sprak heel goed Engels, kon zich goed uiten, kon goed uitleggen waarom hij bij Ajax terecht is gekomen, wat hij wil toevoegen, wat de plannen zijn met de club. Dus die maakte eigenlijk wel een hele goede indruk op mij. Als voetballer valt hij vooral op met zijn tweebenigheid. Die kan echt bijna even goed met links als met rechts trappen. En hij heeft in zijn carrière ook op alle 4de posities achterin gevoetbald. Dus het zou natuurlijk ook nog kunnen dat als Bouwman bijvoorbeeld straks weer fit is, dat hij als een soort van teruggetrokken rechterverdediger gaat spelen. Dat sluit ik niet uit. Dus dat is ook wel interessant aan hem, dat hij op meerdere plekken inzetbaar is achterin. Kopsterk ook wel. Hij is niet per se heel lang, maar ook niet klein. Volgens mij 1,85 zoiets. Ik merkte wel, ik was wel een stukje groter. Nog.
0: Ja.
1: Dat is bijna bij alle voetballers zo trouwens. Dat is ook wel grappig.
0: Dat is grappig, ziet
1: iedereen altijd gigantisch uit, maar dat in het echt valt dat wel een beetje tegen.
2: Ja. Ben jij groter dan Tolu, of niet?
1: Nee, die is dus iets groter. Ja. Dat was trouwens ook nog wel grappig. Van bij in die uitstadions, dan spelers, home en persruimte, dat loopt allemaal vaak een beetje zo half door elkaar. Dus Tolu, die was constant, zeg maar, zichtbaar in die stadiongangen. En er was dus zijn Belgische opa en oma waren overgekomen om hem te bekijken. Dus dat was een oud stel van, denk ik, in de 60 of zo. Die dan kende uit zijn tijd in België. En daar ging hij heel leuk mee om. Er werden allemaal foto's gemaakt en dan nam uitgebreid de tijd om met iedereen te kletsen. En ook met supporters van Fortuna. Dus dat is echt een beetje een cultheld. Ja, je hebt het al in een column geschreven.
0: Ja, ik had het vroeg door.
1: Ongelooflijke cultheld aan het worden.
0: Ja, dat is
1: en
0: het,
1: heel benaderbaar. Dus dat is wel wel leuk om te zien.
0: Ja, nou, mooi hè.
2: Welke ingrediënten moet je hebben als cultheld?
0: Het leuke daaraan, dat het iets heel ongrijpbaars is. Het is een bepaald vonkje wat je voelt overslaan tussen de aanhang en de speler. Waarbij het gevoel ontstaat van, hey, wij gaan samen heel veel lol hebben. En dat is iets wat vrijwel altijd direct gebeurt. Als het niet direct gebeurt, gebeurt het niet. En dat had je bijvoorbeeld met Nico Tagliafico ook. Ja. Dat hij erin kwam en na 2 balcontacten had de hele arena door, dit wordt lachen met deze gast. Mm. En dat was met Tolu ook. Dat gebeurt sneller als zo'n speler ook een hele open blik en open uitstraling heeft. En dat is iets wat op de een of andere manier bliksemsnel gevoeld wordt.
2: Er is Ekpom, tenminste als je in het recente verleden gaat. Ekpom had het ook wel een beetje. Ja, omdat, ja. Dus dan gaat ze gewoon een sympathieke jongen.
0: Ja, eigenlijk is het in deze vraag of het een cultheld wordt, is het een minder relevante factor of het een hele goede voetballer is of niet. Want het kan ook gebeuren met voetballers die op zich helemaal geen wereldveranderaars zijn. Dat zijn interessante procesjes.
2: Wie was de grootste cultheld in de historie van Ajax in jouw ogen?
0: Je komt dan bij figuren als Van Berto, die dat erg aan zijn kont had hangen. Maar zeker ook Nico Tagliafico, die staat heel hoog in dit lijstje.
2: Ik moet denken aan Kanu. Nwankwo Kanu?
0: Ja, ook wel. Hoewel die altijd wel iets ongrijpbaars hield. Mm. Ik denk niet dat er veel supporters het gevoel hadden dat ze Nwankwo Kanu een beetje kenden. En met Nico Tagliafico was dat wel. Want die ventte dat ook uit via zijn Instagram-filmpjes. Oh ja. En zijn interviews op AT5. Bitterballen eten met de verslaggever van AT5 en zo, dat soort dingen. Geintjes, zodat je het gevoel hebt van dat iemand heel dicht bij je komt te staan. Nico had dat bij uitstek. Tolu begint dat ook echt te ontwikkelen.
1: Speelde trouwens ook wel weer een goede wedstrijd. Hij scoorde dan dit keer niet. Alleen hij was echt heel belangrijk door als targetman dat veld zo lang mogelijk te maken steeds. En die ballen vooral brand te laten vallen.
0: Ja.
1: En het viel me ook op dat hij nog best zachte voetjes heeft hier en daar. Op een gegeven moment die omhaal die net naast ging. En ook nog een bal die op zijn borst aannam. En meteen in zijn aanname naar links tikte. En toen het schot viel toen tegen. Maar dat was wel dat ik dacht, oh, dat ziet er goed uit hoor.
0: En de snelheid. En de voetjes. En de power. Hij heeft eigenlijk best heel veel.
1: Ja.
0: En dan snapt hij het ook nog wel aardig.
1: Jawel, ja.
0: Dus nou ja, dat zijn mooie dingen. We gaan even versnellen, want ik wilde het nog even hebben over iets waar we het niet zo vaak over hebben in deze podcast. Namelijk Jong Ajax. We staan eigenlijk in Brani hoofdzakelijk stil bij Ajax 1. En later de jeugd voor het opleidingsinstituut dat het is. Maar Jong Ajax is toch wel een interessant geval, omdat Jordi daar ook veel spelers voor gehaald heeft. En daar ook echt iets gaande is. En toen dacht Daan Sutorius, kom, wij gaan eens op missie naar Jong Ajax, thuis tegen RKC. Wat heb je gezien?
1: Ja, nou, ik had een beetje een onderzoeksvraag voor mezelf. Namelijk, zijn nou die 6 spelers die voor Jong Ajax gehaald zijn, zijn die gehaald puur om Jong Ajax beter te maken? Of zijn die misschien ook wel gehaald om uiteindelijk het eerste beter te gaan maken?
2: Zet ze nog even op rij. Welke spelers zijn er?
1: Dat zijn Fuad Sawani, Geronimo Spina, Jano Monserrat, Abdoulaye Camara, Diego Puño en Leo Salazar. 6 jongens. Tegen RKC speelde er 3.
0: Dit deed hij niet uit zijn hoofd hoor, trouwens.
1: De 3 die tegen RKC speelden waren Geronimo Spina, een rechter centrale verdediger, Jano Monserrat, aanvallende middenvelder, en Diego Puño, een spits. Kijk, ik heb natuurlijk veel geschreven over de transferzomer en het gebrek aan spelers met restwaarde die zijn gekocht. En dan kreeg ik vaak als tegenargument, ja, maar kijk eens wat er in Jong Ajax gebeurt. Daar zijn allemaal jonge spelers naar de club gehaald.
0: Ja, goed punt.
1: Die gaan we ontwikkelen en die gaan we voor veel geld doorverkopen. En mijn vraag was een beetje van, is dat nou echt zo of zijn die nou gehaald om Jong Ajax beter te maken? En mijn vermoeden is toch dat het tweede aan de hand is. Ik heb het nu een aantal keer op tv gezien en 1 keer live. En ik denk niet dat die...
0: Wacht even, mag ik even iets ingrijpen? Ja, want op zich is dit een punt waar ik ook even bij stil wil staan, wat jij hier maakt. Want we hebben van oudsher altijd het idee dat alles gericht is op Ajax 1. En dat spelers gehaald worden om uiteindelijk hopelijk Ajax 1 te halen.
1: Ja.
0: Maar jij zegt dat er inmiddels een soort andere realiteit bestaat, waarbij Jong Ajax ook gewoon eigenlijk als een prof gebeuren op zichzelf gezien wordt. En dat daar spelers gekocht worden.
1: Ja, ze zijn natuurlijk vorig jaar laatste geworden. En daar moest iets gebeuren volgens Cruijff.
0: Ja.
1: En dat heeft hij aangevlogen door spelers aan te trekken die dat elftal beter maken. En dat doen ze ook wel, die Spina, Monserrat en Puño. Die maken Jong Ajax echt wel wat beter.
0: Ja.
1: Alleen in mijn ogen zijn dat geen jongens die volgend jaar een basisspeler bij Ajax 1 zijn. En dat was natuurlijk een beetje de vraag die boven de markt hing. Hoe goed zijn ze nou? Kijk, ten eerste, ze zijn 20, 20 en 21 jaar. Dat is voor Ajax begrippen oud.
0: Voor jonge Ajax begrippen
1: al helemaal. Ja, maar ook in het eerste zijn het vaak al leeftijden waarop spelers voor veel geld verkocht worden aan de Europese top.
0: Ja, of je staat er niet op die leeftijd. Ja, dat is toch wel,
1: Tuurlijk zijn er ook laadbloeiers. Maar goed, dit zijn wat mij betreft jongens die jong Ajax stabiliseren ook wel. Maar die niet gaan opbloeien in Ajax 1. Het zou best kunnen dat ze een keer hun debuut gaan maken. Maar een vaste basisspeler in Ajax 1, dat zie ik niet gebeuren. En dat vind ik wel interessant. Want dat betekent dus ook dat er in jong Ajax een soort van trendbreuk gaande is. Ja. In opleidingsbeleid eigenlijk.
0: Ja.
1: 3 van de 6 spelen al niet. Maar die andere 3, ja, je kan ook zeggen, die houden misschien ook wel een plekje bezet voor spelers die wel uit de eigen opleiding komen en die kunnen doorgroeien door minuten te maken.
0: Ja. Ja,
1: die Puño's
0: dan is jong Ajax dus eigenlijk gedeeld, in ieder geval ten dele, opleidingselftal af.
1: Dat vind ik wel heel hard gezegd. Wat natuurlijk wel nog zou kunnen, dat is wel een kleine kanttekening. Ze zijn natuurlijk allemaal voor weinig geld aangetrokken of gehuurd met een optie tot koop. Het zou kunnen dat ze bijvoorbeeld een paar miljoen nog gaan opleveren. Dus dat Ajax er financieel iets aan overhoudt. Ook niet de vetpot, maar wel iets.
2: Ja. Maar voor de mensen die dat niet dagelijks volgen, waar staat Ajax op dit moment in de competitie? Welke plek?
1: 14e, als ik me niet vergis.
0: Ze verliezen nog altijd meestal.
1: 7 punten uit 7 wedstrijden.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad nog steeds niet heel goed. Ja, en verder, Mohamed Abdallah deed mee. 16 jaar, wel een jeugdproduct. Die speelde niet goed, maar aan hem zie je wel aan alles. Dat wordt echt een hele goede speler. Dus die gaat denk ik wel heel veel geld voor Ajax opleveren. En die speelt gelukkig ook nog.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld Jinairo Johnson, die best een aardige voorbereiding met Ajax 1 speelde, die zit daar nu op de bank. En dat komt natuurlijk ook deels omdat Spina, die rechtercentrale verdediger is, waar Johnson ook kan spelen, omdat die wel speelt. Dus dat is best wel interessant wat daar gaat.
0: Je somde er 6 op, hè, die zijn gehaald. Daar zag je er 3 van die veel dus, in actie waren.
1: Ja, en wie dus niet speelde, Sawani, een linksback. Abdoulaye Camara, een verdedigende middenvelder. En Leo Salazar, een links- of rechtsbuiten. Die speelden alle 3 niet.
0: Oké. Dus dat zou nog een ander verhaal kunnen zijn. Maar de 3 die jij wel hebt gezien, hoeven we niet in Ajax 1 te verwachten.
1: Niet op een manier dat zij vaste basisspeler gaan worden en de club heel veel gaan opleveren.
2: Als jij zaakwaarnemer was en je mag 1 speler kiezen om te begeleiden de komende 15 jaar van jong Ajax, wie zou dat zijn?
1: Abdallah.
2: Ja?
1: Ja, ik denk dat die echt... die gaat Ajax ooit verkopen voor echt 40, 50 miljoen, denk ik. Ik vind hem echt heel goed.
0: Als ze hem goed ontwikkelen.
1: Als ze hem goed ontwikkelen, ja.
2: En hij is aanvallende middenvelder?
1: Meer box-to-box, zou ik zeggen. Dus een beetje een nummer 8.
0: Ja, we hebben hem natuurlijk een doelpunt samen met Wazan zien maken in een van de Europese voorwerpen.
1: Ja, Vojvodina uit.
0: Tegen Vojvodina, heel mooi. Dat is toch interessant, jong Ajax, en hoe dat er nu bij staat. Ook daar zit een Spaanse staf.
1: Ja, deels, ja.
0: En hoe voetballen ze, vind je?
1: Nou, niet heel overtuigend nog. Nee, het is geen oogstrelend voetbal of zo. En je ziet dus ook weinig talenten waarvan ik denk, die gaan echt doorstromen naar Ajax 1. Maar dat kan ook wel weer snel veranderen. Talent is wel moeilijk om goed te voorspellen. Maar er hebben wel eens meer grote talenten in jong Ajax rondgelopen. En het is ook wel, kijk, in die tijd van Ten Hag en Overmars, kijk, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, dat soort types, die hebben gewoon allemaal 50 plus wedstrijden in jong Ajax gespeeld.
0: Ja.
1: Dus het kan echt een hele belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van wereldtalent uiteindelijk.
0: Ja.
1: Het is niet per se zo dat je jong Ajax overslaat als je een heel groot talent bent.
0: Nee. En het kan ook, het kan ook even duren.
1: Ja.
2: Maar je kunt ook lang spelen en uiteindelijk nog, ik denk aan Yuri Regeer, die ook heel veel gespeeld heeft in jong, maar die is daarna teruggehaald. Maar dan uiteindelijk...
1: Ja, Dani de Wit heeft bijvoorbeeld ook lang in jong Ajax gespeeld. Ja. En dat is dan nu
2: Fitz
1: wel...
2: Jim is er ook lang.
0: Fitz Jim, die is een recordhouder ongeveer, jong Ajax. Hè? Kunnen ook spelers zijn die het net niet halen.
2: Maar en het is ook wel, het is een beetje druk bij de eerste elftal. Want ik zit te denken, ook bij Bonida bijvoorbeeld. Ja, die heeft Brandt en Ouazana eigenlijk ook alweer voor zich nou. Terwijl die vorig seizoen...
1: Glog
2: heeft die, dus zit er ook nog. Ik kan me nog herinneren dat ik na... volgens mij was het Benfica thuis. Waarbij Bonida... Volgens mij op rechts spelen.
1: Ja, als rechtsbuiten.
2: Ja, rechtsbuiten. Iemand door de benen speelt. Dat het hele stadion een slaak van verlichting... hoe zeg je dat?
0: Een zucht van verlichting.
2: Een zucht van verlichting slaak, dat denk je wel.
1: Ja.
2: Omdat er eindelijk een keer wat leuks gebeurde weer.
0: Ja, Dat was toen ook het kinderhandje dat tamelijk snel gevuld was op dat moment. Het was thuis tegen Benfica inderdaad. De 100ste nederlaag op rij in de Champions League. Toen was daar ineens Bonida. Ja. En dat was toch leuk. Terug naar Ajax 1. Job, het lijkt erop dat daar nu een situatie ontstaat waarbij er een soort roestvrij stalen driehoek het hart van het elftal vormt dat geheel Duits is.
2: Ja. Met een kroep driehoek.
0: Ja, zoiets. Ter Stegen, Kehrer en Brandt. Dat is heel sterk. Opvallend, toch, Duitsers?
1: Ja, die spelen voor mijn gevoel niet heel vaak bij Ajax. En deze drie...
0: Heiko Westerman.
1: Ja, dat was wat minder succesvol.
0: Ja.
1: En deze drie kennen elkaar natuurlijk ook van Duitse elftal. Kehrer vertelde ook dat hij toch even snel om raad had gevraagd bij Brandt en Ter Stegen. En die zeiden, ja, kom hierheen alsjeblieft. Dus dat is ook wel grappig. En Kehrer en Adingra. Adingra hebben we nog niet gezien, linksbuiten. Die gehuurd is van Sunderland. Die kennen elkaar dan weer van Monaco.
0: Ja.
1: Ja, zo heb je dat Girona-groepje. Dus het lijkt er ook wel op dat bij al die aankopen dat er misschien ook wat klein beetje gezocht is naar onderlinge verbanden. Is bij Jong Ajax trouwens ook zo, want die Spina en die Montserrat komen allebei van Atletico Madrid en sliepen daarbij op dezelfde kamer in dat opleidingsinstituut. Dus dat is wel opvallend dat veel van die aankopen elkaar toch al zijdelings een beetje kennen. En een Duitse as bij Ajax 1, ik heb dat volgens mij nog niet vaker gezien.
2: Duitse as bij Ajax 1.
0: Ja.
2: Welke Duitsers hebben we gehad bij Ajax 1, Menno?
0: We hadden natuurlijk Heiko Westerman, wat niet zo'n succes was. Armin Younes was natuurlijk een Duitser.
2: Ja.
0: Dat was eigenlijk af en toe best leuk. Maar uiteindelijk natuurlijk ook niet iemand...
2: Een soort Liedbarski-achtige speler was dat.
0: Pierre Liedbarski. Ja. Wat hebben we nog meer voor Duitsers gehad? We hebben Arno Steffenhagen gehad, maar dat is langer geleden. Even denken. Ja, zoveel zijn het er niet. Natuurlijk doelman onder...
1: Ramai.
2: Ja.
0: Wat een merkwaardig verhaal blijft, want die deed het eigenlijk best goed en leek daar toch doelman voor langere tijd te worden. Maar die was ineens weer weg. Het is niet een hele grote geschiedenis van Duitsers bij Ajax.
2: Nee. Maar het is, ik heb ook de indruk dat... dit zijn allemaal Duitsers die heel goed Engels spreken. Brandt ook, hè?
0: Ja.
2: Zeg maar de oude Duitsers, om het zo te zeggen, die spraken geen woord Engels.
0: Nee, het is een wat andere Duitser dan vroeger. Maar ik vind het wel, wat je zegt, interessant. Het zijn drie uitgesproken intelligente types ook.
1: Zeker.
0: Ja. Die verder kijken dan het voetbal alleen. Die een gedachte hebben over hoe ze eigenlijk hun leven willen leiden. En daarmee een bak volwassenheid in dat elftal brengen of zo.
2: Ja.
0: En ook heel nadrukkelijk de indruk wekken dat ze jonge spelers bij de hand nemen.
1: Ja, en ook wel allemaal op een eigen manier. Want Brandt is niet iemand die de boel bij elkaar schreeuwt à la Henderson. Of een stevige tackle maakt of zo om de boel op scherp te zetten. Alleen ik geloof wel dat als je als jonge speler ziet wat voor keuzes hij aan de bal maakt. En hoe makkelijk hij voetbalt en hoe volwassen hij voetbalt. Dat je daar wel beter van wordt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook een van de ideeën van die aankopen geweest. Van we halen nu een brok ervaring binnen die de jongere spelers ook aan de hand kunnen nemen. Door gewoon het goede voorbeeld te geven. En dat lijkt wel te gebeuren.
0: Ja.
2: Ik moet bij het samenstellen van deze selectie wel eens denken à la Ves, waar Jordi zelf gespeeld heeft. Die hebben, volgens mij was het in 2001, een finale gespeeld in de
1: UEFA Cup.
2: UEFA Cup tegen Liverpool, volgens mij.
0: Ja.
2: Die kwamen toen heel ver. Alaves is een club waar hij lang gespeeld heeft en ook een belangrijke speler was. En ik ben de naam van de technisch directeur daar vergeten. Maar die had een technisch directeur die ook overal spelers vandaan haalde. Bij grotere clubs die net buiten de boot vielen, een klein krasje hadden, geblesseerd waren geweest. En die smeden daar best wel een hecht collectief van. En een hele sterke geslepen ploeg die met eigenlijk relatief kleine, relatief weinig middelen goed kon presteren. En ik denk dat Cruijff daar goed om zich heen gekeken heeft en dat ook een beetje heeft toegepast.
0: Dat heeft hij meegenomen.
2: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, is een interessante lijn tussen Alaves en Ajax.
2: Hij is adviseur geweest en ook nog een tijdje technisch directeur bij Barcelona. Maar het zijn andere grootheden, zeg maar.
0: Ja, we sluiten af zo meteen. Maar we gaan hier even een klein bruggetje maken naar een opvallend nieuwtje deze week. Namelijk Ajax kondigt een partnerschap aan met de Indonesische Voetbalbond.
2: Ja.
0: En nu was iemand van Ajax daar al een tijdje bezig bij de Indonesische Voetbalbond. En dat is Jordi Cruijff.
2: Ja.
0: Wat een opvallende deal.
2: Dat kan geen toeval zijn.
0: Nee.
2: Jordi Cruijff was daar adviseur. En die heeft toen hij binnenkwam bij Ajax ook bedongen dat hij daar adviseur mocht blijven. Ik kan me herinneren bij een ronde tafelgesprek in februari van dit jaar. Heb ik hem daar ook nog eens naar gevraagd. Van, goh, wat houdt het dan eigenlijk in? En hij zei, nou ja, ik bel eigenlijk een beetje met iemand over voetbal. En in de interlandperiodes kan ik daar naartoe gaan om advies te geven. Hij wilde dat graag blijven doen. Dat verbaasde mij een beetje. Omdat het
0: mij ook.
2: Best wel een drukke baan is om technisch directeur te zijn. Maar goed, er zit voor Ajax ook nog een bonus aan. Want ik denk dat partnerschap, dat is ook een commerciële deal. Dus dat levert Ajax ook nog iets op, vermoed ik. En zonder Cruijff was die deal niet tot stand gekomen, denk ik.
0: Wat gaat die deal precies behelzen?
2: Ja, ik heb dat persbericht gelezen. En ze gaan trainers leveren daar aan de voetbalbond. En ze gaan ook kijken naar talent wat eventueel deze kant op zou komen. En het zou in dezelfde categorie geschaard kunnen worden als de partnerclubs die Ajax heeft. Waaronder zo'n club in Mexico.
1: Ze vermarkten de Ajax-filosofie eigenlijk, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Het is een interessante deal, want Indonesië is dé groeimarkt ongeveer van het mondiale voetbal op dit moment. Het is een van de grootste landen ter wereld. En het voetbal is daar krankzinnig, idioot populair. Af en toe op het griezelige af bijna. En er zitten ook in die nationale ploeg veel spelers met een Nederlandse link. Ja. Die daar naartoe komen. En die dan in Nederland nooit international zouden kunnen worden. Maar bij Indonesië wel. En dat dan ook meemaken allemaal daar. Staan ze ineens voor 70.000 man. Dus het is ook op een bepaalde manier een gek soort talentontwikkeling.
2: Ik denk dat Paas ook op die manier naar Ajax is gekomen. Ja. Die was daar ook doelman. Nou ja. Op die manier kende Cruijff hem ook al. Zeg
0: boektip.
2: Maar.
0: De Voetbalrepubliek van Sam van Raalte. Heel leuk boek over voetballand Indonesië en hoe knettergek ze daar zijn van voetbal.
1: Die tip onderschrijf ik.
0: Ja, goed. Nou, wij gaan richting het einde bewegen. Ajax vindt stabiliteit. Dat is in Fortuna Sittard wedstrijd toch wel de conclusie die we mogen trekken. En nu gaan er ook hopelijk op andere manieren wat stabiliteit in komen. Want het programma wordt wat rustiger. Twee thuiswedstrijden op komst tegen Willem II en daarna tegen Excelsior. Europees voetbal is nog niet op de radar verschenen. Dat komt pas halverwege oktober weer. Dus het moet een wat rustiger tijd worden waarin de punten binnen gaan stromen. En dat zal ook moeten. Want alle concurrenten pakken de punten ook en scoren daar ook heel veel doelpunten bij. Het kan een leuk seizoen worden in de Eredivisie. Een hele levendige boel. Dank jullie dat jullie erover kwamen praten. Daan, Sitoris, fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Heel leuk dat jij er was, Job.
3: Ja.
0: En je komt weer eens vaker.
3: Ik kom ook eens buurt.
0: Hartstikke gezellig. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Productie was Verena Verhoeven. Montage en techniek, Laura Hiske. Over een week praten wij verder over Ajax in een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan.
4: Het Parool. Luister die krant.
5: Hey, podcastluisteraar. Let op. Wat denk jij dat dit geluid is? Luister elke werkdag tussen 9 en 7 naar Q-Music en raad het geluid. Download de Q-app en speel mee.
6: Q-Music.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar een nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk 1 tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Vanaf afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone

0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
1: Nou, daar zijn we dan weer, heren, met de nieuwe aflevering van Kick-Off. Met Steven Kooijman en Jeroen Kapteins. Alles gered, ondanks de files. Ja. Speciaal maandagochtend vroeg hierheen gekomen.
2: Ja, alles gered.
1: Goed zo. Nou, dat is best mooi. Ja. Wat zei jij?
3: Twee kaas.
1: De twee kaas, ja inderdaad. Ja, Kooijman en Kapteins. Nou, dat belooft spektakel.
3: C, Jeroen is met de C, Kapteins.
1: Ja, zo is het ook.
2: Nee.
3: Kijk eens. Het is maandagochtend.
1: Nee, dit wordt een hele lange podcast, mensen. Ik wou eigenlijk, voordat we naar al het Eredivisie geweld gaan, even naar Johnny van den Beukering. Want het was natuurlijk een zeer opmerkelijk moment. Waar ook de kranten vol van schrijven over IJsselmeervogels GVVV.
2: En heel goed van GVVV dat ze hem en de hoofdtrainer meteen de laan uit hebben gestuurd.
1: Zijn broer is
2: en
1: dat, hè?
2: Zijn broer, Dennis van Beukering.
3: Ja, zelfs en, 0-4, hè? Dus hij stond er niet heel goed op.
2: Een zero-tolerance beleid. Ja. En geen gouden hoer, dezelfde avond nog eruit. En een stevig statement waarin ze hun aangeven het enorm te betreuren. Dus ik neem aan dat die voorlopig wel even klaar zijn. Misschien de vierde klasse dat een club het nog aan durft. Maar ik neem aan dat op het hoge niveau in het amateurvoetbal dat ze voorlopig even klaar zijn.
3: Nou, ik denk dat Johnny van Beukering een levenslang geschorst wordt voor Simon zeven tanden uit zijn meldtik.
1: Moet een jaar herstellen, hè? Las ik.
3: Ja. Hij heeft twee beugels inmiddels gekregen. En aan alle kanten is het weer vastgemaakt. En, ja.
1: Wat ook opvallend was. Ik zag een interview bij ons in de krant en ook in het AD, waarin Van der Beukering dan eigenlijk zijn verweer gaf. En ook zoiets schetste van, ja, er zijn ook al allerlei dingen daarvoor voorgevallen. Hij wist ook niet precies of dit nou wel of niet. Het zal dan wel als ik hem een klap heb gegeven. Maar het was wel opvallend dat hij dus echt inderdaad de behoefte voelde om zijn verhaal te doen. Maar niet vanuit een nederigheid om zijn excuses te maken.
2: Nee. Dus wat dat betreft, chapeau voor GVVV, hoe ze gereageerd hebben. Maar niet voor hoe Van Beukering hierop gereageerd heeft. Met een hoop zelfbeklag. En ze moesten hem weer hebben. Ja, je moet ook eens nadenken wat je gedaan hebt. En er zat heel weinig spijtbetuiging bij wat ik van Johnny van Beukering heb gezien.
3: Ja, artikels. Ja, hij zat niet meer in zijn proeftijd, want een jaartje of 10 geleden heeft hij zich ook wel eens een keer laten gaan als toeschouwer bij een jeugdwedstrijd.
1: Oh ja?
3: Ja. Dus ja.
1: Ja, nou ja, goed, dat is
3: recidivisme noemen we dat, geloof ik.
1: De lelijkste kant van het voetbal, het amateurvoetbal in dit geval. Jij was bij de mooiste kant van het voetbal. Tenminste, niet vanuit PEC Zwolle bezien, maar wel vanuit Feyenoord. AZ ook 1-1 natuurlijk.
3: Ja, nee, ja, dat was echt een goede wedstrijd van Feyenoord. Ja. Ik heb genoten. En ik heb stijgende verbazing naar PEC Zwolle gekeken. Dat was echt, ja, bizar. Als ze al de bal hadden, dan in blinde paniek werd hij naar voren gepeerd. En dat was het een beetje. Ja. Is er echt werkelijk niks meer van over van die ploeg. Geen Nambli, nou, dan houdt het al. Dan zijn ze al. Nou, dan kunnen ze misschien nog net een puntje pakken tegen Telstar. Zo kwam het over. Nee, dit was heel zwak. Maar Feyenoord speelde serieus goed, hè. Want het is een beetje om gelachen wat ze daar deden. En iedereen had het maar over die sliding. Was het nou wel of geen kap? Voor Heijn trouwens, het was natuurlijk geen kap. Het was een mooie lichaamschijn.
1: Maar, ja, het was
3: maar ze speelden ook niet onaardig daar in Barcelona. Laten we eerlijk zijn, wij Nederland zijn Conference League op het clubvoetbal. En Barça, dat is de crème de la crème, dus waar zitten we moeilijk om te doen. Maar goed, dat hebben ze wel laten zien dat ze er wel wat van hebben opgestoken. Ze speelden echt formidabel. Nogmaals, ja, tegen een zwak pack. Maar ik vond ze, kijk, ik was vrijdagavond ook bij AZ. En daar werd ook de bus geparkeerd. En dan zie je hoe je het eigenlijk dan niet moet doen. En Feyenoord liet zien met intensiteit, met goed aanvalsspel over de vleugels. Met steengoede read. Die was echt heel erg goed. Dus nogmaals, chapeau voor Feyenoord. Dat ze in huis hebben gehouden.
1: Aten, ja. Driessen is er niet, maar die zou zeggen, het is maar PEC Zwolle. Maar
3: nee, maar wat ik net
2: al zei. Het is wel grappig dat Feyenoord nu in één keer als een van de belangrijkste, sommige analytici, een van de belangrijkste titelkandidaten is gebombardeerd.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel curieus. Als je ziet vorig jaar dan onder Van Persie, en die is toch behoorlijk verguisd. Toen wonnen ze de eerste 5 wedstrijden. Nu hebben ze er al 2 gelijk gespeeld. En een aantal gewonnen, ook 2 gelijk gespeeld. Maar ze wonnen toen ook met 7. 7-0 van Heracles.
1: Ah ja.
2: En dus wat dat betreft is het schema tot op heden nog niet zo heel veel anders dan vorig jaar.
1: Maar je ziet in die zin wel interessante dingen, want Valente speelde volgens mij meer vanaf links gekozen.
3: Nou, onze links buiten, ja.
1: En Nacho Ferri die ging voor het eerst leveren eigenlijk. Echt, daar waren de recensies positief over. Wat kon jou het meeste bekoren? Je hebt natuurlijk ook die linksback natuurlijk die gehaald is, maar Mol?
3: Nee, Givaro niet. Die speelde heel goed. Ja, met Hashmoussa, dat was echt een geoliede machine. Er kwamen twee prachtige goals over rechts. Dan zit je bij PEC, zit je daar keurig op die perstribune. Want het gebeurt voor je neus een beetje daar bij die hoekvlag. Maar nee, dat kon mij het meest bekoren.
1: Maar van de aanwinst dan, hè? Want daar werd natuurlijk ook wel over zo'n Ferry werd gezegd van heeft hij dan wel de potentie om te slagen als Feyenoordspits?
3: Ja, als je iemand 3 goals ziet maken. Over de eerste was toch wel wat te doen. Ja. Maar hij wist het zeker dat hij hem tussen de palen had gemikt. En dat bleek later ook. Dus die jongen was er wel blij mee. Ja, 21-jarige speler die heeft in België gespeeld. Hij heeft al een gigantische voetbalreis achter zijn kiezen. Hij komt uit Valencia, daar uit de buurt heeft hij bij clubs gespeeld. Daar hebben wij nog nooit van gehoord. En nou ja, daar hadden wat grotere clubs interesse. En die is uiteindelijk via de jeugdopleiding van Eintracht Frankfurt. Hij schijnt geloof ik 1 of 2 jeugdinterlands te hebben gespeeld. Ja, daar sla je natuurlijk wel op aan. Dat zou iedereen moeten doen met trossen, blikken vol aan Spaanse jeugdvoetballers die echt allemaal heel goed zijn. Maar ja, Feyenoord is bij een beetje atypische Spanjaard aangekomen. Een hele lange jongen. Gio zelf van Bronckhorst zei, het is geen Xavi of Iniesta. Zo wendbaar is hij niet, maar hij is wel de speler die wij goed kunnen gebruiken. Dus wel een rustig aanspeelpunt. En ik moet zeggen, ik vond hem technisch ook niet zwak of zo. Dat bedoel ik denk ik ook niet te zeggen. Ja, grote jongen. Schoot die tweede nog lekker in. Zag er gisteren goed uit, maar ja, wat buurman Jeroen al zegt. Ze hebben natuurlijk nog niet de tegenstand gekregen. Dat geldt trouwens ook niet voor AZ. En ze treffen elkaar over 2 wedstrijden. Dus dat worden interessantere potjes. En dan zullen we ook zien hoe ver je tegen Wouter Goes doet. En wellicht Wesley Hoed. Of we hebben nog meer daar rondlopen. Louis Schouten natuurlijk, die overigens goed speelt. Ja.
1: Maar bij PEC Zwolle zag je dus echt de frustratie van het publiek afdalen. Je zag die shots van die supporters die echt zwaar geïrriteerd waren over dit PEC Zwolle.
3: Ja.
1: Degradatiekandidaat nummer 1 dan?
3: Nou, als Feyenoord nu de nieuwe titelfavoriet is, dan was PEC Zwolle de gedood.
1: Een stukje opportunistische voetbaljournalistiek.
3: Ja, dit is niet. Nee, voor clubs die dan nog meer denken, nu met 4-5 punten, die natuurlijk naar beneden kijken. Telstra bijvoorbeeld, die denken, oh, lekker. Dat is, daar zit het toch niet helemaal lekker.
2: Er zitten nog wel een paar clubs onder, toch?
1: Ja, nee, zeker, maar als je ziet hoe ze gisteren natuurlijk hebben gepresteerd.
3: Ik heb Cambuur gezien overigens, daar heb ik nog wel een tijdje naar zitten kijken.
1: Nou,
3: dat was toch wel een aardige wedstrijd. Ja, Jeroen, jij kent de NEC beter dan ik, maar.
1: Nou, kunnen we wel even beetpakken, want NEC moet natuurlijk donderdag naar Juventus uit mijn hoofd. Ja. Er is natuurlijk heel veel over gezegd al, met die zware voorrondes van Europees voetbal. Tadić is natuurlijk binnengehaald, een aantal verdedigers ook erbij gehaald die dan nog niet meteen fit zijn. Schreuder vond het de allerslechtste wedstrijd die hij ooit als coach had meegemaakt. Nou.
2: Ja, nou ja, dat kan me voorstellen. Het was ook waardeloos. En je ziet dat NEC, dat het eigenlijk al een beetje het lijntje dun is. Hè? Dus de belangrijke spelers er niet zijn, of niet fit zijn, of maar half inzetbaar zijn. En de frisheid is er niet. En er zijn gewoon 14 spelers vertrokken, vergelijken met vorig jaar. En ook nog best wel ver in die window. Ook een aantal belangrijke spelers vertrokken. Dus ja, eigenlijk is hij constant aan het bouwen geweest. En het bouwwerk is niet beter op geworden tot op heden. En het zal wel een tijdje duren voordat het weer voordat hij dat op de rails heeft. Terwijl ze een heel zwaar programma hebben met om de zoveel dagen een wedstrijd. Ja, dat kan zoiets worden als Utrecht vorig jaar. Iedereen was zo in Utrecht zo blij dat ze de Europa League hadden gehaald. Maar ja, ze hebben uiteindelijk 1 keer gelijk gespeeld en 7 keer verloren. En het werd eigenlijk best wel zwaar, die reis door Europa. Ook omdat er in de competitie veel punten werden verspeeld. Ja, zo'n scenario ligt wel op de loer voor dit NEC. En dan speelt hij ook de riskant voetbal. Hè, waar je weinig zekerheid hebt om terug te vallen. Dus iedereen moet wel echt topfit zijn en vol gas kunnen geven. Ja, dat komt er niet echt uit.
1: Juventus ook verloren overigens afgelopen weekend met Koopmeijners in de basis. Ja. Dus je weet het niet. Ja, NEC heeft natuurlijk al wel verbaasd in Europese wedstrijden, ook qua intensiteit. Maar de vraag is of ze dat natuurlijk weer kunnen gaan opbrengen.
3: Nee, Eagles hetzelfde verhaal. Maar goed, ze spelen ook tegen Cambuur en Telstra, daar verliezen ze van. En volgens mij was dat zelfs NEC Telstra. Ja, dat zijn ook clubs waar heel veel mutaties zijn.
1: Maar als je nu zo kijkt, transferperiodes achter de rug. Feyenoord wordt meteen gebombardeerd tot titelkandidaat. Ajax heeft natuurlijk nu ook met de laatste aanwinst.
3: Niet naar mij wijzen.
1: Nee. Maar we hebben Kehrer natuurlijk nu erbij gekregen. Ja, PSV met Mijnans een hattrick. Zo langzaam maar zeker kun je natuurlijk wel een beetje gaan kijken van welke ploegen staan er het sterkst op voor dit seizoen.
2: Wel grappig dat we in die eerste competitieronde lieten de grote clubs allemaal punten liggen. Er werd gezegd, dat gat wordt kleiner en die andere eredivisieclubs die worden steeds sterker en die kunnen het de grote clubs steeds moeilijker maken. Ja, als je dan deze speelronde ziet, Ajax wint heel eenvoudig van Fortuna Sittard. Nou, PSV had wat meer moeite met Sparta door eigen slordigheid, maar ook uiteindelijk ruim gewonnen van Sparta. En Feyenoord walst over PEC Zwolle heen. Ja, dan krijg je toch wel het beeld dat het niet eerder het gaat groter dan kleinere scoren dit soort clubs.
1: Je ziet bij PSV dus meteen de wilde in de aanval. Dat ze bij wijze van spreken de hele basis in de Champions League kunnen omwisselen en dat ze dan nog tal van kansen creëren. En je ziet natuurlijk ook weer de kwetsbaarheid achterin. Met een blunderende keeper. In ieder geval een keeper die ongelukkig uit zijn goal komt. Maar veel kansen weggegeven.
2: Niet alleen. Hè. Ze hebben uiteindelijk had Sparta met heel weinig balbezit. Ik geloof dat PSV uiteindelijk iets van 79% balbezit had. Had Sparta ongeveer evenveel ballen tussen de palen als PSV. En dat geeft wel veel. Ze gaven echt veel kansen weg. En toch een beetje nonchalance. Hè, want tegen Shakhtar waren ze veel geconcentreerder aan het verdedigen. Ja, die goal die Sparta maakt, dat is ongelooflijk. Levert zomaar de bal in. Kuiper speelt zomaar de bal naar voren. Of een lange trap naar voren. En Zonneveld. Geertruiden staat op 8 meter. En Obispo op 10 meter. Ja, bizar. En dan maait die keeper ook nog eventjes naast de bal.
3: Wordt het niet tijd voor een olijtje?
2: Ja, ik vind Kovar niet op zich een... Kijk, tegen Ajax was hij wel heel goed. Hè? Dus tegen Ajax heeft hij echt belangrijke reddingen verricht. Maar het is niet een keeper die er nou met kop en schouders bovenuit steekt. Maar ik denk toch niet dat hij snel wisselt. Bos wisselt niet snel van keeper. Heeft hij met Benitez toen ook niet gedaan. Terwijl hij een mindere fase toen had. Dus ik denk dat hij hem wel gewoon laat staan. Maar ik denk dat Olij zeker niet minder is. En voetballend is hij beter.
1: Ja,
2: dat is sowieso duidelijk.
1: Ik las ook ergens een PSV van voor en met Sano. Dat er echt een nieuw tijdperk is gekomen door de dynamiek die Sano op dat middenveld brengt. Dus ook wel binnen luttele wedstrijden is het een bepalende speler geworden samen met Ruiden. Maar dat zijn wel echt ultieme voltreffers op de transfermarkt geweest.
2: Ja, dat zijn, die doet het goed. Alleen het is wel een heel ander type dan Joey Veerman. Dus qua creativiteit en daar is het wat minder. Maar hij is enorm ijverig. Hij is overal aanwezig. Hij is zuiver in de passing. Verovert heel veel ballen. Dus wat dat betreft heeft hij wel heel snel zijn plek gevonden. En hij scoorde nu ook, al was dat een keepersfout natuurlijk, van Michael Brouwer. Maar heeft zijn plek wel vrij snel gevonden.
1: En staat hij dan ook echt als de defensieve middenveldpion of dynamisch en ook meer naar voren? Want als je dan de vergelijking met Ajax trekt, die hebben echt een klassieke 6 gehaald met Amrabat. Ja. Daar zat Michel de hele tijd de coachen van
2: Bos wil, nou meer naar Bos wilde ook een hele goede voetballer hebben. Dus dat vindt hij het allerbelangrijkste. En als je het nou over Amrabat hebt, dat viel mij niet mee. Wat hij aan de bal liet zien bij Ajax tegen Fortuna Sittard. Was nogal roestig, heeft natuurlijk een hele tijd niet gespeeld. Dus je moet hem ook een paar weken de kans geven om weer zijn niveau te halen. Maar ik vond hem wel een beetje slordig aan de bal, regelmatig.
1: Zou Bos als trainer nooit een Amrabat halen, denk jij?
2: Dat weet ik niet. Maar
1: het is een echte klassieke nummer 6, stofzuigertype.
2: Ik denk dat hij daar liever een wat ander type zou hebben,
1: Zoals
2: dat denk
1: dan.
2: Ik dat Bos daar niet voor zou kiezen.
1: Nee. In zijn Ajax-tijd weet ik ook niet wie die daar dan...
2: Frenkie, hè?
1: Frenkie heeft daar toen gespeeld, maar niet dus types als Eno en zo, maar...
3: Hij is degene die volgens mij elke keer centraal laat laten spelen. Ja.
1: Oh ja.
2: Ja. Dus wat hij ermee later met Schouten bij PSV heeft gedaan, zeg maar.
1: Ja. Maar goed, PSV, dus waren er spelers waar je nog specifiek van onder de indruk was? Met die nieuwe voorhoede die natuurlijk Mijnans natuurlijk 3 keer gescoord.
2: Ja, Mijnans was geweldig natuurlijk.
1: Kun je zo iemand op de bank houden? Dat is natuurlijk ook wel de vraag. Ook omdat tegen Shakhtar natuurlijk die tandem niet echt goed werkte aanvallend. Dat hebben we ook in de podcast besproken.
2: Ja, maar ja, kijk, ze gaan zoveel wedstrijden spelen. En er komen ongetwijfeld blessures. En Mijnans is een beetje de nummer 12 op dit moment. Dus die gaat er echt heel veel spelen. Zoals Guus Stil in het begin onder Bos dacht hij er al. Guus Stil die komt niet aan spelen toe. En uiteindelijk aan het einde van het seizoen had hij ongeveer de meeste wedstrijden van iedereen. Dus dit zijn gasten die gewoon heel veel speeltijd gaan krijgen door hun fitheid. Doordat ze multi-inzetbaar zijn op meerdere posities. En door een toch ook enorm veel drive hebben. Hij speelde echt een hele goede wedstrijd. Maar hij wilde per se niet spits genoemd worden na afloop.
1: Oh ja? Hoezo dat dan?
2: Dus wij hadden het over, ja, hoe is
3: schaduwspits,
2: het?
3: Dat was,
2: hoe is
3: dat
2: nou?
1: Valse negen.
2: Hoe is het nou om als valse spits of een schaduwspits? Ja. En nee, spits, hij was geen spits. Ze speelden met 3 nummer 10'en. En hij was een van de 3 nummer 10'en. En ze speelden met Wanner, Til en hij. En ze mochten afwisselend het gat induiken. En hij wilde maar niet, dat bleef hem op hameren. Nee, hij was geen spits. En hij zou het nooit worden ook. Dus ja, oké.
1: Geestig, joh.
3: Heeft hij bij AZ nooit gezegd trouwens?
2: Heeft hij bij AZ ook in de spits gespeeld?
3: Nou, een beetje. Hij heeft er wel overal gespeeld.
2: Maar buiten toch ook?
1: Het is natuurlijk voor Bos wel aardig. Je hebt zoveel dynamiek op dat middenveld, dat als je met een hangende spits speelt, of die vanuit het middenveld speelt, en dan met diepte op de flanken. Ja, het zou zomaar dan weer een sleutel kunnen zijn voor hem natuurlijk.
2: Dat is een oude truc, hè, van Cruijff om geen spits of een kleine spits die de hele tijd wegloopt neer te zetten, zodat die verdedigers zwemmen. En dat heeft hij. Maar Bos wilde, ik zei, ja, was het nou leuk om dat eens een keer uit te proberen?
1: Ja.
2: En dit is ook weer een extra variant die je in het seizoen kunt gebruiken. En nee, dat zag ik helemaal verkeerd. Want het was, maar ik zeg, heb je vorig jaar toch ook gedaan met Saibari en Til. Maar dat viel toevallig zo op zijn plek. En dat paste heel goed, omdat Saibari en Til heel complementair waren. Maar dit was nu puur door nood gedwongen, omdat Peppi rust moest hebben na die wedstrijd tegen Shakhtar. En die zoveel sprints had getrokken. En die geen andere spits had. En daarom had hij dit nu uitbedacht.
1: Oh, ja.
2: Het was puur voor deze ene keer. Zo suggereerde hij.
1: Ja, maar zo gaat het natuurlijk niet.
2: Ik denk dat het toch wel eens vaker van stal gehaald wordt. Vooral ook omdat als ze met Peppi spelen, het voetbal het minder is. Omdat hij gewoon voetbal niet zo goed mee kan in dat hele PSV-voetbal.
1: Boeiend hoe dat zich verder ontwikkelt. Laten we een paar stellingjes beetpakken. Michel Sanchez moet aanwinst Leonardo altijd boven Dolberg verkiezen.
3: Ja, oneens.
2: Oneens.
1: Correa krijgt FC Utrecht weer aan de praat.
2: Eens.
3: Eens.
1: Wat positiviteit, jongens. Ferry gaat een betere spits voor Feyenoord worden dan Ueda.
3: Geen idee.
1: Nee, je moet altijd eens of oneens zeggen. Dat is het hele idee van die stellingen, Steven. Kom op nou. Hoe lang werk je nou al bij Telesport, jongen?
3: Oneens.
2: Oneens.
1: Brobby moet dus spits van Oranje worden en blijven.
2: Eens.
3: Eens.
1: NEC gaat stunten in Turijn.
2: Oneens.
1: Nou, dat kwam er ook. AZ gaat stunten tegen Sunderland.
3: Oneens.
2: Oneens.
1: Ah, jongens. Echt niet.
3: Nou, AZ heeft 11 keer in Engeland gespeeld.
1: Ja.
3: In de historie. Ze hebben ook nog wel eens een tijdje AZ 67 heten. Nog nooit een punt gepakt.
1: Nee?
3: Nee, dus als ik dan toch al mijn geld moet inzetten, dan...
1: Arteta was heel lyrisch over Brobby, hè. En het trekken en sleuren. Ik zag ook weer duels waarin hij op eigen helft echt met mannen in zijn rug die bal in bezit wist te houden.
2: Ja, ja, het is geweldig. En fysiek is het gigantisch. En ja, als hij ook rustig blijft in het afwerken en dat soort zaken, dan zit er wel heel veel potentie in.
1: Ja.
2: En als je fit blijft, dat is natuurlijk wel bijzonder dat hij bij Ajax om de haverklap geblesseerd was. Dat hij nu met een veel hogere intensiteit en met veel zwaardere duels die hij uit moet vechten, dat hij het eigenlijk zo opvallend vaak fit is.
1: Maar als je naar het aantal doelpunten kijkt wat hij maakt bij Sunderland, dan is dat natuurlijk nog te weinig om echt die Europese topspits te zijn.
3: Ja, maar ook wel wordt wel echt als een aanspeelpunt gebruikt. Ja. Echt heel veel. Natuurlijk moet hij scoren. Maar jeetje, kijk naar alle uitslagen in Engeland ook weer. Hul speelt Hul, geloof ik, ook op het hoogste niveau. Die heeft ook weer gelijk gespeeld. Iedereen kan er waanzinnig veel geld aan geven. Heeft goede spelers.
1: Ja.
3: Er zijn weinig, zeg maar, 7 nulletjes bij.
1: Nou ja, je ziet het aan Tottenham, die dus weer punten laten liggen met Van Hekken en Van der Ven. Je ziet het ook aan United, die dan thuis verloren tegen 10 man notabene van City.
3: Ja.
1: Er was heel veel te doen daar over een rode kaart die werd gegeven aan Foden. Want Fernandes had toch ook een tikkie uitgedeeld. En uiteindelijk een al dan niet buitenspelgoal van Haaland. Ik denk, ja, ik weet niet of jullie de herhaling hebben gezien, maar dat het er wel op leek alsof in de voorzet, ik weet niet wie dat was, volgens mij Fernandes ook buitenspel zou hebben gestaan. Maar goed, die zijn daar met de overwinning er vandoor gegaan. Maar AZ, ben jij geweest ook?
3: Haaland, zeg ik nog even.
1: Haaland, met zijn korte kopje.
3: Spelen ze met z'n negenen, ja, dan heb je altijd Haaland waarschijnlijk.
1: Hoe moeten we AZ nou duiden? Want die leken toch wel heel voortvarend aan de competitie begonnen. Ja, als je dan thuis tegen Willem II punten laat liggen, dat is natuurlijk wel extreem pijnlijk, waar Ajax tegen moet. Volgens mij dinsdagavond uit mijn hoofd.
3: Ja, dat is wel zo'n bekende bananenschil voor een club die het goed doet. En dan ga je rekenen, weet je wel. Dan denk je, hey, Willem II nog, voor die break, Telstar. Kunnen we ook hebben.
1: Ja.
3: Nou, lekker. 21-7. Ja, zo gaat het gewoon.
1: Maar voldoende kansen gehad?
3: Nou, was een klein kansje van Kelvin Steenks, kan ik me nog herinneren.
1: Nou, inderdaad, zeg. Ja, die, dat je die kan missen.
3: Ja, dat, maar ja, dat zag je, dat kan. Ja, dan gaan allemaal mensen roepen. Hij hing achterover. Ja, je moet nog gewoon zuiver raken. Voor mij werd dat hij met zijn noppen geraakt. Of weet ik veel, met zijn oren of zijn neus. Maar dat was natuurlijk wel vrij mooi. Ja, ik denk dat hij hem iets te hard wilde schieten. Ja, en dan blijft het dus ook een voetbalwet. Heel lang 1-0. En dan weet je, dan kan je een keer de kous op het kok krijgen.
1: Ja.
3: Ja, stom balverlies van Patachi. Ja, wat hij daar deed, die hoort helemaal niet. Die moet voorin staan. En die ging eens eentje even wegdraaien bij twee mannen omheen. Dus speelde ze goed uit, Willem II. Ik vond ze echt niet heel slecht, hoor. Ik heb ook PEC Zwolle gezien. Moeten we daar nog over hebben?
1: Nou, nee, dat was inderdaad niks.
3: Maar nee, ja, weet je, het ging allemaal niet in een bijzonder hoog tempo. Dat vond ik Feyenoord zo goed doen. Wel intens. Elke keer niet... Kijk, Daal is een geweldige speler. Een van de beste vleugelspelers van Nederland. Maar die moet het een beetje in zijn eentje uitzoeken als het niet werkt. Nou, geef Daal dan maar de bal. En bij Feyenoord had je Hashmusa en Reed die opkomt. En dan aan de driehoekjes en enorm veel beweging.
1: En als Willem II dan heel compact staat, dan creëer je gewoon veel van
3: Ja, maar dat deed PEC Zwolle ook. Maar ja, hier
1: probeerden het.
3: Ja. Nou ja, ze stonden het wellicht wel. Maar die hadden geen antwoord op loopacties, op technisch vernuft. Ja, dat zag goed uit. En ik zie AZ natuurlijk veel voetballen. Maar dan zie je ook wel de tekortkomingen.
1: Ja, ja. We moeten Ajax even beetpakken. Ja, als Mike Verwijder niet bij is, dan kan het dus zomaar 20 minuten duren voordat we bij Ajax terechtkomen.
3: Nou, ik heb wel gelachen om Ajax. Ik heb het hardst gelachen om... Ik vond dat ze heel goed speelden.
1: Ja.
3: Echt, er lopen geloof ik 120 Duitse caps op het veld. Hè. Dat is
1: met Kerer en Brandt natuurlijk.
3: Nou, en ook nog een keeper, die heeft er geloof ik 48 caps, geloof ik. Ik zei net trouwens dat AZ 11 keer niet heeft gewonnen op Engelse bodem. Voor punten heeft gepakt, dat is 12 keer. Dat nog even tussendoor. Maar waarom moest ik daar zo lachen? Ik zag daar een mannetje met een blond mannetje met nummer 20. En die liep daar een beetje als een kruif, heet dat zo te wijzen. En ik moest toch denken, hè? Dat is natuurlijk niet Klaas' nummer. Hij is wel blond. Ja, Klaas heeft tegenwoordig meer haar, hè? Dus dat weet je toch altijd een beetje in de war. Ik barst het eens. Ed Varsten, ja, die zat daar een beetje te wijzen en te doen. Maar dat was met afstand de slechte man van het veld.
1: Ja, het is wel heel opvallend dat Edwardsen nu natuurlijk in de basis werd gezet. Michel zoekt natuurlijk die diepte op die flanken.
3: Ja, hij zoekt snelheid.
1: Hij levert defensief natuurlijk ook wel de vraag... of je dat dan tegen Fortuna nodig hebt.
3: Kijk, hij was in het jaar dat ze met Girona vlamden... speelde hij met Savio. Savinho speelde hij als linksbuiten. Jongen die ook nog bij PSV had gezeten. Ja, dat was een dribbelaar en pijlsnel. Op rechts had hij heel veel snelheid. Dus ja, hij heeft geen linksbuiten. En dat had Feyenoord blijkbaar ook niet een ultieme linksbuiten. En daarom moet Valente er spelen. Maar Ajax is er dus nu Edvardsen. Ja, ik denk dat hij een paar keer bij het kantoortje van Jordi is binnengelopen. Van, zit er in die doos nog niet ergens iemand die we wel kunnen neerzetten?
1: Hij heeft natuurlijk...
3: Maar Edvardsen is het niet.
1: Nee, maar hij heeft natuurlijk wel Oezane die dan vanuit een wat meer hangende rol kan spelen. Zoals je dus bij Valente ziet.
3: Dus?
1: Nou ja, moet je Oezane maar opstellen.
3: Natuurlijk, ja.
1: Die meteen weer volgens mij heel goed inviel.
3: Ik weet niet of je daar nog wat beelden van hebt gezien, maar wat een balaannames en een techniek. Ik bedoel, daar geniet ik ook voor bij Valente. Dat vind ik van mij dan ook altijd heerlijke voetballers. Ja, die moeten altijd het voorkeur krijgen boven een Deens dravertje.
1: Maar het nadeel is dus vanuit het optiek van Michel dat je dan op links en rechts buiten geen diepte meer hebt. En ja, Leonardo, die is misschien iemand die diep gaat, maar die komt er nu ook niet in. En Tolu is natuurlijk ook meer een aanspeelpunt, dus dan... komt waarschijnlijk zijn spelopvatting niet helemaal tot zijn recht.
3: Nee, ja, hij heeft toch niet alle spelers die nodig heeft voor zijn systeem en zijn spelopvatting. Want daar schort het natuurlijk aan daar links voorin.
2: Maar dan is Gankov er wel doorheen gaan komen.
1: Ja, dat ging beter dan tegen PSV, hè?
2: Ja, toch?
1: Ja. Overigens is nu de vraag met Leonardo. Je zag een beetje Michel moeilijk kijken toen hij ermee werd geconfronteerd. Hè? Want waarom liet je dan Dolberg invallen en niet Leonardo? Toch de man van 20 miljoen. Ja, nee, die gaat nog voldoende spelen, was het antwoord.
3: Tuurlijk, hij beschermt zijn jongens. Je moet alle spelers, zoals Martin Haar zegt, in je kruiwagen houden. Maar ja... Heel soms glijdt er toch wel eens eentje uit. Ja.
1: Het is wel heel pijnlijk als dat er dan een van 20 miljoen is, natuurlijk.
2: Ja, dat is. Ja. Ze hebben niet heel veel geld uitgegeven aan transfersommen. Maar dit is natuurlijk wel echt een groot bedrag.
1: Ja.
2: Aan de andere kant is dit een speler die een bepaalde track record heeft. En altijd wel een bepaalde waarde en een leeftijd dat hij bepaalde waarde zal houden. Zelfs al zou hij bij Ajax niet slagen. En ze moeten hem komende zomer weer verkopen. Dan is hij niet ineens 3 miljoen euro waard.
3: Nee, ze hadden daar ooit Hans van der Zee rondlopen natuurlijk. Hè, de meesterscout. En die heeft hem echt gezien. Die heeft een rapport over hem geschreven. En die had echt gezegd... voor dat geld weet ik een hoop betere spelers, ook betere spitsen. Dus die rapporten zullen dat toch echt ergens onderin een stoffen laadje hebben gelegen.
1: Maar ja, grote transferuitgaven met spelers die het uiteindelijk niet redden. Ik denk aan Sulemania, die heeft misschien wel iets meer gepresteerd bij Ajax. Maar
3: nou,
1: ze hebben natuurlijk ook bij Glog hebben ze ook 15 miljoen uitgetrokken volgens mij, om die binnen te halen. Dus
2: dat is tegenwoordig een redelijk standaard bedrag. Hè, voor,
1: Eerder natuurlijk interessant. Stond ook nog in het verhaal van Jorik Hocken, naar ik meen. Echt op het laatste moment. Moment is Cruijff bij hem terechtgekomen. Dat lijkt dan wel weer een schot in de roos te zijn, die volgens velen een basisplaats verdient in Amsterdam al. Misschien als rechtsback ook. Zou dan ook nog een optie zijn als Bouwman weer terugkeert?
3: Ja, nou ja, de leuke gozer, goede voetballer. 30, weet ik veel, 35 caps voor die mannschaft. Ja, dat is geen... Dat is geen prutser.
1: Nee,
3: dat is gewoon een hele goede voetballer. En een hele positieve gozer. Ik had hem nog nooit zien praten, maar ik dacht, ja, dat klinkt wel. Dat is wel wat je een beetje wil. Iemand die.
1: Geen PlayStation en social media, las ik.
3: Nee.
1: Nog maar eens
3: Vooral nog iemand met een beetje hersens, toch? In zijn groep.
1: Ja. We moeten even FC Utrecht erbij pakken. Daar ben jij geweest, Jeroen. Oekraïne stond natuurlijk onder enorme druk. Ik las zelfs in jouw verhaal dat Van Zeumeren bijna emotioneel was.
2: Ja.
1: Na deze overwinning.
2: Ja, dat zag
1: ik. Excelsior. Nou, die man heeft ook al wel wat meegemaakt, natuurlijk.
2: Ja, maar hij is ook wel echt een supporter. Dus die leeft enorm mee met zijn club.
1: Waar staat Utrecht nou? Hoe duid je dat?
2: Ja, 14e zou.
1: Maar qua, is er voldoende potentie in?
2: Ja, wel om, weet ik veel, 7e, 8e of zo te worden.
1: Ja.
2: Maar niet om, echt richting 5e, 6e plek te gaan. Dat denk ik niet. Maar een play-off zou misschien wel haalbaar moeten zijn als het echt een beetje gaat lopen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een heel zwaar programma gehad. Hè. Ze hebben PSV en AZ thuis gehad. Ze hebben Groningen uit gehad. En die hadden ze niet hoeven verliezen. Want dan waren ze eigenlijk wel in de eerste helft minder. Maar niet in de tweede helft. Dan hebben ze Sparta gelijk gespeeld door een gelijkmaker in de extra tijd. Go Ahead een puntje gepakt. Doordat ze zelf de gelijkmaker hebben geproduceerd dan in de extra tijd. En dan nu een beetje sneaky gewonnen bij Excelsior. Voor de Spirit is dit natuurlijk wel heel belangrijk. Ze gaan nu naar de Kuip. En dat is wellicht nog wat te hoog gegrepen. Maar je ziet wel dat het wat meer de neus één kant op staan. Dat was een beetje het probleem. Hij wilde alles veranderen, een hele nieuwe voetbalstijl. En sommigen liepen naar rechts en sommigen liepen naar links. En dat was niet echt een eenheid van denken. En dat vond ik in deze wedstrijd wel echt een beter eruit zien. Het was compacter, het was niet meer zo open huis. Achter zoals het in de eerste wedstrijden was.
3: Lange ballen van de keeper nu?
2: Ze hebben er ook behoorlijk wat. En ze hebben een Cypriot erbij gehaald. Die deed het heel goed achterin.
1: Ja.
2: Dat zag er ook wel wat beter uit. En scorende spits, dat is ook wel belangrijk. Hè? Die heeft al 5 gemaakt. Dus een van de mede topscorers in de Eredivisie. En wat dat betreft ziet het er best wel wat beter uit. En de opluchting was natuurlijk groot bij iedereen. Want als je deze niet wint en Feyenoord zou verliezen en dan sta je met 3 puntjes uit. Wat is het dan? Hoeveel wedstrijden heb je dan? 7 wedstrijden. 3 puntjes uit 7 wedstrijden. Dan heb je 3 weken geen wedstrijd. Dan heb je 3 weken zaggerij natuurlijk. Dus ja, dit verzacht wel iets van de slechte start.
1: Maar hoe groot is die druk nou uiteindelijk geweest? Er gingen ook allerlei geluiden natuurlijk over.
2: Van supporters en iedereen om die club heen is die druk heel groot. Ja, kijk, de clubleiding heeft natuurlijk bewust gekozen voor deze koers. Hè, met een jonge trainer. En ze wisten hoe deze trainer werkt. Wat voor speelwijze die heeft. En het zou natuurlijk ook wel heel opportunistisch zijn. Om als je dan het zware programma, ik heb het net geschetst.
1: Ja.
2: Als dat tegen zit, om hem dan al meteen weer uit te gooien. Vooral ook omdat je dan met een soort half afgebouwd iets zit.
1: Ja.
2: En dan moet iemand anders gaan voortbouwen op iets wat is ingezet.
1: Ja, ja.
2: Dus ik denk niet dat
3: ook niet goed voor de,
2: direct aan de orde was.
3: Ja, voor de familiefeestjes bij Van Zeumeren. Want de broer van Frans die loopt bij Telstar rond. Dus die zal hem ongetwijfeld getipt hebben.
1: Oh ja. Nou ja, eens kijken of die zich daarbij ontwikkelt. Over 10 dagen trouwens is het Nederland-Duitsland.
3: We waren ook de stellingen. Wat is daarmee gebeurd?
1: Die heb ik net gedaan, die stellingen. Oh, toen wilde je geen antwoord geven, weet je wel.
3: Welke was dat dan?
1: Ja, ik weet niet waar je eens vond. Nee, maar wat zei je daar ook alweer over? Daar heb ik geen mening over.
3: Oh, ik dacht...
1: Scherp blijven, Steven.
3: Moeten we ze niet toelichten dan?
1: Nou, welke zou je nog willen toelichten dan?
3: Dat weet ik niet.
1: Ja, ik kan je wel eventjes helpen daarbij. Kijk, ik was alweer verder gegaan natuurlijk. Maar we hadden hier... Kijk, dat gedoe ik allemaal soepel hoor. Michel moet aanwinst Leonardo altijd boven Dolberg verkiezen. Nou, daar waren we denk ik niet mee eens.
3: Nee.
1: Ferry gaat een betere spits worden dan Ueda.
2: Nou, Ueda was topscorer voor het seizoen. Ik zie Ferry niet direct de topscorer worden.
3: Maar bedoel je dan
1: moet altijd termijn? Een beetje die stellingen zijn eigenlijk een beetje om te prikkelen en dan ga je weer door met die podcast.
3: Maar bedoel je op korte termijn of over een jaartje of 4-5?
1: Over een jaar of 4, over 3 jaar.
3: Ueda is over, wat is die? 5-26 nu?
1: Ja, gaat die Feyenoord uiteindelijk meer brengen dan Ueda?
3: Ja.
1: Overigens, dat is eigenlijk een beetje koffiedik kijken. Maar wat we wel kunnen benoemen is natuurlijk Sergiel die weer een hele goede wedstrijd speelde.
3: Ja, dat is ook echt een geweldige speler. Ja, dat zei ik vorig jaar tegen Valentijn, maar daar was hij niet mee eens.
1: Mm-hmm.
3: Hij zei nou toch niet. Maar dat vind ik echt een goede speler. Ja, hij ziet er misschien nog een beetje frel uit, maar ja. Toch, dat wil toch elke club ook. PSV zou zijn jongen wel heel graag in huis willen halen. Ajax ook.
1: Ja, ja.
3: Nou, dan weet je het wel, dan kan hij voetballen.
1: Maar zou dat materiaal zijn voor het Nederlands elftal? Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Die selectie komt er natuurlijk aan. In Engeland zijn er toch heel wat problemen natuurlijk nog. Nou ja, Matthijs de Ligt is nog niet fit, was er al lang niet bij. Kluivert natuurlijk wel gescoord.
2: Nou ja, wat Xavi moet doen natuurlijk is een team bouwen waar hij zich over 2 jaar wat aan heeft, zeg maar. En dat zet je nu in. Hè? Want kijk, je hebt niet zoveel kansen als een bondscoach om met een groep te werken. Dus je moet ook kijken van wie zijn er over 2 jaar goed. Ja. En als je dan deze potentie nu ziet bij CGL, maar bijvoorbeeld ook bij Ruben van Bommel of bij een aantal andere jonge spelers, dan is dat wel goed om die erbij te halen en om voor frisse energie in die groep. Ja. En niet weer door te gaan met alleen maar Depay, Van Dijk, usual suspects.
1: Ja, en Gravenberg die speelt natuurlijk, is ook veel kritiek op zijn spel. Die is natuurlijk een beetje zijn positie verloren die hij onder slot had bij Liverpool. Frenkie de Jong is natuurlijk vaak geblesseerd.
2: Dus nou, die is sowieso niet meer.
1: Reijners heeft natuurlijk een afslag genomen naar de zandbak. Dus op het middenveld is er nu wel wat ruimte om voor Xavi om misschien door te zetten.
2: Ja, misschien dat hij ook wel in Dortmund gaat kijken. Hè, bij Joey Veerman. Dus ik weet niet of dat een type is waar
1: hij ook weer in de basis niet
2: warm loopt. Maar hij doet het daar tot op heden wel aardig. Dus ja, dat wordt wel interessant. En kijk, je zult. Kijk, iedere coach heeft zijn eigen voorkeuren en wat hij graag ziet bij spelers. En ja, dat ga je nu zien van Xavi voor de eerste keer waar zijn interesse naar uitgaat. Maar dit soort spelers, CGL, Valente, Van Bommel, dat zijn interessante spelers, denk ik, ja. om er wellicht bij te nemen.
3: Ja, weet je, deze jongen komt uit een opleidingshuis. Die zal niet bang zijn om als iemand 18 om hem gewoon voor de leeuwen te gooien. Dus dat is er ook zelf. Dat is met hem ook gebeurd. Van Gaal heeft hem laten debuteren. Hij is groot geworden niet onder Van Gaal overigens, maar onder Rijkaard en Ten Kate. Ten Kate die was dat veel met hem bezig. Dus ja, waarom zou hij dat zelf niet doen?
1: Ja, mooi tegen Duitsland meteen kan hij het dan eventueel laten zien. Nog één punt dat we kunnen aanraken is natuurlijk, dat was vrijdag naar buiten gekomen na de podcastopname naar ik mee. Maar dat gaat over wat gaat de KNVB, maar ook de overheid doen bij het afsteken van vuurwerk in de stadions. En er komt nu eigenlijk een drastische maatregel. Dat is iets en dan kappen we er gewoon mee.
2: Ja, dat is heel erg dom natuurlijk. Omdat jij dus ieder. Kijk, is zo'n generieke maatregel. Hè, van ieder vuurwerk wat in een vak of op het veld komt, dan is het meteen kappen. Je ontneemt de scheidsrechter, je ontneemt de lokale driehoek, je ontneemt iedereen. Iedere speelruimte. En natuurlijk, iedere situatie is anders. Dan krijg je straks weer wat je toen met die bekertjes hebt gehad. Dat ze 5 minuten bezig waren. Dat FC Groningen helemaal naar Sittard was gereden. En dan viel er 1 beker op het veld en dan kon iedereen weer inrukken en weg.
1: Daar zijn ze wel een beetje op teruggekomen, hè?
2: Ja, maar dat is natuurlijk heel dom van kijk, je kan zo'n regel invoeren, maar je moet van het woordje moet je woordje kan maken.
1: Ja.
2: En als het in de 89ste minuut gebeurt en het is verder allemaal gespeeld dan kun je het misschien wel met een afkoelingsperiode afdoen. En nu is het weer vanuit de emotie, omdat het daar in Leeuwarden is misgegaan en iedereen verontwaardigd is en dat daar
1: iedereen pleit dan met
2: zeven mensen verwondingen hebben opgelopen, wat natuurlijk ook verschrikkelijk en schandalig is dat is gebeurd. Maar dan gaat iedereen weer vanuit die emotie de politiek wel laten zien. Kijk eens hoe daadkrachtig wij zijn. Ja. Je geeft natuurlijk ook supportersgroepen heel veel macht. En er is altijd wel een puber die van 14 die, ja, die op school niet echt gezien wordt. En die verder denkt, wat moet ik met mijn leven? En die denkt, weet je wat, ik flikker een vuurpijltje op het veld. Of een cobra op het veld. En dan moeten er 50.000 mensen naar huis in die arena. Ja, dat zijn mensen die erop kikken. En die macht wordt nu daar neergelegd. Want ja, wat er ook gebeurt.
1: Er wordt eigenlijk ook gezegd van je wil eigenlijk een soort verantwoordelijkheidsbesef. Maar ja, ik zeg het even niet vanuit mijn perspectief. Maar dat is misschien ook waar ze op hopen. Ja. Dat ze dan op de F-site denken van,
2: Maar de mensen die dat vuurwerk afsteken, A, die hebben wellicht niet zo heel veel verantwoordelijkheidsbesef. Maar B, het is voor hun ook een statussymbool. Dus kijk eens hoe stoer we zijn. En het is nu alleen nog maar stoerder. Ja. Ja, want nu zijn de gevolgen alleen nog maar groter.
3: Nou, straft die gasten dan gewoon, als dat zo uit de hand loopt bij Cambuur, ja, dan is het gewoon, dan gaan er 3 punten naar Cambuur. Dan pak je ze er echt mee. 6 maanden geen uitsupporters.
2: Ja, maar dat vind ik heel slecht.
3: Dat zijn maatregelen. Ja,
2: sportieve en want dan krijg je weer false flag. Dan kan iemand anders van de tegenstander die kan vuurwerk op het veld gooien en dan gaan de punten. Daar moet je nooit
1: aan. Jij zegt.
3: Maar dit was toch geen false flag, zei je? Flag?
2: Nee, dit niet. Nee. Maar het zou kunnen.
1: Je moet een soort van gereedschapskist hebben aan mogelijkheden waarvanuit de.
2: En zet jezelf niet zo klem. Hè? Daar zijn ze in Nederland heel erg goed in, om zichzelf enorm klem te zetten. Ja. Met die bekertjes was dat. En ja, want het protocol. Maar zorg dat je wat speelruimte hebt om passende maatregelen te nemen. En waar ik wel heel erg voor zou zijn, is als Feyenoord 300 man mee heeft genomen naar Cambuur. Mm. En dan van tevoren even al die 300 namen opschrijven. Want dat weet je, want ze moeten in een bus en ze moeten een kaartje krijgen. En als het daar helemaal uit de hand is gelopen, dan gaan die 300 die gaan op een zwarte lijst. En die komen er 2 jaar niet in. Ja. En de volgende keer dan ga je naar Zwolle en dan neem je 300 anderen mee. Gaat het er ook mis? Komen die ook op de zwarte lijst? Net zolang dat je met, weet ik veel, 300 kinderen en huisvrouwen er zit. Maar dat in ieder geval goed
1: gaat. Er komt een taskforce.
3: Nee, maar ik hoorde Wil van Rey.
1: Kapteinsie moet daarin natuurlijk.
3: Ik hoorde Wil van Rey op de radio. Die zei, je moet ze gewoon ook in hun portemonnee raken. Dat vond ik ook niet zo heel dom. Gewoon die kostenverhalen.
1: Nou, ja.
3: Eén keer doen, en dan? Denk je dan dat ze de volgende keer weer lachend...
1: Spelers moeten zich wel gedragen. Memphis Depay had schijnbaar een middelvinger opgestoken. Wordt nu onderzocht wat hij nou precies had gedaan. Maar goed, ik dacht, dat is nog wat onschuldiger dan vuurwerk.
3: Waar is dat gebeurd?
1: Ja, dat is afgelopen vrijdag.
3: Waarschijnlijk in Brazilië.
1: Ja, nog even één wat mij wel raakte, was Mark Verkuijl natuurlijk, die dat vreselijke ongeluk van zijn vriendin Elise heeft gehad. Die is omgekomen. Was toen al natuurlijk hartstikke emotioneel, maar hij heeft nu eigenlijk voor het eerst ook voor de pers zijn woordje gedaan. En hij vertelde eigenlijk van, je moet wel door, maar...
3: Ja, hartverscheurend toch. Heel dapper dat hij dat jongen heeft gesproken. Ik weet niet eens of het zal niet geanceneerd zijn dat het gewoon uit zijn hart kwam. En tot de dag van vandaag heeft hij zo extreem veel pijn. Ja, je voelt met zo'n gozer media dramatisch.
1: En het mooie is wel dat hij met voetbal dan even ook die afleiding kan vinden. Hij zei, het gaat eigenlijk niet goed, maar als ik voetbal dan...
3: Nee, maar dat alleen al. Het gaat niet goed. Ja, natuurlijk gaat het niet goed met hem. Want wat is het? 3/4 jaar geleden? Ja, ik vond het wel bizar.
2: Het voetbal bood hem een uitweg. En ze hebben ook hem enorm gesteund. Hè. Was vorig jaar hadden we hele mooie beelden van hoe Elisa, de vriendin, herdacht bij een wedstrijd van Jong Ajax. En dat is
1: heel
2: aangrijpende televisie bij ESPN.
1: Dank voor jullie komst op deze vroege maandagochtend naar de studio. En ik zeg tot vrijdag.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

0: Carlos Sainz is ambassadeur van dat circuit en die heeft in het begin geholpen om dit te doen. Dus eigenlijk is de grote schuldige van dit verhaal Carlos Sainz.
1: Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Met in deze aflevering de inhaalslag van Max Verstappen. Veel kritiek op de Madrien. En George Russell geeft de pijp aan Kimi Antonelli. Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Mijn naam is Frank Evenblij en dit is F1 aan tafel.
2: Get me out of this fire.
3: This has been incredible. Points on debut.
4: There's something loose between my legs.
3: Simply lovely, mate.
5: Yo, hey! Yo, ho!
3: I guess we're stopping one.
6: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
1: Ja, we zitten weer gezellig met z'n vieren aan tafel. Warm welkom voor al mijn gasten. Te beginnen met Tom Coronel, coureur en Formule 1-analyst. Tom, heb je genoten gisteren van Madrid?
7: Nou ja, als ik naar de baan kijk, is dat een van die banen waar ik nooit gereden heb. Dan heb ik toch altijd wel zoiets, mag ik even?
1: Ja?
7: Want ja, er zaten toch wel een paar hele stoere plekjes in. Kijk, als je naar de race zelf kijkt, weet je van stratenraces dat inhalen moeilijk is.
1: Ja, maar je was wel een beetje jaloers dus, maar puur voor jezelf.
7: Ja, klopt.
1: Olaf Mol, commentator Formule 1 bij GPR Sportradio. Waarom krijgt dit nieuwe circuit in Spanje zo gigantisch veel kritiek?
0: Hebben ze zelf omgevraagd. Punt.
1: Duidelijk. En dan de voormalig teammaat van Jos Verstappen. Hij is weer terug van een lange vakantie. Maar wel verdiend. Frans Verschuur, warm welkom. Wanneer en op welk circuit wordt Kimi Antonelli wereldkampioen?
8: Ik gok, en dat is een goede gok, Las Vegas.
1: Olaf Mol?
0: Ik zit even terug te rekenen, maar dan weet ik weer uit mijn hoofd niet welke wedstrijd het is. Ik denk 4 wedstrijden voor het einde.
1: 4 wedstrijden voor het einde.
0: Ja, want daarna zijn er nog 100 punten te verkrijgen. Dus je moet dan gaan terugrekenen.
1: Ja.
0: Dus als hij op het moment dat hij 100 punten of meer heeft, dan wordt hij 4 wedstrijden voor het einde wordt hij kampioen.
1: Las Vegas of 4 wedstrijden voor het einde. Waarvan akte? We gaan meteen naar Madrid, naar de splinternieuwe Madrid. Je hoort Olaf Mol en Jack Ploy op GPR Sportradio.
9: En we zijn onderweg. En wie heeft de beste start? Ja, Lando Norris is goed weg. Ook Kimi Antonelli is ook goed weg. Ferrari zijn goed weg.
10: Hamilton
9: is zijn derde plek al kwijt. Verstappen pakt aan de buitenkant. Moet weg voor Lewis Hamilton. Gaan ze weer roepen dat hij afsteekt. Maar hij moet Hamilton ontwijken. Dus dat is wel een dingetje. Hamilton remt op een punt waar het eigenlijk niet kon. En Kimi Antonelli zit te drukken bij onze vrolijke vriend Lando Norris. 1 dik, 2 dik. Kijkt die Verstappen zeg. Die heeft daar een lijn gevonden. Die denkt, nou, ik wacht wel even. En Kimi Antonelli, ja, moet daar weg. Krijg je dat weer? Moet de plek teruggeven? Verstappen zit echt enorm te drukken in die openingsfase. En nu is het weer Lando Norris die aan de leiding gaat. Zit Verstappen en Antonelli daar. Antonelli wordt teruggewezen naar de derde positie. Lewis Hamilton op 4. Die heeft dus, als ik het zo mag zeggen, Verstappen buiten de baan gedrukt. En Antonelli werd door Lando Norris buiten de baan gedrukt. Maar ja, eerste fase van de wedstrijd.
1: Ja, Max werd dus buiten de baan gedrukt door Hamilton. Max gaf aan dat hij geen kant op kon. Maar zijn team vroeg uiteindelijk toch om die plek terug te geven om zo een eventuele straf te ontlopen. Wat vonden jullie van deze call, Frans?
8: Poeh, ja, ik had hem niet teruggegeven. Ik vond hem een beetje overdreven. En ik vond ook dat het team, ja, Nambiase, die zei dat, geloof ik. Ik had me niet mee bemoeid.
1: Juist. Niet mee bemoeid?
0: Nou, niet verstandig. Want dan weet je dus
8: nee,
0: niet
8: zoals
0: wat je...
8: Eens,
0: maar ik ga probeer het je uit te leggen. Ja, ja. Dan weet je dus dat je het risico... De minimale straf die ze mogen
8: 10
0: geven...
8: 10 seconden?
0: Nee.
7: Kan ook 5 zijn, hè?
0: De minimale straf die een steward kan uitdelen is 5 seconden. Klopt. Daar kun je niks van zeggen. Ja. Dus die krijg je sowieso voor je kiezen.
7: En als
0: ze zwaarder willen, krijg je 10 seconden. Of je krijgt een drive-through, dat zullen ze niet zo snel doen. Dus door te doen wat ze gedaan hebben, blijf je op de baan, blijf je rijden. En kun je dus uiteindelijk terugvechten. Op het moment dat je het uit handen geeft, heb je geen idee wat voor straf je krijgt. Dat hebben ze tegen elkaar afgewogen. En gezegd, laten we het maar doen, dan zien we wel.
7: Weet je, kijk, in de oproem bij Red Bull zelf en Milton Keynes wordt dit natuurlijk 30 keer teruggekeken. En dan wordt er gewoon een call gemaakt naar het team toe. Want er zijn gewoon een paar mensen die daar gewoon bovenop zitten. En ja, weet je, het was zo'n discussie die je kan hebben, wel eens niet eens. Ja. Maar heb ik nog een video gezien dat hij wat van bovenaf kwam. En dan zag je Lewis Hamilton, zag je bewegen.
0: Dat is de fout.
7: Dat ik zoiets had van, oei. Ik denk dat Max wel gelijk had. Maar jongens, we hebben het eerder gehad.
1: Waar moest Max natuurlijk heen?
7: Gaat er ook naast rijden, dus je gaat ook een beetje op de penaltystip liggen. Normaal gesproken in autosport, aan de buitenkant wil je iemand inhalen, ga je op de penaltystip liggen. Maar tegenwoordig bij de FIA moet je die ruimte laten als je er met je voorwiel erbij zit.
0: Maar Hamilton was de aanvallende partij. Hamilton die kwam achter Verstappen vandaan. Dus Max was niet aan de buitenkant Hamilton het inhalen. Hij kwam aan de binnenkant, op de curb, stuitert naar buiten en er is gewoon geen ruimte.
7: Dus Max koos voor veiligheid.
1: Maar volgens mij kon hij gewoon ook niet echt anders.
7: In zo'n situatie had daar een muur gezeten, dan waren ze met z'n tweeën eraf gevlogen. Zo kan je het ook zien. Ja. Dus ik denk dat ze een credit hebben extra gepakt, want het is al een keer eerder geweest dat ze voorbij moesten.
0: En toen bleek het voor niks te zijn.
7: Juist, exact dat. Ze bouwen nu niet voor het kampioenschap. Dus dan denk ik, weet je wat, ze winnen gewoon eventjes wat credibilities bij de sportcommissarissen voor de volgende. Dat is mijn gevoel.
0: Ja. Je hebt gelijk.
1: Ja, en dit was dus in principe de minst erge optie.
0: Nee, team heeft het berekend en besloten. Ja, punt. En daar kunnen wij ervan vinden wat we willen.
1: Ja, Frans is het er duidelijk niet mee eens.
0: Nee, maar ja, daarom is hij ook geen teambaas daar.
1: Nou, lekker leuk dat jullie weten, Frans.
8: Aankomend weekend zullen ze mij vragen, want... Mooie gozer.
1: Ja. Nou, Max die vond er zelf ook wel wat van. Zo die weten over de boordradio toen hij weer voorbij ging aan Hamilton.
2: Ik kijk in de position aan, Max Verstappen. Wat een dikke baanfracing dit is.
1: Even ter info, hij zegt... he can give me the position now, fucking bullshit. Fucking Mickey Mouse racing is dit. Snappen jullie deze reactie, Tom?
7: Nou, ten eerste, als je in de auto zit... dan is dit altijd de reactie die je krijgt natuurlijk. Adrenaline door het dak heen. Ten tweede, je hebt iemand met risico heb je te pakken gehad... en dan ook nog eens een keer Antonelli hebt ingehaald. Ja, je krijgt natuurlijk de dubbele KO op de neus. Dus ja, ik begrijp deze reactie. Ik bedoel, neem dan het risico. En Verstappen zijnde nemen altijd het risico.
0: Hij verloor dit omdat Lewis daar al remproblemen had. En dus 4 seconden verloor. Dus hij riep, zie je nou die positie. Hij heeft geen tijd. Hij zegt, nou, die gaat uitvallen. Laat mij er even lekker voorbij met je gezeik. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja. Dus het gaat niet meer over de situatie van bocht 1.
1: Nee, dat klopt, ja. Dat
8: zei ik in het begin al.
1: Dankjewel, Frans Verschuren, ja. Maar had Max een straf gekregen als hij door was gereden?
0: Nee, maar... A, je weet het niet, en B, weet je niet welke. Dus heb je dat risico. Dat risico kun je nemen. Want het rare is, Antonelli snijdt en bocht 1 en bocht 3 af. Drie. Ja, de tweede chicane af. En die doet meteen zelf teruggeven zonder discussie heen en weer. Ja, en dan doen ze dus niks. Ja. Lando Norris zie ik aan het einde van de wedstrijd ook nog een keer rechtdoor gaan. Nooit wat van gezien.
7: Klopt.
1: In ronde 13 veroorzaakt Aston Martin-coureur Lance Stroll een virtual safety car. Russell, Antonelli en Verstappen doken meteen naar binnen. Raceleider Lando Norris was op dat moment net voorbij de pitstraat... en ging op dat moment dat de virtual safety car eindigde pas de pitstraat in. En daarmee verloor hij uiteindelijk de race. Dat was wel pure pech, hè, Frans?
8: Dat is echt pech. Als je het over pech hebt...
1: Ja.
8: Ik weet heel veel wat pech is in mijn leven, maar dit vond ik ook pech.
1: Ja,
0: Frans is duidelijk al heel lang teambaas af. Bij Kimi Antonelli riepen ze op de boordradio direct... ga langzamer rijden, want als het een virtual safety car wordt... kunnen we nog de pits in.
7: Ja.
0: Lando Norris mist de virtual safety car op... Ik heb nagekeken, 3 seconden.
1: Ja, ja.
0: Dus als hij van zijn voorsprong daar 3 seconden had ingeleverd... het gaat erom dat het team moet snel zijn.
7: Hij had altijd op kop gereden en ze hadden toch niet kunnen inhalen. Just. Dus hij had zich zo langzaam kunnen rijden... totdat degene gewoon in zijn versnellingsbak reed.
0: Ja. Dat Frans dat niet ziet, hè? Je snapt het niet.
1: Ja, maar waarom besloten ze dan toch in hemelsnaam... om Norris alsnog gelijk naar binnen te
0: doen? Omdat het op dat moment nog steeds een virtual safety car was. Ja.
7: En toen werd het te laat.
0: En toen had hij weer de pech. Op het moment dat hij naar binnen ging, hield hij op. En dat de rest weer op zijn uit. Dat is de bouwte pech.
8: Ja, daar geef ik hem dit keer gelijk in.
1: Nou, godzijdank, Frans. En Norris die gaf zelf als oplossing aan... dat een virtual safety car minimaal 1 ronde moet duren... zodat niemand wordt genaaid.
7: Ja, maar weet je,
0: dan verandert genaaid. Precies.
7: Het is voor iedereen hetzelfde.
0: Ja.
7: Alleen, je positie op de baan, de een heeft pech, de ander niet. Hoe vaak heb ik een safety car gehad dat ik of de mazzel heb gehad, of de pech? Maar je hebt niet altijd pech. Het is 50-50.
1: Ja, dat is het.
0: Hij zelf ook.
8: En Norris vorig jaar.
0: Weet je, dit soort dingen, dat is... Je moet het niet willen, want... We hadden vroeger geen virtual safety car. Dus ze hebben al een aanpassing gedaan... om de mensen die een voorsprong hadden... als er
7: minder voorsprong terug te geven.
0: Kwijt te laten raken door het hele veld weer aan te laten sluiten. Dus dan ga je dus op de originele safety car is de virtual gekomen... dan moet je op de virtual safety car weer wat gaan doen.
1: Ja.
0: Ze zouden kunnen overwegen wat ze in Amerika doen... dat zodra er een virtual safety car komt... dat de pitstraat dicht gaat.
7: Ja.
0: En dat iedereen dan de
7: aansluit.
0: Volgende ronde...
7: Nee, de
0: ze sluiten dus niet aan.
7: Ja, sorry. Ja,
0: dat iedereen de volgende ronde gewoon naar binnen kan. Dan maak je hem gelijker. Maar ja,
1: ik vind het wel een goede oplossing ook.
7: Nee. Ja, maar dan blijft alles weer zo standaard. Ja, nu is het lekker disruptief.
0: Nu is het flap. Iemand die durft, iemand die leven. Ik wist, ik zie het staan, ik roep...
7: Zonder deze virtual safety car hadden wij het er nooit over gehad. Was deze race, niemand had elkaar ingehaald. Geen undercuts hadden we gehad door de lange pitstraten.
1: Maar goed, in dit geval heeft Lando Norris wel de pechvogel.
7: Klopt.
0: Ja, maar ik
1: dat hoort erbij.
0: Hij wint zijn allereerste Grand Prix omdat de rest van het veld pech had. Ja. En hij, dat is met safety cars en virtual safety cars. Het is nooit voor iedereen leuk of niet leuk.
1: You win
0: nooit.
1: Some, you lose some. Het was een dramatische zondag voor de twee thuisrijders tijdens de Grand Prix in Madrid. Spanjaarden Fernando Alonso en Carlos Sainz raakten elkaar in ronde 14. Alonso die probeerde Sainz in de aanloop naar de chicane te passeren. En Sainz die week uit naar rechts, naar de racelijn. En aangezien de muren dichtbij staan in Madrid, kon Alonso nergens heen. Hij raakte met zijn wing endplate van de voorvleugel het achterwiel van Carlos Sainz. Alonso klaagde meteen over de radio en heeft het feit dat Sainz bij de start ook al Yuki Tsunoda geraakt had. Het leverde Sainz een seconde, 5 seconden straf op. Ja, Sainz die verweet Alonso na de tijd dat hij altijd straffen uitlokt.
0: Nee, hij doet dat zelf.
1: Ja.
0: Hij had er alleen moeten hebben, want Alonso had gelijk. Vind ik ook mooi dat hij dat herinnert, dat hij dat gezien heeft. Ja, want hij beukt gewoon de vloer van Yuki pot. En Carlos is een beetje gefrustreerd aan het rijden. Want het laatste wat hij kon was natuurlijk... Hij is heel lang, toen hij al weg was, de langst coureur die bij Ferrari weg was... die nog een race gewonnen had. Ja. Toen Lewis dat dit in Spanje dit jaar deed. Dus hij weet, ja, kan het wel. Hij heeft zelf gekozen voor Williams. Hij heeft een jaar lang de tijd gehad om te kiezen waar hij heen zou kunnen willen moeten. Hij had naar Audi gekund, want dat wilde zijn vader ook. Daar heeft hij niet voor gekozen. Had het maar gedaan, zeg ik dan nu.
1: Ja.
0: En dan moet je niet als een gefrustreerde aap gaan lopen rondreizen. Ze hebben allemaal gelijk.
7: Het vertrouwen natuurlijk in Williams met al die legacy die er is geweest. Ja, had hij natuurlijk het vertrouwen met de Mercedes-motor van, weet je, dat wij hetzelfde moeten kunnen doen als wat McLaren doet.
1: Ja.
7: En dat is natuurlijk wat er niet is gebeurd.
1: Ja, maar dus, als je die fabriek die zijn ze aan het herstructureren. Alles wordt herstructureerd. Die jongen werkt de bal uit de broek. En je ziet toch dat niet even gaat.
0: Nee. Dat is al 2,5 jaar aan de gang. Hè. Ze kwamen daar met apparatuur die 20 jaar te oud was. Weet je wat het allergrootste probleem was toen ze binnenkwamen bij Williams?
1: En magazijn?
0: Nee. Er werkte mannen die al 45 jaar werkten. En het is natuurlijk een familiebedrijf. Ja. En die hebben ze aangehouden.
1: Wat heel sympathiek is.
0: Nee, tof. Ja. Uber tof.
1: Ja.
7: Maar als je Formule 1 races wil winnen, dan moet je disruptive zijn. Ja. Je moet continu vernieuwen.
0: Ja. Dat is echt een dingetje.
1: Ja, wel lullig dat het precies dan ook in Spanje, in het thuisland. Ja, met deze
8: familie was, de familie was dan. Stroll was al zijn kaartjes aan dingen gegeven.
1: Ja.
8: Iedereen, ja.
0: Maar Alonso liegt ook wel een beetje. Want hij riep volgens mij dat hij daar 345 kilometer per uur reed. Nou, die topsnelheid heb ik op het hele circuit het hele weekend niet gezien. Dus,
7: nee. En al zeker niet met Honda.
0: Nee, en zeker niet met de eerste Martin inderdaad.
7: Sorry, dat bedoel ik, met de Honda motor.
0: Ja, klopt.
1: Ja. We luisteren even naar het einde van de race.
9: Het gouden jaar krijgt steeds meer glans in handen van Kimi Antonelli. Knap, de jongeman uit Bologna. Die 11.000ste tekort kwam voor pole position. Maar wel de winnaar wordt van de allereerste Grand Prix op de Madring. In het centrum van Madrid. Verstappen houdt die tweede positie ten opzichte van Lando Norris. Het is eigenlijk 1/17 van een seconde.
10: Beautiful work, Kimi. Absolute masterpiece.
11: Good job, guys.
10: No, well done, mate. It took a lot of mental strength, and I think you did the job.
11: Yeah, lucky for the safety car. Virtual safety car, sorry. Yeah, I feel a bit bad for Lando, but really strong race, strong weekend. Let's keep pushing. Thank you, everyone.
0: Took a lot of mental strength. Die vind ik wat ver gaan, want laten we heel reëel zijn. Doordat Leclerc reed waar hij reed. En ze wisten dat hij voor het bandenreglement naar binnen moest. Dacht hij van, prima, ik ga er wel achteraan.
1: Hij
0: heeft daar lekker rustig zijn banden zitten sparen.
1: Ja.
0: Want toen Leclerc weg was... Was hij ook weg?
7: Ja, maar ik denk dat hij ook bedoelt een stratencircuit. Dat is zo zwaar.
0: Okay.
7: Is echt, alles is zo close. Een heel klein foutje wordt zo heftig afgestraft.
8: Maar alles zit mee met hem, hè?
7: Ja.
8: Alles zit mee.
1: Nou, is dat de geluk van een kampioen?
7: Ja, absoluut. Maar hij zoekt het ook op, hè. Als je zag hoe hij het gevecht aanging in de eerste paar rondes... dan zei hij zo, moet jij niet aan je kampioenschapspuntjes denken? Nee, hij gaat gewoon race per race denkt hij erover na.
1: Ja.
7: En that's it. Niet langer.
1: Maar ik vind het wel sympathiek dat hij dat toch zo...
0: Maar dat is ook gewoon reëel zijn. Hij weet
7: hij is
0: ook,
7: eerlijk.
0: Hij lag niet aan de leiding toen hij de leiding kreeg.
1: Klopt. Nee, dat is zo. Maar ja, goed, je hoeft het niet te benoemen.
8: Nee, nee, nee.
1: En dat helpt wel in dat iedereen hem echt geweldig
0: maakt. Russell zou dat niet gezegd hebben.
1: Nee, dat denk ik ook
7: niet. Nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk meerdere coureurs niet. Je ziet dat bij hem zijn ego niet in de weg staat. Nee. Weet je? En dat maakt hem ook heel humble. En dat zie je. Lekker jong, lekker onbezonnen, maar wel een echte racer.
0: Ligt aan zijn vader ook. Dus dat wordt nog een uitdaging voor Rocco.
1: Hey, waarom kunnen alle andere coureurs dit seizoen niet zo constant presteren als Antonelli? Wat is dat?
8: De auto.
1: Ja.
8: Ja, de auto. Dus je weet wat het probleem is bij Red Bull. En dat heeft Mercedes wat minder.
1: Ja.
8: En ik denk dat McLaren eigenlijk beter is op het moment. Zeker. Maar Mercedes heeft iets betere strategie.
1: Ja.
0: De McLaren was de beste auto in principe vanaf zaterdagmiddag. Want die polronde van Lando Norris was fantastisch. Ik zat even op de sectortijden te kijken. Dus ik miste ook nog dat hij in de laatste bocht helemaal door het stof ging. Daar heeft hij 3/10 laten liggen.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Dus nee, de McLaren was in principe wel de snelste.
7: Is de laatste 3-4 races al. Hè? Daar zie je al dat de McLaren serieus aanstaat. In combinatie met Lando dan.
1: Ja. Ja.
7: Dus, maar ik zie ook hele positieve dingen bij Red Bull gebeuren. Als je ziet dat ze er gewoon wel staan als vierde team. Ja,
8: de auto is wel goed.
7: Serieus,
8: de auto is wel goed, maar de deployment is niet wat het moet zijn wat bij McLaren en Mercedes is.
7: Er zit geen Mercedes-motor in. Nee. Klopt.
1: Ja. Een opvallend moment nog in de cooldown. Roem was dat na die tijd. Want Lando Norris, die genoot van de race. Na de race had hij even een lekker koud blikje Coca-Cola. Maar die werd door een officier verzocht om dat blikje weg te zetten, omdat Coca-Cola natuurlijk geen officiële sponsor is van de Formule 1. Norris die weigerde dit, die zei iets van ik heb net gereced en ik heb gewoon trek een blikje cola.
0: Nee, ik bepaal zelf lekker wat ik doe.
1: Ja, ik bepaal zelf.
7: In principe heeft hij er gelijk in.
0: En terecht.
7: En volgens mij is zelfs zijn sponsor Monster. Dus is het zelfs nog een andere drankje.
1: Ja, ja.
7: Maar uiteindelijk, als coureur zijnde, nu zie je dus dat de Formule 1 wel een beetje begint door te slaan in commercie.
1: Ja, dat vroeg ik me af inderdaad. Het gaat dit te ver.
8: Ja, dit gaat
0: te ver. Wel te ver gaan. De andere kant, en dan moet ik ook even, dat springt toch een beetje op de andere kant. In een organisatie waar marketing zo groot en belangrijk is, hadden ze, als hij dat gewild, hadden ze ook hem een monsterbeker kunnen geven.
1: Met cola.
0: Denk jij dat al die grote Red Bull die eruit zet een blikje van Max, dat er bij Max, als hij een blikje heeft wel, maar als hij dat grote ding heeft, dan zit daar isotonen, drank zit erin en dat soort dingen.
1: Ik kan me dat ook eerlijk gezegd niet voorstellen, dat je zoveel Red Bull.
0: Waarom hij het normaal vindt, is 3 jaar geleden was Coca-Cola nog sponsor van McLaren.
1: Ja. Ja, dus dan vindt hij dat ook lekker en is hij dat ook gewend. Ja.
0: Nee, ik kan me heel goed voorstellen, maar en het is trouwens niet dat een official daar wat roept. Er is iemand die is verantwoordelijk voor de hele podiumceremonie. Vanaf het moment dat ze er aankomen, die heeft daar hun horloges liggen. Die heeft
7: alles
0: daar
7: moet
0: caps
7: er
0: liggen,
7: strak uitzien.
0: En die roept gewoon, hey vriend, we zitten, dit is geen ding. Dus niet dat er een official daar naar binnen loopt.
1: Nee, goed, het wordt natuurlijk wel in de gaten gehouden. Ik kan, omdat alles zo strak georganiseerd is, zou je inderdaad dit
0: wat goed. Laten we er een regel bij verzinnen. Leuk, in de Formule 1, die hebben al zo weinig regels.
1: Nee, maar goed, ik kan me wel voorstellen, bereid het gewoon wel beter voor. Want je zegt inderdaad, je kan het in een beker doen, een cola. Van Basten, die speelde volgens mij altijd liever op Adidas, maar die moest toen op Cruijff. En dan werd er gewoon een dingetje op die schoenen genaaid, waardoor het leek dat het een Cruijff was.
7: Het is een beetje de Frans Verschuurtactiek. De Dunlop-banden waren Michelin-banden gewoon de
8: afval. Ja, weet ik. Heb je nog meer vragen?
7: Frans wil er niet over meer vragen.
1: Goed, na de break in F1 aan tafel is het tijd voor Pitspost, waarin we jouw vragen beantwoorden, met onder meer een vraag over banden. Dunlop-banden voor Frans van Schuur. En George Russell, hoe kan het ook anders? En verder besteden we veel aandacht aan de layout van de Madering en aan de inhaalslag van Max Verstappen. En je kan onder andere een volle tank brandstof vinden voor je auto.
12: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu weer fris verder luisteren.
14: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice, altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
1: Ja, dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Met nu tijd voor jouw vraag in Pitspost. De eerste vraag is van Stuart Richmond. Heren, hoe kan het dat de Formule 1-auto's op banden zonder profiel rijden en toch niet massaal van de baan afkletteren met die hoge snelheid die ze rijden?
0: Nou, Tom, kom er maar in.
7: Ik wil hem gelijk overdragen aan Frans.
0: Frans, kom er maar in.
1: Frans, nou, hoe zit dat met Dunlop? En dan, weet je wel.
8: Een band heeft een oppervlakte. Ja. En ik zal het eenvoudig houden voor hem. Een slick heeft meer oppervlakte op de band dan een band met groeven erin. Ja. Daar beginnen we mee.
0: Contact patch heet dat.
8: Je hoort het, contact patch heet dat. Ik noem dat contact, dat is makkelijker voor degene die luistert dan het moeilijke woord van Olaf.
1: Ja.
8: Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog eens een keer dat een regenband in zachtheid is. Dus die slijt harder.
1: Ja, precies. Maar vooral door de breedte van de band...
8: Nee, niet de breedte, oppervlakte is vlak.
1: Oppervlakte van
8: dus
1: de band.
8: Dus je hebt eigenlijk meer rubber wat op de weg zit.
1: Ja.
8: En als je die groeven erin hebt, waar een groef zit, zit geen rubber. En daar heb je dus geen contact... Plus die harder slijt.
0: Maar wat Frans waarschijnlijk vergeten is... we hebben met banden gereden waar groeven in zaten in de Formule 1.
7: Zeker, 2000,
0: 2001. Ook de gewone sliks en want ze wilden dat er wat minder grip zou komen en zo.
1: Ja.
0: Uiteindelijk vond ik dat die het nog best wel goed volhielden. Daar hebben ze ook toen de kleurcodering in die groef gelegd. Weet je dat nog? Dat zag er niet uit.
8: En dan reden ze heel lang en dan was die groef weg en dan was de slik. Ja. Dat hebben we ook nog meegemaakt dus.
1: De volgende vraag is van iemand die wel vaker mailt. Sandra Stoffels. Ik lees nu op internet dat George Russell de handdoek in de ring heeft gegooid... en zijn hoop op het kampioenschap heeft opgegeven. Denken jullie dat Mercedes dan ook nu van hem verlangt... dat hij ten gunste van Kimi gaat rijden... nu bijvoorbeeld Lando zo goed lijkt te gaan... of is dit nog te vroeg in het kampioenschap?
7: Nou, te vroeg. Hij staat om een goede 80 punten voorsprong.
1: Ja.
7: Dus weet je, ik zie niet in waarom hij zou moeten helpen. En ten eerste, je kan alleen helpen als je ervoor zit. En dat zit hij voorlopig ook niet.
1: Nee.
7: Dus nee, daar zie ik niet in hoe dat gaat.
8: Nou, een coureur is hem een beetje gepiepeld.
7: Maar dan deed hij het niet zelf.
0: Nee, dat kwam omdat hij een andere band had.
7: Ja.
0: Dat is ook helemaal uit. Ze konden daar niet anders. Nee. Ik denk dat het een truc van George Russell is... om te zorgen dat dat nog niet gebeurt. Want als hij er zelf voor zit... dan wordt het wel een hele lastige call voor Mercedes.
7: Ja.
0: En dat is waar hij natuurlijk nog steeds op hoopt. Dus ik denk dat hij gewoon een voorsprongetje neemt op... als ze het gaan vragen, moet ik zorgen dat ik ervoor sta. Dat is al lastig zat. Maar dan wordt het voor het team drie keer zo moeilijk.
7: Maar het hoeft niet gevraagd te worden.
1: Nee. Maar het feit dat hij het zelf roept... het haalt misschien ook een beetje druk bij hem.
0: Druk.
1: Heb je ook een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar F1 aan tafel... @gbrsportradio.nl. Ja, we kregen heel veel vragen over de Madrid, die vooral na afloop van de eerste editie vooral gezien wordt als een fantastisch kwalificatiecircuit. Maar tijdens de race viel er minder te genieten. Onder andere Max Verstappen zei gekscherend: geef mij de plattegrond maar. En Audi-coureur Bortoletto die gaf aan bijna in slaap te zijn gevallen tijdens de race. Frans, was dat bij jou ook zo? Vielen de luiken even dicht?
8: Ik vond het een waardeloos circuit. Ik vind ik vind het werkelijk waar. Er is niet geluisterd naar coureurs. Dat zouden die ontwerpers een keer moeten doen. Vraag eens een keer aan een paar coureurs, wat vinden hun een leuk circuit? En dan noemen ze een paar bochten die er zijn waar je kan inhalen.
0: Dat gaat niet.
8: En vervolgens hebben ze niet...
1: geluisterd.
0: Dat hebben ze gedaan.
8: Hebben ze zeker een Stroll gevraagd of zo?
0: Nee. Carlos Sainz is ambassadeur van dat circuit... en die heeft de organisatie en de heren Ilke... en de jongen die Zandvoort gemaakt heeft, Savelli... in het begin geholpen om dit te doen. Dus eigenlijk is de grote schuldige van dit verhaal Carlos Sainz.
7: Kijk, ja, nee. Ik zie dat een klein beetje anders. Kijk, coureur kan adviseren, maar je rijdt op een industrieterrein. Dus je kan niet alles. Je moet omgebouwen heen. Je hebt 90 graden bochtjes. Kijk,
0: dat ene deel ben met jou. Dat buitendeel dus niet. Hè. Dat is gewoon een platte vlak.
7: Ja, oké. Okay, daar moest de grote kombocht in. En uiteindelijk wat je nodig hebt om in te halen, is een hairpin. Lang rechtstuk, een hairpin, een lange remzone en een acceleratiezone. Want als je banden minder worden of een foutje maakt, word je dubbel gestraft.
1: Ja.
7: En dan kan je kruisen. Dus ik ben voorstander van lange rechtstukken en gewoon hairpins. Want dan pas werkt het. Bij al deze 90 graden knikkies gaat het nooit gebeuren.
0: Ze zijn, en de truc is, waren ze maar echt 90 graden? Ze zijn dus 70 graden.
7: Nog minder zelfs.
0: En dan kun je helemaal niet inhalen.
1: Maar goed, je zegt dus, ze hebben gebruik gemaakt van Sainz. Maar ik begrijp eigenlijk niet dat er veel meer oud-coureurs gevraagd wordt... om mee te denken over die baan.
0: Ja, maar als ik Tom ga vragen tekenen een circuit... dan gaat hij een baan uit zijn hoofd doen van... ik ben goed in dat soort bochten Frans, krijg je dat.
1: Ja,
0: maar je moet dan 5, 6, 7, 8 man vragen.
7: Olaf, ik ben het helemaal met je eens. Je moet het niet aan één coureur vragen. Maak een commissie tussen iets van 5 van die jochies. En zeg gewoon, jongens, waar zit jij, waar zit jij? En zo kan je de mixer wel maken.
1: Dat lijkt mij heel interessant,
8: Zijn schoonvader, die niet zoveel ziet... die heeft een baan gemaakt met alle mooie bochten van alle circuits bij elkaar.
7: Ja.
8: En
7: ja,
8: dan Ascari. Denk je, hey, wat in Ascari circuit in Zuid-Spanje, wat zijn mooie bochten? En die heeft hij gewoon neergelegd. En hoe kan ik ze aan elkaar maken? En daar heb je dus een circuit waar je wel heel veel kan inhalen.
7: Ja. Ja, maar dit, weet je, dit is omdat je zelf iets kan maken en uiteindelijk met coureurs, want hij race zelf ook, weet je, dan kan je dit ding. Maar ook bij Ascari heb ik met Klaas bijvoorbeeld die chicane hebben een beetje veranderd. Ja. Weet je? Want er moest wat snelheid uit om die acceleratie voor de exit te pakken.
13: Ja.
7: Dus er zijn inderdaad wat punten die je zou veranderen. Ik ben heilig van overtuigd, jongens. We hebben 10 jaar getekend voor materiaal.
1: Ja, maar je mag veranderen. Dus dit kan een start zijn.
7: Ik mag hopen. 100% dat er dingen gaan veranderen. Maar een straatcircuit bij de basis kan je eigenlijk niet inhalen.
1: Nee. Ik vond het heel opmerkelijk. Er was nog een interview met Max, wat ik terughoorde. Die zei dat hij als kind heel veel circuits had ontworpen. En die tekeningen liggen nog ergens in de kast bij zijn moeder. Het lijkt me dus geweldig om die tekeningen eens een keer te zien. Ik ben zo benieuwd wat hij als kind dan in gedachten had, dat hij dacht, dit is een mooie baan.
0: Ik vind het overigens een enorm zwakte bot van de organisatie, dat ze dus binnen 24 uur na die wedstrijd roepen, ja, nee, we moeten voor volgend jaar wel wat gaan veranderen. Want dit en dat. En oh jee, eigenlijk zeggen ze, we zijn als rot geschrokken.
1: Ja, dat is het.
0: Wat er gebeurd is. Ja. Want, goh, wat hadden we een mooi feest met de 3 elftallen van Madrid, met oudspelers, nieuwe spelers, alle populaire mensen van de wereld.
7: Welk stratenspiek kan er worden ingehaald? Macau door het lange rechte stuk, door het slipstream.
0: Azerbaijan. The mother of all straatcircuits, Macau.
7: Dus uiteindelijk, Monaco, het binnengedeelte van Azerbaijan kan je ook niet inhalen. Een straatcircuit bij basis heb je 1 schone lijn. Dat is het enige waar je op kan rijden. Niemand kan je uitremmen, want aan de binnenkant schieten ze door dat ze nooit zo laat kunnen
0: Macau
7: remmen.
0: Macau heeft wel bocht 1, bocht 2.
7: Dat komt omdat je heel hard aankomt op bocht 1. En als je een foutje maakt op de exit, dan bocht 2. Maar als je hier een foutje maakte, had je nog genoeg acceleratie.
0: In 15 kunnen ze hem ook nog wel eens naast zitten. Maar het heeft bijna altijd te maken met iemand die daar net even een momentje heeft. En dan plempje hem daarnaast.
1: Ja. Hey, Olaf, nog even een ander vraagje. Is het nou Bortoletto of Bortoleto? Zoals Ted Plooy altijd zegt.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Want het is een Braziliaan. De Brazilianen zullen zeggen Bortoletto. En dat is hetzelfde wat ik altijd had met, ik noem hem Rubens Barrichello. Ik zeg, ja, maar dat is Rubens
7: Barrichello.
0: Robert Kubica, zeggen ze, ja, maar dat is Robert Kubica. De vraag vroeg ik het aan hem, maar zegt, maakt mij niet uit als je maar over me lult.
7: Ja.
0: Dus dat is...
1: Okay. Bortoletto, ook wel lekker klinken, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dat is Braziliaans.
1: Zometeen hebben we het nog over Max Verstappen, maar nu is het tijd voor Raad het Autogeluid, waarin je prachtige prijzen kunt winnen.
0: Even opletten.
1: Mario de Pizzaman, die woont inmiddels, die woont eigenlijk zo'n beetje in Druten. En die staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En dan praat hij met de vriend van de show, verkoper Tim de Vries.
15: Tim, goeiedag.
16: Dag Mario.
15: We zijn er weer.
16: Gezellig, altijd leuk.
15: Altijd vol met auto's.
16: Vol met auto's. Goed.
15: Bij Paul van Bergen.
16: Bij paulvanbergen.nl, ja, daar vind je hem wel.
15: Precies. We staan naast een auto dit keer, vertel eens even.
16: We staan naast een hele sportieve, leuke gezinswagen. Altijd dat vind ik. Hij is niet zo heel groot, dus voor een startend gezin eigenlijk.
15: Gewoon brandstof?
16: Ja. Maar wel euro 8,9 tank, dus vinden die auto het lekkerst.
15: Oh, dat vindt hij fijn. Goed, nou, dan houdt het daarbij. Een raadsel. Heb je toevallig een raadsel?
16: Toevallig, jawel. Het is grappig, je kunt het eten en het kan kunstjes. Wat is het?
15: Een kroket.
16: Nassi en Adrian.
15: Dat zit er weer niet zo ver vandaan.
16: Nee, zeker niet.
15: Dan gaan we nu naar het geluid. Degelijk.
1: Ja, kijk dus op de site bij Paul van Bergen om deze auto te vinden. Stuur je antwoord per e-mail naar f1aantafel@gbrsportradio.nl. En zet er dan even bij of het de maandag of de vrijdag auto was. De winnaar van afgelopen week is Nieke Verhoeven.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd. Jij wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Al het goedkoop tanken. Een jaarabonnement op een toonaangevende automagazine Carros. En 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. De Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot, een nieuw gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je niet meer te hard rijdt.
7: Mijn beste investering ooit, dat klopt.
1: Nou, het is grappig, want ik heb ooit 10 jaar geleden jou een keer gesproken, Tom. En toen heb ik een advies van jou ter hand genomen. Budgeteer per jaar een aantal bedrag.
7: Ja.
1: Dat heb ik ongeveer voor €2000 voor bekeuringen.
7: En kom je uit?
1: Ja, ik haal het op net niet of net wel, maar ik vind het minder pijnlijk daardoor.
7: Ja, dat is zoals ik het advies al probeer uit te leggen.
1: Ja.
7: En uiteindelijk, alles wat je overhoudt is netto in de achterzak. En als je over je budget heen gaat, wat doe je dan?
0: Balen.
1: Ja, balen. En iets minder hard rijden.
7: Nee, budget verhogen voor het jaar daarna. Ja. Word je erbij.
1: Ja, precies. Goed, het zijn bijna gekke cijfers. Misschien iets te negatief gesteld zelfs. Relatief slecht 6 podiums in 14 races dit seizoen voor Max Verstappen. Toch lijkt de achtervolging op in ieder geval plek 3 in het kampioenschap ingezet. Met 4 podiums in de laatste 5 races, op Zandvoort viel hij natuurlijk uit, is hij aan een flinke inhaalslag begonnen. Red Bull die snakt naar een overwinning, want het heeft al 14 races op rij niet gewonnen. Dat is de langste streak zonder overwinning sinds de komst van Verstappen naar het team. Ik stel het te negatief, hè, Olaf?
0: Nee, ik vind als je zegt slechts 6 podiums, ja, vind wow. Ik te negatief. Ja. Ja.
1: Gezien de 1,2
0: seconden achterstand in Australië. Ja. Als je terug gaat kijken vanaf Oostenrijk, dan heeft Max een gemiddelde finishpositie van 2,4.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar.
0: De anderen zitten daaronder. Halen we de DNF's er even tussenuit. Hè. Dus het is echt niet zo slecht als we denken. En nee. Red Bull laat weer zien, we beginnen een jaar en wij bouwen een auto door en door en door.
1: Ja.
0: En door. En dan heb je ook nog, en dat is gewoon een feit, de Max-factor. Hij haalt altijd tot en met de laatste meter alles uit die auto.
1: Ja. Maar zo'n streak, doet dat iets met zo'n team?
7: Nou, ja, tuurlijk. Dat is het. Als je wint, kan je alleen maar verliezen. En als je tweede of derde wordt, kan je alleen maar winnen. En je ziet dat wel, de hele Red Bull mindset is altijd gewoon, we zijn hier gekomen om te winnen. En alles is high risk level. En daarom vond ik de beslissing om bijvoorbeeld een Lewis weer om te draaien. Weet je, had ik zoiets van, ja, weet je, als je het risico had genomen, Lando, die heeft de verkeerde call gemaakt, wie zou hem dan gewonnen hebben?
0: Ja. There you go.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja, dat maar dat is Bats en Bats en...
7: Nee, ik ben daar helemaal niet
0: eens. Kampers is er altijd heel goed in. Maar wat als dan?
7: Ik probeer alleen uit te leggen dat de risico's die ze altijd nemen is gewaagder dan de andere teams. En dat is mij wel opgevallen.
0: En de snelle calls, daar hou ik wel van. Ja, niet gewoon, te lang over zeggen.
1: Is dat het mikpunt van Verstappen? Plek 3, denk jij, Frans?
8: Nee, 1.
1: Ja.
8: En hij wil alleen maar winnen verder. Ja,
7: als je tweede wordt, is hij al zagrijnig het kampioenschap.
0: Laat ik het anders zeggen.
7: Vorig jaar.
0: Als hij nog derde wordt, dan zegt hij daar niet te veel over. Maar dan zal iedereen zeggen, wauw, Verstappen heeft dat goed gedaan.
1: Ja.
0: En anders wordt het, Red Bull heeft dat niet goed gedaan. Of Red Bull heeft dat...
7: En maximaal zou die 7e moeten worden. Het is het 4e team, dus ga rekenen.
1: Ja, dat klopt. Hey Olaf, jij zei in het commentaar dat je denkt dat Verstappen in Brazilië gaat winnen.
0: Nee, ik heb in mijn commentaar gezegd dat de kans dat hij een wedstrijd wint het grootst zou kunnen zijn in Brazilië. Dat is wel weer wat anders dan zeggen.
1: Ja, maar ik vind het altijd een beetje
0: A is hij daar goed, B is daar vaak wel rare weersomstandigheden en dat soort dingen. Ik denk dat hij daar zelf ook wel een sterretje heeft staan.
7: In veranderende situaties.
0: Alles moet meezitten, alles moet meevallen. Ja. En als het lukt, dan heeft hij daar... Hij heeft daar altijd iets extra's.
1: Ja. Zijn er nog andere circuits waar jullie bepaalde verwachtingen bij hebben?
0: Mexico zou me verbazen door het lange rechtstuk, maar is hij ook altijd wel goed?
7: Ook altijd wel goed. Klopt. Ja.
8: Abu Dhabi was hij ook aardig genenend.
7: Ja, ik denk niet dat we die dit jaar gaan zien, Frans.
8: Ja, hij staat er op de kalender.
1: Waarvoor?
0: Ik denk dat het komt doordat we zitten met een FIA-voorzitter die Ben Sulayem heet. En die dus opereert in die wereld, vanuit die wereld, die daar heel veel meer mensen kent dan wij met z'n allen bij elkaar. En ik denk dat ze wat dingen aan het onderzoeken zijn. Ik heb volgens mij zojuist gelezen dat Formule 2 in Baku extra wedstrijden gaat rijden.
7: Klopt.
0: En dus niet gaan rijden in Abu Dhabi. Dan zijn er mensen zeggen, oh zie je wel, dan gaat die Grand Prix ook niet door. Nou, ook in de COVID-tijd, wat Formule 1 natuurlijk zou kunnen afspreken, we komen met de kleinst mogelijke groep mensen daar naartoe. Alleen maar Formule 1, dat zijn zo en zo en zo en zo en zoveel mensen. En dan ga ik het voorzichtig zeggen, ik denk dat je in die regio best kan afspreken voor een paar miljoen. Laat ons even een weekendje met rust.
1: Ja. Zou dat een oplossing zijn?
7: Ja, ik weet niet, ik zit hier in die politieke wereld. Ja. Dus ik zie alleen als er oorlog is, dan zijn er geen wetten meer. Nee. En dan is het gewoon wie is het brutaalst en het sterkst en wie heeft het meeste lef. Ja, en dan denk ik altijd dat FIA, als we het over risico hebben, FIA staat voor veiligheid.
1: Ja
7: dan zie ik dat niet gebeuren. Maar dat is hetzelfde wat het bij ons bij de Dakar Rally. Weet je, dan Jan Boe hebben ze van de week hebben ze daar een van die pompen van de pijpleiding van het oosten naar het westen hebben ze geraakt.
1: Ja.
7: Nou, dat is waar onze boot aankomt. Dat is waar ons bivak zit. Exact waar die pompinstallatie staat. Nou, ik zat toevallig vanochtend op de foto's te kijken. Dat is waar wij door de woestijn heen rijden.
1: Ja.
7: Dus ik kan me niet voorstellen dat de FIA dat risico neemt. Maar aan de andere kant, ja, als het nemen, ik ben er. Hè. Ik bedoel, want mij raken ze niet. Tim en ik gaan zo hard door die duin heen.
0: Wij kwamen vandaag reden. Ik heb nog door Mali gereden. Maar ook uiteindelijk moeten laten liggen, want het werd gewoon te listig en te lastig.
7: Ja.
1: Ja.
8: Dat heb ik met Amsterdam.
7: Ja, dan zit je veilig op Frans.
0: Omdat ze je herkennen,
8: zit je veilig daar.
1: Ja. Goed, heren, allemaal hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. En nog even een reminder. Er staat een F1 aan tafel special online. Alles rondom het automerk Spijker. Het verhaal dat je nooit eerder op deze wijze gehoord hebt. Zeker de moeite waard om deze special te beluisteren via je eigen podcast-app of te bekijken via Kijk. Naast de podcast kun je lekker 24 uur per dag luisteren naar GPR Sportradio. Onder andere Twan van Peperstraat, Ennie Houtkamp, Tom van het Hek, Robert Meder en nog vele anderen. Elke dag staan wij klaar voor jou met het laatste sportnieuws en alle achtergrondverhalen. Mijn naam is Frank Evenblij en blijf nog heel even hangen voor de bonus.
6: Is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
12: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint. Boost yourself.
12: Zo, en nu weer fris verder luisteren.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Denk, Dink, Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
1: Indira, wat fijn dat we hier weer mogen zijn in de Harbour Club in Vinkeveen. We krijgen ook weer heerlijke eten geserveerd. Kun je vertellen wat hier allemaal staat?
19: Zeker. Ik heb hier voor jullie de Rainbow Roll met tonijn, avocado en zalm. Onze spicy chicken roll met een sojasheet en de salmon torch maak je met geflambeerde zalm. Beide kanten een komkommertje met verse wasabi. Heb ik de beef tacos met parmezaanse kaas en truffelmayonaise. Onze crispy gamba's met wat kimchi mayonaise en rode miso. En natuurlijk twee steekjes met een pepersaus en een truffelsjoetje.
1: Heerlijk lekker. Dank je wel.
19: Eet smakelijk.
0: Wat verleden zijn een keer bolus. Ik denk, nou, daar wil ik wel even wachten.
1: Ja. Het duurt nog 2 minuten. Dan kom, heb je zo de bolus te pakken.
0: Ik weet nog, dat is 10 jaar geleden, was in Monza. En er was iemand die had die had mij een blauw pilletje gegeven. Ik vond, ja, dat werkt toch allemaal niet. Weet je nog, dat ik die ochtends in zijn koffie geluid... Die heb ik ochtends die blauw pilletje koffie geflikkerd. En een uur later komt hij naar me toe en zegt... Holy knetter!
20: Er gebeurt wat. Hij gaat los.
0: Niet normaal. Jij dacht van, ja, dat zal toch wel.
20: Ja. Nou ja, ik heb een sponsor gehad uit Marokko en die gaf ze wel eens mee. Dus er zijn veel mensen die ervan hebben genoten. Want ik heb wel eens een doosje meegenomen.
1: En wanneer was dat?
20: Ongeveer?
0: Als ik nu blind moet zeggen, zeg ik 10 jaar geleden. Maar dat is ongeveer meer gevoelsmatig, technisch, praktisch.
1: Hoe lang ken je je vrouw?
0: Nee, vrouw, zo lang heeft hij die erectie gehad.
14: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt... is ongeoorloofd, zonder expliciete schriftelijke toestemming... ter zake verkregen van GPR Sportradio. En met inachtneming van een duidelijke bronvermelding met link.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

is. Die zullen we vandaag ook zien lopen diep in de spits bij Udinese. Atta, die is vertrokken naar Fiorentina voor 25 miljoen. Dat is de recordtransfer bij Udinese deze zomer. Verder heeft Udinese wel heel wat spelers zien vertrekken. Vooral naar Watford, de zusterclub van de familie Pozzo natuurlijk nog altijd. En het haalde ook wel heel wat spelers binnen, ook van Watford. En ook leuk is dat de spelers met een Belgische link bij Udinese, dat die in aantal zijn gegroeid. We gaan er straks ook twee aan de aftrappen zien met Christian Cabasele en Mergim Vojvoda. Verder op de bank jongens die we nog kennen vanuit de Jupiler Pro League. Zoals Vakun Bayo van bij A-Gent en Charleroi. Giorgi Chakvetadze van bij A-Gent. En Lazar Jovanovic, die kennen we niet van in de Jupiler Pro League, maar zijn vader wel. Hij is de 19-jarige zoon van Milan Jovanovic. En heeft deze zomer de overstap gemaakt van VfB Stuttgart naar Udinese. Inter dus een perfect rapport in de Serie A. Het verloor zijn openingswedstrijd in de Champions League van Real Madrid. Maar dat was absoluut niet verdiend. Als er één ploeg moest winnen, dan was het Inter wel. Maar een gebrek aan efficiëntie voorin. Ja, en Real, dat Real is, zorgde ervoor dat het de eerste nederlaag van het seizoen werd voor Inter. Maar een nederlaag waar ze zich weinig zorgen om maakten. Het is nu eenmaal voetbal. Inter vandaag voor het eerst in het derde shirt. Veel grijs, beetje zwart, blauw en geel. Om het voor te stellen, dragen ze het dus ook in een thuiswedstrijd.

Die twee die kennen elkaar al langer. Dat is duidelijk. Ook al kwamen ze elkaar nog maar drie keer tegen als coaches. Twee keer vorig seizoen met Udinese tegen Inter. Inter won wel de terugwedstrijd in Udinese in januari. En het seizoen voordien, toen Kivu Parma coachte, ging hij met Parma verliezen in Udinese. John Stones gaat voor het eerst starten bij Inter. En verder zien we ook een eerste basisplaats dit seizoen voor Hendrik Mkhitaryan. En voor het eerst geen Lautaro Martinez aan de aftrap dit seizoen. Maar wel een duo met Thuram en Esposito. In afwezigheid van Lautaro Martinez is Nicolo Barella de aanvoerder van Inter. Ja, Lautaro mag ook een keer rusten natuurlijk. Ze hebben een dagje extra gekregen na die wedstrijd tegen Real Madrid door maandag te spelen. Maar nu zaterdag komt er alweer een wedstrijd aan en die is heel belangrijk. Dat wordt de topper tegen Roma. Jesper Karlstrom, de Zweed, is de aanvoerder van Udinese. Ja, hij vervangt Piotrowski. Die is

Engelse diepe spits van Udinese. Man van de match vorig seizoen hier in San Siro tegen Inter. En zo blijven er bij Inter nog maar 3 spelers over die in elke wedstrijd, dit is de 5e officiële van het seizoen, zijn gestart. Namelijk doelman Martinez, Alessandro Bastoni en Nicolo Barella. Laatste wedstrijd van de 4e speeldag in de Serie A. Inter speelt om het maximum te behouden en om gelijke tred te houden met Roma. En om die topper van volgende zaterdag in het Olympisch Stadion nog wat interessanter te maken dan hij al was. Christian Kivu heeft een verleden ook bij Roma. Was de club waar hij speelde voor hij naar Milaan trok. En hier won hij alles wat er te winnen valt in Europa. Ook dus die treble in 2010. De eerste keer Hassan Kamara met de versnelling. En meteen ook al iemand gevonden. En dit kunnen we omschrijven als een doelpoging. De eerste van Udinese. Ekkelenkamp afgeblokt in de eerste minuut al. Na een goede spurt van Hassan Kamara. Ja, dat is toch een van de mannen van het seizoensbegin bij Udinese. Heeft al 2 keer gescoord. Toch niet vanzelfsprekend als linker wingback. Scoorde in die 2-3 zege bij Monza. En maakte ook het eerste doelpunt van het seizoen in de Serie A. Tegen Como. Ebosse, daar zijn van de 3 centrale verdedigers. En dit is Christian Cabasele, 35 ondertussen, bezig aan zijn 4e seizoen bij Udinese. En aan zijn 11e bij de clubs van de familie Pozzo. Trok 10 jaar geleden bij Racing Genk. Dat was ook het jaar waarin hij zijn enige caps voor België verzamelde, 2016. Bastoni. En Stone zal een paar keer mogen invallen. Het feit dat Akanji naast hem speelt zal wel helpen. Die twee kennen elkaar natuurlijk van bij Man City. Voorlopig houdt hij het eenvoudig. Speelt hij breed richting Bastoni. Hier is Carlos Augusto. Di Marco is opnieuw beschikbaar. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Real Madrid. Maar hij zit op de bank. Hij heeft opgewarmd met een flinke knieverband op. Inter maakt weinig vaart voorlopig. En Udinese vangt de tegenstander op in een medium blok met wat ruimte in de rug. Bastoni. Stones, weinig beweging bij Inter. Dan is een bal diepsteken inderdaad. Turan kan hem net niet mee grissen. Hem niet geweldig goed aan, maar aardige bal meteen. Uitnodigend inderdaad om die bal daar te droppen. Maar dan heb je weinig marge. En dan moet het perfect zijn. Ekkelenkamp meteen de bodycheck. Bezig aan zijn 3e jaargang bij Udinese. De kampioen van bij Antwerp. 26 ondertussen. Het is Karlstrom. En Akanji. Martinez.

0: En Carlos Augusto gaat een keer versnellen. Het was Mkhitaryan, dit is Carlos Augusto. Bastoni. Barella laat zich even uitzakken om de bal eens te voelen. Andy Diouf. Vierde keer aan de aftrap. Vierde keer op de rechterflank. Hij heeft in een interview aan L'Equipe laten weten dat hij hoopt dat hij daar niet moet blijven staan. Hij is eigenlijk een centrale middenvelder, maar daar zijn de plaatjes heel duur natuurlijk. Er is ook nog wat volk bijgekomen dit seizoen. Denk maar aan de terugkeer van Stankovic. Maar dat doet het eigenlijk uitstekend. Rechts op de flank. Ja, daar is een leemte door het vertrek van Dumfries. Ook Darmian is er niet meer. Dan heb je nog Luis Enrique over. En dan heb je Jet Spence. Maar die is nog niet klaar. Dus vandaar Diouf. Mkhitaryan. Vindt Esposito tussen de lijnen. Turan. Zoekt dan Carlos Augusto. Die meestal wel weet wanneer hij voor doel moet verschijnen. Hij was er ook, maar de bal kwam niet eens in de buurt. Ebos. Overkomen van Torino. De 27-jarige Fransman. En dit is Runjajic. Ook al aan zijn derde seizoen bezig. Ja, doorspelen, zegt de scheidsrechter. Barella, bal even te ver van de voet. En zo de hoge bal recuperatie door Udinese. Keenan Davis. En Camara. Unai Gomez. Weggeplukt bij Athletic Bilbao. Jeugdproduct van de club. En daar de voorbije jaren tot 117 wedstrijden in gespeeld. Weinig statistieken voor een aanvallende middenvelder als je het mij vraagt. In die 117 wedstrijden amper 6 assists. Of 5 assists en 6 goals. Karlstrom. En Vojvoda. Vojvoda. Naar de tweede paal. Daar was Davis. Maar voor Inter was er ook Akanji. Mergin Vojvoda. 31 ondertussen. De Kosovaar, geboren in Duitsland, maar een halve Belg door. Is een langer verblijf in België opgeleid bij Standaard. Er uiteindelijk ook gevoetbald tussendoor voor Moes Kroen en STVV. En de afgelopen twee seizoenen voetbalde hij bij Como. De eerste corner van de wedstrijd is voor Udinese en voor Vojvoda. Tweede zone. Gomez. Het is een aardige bal en daar is het doelpunt. Abankwa brengt Udinese op voorsprong. Na 8 minuten. Het is heel erg slap verdedigd van Inter. Laat die voorzet zomaar vertrekken. En James Abankwa, de Ghanese Ier van 22... zorgt toch voor een koude douche hier voor Inter. Nou, ze waren er met twee klaar om te koppen. Capacele ook in de buurt. En hij moest niet eens hoog springen. Absoluut vermijdbaar doelpunt. Wat Inter betreft dat gewoon niet scherp staat te verdedigen. Niet staat op te letten in die tweede fase na die corner. geen reden om het doelpunt af te keuren. Het staat wel degelijk 0-1 en we hebben een wedstrijd. Herinner u, vorig weekend. Toen kwam Inter hier in dit stadion 0-2 achter tegen Napoli. Het won uiteindelijk nog in de toegevoegde tijd. Ja, tegen Real kwam het ook 2-0 achter tegen de gang van het spel in. Maar in Madrid kon het dat niet meer goed maken. De bal in de ruimte, tenminste dat was het plan. Opgepikt door Stones. Nou, Udinese is een goede uitploeg. Het haalde meer punten weg van Udine dan in het eigen stadion. Het was zwart-wit. Winnen of verliezen, maar 3 gelijke spelen. Buitenshuis vorig seizoen. En het was een seizoen zonder echte uitschieters. Zonder dat het in de problemen geraakte. Het begon fantastisch. Met een 7-9. En met dus onder andere een overwinning hier. Thuis won het van Atalanta, van Napoli en van Roma. Telkens met 1-0 opvallend. En hier in San Siro kwam het ook winnen van Milan met 0-3 in april. Dus het pakte vorig seizoen op bezoek hier 6-6. Ebos. Cabasele. En de doelpunten maken. James Abankwa. Udinese bracht hem van bij Watford. Dat hem huurde. Het afgelopen anderhalf seizoen al. Maar geboren en getogen in Ierland. Zielinski. Ja, laten we hopen dat Inter nu wakker is. Dat er toch wat meer energie in deze wedstrijd steekt. Mkhitaryan probeert zich tussen de lijnen vrij te lopen. Maar krijgt voorlopig geen bal. Dat is wel het geval voor Diouf. Thuram aan de zijkant. En die korte combinaties mogen daar gebeuren. Nu wordt het wat lastiger. Barella, Akanji en Thuram nog altijd aan de buitenkant. Stones en Bastoni. Carlos Augusto. Mkhitaryan. En daar is Inter. Thuram, nee. Okoye in een paar keer. Daar is de reactie van de thuisploeg. Mooie bal van Barella. De infiltratie van Thuram. Schitterende paas. De ruimte was beperkt. En wat heeft hij toch een geweldige detente. Marcus Thuram. En dan heeft hij pech dat het in de rebound even min lukt. Maar daar is Udinese inderdaad te raken. In de rug. Diouf. Zielinski. Opnieuw aan die Diouf. Houdt van de binnenkant, dat is duidelijk. Thuram is weer vertrokken. Balletje van Zielinski nu. Een goed afstoppingswerk van Abankwa. Al vindt Thuram dat er een reukje aan zit.
1: Kawasele.
0: En Ebos. Mekkelkamp. Karlstrom. Is een diabetespatiënt. En dat heeft hij gemeen met zijn landgenoot, dus Per Zetterberg, die al lang geleden, 30 jaar geleden is het, bewees dat het kan, topsporter zijn. Als je diabetes hebt. Het was gewoon goed verdedigd door Abankwa. Kaats van Davies. Miller. Te moeilijk voor Davies, maar hij krijgt de bal terug van Diouf. Davies, de infiltratie en de goal. Jurgen Ekkelenkamp, 0-2. Een kwartier ver. En alles vliegt binnen bij Udinese. Met medewerking van Inter, dat moet gezegd. Inter lijkt niet klaar voor deze wedstrijd. En Udinese zeker wel. Wat een verrassende tussenstand. Na 15 minuten voetballen hier. Davies mist zijn controle. Krijgt de bal dan terug van Diouf. En niemand pikt Ekkelenkamp op. Martinez staat op het verkeerde been. Die anticipeert dan op een voorzet. En laat die bal dan glippen. Die mag er eigenlijk nooit in. Wat een schlemielig tegendoelpunt is dit. Maar niemand die met het mes tussen de tanden verdedigt bij Inter.

die zege van vorig jaar was dan toch geen verrassing. Het was de eerste zege van Udinese na 8 overwinningen op rij voor Inter hier thuis. En er is vorig decennium een periode van 4 seizoenen geweest waarin Inter er 4 keer na elkaar niet in slaagde om thuis te winnen van Udinese. Maar 0-2 achterkomen en het toch recht trekken, ja, dat lukt toch niet elke week. Dat wil je toch niet meemaken. En niet vergeten, vorige week tegen Napoli was het 0-0 halverwege. Die goals vielen dan in het begin van de tweede helft. Nu hebben ze, dat is al het goede nieuws, een pak meer tijd om het nog goed te maken.

Nu al een rode kaart, dat is vroeg. Voor iemand op de bank. En is het dan Kolarov? De eerste assistent van Kivu. Ja, scheidsrechter Pairetto zal het wel hebben doorgekregen van de vierde scheidsrechter. Vandaar dat hij het nu ook achter verduren krijgt van Kolarov. Er is al één man minder op de bank bij Inter. Thuram. In Bos. Okoye. Vierde seizoen al voor hem. De Duitser met Nigeriaanse wortels. Diouf. Barella. En Zielinski. Bastoni al hoog mee op de flank. Dan kan Carlos Augusto naar binnen. Mkhitaryan. Doorzichtig wat hij probeerde. Doet de deur dan wel dicht bij Karlstrom. Kamasele door het midden. Davis. Davis nog. Krijgt de bal uiteindelijk toch tot bij Ekkelenkamp. En daar zijn ze weer met z'n vieren. Die van Udinese. Die bal vertrok goed. Richting Unai Gomez.

Stones. Nou, vorig jaar werd de nederlaag geweten. Die tegen Udinese bedoel ik op speeldag 2 aan. Het nog zoeken naar de juiste balans onder de nieuwe coach. Na een paar jaar Simone Inzaghi. Maar dat evenwicht werd wel heel snel gevonden. Getuigen op het einde van het seizoen ook de dubbel die Inter won. Alleen de Champions League was een teleurstelling. De start vorig seizoen was niet geweldig met 3 op 9. De nederlaag tegen Udinese was er ook eentje uit bij Juve. Het stond pas 12e na 3 speeldagen. Maar goed, half december was dat allemaal vergeten. Want toen was Inter naar de eerste plaats geklommen om die eerste plaats niet meer weg te geven. Maar dat dit Inter kwetsbaar is, zeker als het niet 100% geconcentreerd is, dat is duidelijk. Dat zijn nu al 3 wedstrijden aan elkaar dat ze 2 goals incasseren. Goed. Napoli en Real, dat zijn dan toch tegenstanders van een ander kaliber dan dit Udinese. Carlos Augusto, goed gevoetbald tot daar. En dan Esposito. Goede vloeiende aanval. Dat is voor het eerst. Met lopende mensen, met diepgang. Zo zou het vaker moeten. Maar we zijn halverwege de eerste periode. En de Intermotor is nog altijd niet helemaal op gang getrokken. Miller. Bastoni. Probeert Thuram weg te sturen. Maar die is helemaal alleen. Barella met Lennon Miller. En dan wordt het een corner. Tweede seizoen voor deze jonge schot van 20. Het seizoen van de bevestiging. Mkhitaryan, bal vertrok mooi. Mag nog een keer, dan is het een afzwaaier. Oké, Inter begint toch stilletjes aan de druk op te voeren. Dat die twee straks hun opwachting gaan maken, dat lijkt nu al zeker. De topspits en de speler van het jaar,

Zieliński. Stones. Opnieuw Zieliński. Bastoni. Akadj. Diouf. Makkelijk gecounterd door Camara. Eikelkamp. Twaalfde goal voor Eikelkamp. Voor Udinese. Mkhitaryan. Opgepikt door Carlos Augusto. En een streep. En wat voor een streep. Een kanonskogel van Carlos Augusto. Inter zit opnieuw in de wedstrijd. Het is al zijn tweede goal dit seizoen. Opportunistische trap. Maar Marotta en Zanetti zijn recht gesprongen. De comeback is al begonnen. Bastoni, dat is op het randje verdedigen, zou ik zeggen. Uitvallende bal. En ja, schitterende trap. Op de wreef. Hard. Verste hoek. Okoye ziet de bal misschien net te laat vertrekken. En dat is de fractie van een seconde die je dan te laat komt. Om er nog bij te kunnen.

Diouf. Camara houdt binnen. Tenminste, voorkomt een hoekschop.

Carlos Augusto. Goeie voorzet, Thuram. Iets te veel voor de eerste paal. En goed gedekt ook in de rug. De bal gekadreerd te krijgen.

Stokes. Abanqua. Van de bal gezet door Mkhitaryan. Karlstrom. Vojvoda. Abanqua. Goed weggedraaid van Zielinski. Krijgt de vrijtrap mee.

Stones excuseert zich bij zijn collega-verdediger. Geen overtreding op Davis. Het wordt een gevecht nu. Inter lijkt eindelijk op temperatuur. Lijkt nu wel klaar om de duels aan te gaan. Dat was niet het geval in het begin. Stones. Diouf. Met Akanji. Zielinski opnieuw Diouf. Zielinski voor Esposito. Foutief afgestopt door James Amagua.

Giuseppe Bergomi en Lothar Matthäus. Nou, twee iconen van de club. Barella naar de buitenkant, naar Bastoni. Hier Diouf. En Zielinski. Hij stond niet echt goed achter die bal. Zat meer in, denk ik, voor Inter.

inbossen. Davies, ja, prima gedaan. Goeie target, man. Vierde seizoen al voor de Engelsman. Bij Udinese. Is geen echte topschutter. 15 goals maar in die vier seizoenen. Maar vorig seizoen er wel 30, wel 10 gemaakt in 30 Serie A wedstrijden. Stones. Levert zomaar in bij Heckelkamp. Meteen Davies zoeken. En hier Gomez, die neemt te veel tijd. Die bal moet je aanvallen, meteen op trappen. Niet op je gemakje er naartoe gaan. En dan, ach, ik zie wel waar ik strand. Nee, aanvallen, meteen trappen. Je bent in de 16. Daarom zie je. Daarom is hij geen man met geweldige statistieken, Unai Gomez. Het had gewoon 1-3 kunnen staan. Stones, de laatste man bij Inter. Dat doelman Martinez na dus. Diouf. Zielinski. Bastoni. Opnieuw Zielinski. Bastoni gaat diep. Stones. Mooi door het midden. En dan zocht Diouf de 1-2 met Thuram. Niet verkeerd.

Augusto Bastoni Barella. Niemand die in de bal komt. Veel volk voorin. Diouf was wel vertrokken, maar daar kon hij nooit bij. Dit is goed. Esposito, Thuram. Barella, te moeilijk, maar die is snel weer recht. En dan is het gewoon 2-2. Nicolò Barella met een beetje geluk, want zijn schot wijkt af. En dan is alles na 34 minuten opnieuw te doen. 0-2 na een kwartier, 2-2 na 34 minuten. Ook bij Inter gaan de ballen er makkelijker in. Hier is nog niks aan de hand. Goed aandringen van Inter. Barella neemt de bal goed mee. En dan is er Kabasele. Nadat hij die bal met de schoentip over zijn eigen doelman devieert.

Ja, geef mij maar 2-2. In plaats van 0-0. Nou, de orthodoxen in Italië zullen het daar niet mee eens zijn. De 0 is of was heilig, decennia lang. Oh, dit is ook weer goed gevoetbald. Schitterend gevoetbald zelfs met Miller. De laatste paas komt net niet aan. Maar we hebben de afgelopen jaren toch meer en meer van dit soort gekke wedstrijden in de Serie A. Karlsson. Met Bastoni. Een doeltrap wordt het. Akanji. Inter maakt tempo nu. Maar Camara was terug. Miller. En Abankwa. Het is opvallend. Bij Udinese bestaat geen enkele Italiaan tussen de lijnen. Bij de bezoekers. Er zitten er wel een paar op de bank. Buitenspel van Davies. En er zit er ook een pak in de ziekenboeg natuurlijk. Met Zaniolo onder andere.

En laten we hopen dat Inter op het heelal verder gaat. En niet opnieuw in die oude zonden hervalt van in het begin van de wedstrijd. Dat het enthousiasme nog even vasthoudt.

lumes. Kavasseli. Relatieve rust toch op dit moment in de wedstrijd. Camara. En Bossi.

voor dat. Ja, dan toch maar de doelman gebruiken. Hier is Kabasele. Inter blijft jagen. En de aanhouder wint vaak. Wel een paar meter gepikt daar voor de inworp. Davis weer heel nuttig hoor. En dan maar diep gaan. Keenan Davis. Doet het uitstekend met de rug naar doel. En is ook in de opbouw belangrijk. Assist voor de 0-2, weet u nog. Camara. En Abankwa. Vojvoda voor Karlstrom. En ook Kabasele schuift een keer mee. De Bosse.

Vojvoda. Inter zet het goed vast. En Udinese moet achteruit. Dan zit de nieuwe Cabasele. Niet die brekende paas, maar Akanji verdedigt goed. Op Camara, Thuram. Met overzicht, Barella. Nog eens proberen. Okoye in de weg. Nicolo Barella. Dat was geen ideale paas, maar dat maakte nog wat van. Had er ook de tijd voor. Hij besloot iets te centraal. Barella. Opgepikt door Mkhitaryan. Mkhitaryan nog. Kijk eens. Diouf. Ook Mkhitaryan spurt terug om die bal heel snel te heroveren. Met zijn 3-1 speler die de bal heeft. Nou, zo moet het. Bastoni. Stones.

vroeg vertrokken. Hij heeft de camera bij zich. Andy Diouf. Vierde keer aan de aftrap op 5 wedstrijden. En daarmee heeft hij zijn totaal van vorig seizoen in de Serie A geëvenaard. Dat was zijn eerste seizoen na zijn transfer vanuit Lens. Nog 19 keer opdraven in de Serie A. Dus 4 keer amper aan de aftrap. Hij kwam uiteindelijk aan 29 wedstrijden, alle competities samen. En 4 doelpunten. Maar gaandeweg werd hij door Kivu ingezet op de flank. En daar zit hij nog een tijdje vast, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat spelen waar dan ook toch belangrijker is. Ook al is het dan niet op je beste positie. Thuram laat zich even vergeten. Meegeven aan Akanji was de bedoeling. Weer die snelle balrecuperatie. Het is voor Udinese hopen om de rust te halen met 2-2. Daar is Akanji die plots opduikt voor doel. Ja, ze komen nu van overal. Eén die 16 gelopen. Maar hij moest even inhouden. Dan besluit hij ook te centraal. Davis, weer goed gedaan. Karlstroom. Mabankwa. U ziet het aan het aantal passes. Udinese voetbalt mee. Een omschakeling nu misschien? Nee. Een overtreding van Miller. Een foutje. Stones, Zielinski. Augusto. Mkhitaryan is aan het lopen. Hier is Esposito. Draaien, trappen. Goed verdedigd door Karlstroom. Zielinski. Ja, Davis miste zijn controle. Hij wilde dat goed maken. Gaat dan een beetje onbesuisd tackelen. En pakt de eerste gele kaart van de wedstrijd.

0: gele kaart. Beetje dom, was misschien niet echt verdiend. Maar die geeft een interessante kans weg aan Inter. Dat is het probleem. Zielinski of Barella? Het wordt Barella. Over de muur. Nee, er niet over. In de muur. En via de muur er ver naast. Deze hoekschop nog. Wellicht wel. Dit wordt het laatste van de eerste helft. Met Barella. Mkhitaryan. En daar is het fluitsignaal voor de rust. We hebben al 4 goals gezien. En Inter liet zich verrassen door dit Udinese. Dat na 15 minuten al 0-2 voor stond. Doelpunten van Abankwa. En van Ekkelenkamp. Uiteindelijk kwam Inter terug met doelpunten van Carlos Augusto. Barella. Graag tot straks voor de tweede helft.
1: Wat moet volgens u de ambitie zijn dit seizoen? Dan
2: Club Brugge kittelen en zeker voor Union eindigen. Zeker, sorry. We moeten zeker tweede eindigen.
1: Maar dat gaat niet gebeuren. Dat jij dit zegt, dat kan toch niet?
2: Voor Union eindigen.
1: Ik begrijp dat je Anderlecht supporter bent.
2: Ik ben geen Anderlecht supporter, ik ben hier objectief.
1: Alleen, maar jij gaat toch niet zeggen dat Anderlecht beter is dan Union op deze moment?
2: Heb ik dat gezegd?
1: Voor Union eindigen, zeg dan.
2: Daarom zijn ze nog niet beter.
1: Dus een slechtere ploeg moet boven Union eindigen. Dat is wat je zegt. Dat klopt toch niet?
2: Anderlecht moet dit jaar Union uitdagen. Punt.

0: Patrick de Mil, 15 op 15. Op de eerste plaats in het klassement. Beste seizoenstart in 25 jaar voor Gent. En jouw eerste MVP of the Week trofee.
1: Ongelooflijk. Dank u wel. Dank u wel, daar ben ik heel blij mee.
0: Wat moet het fijn zijn om op dit moment voor Gent te werken?
1: Dat is heel fijn.
0: Ken je de befaamde quote van Sir Alex Ferguson?
1: Ik heb hem ergens gelezen deze week. Ja.
0: Toevallig.
1: Ja, toevallig. Ja,
0: attack wins you games, defense wins you titles. Ga je daar akkoord mee?
1: Ah, goed. Het klopt wel ergens. Hè. Defensieve stabiliteit is echt nodig om vrij ver te geraken. Je moet de nul kunnen houden in een competitie. Maar het een sluit het ander ook niet uit. Wij willen aanvallend voetbal brengen. Het is ook niet zo dat wij voor ons eigen 16 geparkeerd staan en dan op een transitiemoment proberen het verschil te maken. Wij proberen aanvallend voetbal te brengen, maar dat vraagt wel wat tijd om die automatisme te hebben. En intussen tijd, in dat proces, is het wel heel handig als je een goede defensieve stabiliteit hebt en vaak de nul houdt.
0: Die heb je gevonden. Transfer van het jaar volgens iedereen is die defensieve leider, Christian Burgess. Maar ik heb me laten vertellen, of iemand heeft verteld, dat hij in het begin niet overtuigd was van die transfer?
1: Nee, dat is absoluut niet waar. Ik heb dat ook horen zeggen. Wat wel waar is, is dat ik eerst en vooral een gesprek heb gehad met Christian. Omdat het voor mij zeer belangrijk is als je zo'n transfer doet, is om te kijken van hoe hongerig zijn de spelers nog. Toch iemand die alles bewezen heeft bij Union, prijzen gepakt heeft. En toen ik zijn drive hoorde, zijn winnaarsmentaliteit, maar ook zijn persoonlijkheid, was ik absoluut overtuigd dat hij voor Gent heel belangrijk was.
2: Momo Sonko, voorzet. Vergara hier kan hij zijn eerste maken en dat doet hij. Het staat 2-0. We waren net nog zijn lof aan het zingen, was aan het groeien in de wedstrijd. En deze zal heel veel deugd doen voor de tiener uit Panama.
1: Hij sprak eigenlijk totaal geen Engels toen het hier toe kwam. Wij hebben dan geprobeerd om met bepaalde apps te gaan communiceren, die rechtstreeks vertalen. We hebben ook geprobeerd om met een bepaald vertalingssysteem, met een oortje en zo verder te gaan werken. Maar die jongen is zodanig intelligent en zodanig gedreven ook, dat hij zelf eigenlijk heeft aangegeven van kijk, ik wil dat oortje liever niet. Ik wil gewoon zoveel mogelijk Engels horen. Ik wil Engelse lessen volgen. En nu spreekt hij echt al, ik kan niet zeggen vloeiend, maar hij kan zich al een stukje uitdrukken. En hij verstaat heel veel van wat er gezegd wordt. Dus toch lovenswaardig hoe dat hij dat op korte termijn doet.
0: Ja. En je hebt dan ook nog eens een ongelooflijk goede middenvelder die nog heel jong is, die je wel nog af en toe op de bank zit. Dat vraag ik mij nu eens af, want het hele publiek roept Tibe de Vlieger om het standbeeld eigenlijk nu al waarschijnlijk. Maar toch moet hij af en toe nog op die bank gaan zitten.
1: Ja, omdat, ik heb dat ook tegen Tibe gezegd, als wij willen ergens terug een club willen worden die wil meedoen voor de prijzen, dan moeten wij binnen de groep concurrentie gaan creëren. En als een jongen van 20, 21... totaal geen concurrentie meer heeft, dan zegt dat ook iets over de kwaliteit van die groep. En dus is het aan iedereen om zeer scherp te trainen, ook aan Tibe de Vlieger. Maar dat het een uitzonderlijk talent is en een voorbeeld ook binnen deze club, dat is duidelijk. First football shirt. Michel Preud'homme.
0: Zelf gekocht, gekregen?
1: Zelf gekocht.
0: Zelf gekocht. Ja. En toen was je nog?
1: Toen was ik nog klein. Mijn favoriete speler, dan ga ik toch Hans van Aken zetten.
0: Je kan er niet naast kijken eigenlijk.
1: Nee, het is gewoon een speler die ik als coach heb meegemaakt en waar ik gewoon ongelooflijk respect voor heb. Werkattitude, maar ook wat hij op het veld brengt, hoe hij zichzelf blijft. Er zijn meerdere aspecten dan alleen maar de voetbalspeler. Het is gewoon als persoon. Kan ik alleen maar veel respect voor opbrengen. I was proud of myself for the first time when... De eerste keer dat ik in een groot stadion als coach was. Als ik 16, 17, 18 jaar was, was het al een droom om als coach ooit in een stadion te staan. En de weg is zeer lang geweest, omdat ik toch van een bepaald niveau kwam. Dus dat was wel een moment dat ik
0: welk stadion was dat?
1: Dat was in Kiev. Europa League, waar Philippe Clément corona had. Samen met zijn staf. En dan moest ik voor de Europa League daar coach zijn. Ja.
0: Toen we nog konden voetballen in Oekraïne.
1: Inderdaad.

U zag de bal misschien nog net het doel ingaan. De tweede goal van Inter. Ook gevierd door Lothar Matthäus. Grote naam bij Inter in de jaren 80. Lang geleden. Het vorige grote Inter, zeg maar. Ze zijn er sindsdien nog geweest. En we gaan kijken of Inter dezelfde fout vermijdt als in de eerste helft. Nu, de foutjes die Josep Martínez maakt, ja, die zullen wel een flink deel van de kanten innemen morgen. Foutje tegen Real Madrid afgelopen dinsdag. Die dribbel die Falikant uitpakte. Valverde profiteerde door er 2-0 van te maken. Nu dat anticiperen, waardoor eigenlijk een heel slimmierig balletje van Ekkelkamp toch in doel capioleert. Het zijn twee fouten in twee wedstrijden. Maar Inter maakte zichzelf ook moeilijk. Dat was tegen Real ook al zo. De 1-0 was het gevolg van balverlies op het middenveld. Jones en Bissek die aan het knoeien gingen. Beide tegengoals die Inter hier slikt. Ja, daar was het verdedigen ook niet op niveau. Het winnen gewend en het verliezen verleerd in de Serie A althans. Christian Kivu en Inter. Geen wissels bij het begin van de tweede helft. Inter verloor vorig seizoen. Twee competitiematchen hier. Hier tegen Udinese. En dan nog eentje tegen Milan.

Varela. Kiest voor de voorzet. Thuram. Maar Okoye timed perfect. Vliegende start van Inter. Meteen snelheid gemaakt. En de bal in de ruimte gestoken. Daar is Christian Cabasele. Dat lijkt geen goed nieuws. Wat is daar precies gebeurd? Ja, onzacht in aanraking gekomen met zijn ploegmaat. Flinke botsing ter hoogte van de middenlijn. Tegenwoordig blijf je niet zomaar liggen. Dan gaan we nog eens kijken naar het tweede doelpunt van Udinese. En het mistasten van Martinez. Dit is de 0-1 op assist dus van Unai Gomez. De gelijkmaker... Is dit nog niet de aansluitingstreffer van Carlos Augusto? Scoorde tegen Real ook al, maar toen op een voorzet. Timede goed om voor het doel te komen. En hier de deviatie met de schoentip van Cabasele op het schot van Nicolò Barella.

nervositeit. In de dugout bij Udinese. Nou, toch maar wisselen. Zo lijkt het. Cabasele staat er nog. We moeten hoe dan ook een minuut wachten. Gaan we hem nog terugzien.

Als er heel veel verdedigers heeft, moet je ineens niet op de bank zitten. Bertola is er eentje. Hier is Bastoni. Ineens nog altijd met zijn tienen. Mkhitaryan. Zielinski. En Bastoni. Goeie voorzet is dit. Okoye. En dan Diouf. Wil er naar andere voet. Hier is Diouf. Waarom niet trappen? Later dan Mkhitaryan. En Okoye. Goeie save van de Duitse doelman. Maar Inter maakt niet dezelfde fout als in de eerste helft. Nee, het begint vol enthousiasme. En met aanvallende intenties aan de tweede helft. Plaatsbal van Mkhitaryan. De doelman zat al in die hoek. Barella. Het hoofd van Stones. Cabasele is terug ondertussen. Hier is hij. Komt in de voeten van Esposito. Thuram. Ah, mist eigenlijk de bal. Zielinski. En afgeblokt door Karlstrom. Ekkelkamp. Ebosse. Oh. En een doeltrap. Dat valt mee voor deze Enzo Ebosse.

Hier is hij al opnieuw. Camara. Inter probeert hem ineens heel diep vast te zetten. Met succes. Barella. Stones. Dit is Bastoni, dit is Stones.

Zielinski. Mkhitaryan. Parella, dat was te moeilijk. Goed binnengehouden door Carlos Augusto. En nu heb je tempo. Overtreding van Miller. Dat is goed uitgelokt door Barella. Weinig aan de hand daar. Zielinski. Esposito. De kaats is net te hard. Nog niet zoveel gezien, Pio Esposito. Thuram al wel al vaker in stelling gebracht vanavond. Martinez. Dat is een voorganger bij Inter. Hij heeft ook al een paar foutjes gemaakt bij club. En zelf is hij er dus ook schuldig aan. En in Italië lachen ze er niet mee. Carlos Augusto. De Froske bij Abakwa levert een nieuwe hoekschop op voor Inter. Barella. Tweede paal. In de handen van Okoye. Kopbal van Carlos Augusto. Er is maar één team dat aan aanvallen toekomt. En dat is Inter in die eerste 8 minuten van de tweede helft. Zo'n Vojvoda. Langs de lijn. De bal is buiten. Nonchalant van Mkhitaryan. Januari 38. Laatste in de kern bij Inter. Pippos. Miller. Nu Lennon Miller. De Bossen. Dat is gevaarlijk, dat lopen met de bal. Mkhitaryan. Esposito wil de Thuram bereiken. Karlstroom snijdt toch heel vaak goed de paslijnen af. Zielinski, Mkhitaryan en Thuram. Veel volk van Udinese. Manuel Akanji. Piotr Zielinski. En Alessandro Bastoni. Esposito. Die doet hij goed. Mkhitaryan geraakt niet gedraaid. Toch niet. In die mate dat hij ook nog kan trappen. Akanji. Barella, Mkhitaryan. Al te veel geschept. Maar zo moet Inter het doen. Snelle, korte combinaties. Kijk eens naar het aantal doelpogingen. Ja, dan kan je besluiten hoe efficiënt is Udinese vandaag. 3 doelpogingen en 2 doelpunten. Ja, eigenlijk was de trap van Ekkelenkamp niet eens tussen de palen.
Dus eigenlijk zou je dat als een on-goal van Josep Martinez kunnen opschrijven. Barella. Kijk eens wat een ruimte voor Andy Diouf. Wat doet hij ermee? Diouf moet hem terugleggen. Thuram. En daar is de voorsprong voor Inter. Udinese staat even niet op te letten. Geeft heel veel ruimte weg. En met ruimte kan elke ploeg goed voetballen. Diouf ontsnapt. En doet het dan heel erg rustig. En heel erg simpel. Marcus Thuram. De beste spits bij Inter vanavond. Kijk eens. Ze zijn hem helemaal vergeten. Eén bal in de rug van Barella voor Diouf. En dan hoeft het niet hard te zijn. Kijk, gewoon een balletje naar de verste paal. Met binnenkant voet. Marcus Thuram. 3-2. Inter leidt voor het eerst in deze wedstrijd. Voor Thuram zijn tweede van het seizoen. Hij scoorde ook tegen Napoli vorig weekend. En het verschil is, de 3-2 tegen Napoli, die kwam er pas in de toegevoegde tijd. Nu staat hij er na 57 minuten.

En zo zit Diouf al aan 3 assists dit seizoen. Dan heb je misschien wel je positie gevonden. Of dan heeft Kivu het samen met zijn staf gewoon heel goed bezien, bekeken. En goed ingeschat. De bal had eigenlijk naar de andere kant gekund. Voilà, de kaap van de 100 doelpunten gerond. In 42 wedstrijden. Gomez. En Camara lag weer op de loer, snel als hij is. Maar Akanji was alert. En eigenlijk is het heel vreemd dat je, als je net op voorsprong bent gekomen, dat je dan zo ruimte weggeeft aan de tegenstander. Mkhitaryan. Afgestopt door Unai Gomez. Ja, mag een gele kaart zijn. Heeft hij absoluut gelijk in Hendrik Mkhitaryan. En is het geel nu voor de Armenier? Echt waar? Omdat hij die kaart vraagt, omdat hij misbaar maakt? Nee toch. Dit is de omgekeerde wereld. Oké, dat is een regel als je de kaart vraagt. Maar ik weet niet of je hem echt expliciet vroeg. Voor Gomez. Hij wond zich op. Laten we het daarop houden. Zielinski. Barella. Nou, Dunezé wordt gek getikt nu. Bastoni. Bal in het eilen. Een uur ver. Goeie bal in de ruimte. Davies loopt er gewoon Stones af. En zet dan nog voor ook. En Stones greep naar de hamstring. Die kon gewoon niet volgen. Ah, die Keenan Davies die kan me echt bekoren. Hier zat meer in voor Udinese. Dat nu voor de tweede keer op een paar minuten tijd gevaarlijk is op de tegenaanval. Tijd voor de eerste wissel. Exit Unai Gomez. Zijn vervanger heet Idrissa Gueye. Dat is een spits erbij. Gueye is een 19-jarige Senegalees. Inter haalde hem weg bij Mes. Ja, en voor Stones is het einde wedstrijd hoor. Die zagen we naar de hamstring grijpen in het spurtduel met Davies. En dan komt Benjamin Pavard

Zijn eerste wedstrijd als basisspeler gaat hij niet uitspelen. John Stones. Nou, het is een ruime kern. Ze zijn met veel. Pavard voor Stones en Mkhitaryan naar de kant. Curtis Jones, dat is de jeugd. Niet dat hij nog piepjong is, want ondertussen wel 25, Curtis Jones. Maar we gaan er wel vanuit dat Mkhitaryan aan zijn laatste seizoen bezig is bij Inter. Zijn contract loopt ook af in juni volgend jaar. Ah, goed gedaan hoor. Abankwa. Deze heeft een goed elftal. Pairetto in de weg. Kan gebeuren. De uitgebreide excuses. Hij zat plots opgesloten en geraakte niet meer weg.

Geen buitenspel dus bij de 3-2. Daar de bevestiging. Dat zijn mooie cijfers. 8 goals in de laatste 10 wedstrijden. Bastoni. Akanji is nu de centrale man. Dat drie span achterin. Met Pavard op rechts. Mooie detente van Carlos Augusto. Aanvallende fout van Pio Esposito.

Karlstrom. Bal te ver van de voet. Esposito. Okoye. Niet zonder risico. En Abakwa. Ah, die voetbalt met heel veel lef.

Campos. Akanji. Nee, Barella mooi uit de lucht geplukt. Pavard komt helpen. Diouf. Barella on the move. Nou, had die bal wel in één keer kunnen brengen, denk ik. Jones. Pavard.

Hier is Pavard opnieuw. Die kan ook op de flank spelen. En natuurlijk, zo is hij ooit begonnen. Esposito. Hier is Jones. Kan de bal niet helemaal goed meenemen. Zielinski. Esposito. Heerlijk gevoetbald door Inter. En daar is de 4-2. Alle vingers wijzen naar Piotr Zielinski, de man van de assist. Maar ze voetballen er heel mooi door. Door de Udinese-verdediging. En die desastreuze start is nu helemaal vergeten. Esposito zit ook al aan 2 doelpunten dit seizoen. En Inter heeft een buffer van 2 doelpunten. En hoeveel mooier is het om met 4-2 voor te staan. Als je met 2-0 bent achtergekomen. Jones, Zielinski, Esposito. Mooie driehoek. Wel tijd om aan te leggen zelfs. Aan te nemen bedoel ik. En de hoek te kiezen.

Een San Siro davert. Dat is wat er gebeurt als iedereen, zoals nu of bijna iedereen, staat te dansen. Gay van de bal gezet door Bastoni. Barella. Eerst zo'n achterlos balletje in de rug van de verdediging. Wordt opgelost door Cabasele. Aanvallende fout nu van Esposito. Nou, hij heeft zijn plaats bij dit Inter. De jonge Esposito, 21, product van de club. En zijn contract verlengd tot 2032, onlangs. Dus een oplossing voor de lange termijn. Daar gaat Marcus Thuram. En dan is het tijd voor Boni. Ook Bastoni mag gaan rusten. Zijn vervanger heet Di Marco. Wat een wilde heeft Inter op de bank zitten. Carlos Augusto gaat centraal achterin spelen. En Di Marco op zijn vertrouwde linkerflank. Let op het verband. Om de linkerknie te ondersteunen bij Di Marco. Udinese gaat nog eens naar voren. Inter onder druk zetten. Ja, ze moeten iets doen met nog 20 minuten te gaan. Martinez gaat het toch lang doen. Okoye. Carlos Augusto. Jones.

En zo kan het interessant worden volgende zaterdag. De twee teams met 12 op 12 staan tegenover elkaar. Allebei 12 goals gemaakt op dit moment. Inter heeft nog 20 minuten. Inter slikt wel al 5 doelpunten. Roma nog maar eentje. Di Marco. Hier is Boni. Juan Boni. Daar toch de nummer 4 in de pickorde daar van centrumspits. Maar ook hij gaat minuten maken dit seizoen. Want ze spelen zoveel matchen en ze spelen altijd met z'n tweeën voorin. En ze hebben er maar 4 lopen. Dus dat komt wel goed. Hier is Boni. Aangetikt door Cabasele. Duidelijk op de voet staan. Jacques Vertadze. Die zijn eerste minuten van het seizoen gaat maken. De ondertussen 27-jarige Georgiër. De beslissing voor de corner is omgedraaid door de VAR. Jacques Vertadze heeft 3 seizoenen bij Watford gespeeld. Eentje op huurbasis. Of een half op huurbasis. 2,5 nadat hij werd verkocht aan Watford. Deze Bertola. Die is een verdediger. Ik dacht een centrale verdediger, maar hij gaat rechtsachter spelen. Dat is logisch. Of misschien niet rechtsachter, gewoon rechter wingback. De positie van Vojvoda. Dus Jacques Vertadze is in elk geval een aanvallende wissel. Want hij heeft een offensiever profiel dan Lennon Miller. Jacques Vertadze heeft vaak gespeeld in Watford in de Championship. Tweede niveau in Engeland. Niet heel veel goals gemaakt daar. Dat is ook niet zijn grote kracht. 3 in totaal in 107 wedstrijden. Dat was goed voor 13 assists.

Bavard. Diouf. Carlos Augusto. Voor Di Marco. Meteen Boni aangespeeld. Cabasele er kort op. Eigenlijk komt Boni geen kant uit. Dan is de corner nog een goede uitkomst. Federico Di Marco mag zijn eerste hoekschop van de avond trappen. Verlengd door Akanji. Jones. Barella. Zielinski. Die bal vertrok goed. Er werd gedeviëerd door Ebosse voor een nieuwe hoekschop. Marco doet het kort met Barella. Diouf. De bal wijkt weer af. En er komt nog een hoekschop bij. De vijfde al voor Inter in de tweede helft. De achtste in totaal. Marco. Eerste paal. Daar is Camara. Barella. Gevaarlijke paas. Opgepikt door Gay. Hier is Davies. Moest er te veel op wachten. Op die bal. Het werk van Boni. Jones.

In principe moet Inter dit uitspelen. Dat zijn ze ook stilletjes aan het doen. Esposito. Abankwa krijgt de vrije trap tegen. Nee, toch. Hij zocht het contact, maar dat kwam er niet. Maar er was absoluut niks aan de hand.

Esposito, ze zijn met veel. En dan komt het net niet uit. Hier nu wel. Bonny maakt hem in twee keer. Wat een luxe. Al die spitsen. En zo hebben ze alle drie hun goaltje. Turan, Esposito en nu ook Anjouan Bonny. 5-2. Dat zijn zware cijfers voor Udinese. Dat organisatie is helemaal weg. Inter kan zich zelfs veroorloven om het niet perfect uit te spelen. Ze zijn gewoon in overtal. Ze hebben geluk dat die bal dan weer voor de voet van de Interspits komt. Tot twee keer toe zelfs. Zijn eerste van het seizoen. Vijf, twee. Dat zijn vijf goals op 65 minuten ongeveer. Facun Bayo erin bij Udinese. Lovric er ook nog bij voor Ekkelenkamp. Een middenvelder en nog een spits erbij. Alles of niks, nog een tiental minuten lang. Kijk eens, Karnstrom van heel erg ver. Strakke bal, botsende bal, maar deze Josep Martinez ligt goed in de hoek. Lang geleden dat hij nog wat moest doen. En dat doet hij in twee keer. Niet helemaal overtuigend die tussenkomst van de Spanjaard. Di Marco. Bonny. Kivu heeft er ook nog eentje klaarstaan om in te vallen. Kijk eens, Stankovic. Hij gaat zijn eerste minuten van het seizoen maken. Zijn eerste minuten voor Inter. Applaus voor Zielinski. Goed voor een assist.

Nee, ik heb het fout. Hij mocht al een keer 7 minuten meedoen op de openingsspeeldag tegen Monza. Ja, het zal wennen zijn. Hoe dan ook. Voor Alexander Stankovic. In augustus 21 geworden. Vorig seizoen. Op het einde bij club. Titularis, onaantastbaar. Konjedika uit de ploeg. Gespeeld eigenlijk. En nou hier staat hij onderaan de pickorder bij de middenvelders. De honger van Inter lijkt nog niet gestild. Di Marco in de ruimte. Maar Diouf moest veel afstand overbruggen. Op de korte tijd.

Staković na kanđi. Carlos Augusto na ruimte zat nu voor Inter om in te voetballen als ze voorbij die press geraken van Udinese. Die press is niet geweldig goed georganiseerd. Ze gaan ook niet meer voluit. Het kalf is toch verdronken.

Jones. Pavard. En Barella. Ook dat foutje van Martinez is nu plots geen item meer of een heel kleintje. Jones versnelt. Diouf wacht op de paas. Krijgt hem perfect in de ruimte. Andy Diouf. Niet voorbij Bossen. Hij hoopt op wat meer fierheid, Christian Cabasele. Fierheid van zijn ploegmaats. 5 tegen goals is toch genoeg, lijkt hij te zeggen. Barella schept hem tot bij Di Marco. Hier is Jones. Di Marco, toch maar buitenom. Was geen perfecte paas van de Engelsman.

Oké. Onorthodox opgelost door Boonkwa. Dovrić, bal te ver van de voet. Barella. Esposito. Camara was meegelopen met Diouf. Nu moet Diouf weer achter zijn landgenoot aan. Dat hakje dat u zag was Jacques Fortadze.

Nipples. Sakvetadze. De ruimte hier op rechts. Bij Bertola. Lovric. En Facun Bayo. Nog een kansje voor Udinese. Het was Gay die kopte. Het is alibi aanvallen, alibi verdedigen. Inter hoeft niet meer heel alert te zijn. Udinese weet, ach, goal meer of minder nu. Dat maakt niet zo heel veel meer uit. U ziet ook dat heel wat mensen het stadion al verlaten. Het is goed geweest. Di Marco. De voorzet in één tijd. Boni. Carlos Augusto. Gevaarlijk spel. En nog een vrije trap voor Inter. Dat was handspel zelfs. Van Lovric.

mensen aan dek voor het verdedigen van de vrije trap. Vijf mensen in de muur. De zesde voor stevige fundamenten. En twee specialisten achter de bal. Nou, Barella die stapt weg. Dus dan wordt het er eentje voor Di Marco. Tenzij Stankovic het ook eens wil proberen. Dat zou me eerlijk gezegd verbazen. Proforma stapt hij het nog even af. Het wordt toch Stankovic. En dan draait die bal net te veel weg van het doel. Geholpen door de muur. Alexander Stankovic. Raakt de paal. Zowaar. Nou, dicht bij een impact in deze wedstrijd. De tiende hoekschop voor Inter komt eraan in de 90ste minuut. Gay. Bayo. Karlstroom. Jacques Vertatsen, kijk eens wat de ruimte Camara heeft. Camara. Udinese nog een keer in de aanval. Lovric, dat is een voorzet zonder kijken. En dan mag je nog wel eens Sandy Lovric. Het is al beter gekeken. En dan staan ze daar aan te schuiven. En dan is het Gay. Die mag trappen en mag scoren. Ja, ze gaan er wel heel makkelijk in voor Udinese vanavond. Ze hadden het misschien wat vaker moeten proberen, dat aanvallen. Want wat slikt Inter knullige goals. De ene neemt aan, Bayo. De andere werkt af. Maar ze staan er allebei alleen. En dit is een knullige, botsende bal. Maar het is wel genoeg om Josep Martinez te kloppen. 5-3. Dat ziet er toch net iets beter uit voor Udinese. En dan moet je ook besluiten, Inter kan zo'n wedstrijd dus niet uitspelen. Kan niet geconcentreerd blijven tot helemaal op het eind. Geeft nog wat weg. En niet alleen die goal, maar de minuten verdienen ook wel een paar momenten. En dan zijn het geen twee tegengoals, zoals tegen Napoli en Real Madrid, maar drie tegen God beter Udinese. Ja, en natuurlijk hoopt Udinese nu op een vierde. Ebosse. Ballen naar voren pompen. En kijk eens, Martinez durft zelfs niet te pakken. Jongen, jongen, jongen. Het was nu toch een makkelijke bal voor een doelman op dit niveau. Cabasele. Jacques Vertatze, nee. Barella. Een Pavard voor Diouf. Ja, helemaal gerust zou ik er toch niet in zijn als ik Inter was. En je moet naar medeleider Roma volgend weekend. En tegelijkertijd is het ook nog heel erg vroeg. En is er sowieso nog niets beslist wat er ook gebeurt. Maar Roma, ja, nog meer dan vorig seizoen. Een team om rekening mee te houden. Curtis Jones. Esposito. Di Marco gaat. Maar niemand op de flank. Allerlaatste minuut van de wedstrijd.

Dit is rondspelen en wachten op het laatste fluitsignaal. Nog één keer. Nee. Dat was het voor deze wedstrijd en voor de vierde speeldag in de Serie A. Inter heeft het zichzelf heel erg lastig gemaakt. Maar ging er nog vrij makkelijk op en over dit Udinese. Dat leuke dingen heeft laten zien. En het ook dit seizoen een aantal teams heel lastig kan maken. Ook de topteams, dat hebben ze vandaag laten zien. Efficiënt als ze waren kwamen ze 0-2 voor na een kwartier. Inter zette de zaken nog voor de rust recht met 2 doelpunten. En ging er dan in de tweede helft over. Met 3 goals. U ziet het, San Siro was niet helemaal gevuld vandaag. Het zijn 3 punten. Inter heeft 5 goals gemaakt. Maar het heeft ook een paar lelijke kantjes van zichzelf laten zien vanavond. En het lijkt vooral een ploeg die niet zo heel makkelijk de nul houdt. Als het principe dan is, je maakt er 1 of 2 meer dan de tegenstander. Dan is dat goed. Het is on-Italiaans. Maar nogmaals, ik zie het liever 5-3 dan een 2-0. Voor Udinese is het een 4-12. Tweede nederlaag na elkaar. En Udinese voetbalt volgend weekend thuis tegen Cagliari. Na de interlandbreak volgen wedstrijden tegen Torino uit. Lecce thuis. En Milan komt dan op bezoek. Ja, voor Inter telt alleen Roma, neem ik aan. Nadien volgen Parma. Dat is dan na de interlandbreak. Club Brugge thuis in de Champions League. Bologna uit. Shakhtar thuis. En Fiorentina thuis. Marcus Thuram. Nou, voor de rust er al een paar keer dichtbij. Moest uiteindelijk wachten tot in de tweede helft. Om zijn goal te maken op assist van Andy Diouf. Mooi geplaatst tussen een bos van benen. Maar ook Esposito en Boni scoorden. De 2 andere spitsen die figureerden in deze wedstrijd.

daar ziet u het achteraan staan. Interclub Brugge, dat is voor 13 oktober om 9 uur. En dit zijn de statistieken. Die zijn duidelijk. Het was een hele fijne wedstrijd. Twee tackles heeft Inter uitgevoerd in een hele partij. Dat is wel heel erg weinig, als je het mij vraagt. Achttien overtredingen, mooi verdeeld tussen de twee teams. Mkhitaryan, heel aanwezig in zijn eerste wedstrijd als basisspeler dit seizoen. Maar niet gescoord. Dit cijfer is een van de redenen waarom Marcus Thuram man van de match is geworden. En Barella was alom tegenwoordig. Maar dat kan je ook zeggen van Andy Diouf. Wat ook heel erg belangrijk is in het aanvalsspel van Inter dit seizoen. Altijd prachtig om te zien hoe dit stadion vol loopt, maar ook hoe het leeg loopt. Die spiralen die leven door de mensen die er in wandelen. Jammer genoeg gaat dit stadion tegen de vlakte als ze er een nieuw hebben. Maar goed, het is ook al vrij oud, uiteraard. Maar het blijft een prachtige plek. Ja, Inter heeft een kleine week om zich te bezinnen over wat er niet goed was vandaag. Toch iets meer vragen zullen ze zich stellen dan in de wedstrijd, of dan na de wedstrijd tegen Real Madrid. Of het moet zijn dat Inter zichzelf net iets te vaak in de voet schiet. En de tegenstander dat laat afstraffen. En tegen Udinese kan je dat nog rechtzetten. Tegen teams als Real Madrid is dat net iets moeilijker. Maar het is dus wel twee keer gelukt na elkaar in eigen stadion tegen Napoli en tegen Udinese dus ook vandaag.

0: Ja, ook van mij nog eens van harte welkom in Brugge. Dag beste voetballiefhebber, welkom bij De Zone. Dit is speeldag 6 in onze Jupiler Pro League. Het is een topmatch. Club Brugge-Antwerp mogen we zeker zo noemen. Een rivaliteit tussen twee van de oudste clubs van ons land. Stam nummer 3 tegen stam nummer 1. En waar de rivaliteit sportief gezien een paar jaar geleden echt tot een kookpunt kwam, zijn ze misschien op dat vlak een beetje uit elkaar gegroeid. U kent de geschiedenis van Antwerp natuurlijk. Na de woelige zomer ook met de overname. Maar in hoofden van de supporters is dit voor beide sets toch nog altijd een van de matchen van het jaar. En dat zien we aan de opkomst. Een kleine 25.000 mensen in dit stadion op zondagmiddag. Thibaut Sommers terug in het stadion waar hij zoveel wedstrijden heeft gespeeld. Maar dan voor die andere ploeg natuurlijk uit Club Brugge. Hij gaat zijn jongens uit de tunnel leiden. En Club Brugge on the back of een teleurstellende avond in de Champions League. Een gemiste kans omdat ze zelf niet top waren.
1: Nee, dat is zo. En Evan Leko had het op voorhand ook gezegd. Hè. Om het al maar te matchen moeten we heel goed zijn. Ja. En om te winnen moeten we een exceptionele avond hebben. Of echt een topavond. En het was eigenlijk de eerste helft vooral geen van de twee. De tweede helft kun je nog zeggen, oké, dat is nog redelijk gematcht. Maar de eerste helft helemaal niet. Het zichzelf ook moeilijk gemaakt. Aster, om weer te proberen om overal man op man te gaan spelen in balverlies. Als je al niet zo geweldig bezig bent, is dat toch wel de moeilijkheidsgraad voor je eigen spelers. Die lat heel hoog leggen en die lag te hoog.
0: Ja. Het is natuurlijk niet alleen de filosofie van de coach, maar ook van de voorzitter.
1: Inderdaad, inderdaad, dat is zo. Dus de vraag is, heeft Ivan Leko nog de keuze om het anders te doen? Om een blok te zetten, een medium blok of misschien wel een keer een laag blok? Dat is de vraag. Eigenlijk hebben die keuze niet meer. Omdat Club Brugge uitgesproken heeft van kijk, wij willen ook in de Champions League laten zien wie dat wij zijn. Maar goed, als ik dan andere ploegen zie, de dag nadien, Inter Milan, Real Madrid, Napels,
0: ook zij,
1: die zetten ook een blokje.
0: Klopt.
1: En dat is toch ook op hetzelfde niveau. En ook met allemaal hele goede spelers. Dus ik vind niet dat een schande is om dat nog te doen eventueel. En zeker niet op het moment dat je voelt van jezelf. Wij zijn nog niet zo goed als vorig seizoen.
0: Voilà. Als het resultaat in het gedrang komt, dan moet je in principe kunnen schakelen. Maar dat is wat Bart Verhagen hier wil installeren en heeft geïnstalleerd. Het is de huisstijl van Club. Altijd op die manier vol ervoor. En als je dan een paar binnenkrijgt tegen de top uit de Premier League, dat moet hij dat er ook maar gewoon bijpakken. De opstelling, Gert, nog eens voor de mensen die er net bij zijn.
1: Ja, en bij Club dus in vergelijking met die Champions League match, 3 nieuwe starters. Sique, Sander geblesseerd als Marechal, omdat Van Aken geblesseerd is en Vermand, omdat Tresoldo die 100% fit is. Bij Antwerpen, in vergelijking dan met hun vorige competitiewedstrijd, komen daar in de ploeg vooral jongens voor in. Corozzo en Fofana en dan Diouf is eigenlijk een verdedigende wissel. Hè, want daar gaat een aanvaller vooruit. We verwachten maar één spits nu, geen twee spitsen. Het zou straf zijn, moest hem hier met twee spitsen komen spelen, dat dan vrij op de bank zit. Dan zou ik denken van als het dan toch twee spitsen zou zijn, dan
0: is hij
1: toch één van die dat zou mogen blijven. Dat is niet het geval. Ik denk dat het een eerder verdedigende instelling gaat zijn van Antwerpen te proberen op de counter iets te doen. En wat dat ook opvalt, dat is niet nieuw natuurlijk, dat is niet van vandaag, maar er zijn 7 spelers van 21 jaar of jonger. Dat is toch wel.
0: Is dat van het goede te veel?
1: Dat is toch zeer jong.
0: Het is natuurlijk zeer jong. Het moet
1: van
0: wel
1: vandaag en niet alleen voor Antwerpen. Het is een beetje een tendens in ons voetbal natuurlijk. En ik wil niet zeggen dat die jongens daar niet klaar voor zijn. Tegendeel, het zijn allemaal jongens met kwaliteiten en met talent. Maar goed, 7 jongens van 21 jaar of jonger is toch gewoon een zeer jong elftal.
0: Ja, met Xander Dirks nog altijd maar 17 jaar. Modibo Fofana 18. Corozzo de spits. De kleerkast voorin bij Antwerp is ook slechts 19 jaar. Ach, weinig geld leidt tot jonge spelers. U weet hoe dat gaat. En er zitten een paar jeugdspelers bij ook. Dus dat zal dan wel voor de supporters goed genoeg zijn. Maar dan kan het alle kanten op. En dat is misschien ook wel de teneur en de verwachting bij deze wedstrijd. Welke kant gaat dit op? Club Brugge met de beste kaarten uiteraard. Hier thuis voor eigen volk. Maar kijk maar naar vorig jaar. Het kan een frustrerende middag worden als de club niet top is. kan Antwerpen vuist maken met dat jonge middenveld. 2017-21, ook daar natuurlijk. Jonkies. En een van Akeloos middenveld bij Club Brugge. Veel interessante thema's op deze middag. En het mag dan wel grauw ogen. En het regende daarnet flink. Tot, wat zal het zijn, een half uur voor de aftrap. Het is wel warm. We zitten hier in...
1: Ja, koud is helemaal niet. Dat is zeker.
0: Rond de 20 graden. Romeo Vermand is meteen neergegaan. Even kijken wat is daar gebeurd. Ja, moeilijk om te zien. Het is een van de nieuwe jongens. Theoef. We zijn niet 100% zeker over hoe we zijn naam moeten uitspreken, maar hij komt uit Mauritanië. Dus Arabische invloeden. Deuf. Zal wel kloppen zeker.
1: Het
0: zal niet Deuf zijn, hè. Dat is iets anders. Papa Sven kijkt bezorgd toe. De wedstrijd begint met een valse start. En laten we ze wel hopen voor hem persoonlijk dat het niet zo eindigt na 30 seconden. Als het niet minder was. Neko heeft al meteen wat voor Sique. Kort geschoren koepke.
1: Eens goed kijken.
0: Oh, ja, ja, ja, maar ja.
1: Het is geen slag. Het is, het is geen uithaal met de arm. Maar het contact was wel van de elleboog.
0: Dat is toch op zijn minst heel onvoorzichtig van Bachmet Diouf. En hier zit die Hans van Aken. Vanochtend dus getest, maar het ging echt niet. En dus zelfs niet op de bank, dat is dan ook zinloos. Hij is zelden gekwetst, Hans van Aken, dat weet u. 72 wedstrijden vorig jaar, dat is niet normaal.
1: Ja, zo denk ik.
0: Uitzonderlijk.
1: Is dat de reden natuurlijk dat je dan nu geblesseerd raakt? Dat is ook moeilijk te bewijzen, maar in ieder geval 72.

0: de aanval te leiden. En Dirksen in het middenveld aanvankelijk wat meer links startend. En die kan dan ook weer op zijn beurt meer naar het centrum trekken in balbezit. En de boulevard overbelaten voor Renders. Dus daar wat verschuivingen mogelijk afhankelijk van balbezit en balverlies.
1: Tsunashima. De Schlimiel van vorige week. Met het weggeven van die penalty. En niet bezig aan zijn beste week. Rijn van Helden blijft wel gewoon ook vandaag op de bank zitten. Had anders gekund. Even vasthouden aan dat duo met Cortés. Hier is hij aan de bal. Alvaro Cortés, 21. Uit de opleiding van Barcelona. En of het ooit nog zal gebeuren, dat weten we niet. Maar toch al één match voor het echte grote Barcelona. Dan pakken ze niet meer af. Dat is al meer dan de meeste jeugdspelers. Fofana met een bijtende sique.
0: Ja, mooi gedaan.
1: Ja, goeie voetjes van Fofana. Buzi is mee. Best veel jongens van Antwerpen. In of rond de 16. Dat is zomaar weggegeven door Virgili. Een bedrijvige Fofana met Buzi en Deouf, die zijn lengte absoluut mee heeft. Grote jongen. Allereerste minuten voor Antwerp, meteen in de basis. Vermeer. En Renders, lange periode van balbezit voor Antwerp. Komt er ook een eindproduct, Fofana. Die zag hij goed komen, Jansson.
0: Goed, wel initiatief en op de helft van de club. Ik ben ook enthousiast gestart aan het werk ook. En waarom ook dit schot van Fofana. Opvallend, kijk, Dirks trekt nu naar binnen omdat ze daar die man wat tekort komen. Centraal natuurlijk vanuit die 4-4-2 en laat Sique hier vrij op de kant. De straf dat Sommer niet Sique aanspeelt. Die zou dat moeten zien, dat hij een vrije man is, maar we zien het niet in eerste instantie.
1: Renders moet zich reppen om binnen te houden. En nu in principe toch voor Lee, die geen risico neemt. Dat is wat zoeken voor Lee en Mechelen. Dat bleek dinsdag ook nog een keer. Zoeken naar waar zij compatibel kunnen zijn. Want op sommige vlakken misschien net iets te veel hetzelfde soort voetballer. Hij maakte een goede eerste indruk, Lee. Maar je mag niet vergeten, komt uit de Deense competitie. Dat is toch ook weer een aanpassing om dan in België te voetballen. Dus ook hem is wat tijd gegund. Seys, wel meteen opgejaagd door Somers. Kan je het anders oplossen als je zegt, we zetten Dirks op ziek. Dan moet er iemand anders natuurlijk.
0: Het hangt allemaal van de balkant af. Hè. Vetlessen heeft het nu al door. Hè. Die komt dan hier in die zone. Nu Dirks door naar Sique. Dus Vetlessen kwam hier tegen de zijlijn vragen. Het is ook taak om te kijken wat een tegenstander doet. Hoe zij proberen te verdedigen. En daar dan opnieuw te gaan op inspelen. Dat is wat Vetlessen deed.
1: Ja. Balverlies van Forbes. Antwerp is niet bevreesd aan de wedstrijd begonnen. Ze durven voetballen. Moet toch nog een keer club.
0: Een keer de bal op één kant is het heel simpel, Aster. Dan plooi je helemaal naar binnen. Dan hoeft hier Dirks niet te blijven. Dan kan hij helemaal naar het middenveld. Als de bal op deze kant is, kan Somers helemaal naar het middenveld komen. Dus dat is allemaal geen probleem. Het probleem is altijd, hoe start je als de bal nog centraal is?
1: Ja.
0: Je moet ergens toch een keuze maken.
1: Felix Le Maréchal, ook voor hem zeker een kans, is sinds januari bij club. En erg vaak hebben we hem nog niet aan het werk gezien. Het was naar verluid toch ook even aanpassen voor hem, de manier van voetballen van Leko. Ze zijn steeds meer tevreden over wat hij toont op training. Dus ja,

0: zo vaak ga je niet van in het begin van de wedstrijd op die plaats mogen lopen.
1: Nee,
0: bij die club.
1: Daarom. Nee, je moet er echt van profiteren. Ja. Het is echt een moment om iets te laten zien. En de strijd met Vetlessen zou hij eventueel kunnen winnen als hij hier iets laat zien vandaag. De strijd met Van Aken gaat hij vooralsnog nog niet winnen.
0: Cortes en Dirks. En opnieuw Antwerp aan de bal. Met Renders dus op linksachter. Dat deed het zeker niet slecht vorige week. Het is logisch dat hij is blijven staan. Dat is natuurlijk in principe een rechtsachter. Somers is blijven liggen.
1: Ja, nog een tikje gekregen van Seys. Dat was er zeker. Maar Antwerp, ja, toch overtuigend en comfortabel aan de bal in die opening. Club laat wat mij betreft te veel gebeuren. Loopt er een beetje te veel achteraan.
0: De man kijkt naar Forbes en Co. Gaat toch al een keer richting Nozawa. En ook Forbsen. Nu de druk van Club. En dan moet Antwerpen lang. Daar hebben ze met Porozzo wel wat lengte staan natuurlijk. Fofana. Goeie aanname. En hij slingert zich rond. Lee. Geen overtreding. Maar Antwerpen wel in balbezit gebleven. Dat is... Een mindere toets van Somers, die wel nog een beetje aan het bekomen is, heb ik de indruk.

0: Freddy Bots en Lee. En Jan Breydel had ook even aankijkt naar hoe gaat de club beginnen, wat gaan ze ervan maken. Virgili misschien een eerste keer. Veel jongens voor zich, Le Maréchal.
1: Hart.
0: Nee, kan daar niet bij.
1: Nee, die start is niet overtuigend. Dat kunnen we nu wel zeggen na 10 minuten. Van club dan.
0: Kan je dat verklaren?
1: Ja. Nee, niet echt. Nee, niet echt. Ik denk dat dit niet de bedoeling zal geweest zijn. De verdienste van Antwerpen natuurlijk. Dat hier zonder complex aan die match begint.
0: Brendan Mechelen. Hij een keer wat hoger. Hij met de band natuurlijk. De twee steunpilaren van dit Club Brugge. Hij nu als enige overgebleven. Hij heeft toch ook even emotioneel, net als Hans van Aken, bij het afscheid van Mignolet op het einde van vorig seizoen. Ook hun tijd is niet zo ver meer. Gert, jij bent ontwijzen.
2: Nee,
0: je hebt dit gezien.
2: Ja, ja.
0: Wat heb je gezien, Gert?
2: Ik ga er even mee wachten vandaag.
0: Sieke kijkt op, voorzet, komt er, valt net voorbij Virgili.
1: Ik ga er even zo over doorpraten. Ja. Even volgen deze.
0: Dat is goed, zo werkt TV, Gert. Teasen. Virgili. Twee man. Antwerp heeft dinsdag ook gekeken. Kent het gevaar. Toch Virgili, opletten nu. En is dat tegen een arm. Hij zal twijfelen. Laforge en hij legt het. Ah, ongelukkig voor Antwerp natuurlijk. Maar ik denk wel dat het klopt. Van hierboven.
1: Het is van heel erg dichtbij.
0: Van heel erg dicht?
1: Zo.
0: Dus dan leg je
1: waar,
0: die,
1: waar dat die hand hing. Ja. Ja. Rechts wat weg van het lichaam.
0: Hij is nog een keer kijken. Geen buitenspel. Goed gevoetbald van Le Maréchal.
1: Ja.
0: Nee, ze gaan ze niet terugdraaien.
1: Nee, ze gaan hem niet terugdraaien. Maar ik blijf dat toch sneu vinden.
0: Ja, dat is altijd sneu. Maar ja, met enige consequentie. Dat is dan toch het enige dat we kunnen toejuichen. Je arm daar laten wapperen tegenwoordig is.
1: Nee, dat is... Als je hem er tegen krijgt, dat de prijs. Hè?
0: Ja. En Antwerpen heeft hier vorig jaar toch ook een zeer bedenkelijke penalty gekregen. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat was met Sander Dierks die toen debuteerde. Ze hebben hem toen wel gemist. Uiteindelijk wonnen ze hier toch nog in Brugge. 0-1 met de Faris Haroun. Andere tijden nog. En nu dus, ja, een geschenkje voor club. Na een beetje een stroeve start, de mogelijkheid om toch op voorsprong te komen. Hugo Vetlessen achter de bal. Een Noor of een Japaner. Vetlessen of Nozala. Hier komt hij. Toch belangrijk. Vetlessen trapt en scoort. De mensen veren recht. En toch een klein beetje opluchting hier in Jan Breydel. Dat ze deze start met een 1-0 zijn doorgekomen.
1: Jawel, dat was via de eerste echte versnelling in de match. Virgili op de zijkant. Daardoor deze kans om die penalty te benutten en op voorsprong te komen. En dan mag je niet klagen natuurlijk na een start die niet overtuigend was. Hoog genoeg, want anders zat hij eraan, Nozawa.
0: En als je Vetlessen beloont met veel minuten, met veel basisplaatsen, leren de statistieken ons, dan gaat hij je goals geven. Dit is natuurlijk van op de stip. Het is nu al zijn derde van het seizoen, ook dinsdag. Ja, dat had hij enorm ook in Noorwegen toen hij kwam. Is dan een beetje kwijtgespeeld als ja, vierde, vijfde middenvelder. Moeilijke periodes gehad, maar hij is nu helemaal terug. Krijgt ook het vertrouwen om deze strafschop te nemen. En scoort opnieuw.
1: En ik heb hem altijd gezien, liever een tikkeltje hoger op dat middenveld. Net daarom, omdat hij het in zich heeft om een goal te maken. Als je het al wegneemt, is het toch wat anders. Ik vond zijn partij tegen Aston Villa ook niet geweldig, maar hij heeft dan wel eens die goal gemaakt. Dus...
0: Ja. Even aan de bal, technisch was het soms, ging het soms iets te snel. Maar hij compenseert dat. En kijken hoe Antwerp hierop reageert. Jonge ploeg. Is dit een tik? Of gaan ze verder gaan op hun elan met lef? Nu is zeer onder de indruk. Dat ze van een achterstand kunnen terugkeren, Gert. Ja, dat hebben we al gezien dit jaar natuurlijk.
1: Genk was fenomenaal op de voet. Dat hing aanvankelijk niet in de lucht, maar goed.
0: Nee, oes, maar toch weer een verkeerde bal. Ai, ai, en Dirks, dat valt mee voor de Zwitser. Moet wel gaan opletten met te veel momentjes als wat we net zagen.
1: Ja, als het in elke wedstrijd er één is, ja, dan hebben we hem vandaag gehad. Ah ja, inderdaad.
0: Moest het zo werken. Je hoort dan de reactie van het publiek ook al van ai, oh ja, ja. Het is weer, maar... Enfin, hij heeft ervaring voldoende. Niemand die voorlopig nog in paniek is. Jan Virgili. Op naar zijn tweede actie. Buitenop. In het midden. In het centrum wachten. Vetlessen wachten. Vermalt Virgili. Wachten er niet op. En ging zelf... Dat was misschien net iets te veel hooi op zijn voet.
1: Ja, die eerste versnelling die mocht wel gezien worden. Oké, okay, naar binnen komen in de 16. Daar stond dan wel wat te veel volk. Maar die eerste nog tegen de zijlijn. Nee, raar dat je denkt dat deze pas wel komt. Het is niet alleen de uitvoering, het is ook het idee.
0: De Maréchal raakte hem heel even aan. Gleed door tot bij Vermand. En club kan opschuiven. Snel genomen met Vetlessen. En Carlos Forbes. Ook zijn eerste actie moet er eigenlijk nog komen. Hier is hij. Op bestelling. Forbes. En de Maréchal een beetje van de bal gezet.
1: Ja, maar niet wetende dat daar iemand in zijn rug zat. En dat is vreemd. Op die positie weet je dat je daar geen tijd gaat krijgen. Dan had het ook even moeten zelf zien of voelen tenminste.
0: Het allermoeilijkste in voetbal. Die ogen op je rug moeten hebben.
1: Ja, ergens wel. Maar goed, in het halve maand.
0: Ja, je moet het weten. Hè,
1: het zou wel straf zijn dat je daar,
0: dat je daar vrij mag door de
1: tijd krijgt.
0: Maar ja. Telkens als je andere mensen ziet spelen op die positie, besef je hoe getalenteerd, buitengewoon getalenteerd Hans van Aken is. Om toch die rust te behouden. Op die positie alles er zo makkelijk te laten uitzien. Ach ja. Dus... des mensen. Om het pas extra te beseffen als iemand weg is. Klonk iets te diep en te filosofisch. In een voetbalmatch. Maar je weet wat ik bedoel.
1: Man op man weer bij Club Brugge. Dus loopt iedereen door elkaar. Kijk eens. Somers die hier Sijs helemaal mee naar de overkant pakt.
0: Ja, Cortes. Dat is te veel hooi op je vork.
1: Het werkt, want recuperatie.
0: En Virgili weer. Dubbele dekking van Vermeer. Forbes even weg van zijn rechterkant. Het is meer leven wel in dit clubje.
1: Ja. De goal, de voorsprong heeft hen goed gedaan.
0: Nee, Antwerp moet nu vooral even op de eigen helft opvangen. En voorkomen dat dit een hoekschop wordt. Dat lukt Renders. Arthur Vermeer. Kleine 4 jaar geleden maakte hij hier zijn basisdebuut. 13 november 2022. Ik heb het net nog eens opgezocht, want ergens zit het dan in de achterkant van je hoofd. Maar het bleek zo. En toen speelde hij een dijk van de match. Een 2-2 viel meteen op. En hij is eigenlijk niet meer... van het podium dat hij toen bestormde gegaan. In die periode bij Antwerpen toch. Sommer. Rola Sommer. Ai, het is gebeurd. Het is gebeurd. De goal voor Antwerpen. 1-1. Snyder Porozzo maakt zijn tweede van het seizoen. En het zal een van de makkelijkste zijn. Die hij maakt in rood en wit. Ai, ai, ai. Gert Vrijen.
2: Maar als er dit zagen wij.
1: Van mijlen ver aankomt. Dat je dat niet aanvoelt. Dat die bal geen snelheid heeft, dat die gaat stilvallen, dat je zelf de bal moet gaan aanvallen. Dat is voor mij onverklaarbaar. Voor een doelman met zijn ervaring. Nee, ik snap hier eigenlijk helemaal niks van. Dat is dat je toch helemaal de kluts kwijt bent zelf. Dat je dit niet doet. Nee, dat is voor mij onverklaarbaar, maar een blunder van je mensen.
0: Het is een opeenstapeling van fouten. En onzekerheid bouwt op in zijn hoofd. En dit is inderdaad misschien nog de vreemdste van allemaal.
3: Wachten.
0: Inhoud.
3: Je ziet het gebeuren.
1: Ja, tuurlijk. Ja, Mechelen die direct stopt met lopen, omdat hij ook denkt van ja, oké, die gaat blijven doorlopen richting bal. Maar hij bleef staan op een gegeven moment en dacht dat die bal wel naar hem toe zou komen. Maar niet met die snelheid die er in de bal zat. Nee, dat is niet te doen. En ja, dat wordt dan toch ook wel een dingetje op een duur.
0: Ja, nu is het zeker een ding. Ja. Begon al te sluimeren. En nu moet de club zich even achter zijn doelman zetten. Want anders ben je hem toch vandaag kwijt. Snyder Porrozzo. Hij heeft gescoord. Zijn tweede... Bij zijn eerste basisplaats. Het is wel goed gedaan natuurlijk. Snel dat benen en dat voetje nog op de bal gekregen. En opnieuw een blunder van Jansson. En vooral bordjes in evenwicht te herdoen voor club.
1: Een nieuwe tussenstand die toch wel wat meer klopt ook wel met het spelbeeld.
0: Oké. Okay. Vermand. Na balverlies, nu was het opnieuw Cortes. Ook wel zou moeten leren dat niet altijd alles uitgevoetbald kan worden. Zonder gevaar. Bol, we zijn nog niet al ver deze eerste helft. En zo hebben we toch al wat meegemaakt. Buzi. Met Virgili. En hij houdt hem goed binnen, Maxime Buzi. Porrozzo. Leek van daar te willen afwerken. Dat was wat moeilijk.
1: Ja, het is nodig dat Vetlessen daar terugkwam voor de neus van Fofana. Ik denk niet dat er veel geroepen is. Ook niet als er in die fase. De schreeuw is, nee. Is nodig toch van Sommer. En misschien moet Mechelen daar ook wel al iets aangeven. Van kijk, het is voor jou.
0: Ja, maar als...
1: Maar goed, vooral de doelman natuurlijk.
0: Als je komt, moet je hem hebben. Ja. Dus het spreekt voor zich dat die bal voor Sommer is. Ja. Zieke met de inspanning. Forbes kiest toch de binnenkant. Pots. Even moeite met de bal. Virgili dan maar.
1: Ja. Kijk eens naar het veld, maar ik kan u zeggen, dat gaat niet.
0: Dat ga je niet vinden. Het is echt perfect. 10 op 10 voor de greenkeepers. De mand is aan het bewegen. Maar niet makkelijk bereikbaar natuurlijk. Met veel Antwerp jongens voor zich. Porrozzo, kijk. Hola.
1: Hola.
0: Oef, en dan zo weggegeven. Ja, dat is de jeugd natuurlijk. Vermand en Forbes toch terugleggen. Hoek was inmiddels te scherp, dacht hij.
1: Is er nog altijd mee bezig, Porrozzo. Hij is blij dat het goed is afgelopen in eerste instantie. Maar het helemaal over.
0: Veel balverlies. Technische fout in deze wedstrijd. Vetlessen voor Nozawa. Was nodig. Le Maréchal was in de buurt. Applaus voor de jongens van club. En weer hop naar de overkant, terwijl u kijkt naar de herhaling. Sprinten Seys en Buzi. En dat is een overtreding van Buzi.
1: Hij zat nog zo in het momentum van die bal achter zijn steunbeen.
0: Ja.
1: Hem zomaar in leven.
0: Maar dit is de jeugd samengevat in één actie. Ja. Geweldig gedaan. En dan even het licht uit. Denken dat het er al op zit. 1,91 meter uit Ecuador. En Forbes uit Portugal. En iets kleiner dan 1,90 meter. Oh, wat een voeten. En wat een versnelling ook. Le Maréchal. En Vetlessen. Wie trapt er? Ai, ai, ai. Virgili. Die mocht op het kader. Mooie aanval. Club Brugge. En hij beseft het. De Catalaan. Gouden kans voor Virgili. Om Brugge weer op voorsprong te zetten. Gert.
1: Kon niet echt uithalen. Stond daar al natuurlijk. Dan moet je uit stand. Die bal gaan trappen. Dat is niet zo simpel.
0: Nee, niet zo simpel. Om hem te drukken.
1: Mag altijd tussen de palen.
0: Ja.
1: Ik ga hem wat achteruit. Allemaal klassiek. Ja, ik weet niet of dat de bedoeling was.
0: Het werkt wel.
1: Ik weet ook niet wat de bedoeling was.
0: Beouf, hola. Goed schot.
1: Scheenlap vliegt mee.
0: Ja. En de bal die, nou ja, toch gevaarlijk was. Gevaarlijk genoeg voor Sommer om hem even aan te tikken. Die gaat geen risico meer pakken, vermoed ik dan.
1: Scheenlap en alles mee. Dat is misschien niet echt nodig. Maar...
0: Better safe than sorry. Mm-hmm. In deze fase voor Jan Sommer. De handen gekruist, de armen gekruist van Vermeer. Goed getrapte hoekschop hoor. Vermand kon wegkoppen. Ja, als hij daar is, kan hij niet achter deze bal vallen natuurlijk. Club kan wel opschuiven. Die is kort op elkaar nu even, maar Antwerp gaat. Terug opbouw.
1: Niet vooruit spelen, want daar geen volk zomers naar binnen gekomen.
0: En kronkelend over de mat. Deuf heeft een tik gekregen, gelijk. Ja, even de achterkant van de noppen van Vetlessen op de bovenkant van de voet.
1: Ja, dat kan. Bal kijkt en alleen maar naar de man.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, in het geval...
0: Er was wel veel contact.
1: Hè? Ja, waarom? Ja, ja, ja.
0: Vond niet weg. En ook Vermand gaat graag mee in dat soort duels. Uiteraard. Balbezit nipt voor club. Cortés. Virginie opnieuw. De Maréchal. Voorzet. Dat is niet slecht hoor. Is zelfs goed. Zonder echt goed te kijken. Gebracht in de zone. Waar het gevaarlijk kon zijn. En het levert op. Ja, voor zover wij hem kennen van bij Sterke. Toont hij uiteraard dat hij veel in zijn mars heeft. Goede voeten. Bal is zijn vriend. Veel loopcapaciteit in de Maréchal. Dit nog echt tonen moeten. Werkelijk, ander verhaal. Forbes, Hensieke. Voilà, dat mag zeker een keer wat Seijs deed. Even weg om nu Le Maréchal te kunnen aanspelen. Is goed gedaan van Seijs en ook van Le Maréchal. En Vigely hopper langs. Drie jongens wachten. Voorzetten. Sieke, waarom niet knallen? Ja. Het publiek vroeg het. En hij bediende hen op hun wenk.
1: Moeilijk uiteindelijk in de drop. Maar Buzi zou ondertussen toch al moeten weten om, dat hij niet moet gaan happen op Vigely. Dat is nu al twee keren dat hij echt instapt. Denken volgende keer gewoon proberen mee te lopen in eerste instantie.
0: Ja,
1: en al klaar zijn op die versnelling. Hè. Als je hem tegemoet stapt, ja, en dan ben je hem al te kwijt. Twee middenvelders op de zijkant naar binnen. Sommers. Dus daar zit wel een wisselwerking in bij Antwerpen.
0: Ja.
1: En de twee backs heel hoog. Middenvelders naar binnen.
0: Dat zit helemaal snor bij Antwerpen. Dat vaker dan ze misschien gedacht hadden de vrije man vindt. Onder de druk van club kan voetballen. Le Maréchal overspeelt hier zijn hand. En Diouf. Goed voorwaarts en die tijd heb je niet in België. Goed, van Cortés, zuiver op de bal. Dan schakelen nu. Dat komt dan ook beter van Dirks. Het is wel een wedstrijd met veel afval, vind ik. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Goede bedoelingen, oké, maar veel mis. Oh, dat wil niet zeggen dat het niet boeiend is natuurlijk. Dan is het vaak van links naar rechts. Daar zijn we niet rouwig op.
1: Ik ga nu mijn verhaal verder afmaken.
0: Wacht, Forbes begint te raken.
1: Omdat Freddy Potts twee keer aan de bal kwam, twee keer weer zo'n voorzichtig balletje op de zijkant gaf. Ja. Dat was na de match tegen Aston Villa wat om te doen. Ik heb het zelf ook aangehaald.
0: Ja, je hebt het zelf aangehaald.
1: Ja, ook omdat dat zo opvallend is dat je geen één risicobal trapt naar voren toe. Maar je alles zo voorzichtig doet. Een pasje links en een pasje rechts. Hij doet het weer ondertussen. Dat ik denk van ja, je moet van op een zespositie toch ook wel de initiatief nemen om vooruit te gaan passen. Dat geeft je ploeg een heel andere dynamiek dan dat je altijd maar links en rechts kijkt. Dit is wel echt...
0: Dit was vooruit, maar zodanig,
1: ja, vooruit, maar,
0: zodanig kort dat hij kan hem enkel terugspelen.
1: Ja, dat is echt zeggen van doe de geit maar, ja. Je past vooruit. Terwijl dat je dat zelf ook kunt doen. Het versnelt het spel. Het is moeilijker te verdedigen. Je breekt er linies mee.
0: Nee, dat is geen overtreding, Dirks. En Antwerp weer. Je hebt volledig gelijk. En je hebt daar een gevoel dat veel mensen hadden een keer kunnen aantonen in statistieken eigenlijk. Ik hoor wel van mensen binnen club dat die het wel kan.
1: Ja, ja.
0: Dat het meer...
1: Aster, ik zeg daarmee niet dat het geen goede speler is.
0: Nee.
1: Het is alleen de realiteit van vandaag. Kijk, dit doet hij momenteel. Vandaag doet hij dit op een veld. En dat moet absoluut anders, lijkt mij. Maar ik heb niet gezegd dat hij dat niet kan.
0: Waar begint het al mee natuurlijk?
1: Maar ik zou denken... Als dan vandaag al opgehamerd wordt... Dan zouden we dat in die eerste 32 of 33 minuten
0: al moeten gezien
1: hebben. Dat hij dat toch een keer of twee, drie al geprobeerd zou hebben.
0: Ja.
1: En dat hebben we toch in het eerste half uur opnieuw niet gezien vandaag. Nee.
0: Dus het is geen prioriteit voor Iman Leko om
1: er
0: op te werken. Ondertussen wat bagaar op het veld. Met Fofana die niet weten dat het toch een soort van standbeweging was. Dat wil ik dan wel eens zien. Nou, die wel zijn er zeker in deze Club Antwerp. Dik een half uur ver. Er is de blessurebehandeling. Even tijd om wat bij te drinken. Dorstig weer.
4: Ja, ik heb het niet gezien.
0: Iemand heeft iets niet gezien. Ik heb niet gehoord wie dat...
1: De scheidsrechter waarschijnlijk.
0: Ik heb het niet gezien. En daar zitten Lintau door. En Hans van Aak. Hij laat een goede indruk na. Maar dat is bijna elke keer dat hij... al heeft meegedaan bij Antwerpen. Fofana, ook amper 18 uit die Jean-Marc Guillou Academy in Abidjan. In die voorkust. We hebben hem leren kennen eind vorig seizoen. En is kwik, maar het is vooral de basistechniek die echt wel in orde is bij hem. En daar kan je veel aan op een veld. Even de veters dicht. Verzorging dus van het veld. Een minuutje. Antwerp even met 10. Cortes. Na een paar gevaarlijke momenten toch beslist. De volgende ballen trap ik diep. Dan moet het naar Virgili. Zijs is mee. Virgili op snelheid. En Potts. Dat is een goede bal op Forbes. Sique, mooie aanval van Club Brugge. Maar wie is het eindstation? Dat is het moeilijkste. Druk blijft erop. Met Zijs. En Fofana.
1: Ja, dat is 1 tegen 1. Lopen maar, ja. Zou ik denken. Ja, wat wacht hij op? Als ze snel zijn, moeten we proberen om eraf te lopen.
0: Durft hij het, Fofana? Ja, nee, hij twijfelde. En Porozzo neemt over. Porozzo kan trappen. En Sommer pakt hem goed. Nog een keer Porozzo. En nu was het Pots die ervoor lag op zijn Engels. Toch een kans voor Antwerp. Met een twijfelende Fofana. Dan kwam het uiteindelijk toch nog bijna goed voor Antwerp.
1: Ja.
0: Maar wat wij dachten... Hola, 1 tegen 1
1: ja,
0: tegen Lee.
1: Proberen, hè,
0: dacht Fofana niet te duwen.
1: Ja, sprinten. Tegen Lee, man. Dat durfde hij niet aan, of dat deed hij niet.
0: Hij zat meteen met zijn spits in zijn hoofd en was aan het wachten.
1: Maar hier ook. Ja, als je zo staat, zo ver op eigen helft, met nog een tegenstander, een spits, 5-6 meter in uw rug.
0: Dat zou ik wel niet durven. Ja.
1: Nee, nee. Dat is, ik nee. Zou ook denken, dat moet er geen...
0: Er staat geen offside natuurlijk. Misschien had hij het even niet gezien. Het kan niet de bedoeling zijn. Je mag met allemaal druk gaan zetten op de helft van de tegenstander. Maar je mag nooit natuurlijk in je rug een aanvaller laten.
5: We zullen zeggen, met een Mbappé zou ik het niet doen.
0: Seis. Ja. Ah, goede bal. En Virgili. Aha. Cortés. Kan voetballen. Kan ook verdedigen.
1: Goeie aanval. Maar ook goede defensieve tackle hier inderdaad van Cortés.
0: Ja, en alle slordigheden die we vanmiddag al gezien hebben. Toch ook een paar echt goede aanvallen. Vooral de combinaties. Dit was er zo één. De ene Spanjaard die het de andere net verbiedt. Ontneemt. Seis. Kort, Virgili. Helemaal alleen. Het is een voorzet. En eentje die beter.
1: Goed gelaten. Nu zal wat. Dat is niet nodig om tussen te komen.

0: Lozano.
1: Kijk, de bak is heel hoog en die twee middenvelders op de zijkant, de Somers en Dirks naar binnen. Dat is eigenlijk een beetje een Red Bull school.
0: Ja, dat is
1: Ranjik. Ja.
0: Dat is niet gek natuurlijk als je naar de achtergrond van Compaire kijkt. Forbes met Cortes. Forbes kat erop natuurlijk. Voilà, ja, hij heeft de bal wel. Hij heeft de bal. Het was niet zonder risico. Wel vroeg gegleden liever. Renders. Mechelen. De inworp voor Antwerpen. Sique.
1: Wel pijn gedaan met het doorzwaaiend been van Renders in het wegtrappen van de bal. Tegen zijn kuit. Ja. Kousen wat hoger optrekken, is geen lappen. Hè.
0: Ja. Als is geen lappen nog iets doen van de schermen. Want ook dat zijn tegenwoordig zijn echt moesten. Dat zijn geen lappen.
2: Niemendalletjes.
0: Vroeger en altijd, Jongert.
1: Ja, het was alles beter.
0: Vetlessen. Met toch een omschakelmomentje. Antwerp niet helemaal in positie. En Vigili opnieuw Vetlessen. Nog eens een hoekschop. We zitten vaker op de helft van Antwerp dan die van club. Dat is zo. Echt gevaarlijke momenten. Vele gevaarlijke momenten. Hij schrijft ze altijd op, Gert.
1: Zeer beperkt, hè?
0: Zeer beperkt.
1: De penalty, uiteraard. En die kans van Virgil.
0: Ja.
1: Eén tijd over in de box. Zoals uit stilstand.
0: Dan is het toch Scarpe. Zij is heel hoge hoekschop. Te lang onderweg. Wel de Maréchal met een goed schot. Dat was eigenlijk een voorzet. Dat was een harde voorzet.
1: Het was een beetje gezichtsbedrog van hieruit. En voor heel veel mensen aan deze kant. Ja. Hè, zagen de bal richting doel gaan. Terwijl die onze richting terug uitkwam.
0: Ja.
1: Terug het veld in.
0: Kijk, dit is knap.
1: Het zou ook buitenspel geweest zijn. Denk ik. Maar het maakt niet uit.
0: Ai, ai. Het is meteen gedaan voor Sique. Spineers komt erin. Het is natuurlijk geen zuivere rechtsachter. Maar het is van moeten. Ah, jammer voor Sique.
1: Dat kan toch niet van dat contactje geweest zijn dan met...
0: Hij is meteen naar binnen. Dat is toch niet tactisch dit?
1: Oh, straf, hè?
0: Dat zou toch helemaal... Het heeft toch geen aanleiding? Nee, naast Sabbe ook Sique. Okay. Geblesseerd uitgevallen. Enfin, dat...
1: Maar van dat schampschotje hier in Renders?
0: Misschien was er al iets anders dat speelde. Geen idee, we gaan het straks ontdekken. Dan wordt het wel dun op rechtsachter natuurlijk. Bij Club Brugge. Al zou de blessure van Kyriani Sabbe ook wel meevallen. Hadden ze erger gevreesd. Maar Virgili durft zijn verantwoordelijkheid opnemen. Niet te beroerd om zijn acties te maken.
1: De meest opvallende.
0: Ja. Natuurlijk wel al een jaar La Liga erop zitten. Mag je niet onderschatten. En het zegt wel wat. Vroeger hadden de clubs als Valencia, Sevilla dit soort jongen opgepikt. Maar met de financiële beperkingen en de opmars van een Club Brugge. Het is wel straf dat hij gewoon in België komt voetbal. Le Maréchal. En... Oeh. Je had zomaar binnengekund. En het scheelde niet veel aan de reactie van Vermaelen te zien. Even kijken.
1: Dat is wel een hele goede bal.
0: Oh.
1: Raakt hem een beetje of helemaal niet. Dat is moeilijk te zeggen.
0: Kijk niet dat hij hem raakt.
1: Nee.
0: Mechelen en Porozzo. Mechelen die het beter inschat. Forbes met eindelijk een keer wat ruimte. En Cortes. Forbes moet het zelf doen. En Ozawa nog een keer Forbes. Spectaculair.
2: Toch weer een moment voor club nu. Dat alles wat aan het opdrijven is met de rust in zich.
3: Duel en dan naar de zijkant. Forbes op snelheid. Trap naar rechts, lang niet slecht, maar mag niet binnen daar in die korte hoek. Nog een tweede keer proberen ook. En dan zal er nog eens voor gegooid.
2: Reflexen zijn in orde bij Nozawa. Dat kunnen we na dikke jaar nu wel echt concluderen.

0: Yuto Tsunashima. Hij een van de ouderdomsdeeks. Ja. 25 jaar. Ervaring in Japan. Niemand dicht bij Fiji. Dan gaat hij richting Buzi. Ook Somers mee. Nog een keer proberen, Virginie. Leuk gedaan. Mooi gedaan. Heel mooi gedaan. En dan had deze wel gepast. Maar hij kopt hem te centraal. Vermand. En was het misschien toch moeilijk om er nog echt kracht op te
1: krijgen. Ja, de vrijheid om te koppen had hij wel. Eerst naar voren en dan naar achter. Dus die vrijheid heeft hij zelf gecreëerd. Uit stilstand klimmen en knikken. Ja. Misschien dat de echte grote specialisten daar nog meer kracht achter
0: echt
1: kunnen zetten.
0: Echt slagen geven.
1: Dat is niet gemakkelijk.
0: Ja.
2: We krijgen net
0: gezien. Zij is altijd gezien. Het was onmogelijk om Vigili te lanceren. En dan Forge. Keer terug op de fout. Gemaakt door Tsunashima. 4 minuten erbij. We hebben wel wat stilgelegen met blessurebehandelingen. Le Maréchal, laat hem droppen.
1: Dat doet hij wel goed, want op deze een goede bal.
0: Krijgt hem dan bijna plat op de kop. Iemand gelegen geen richting aan. Spileers, ja, dat is goed gedaan. Niet makkelijk. Nooit onderschatten hoe zone vreemd het is om plotseling als centrale verdediger op rechtsachter te gaan voetballen. Dat is heel raar en anders en niet evident. Geen cadeau voor de meeste toch.
1: Luzi goed gekeken naar de bal nu.
0: Ja, Porozzo had die Lee vast. We gaan verder. Laforge stond best ver in deze omschakeling. Porozzo trapt en hij gaat naast. Nee, zegt Laforge. Hij had het wel gezien en hij vond het geen overtreding.
1: En hij liet zich te makkelijk pakken. Deze Lee. En ze hebben elkaar vast.
0: Ja, hebben elkaar vast.
1: Akkoord, nou toch. Dat is het soort duels. Ja, dat je moet kunnen laten doorgaan, vind ik wel. En Porozzo is een jongen waar werk aan is. Als verdediger bedoel ik dan.
0: Ja.
1: Niet voor zichzelf, want hij doet het al heel erg goed voor zijn leeftijd. Ja.
0: Virgili en Seis. Opnieuw op die linkerkant.
1: En zo zie je maar, want tegen Kortrijk leek dat al indrukwekkend wat Lee liet zien. Maar als die tegenstand beperkt is, is dat ook niet zo moeilijk. Maar nu kan je wel al meer beoordelen. Want dat is echt wel een spits waar het niet zo simpel tegen is.
0: Toch nog een keer richting Sommer. Dit was moeilijk, maar kijk, Deouf is snel. Lee zet bij en gaat dit dan proper willen oplossen. En krijgt nu wel de overtreding mee. Terecht me dunkt. Klein tikje. Ja, 7 mijlsnaars, dat helpt natuurlijk. Wacht met Deouf. Moet nu wel terug naar zijn positie. Vision, beetje slordig nu van hem. Het is tijd dat rust is voor alle voetballers op het veld tikken. Voilà. Oh, Seis en Sneijder. Ja. Er is niet zoveel aan de hand. Dat gebeurt vlak voor de neus van de mensen daar. Mooie beweging van Forbes. Ja. Renders die vrijwillig geen geel pakt.
1: Ja. Ik weet niet of het echt nodig was. Vermeer was daar nog. Maar goed, wou het risico niet nemen. Dan maar geel.
0: Een handicap voor Renders. En hier nog eens op het moment, Gert. Wow, veel is er niet aan. Hier, Corozzo. En dan een duwtje terug. Nee. Koeders zonder blazen. Enfin, laatste moment dus van deze eerste helft. En dat moment is voor Club Brugge.
1: Een rare variant. Ja. Met drie jongens op de punt van de kleine rechthoek. We gaan nu beginnen lopen. Onside komen.
0: Marichal is hoog. Op Spileers, Mechelen. Is dit allemaal de bedoeling? Nu is het toch een beetje improvisatie ook, denk ik.
1: Het was wel de bedoeling, maar ik heb het niet helemaal begrepen.
0: Spileers, goede bal zeg. Laatste moment nu voor Club. Misschien zit het venijn wel in de start van deze eerste helft. Met Forbes. En Le Marichal. Nu wordt er nog niet afgefloten. Ook dit mag nog. Spileers en Virgili. Als hij nu trapt of voorzet. Nog even wachten, Le Marichal. Toch nog een schot en een goede redding van Ozawa. We krijgen de hoekschop nog.
1: Nou, de bank van Antwerpen helemaal zot omdat er zo lang wordt overgespeeld.
0: Oké. Hoezo is dat?
1: Oogrot, dus zal het ergens wel kloppen, anders kon hij nu ook wel afblazen.
0: Dat is toch een ongeschreven regel in het voetbal. Dat je dan hier nog even verder zit.
1: Ja, en de klok van de scheidsrechter is het enige wat telt. Dus hij zal nog niet op geweest zijn, want anders had hij nu ook wel kunnen fluiten. Als ook de corner nog mag.
0: Dan is er echt wel nog tijd, hoor. Dat is juist. Dat is juist. Echt wel het laatste moment nu. Vetlessen. En Forbes. En nu iemand die hem kan wegkeilen. Nee, wat nog Mechelen. En deze hoekschop krijgen we ook nog. Ja. En dat vinden ze helemaal niks bij Antwerpen. 2 minuten overspelen al.
1: Een goede tackles al in de 16. Moeten doen, was het Dieriks.
0: Le Marichal. Allee. En... Het was Lee die hoogklop. En hij die Nozawa nog eens naar beneden kreeg.
1: Was het niet Mechelen? Was het Mechelen? Nee, je hebt gelijk.
0: Het is Lee.
1: Je hebt gelijk.
0: 1-1. Wat maak je ervan, Gert? Want Antwerp heeft zeker ook zijn periodes gehad.
1: Ja, zeker. Nee, ik vind het de tussenstand redelijk normaal. Nu je gelijke spel. Misschien alle twee nog kansen gehad om nog eentje bij te doen, maar... Dat het gelijk staat is redelijk logisch. Club wat meer aan de bal.
0: Ja, toch wel.
1: Is
0: in balbezit zal meer kans hebben.
1: De opening natuurlijk, want de eerste 10 minuten waren echt wel voor Antwerpen.
0: Maar dat zal ook wel de teneur zijn in de kleedkamer van Club. Dat er een tandje hoger moet geschakeld worden. Om...
1: Maar dat wel
0: Antwerpen dat goed voor de dag
1: weerbaar is en strijdvaardig is, zeker. Ja. En bij momenten nog goede dingen laat zien. Dus zomaar gewone spel gaat de club niet hebben, ook niet in de tweede helft.
0: Dus een tevreden Xander Dirks bij jou beneden, denk ik, na deze eerste helft. Dave.
2: Xander Dirks, een strijdvaardig Antwerp dat af en toe naar voren trekt en kansen krijgt. Hoe voel jij het aan?
3: Ik denk dat we onder de druk uit moeten komen. Maar ik denk dat we goed bezig zijn. We vechten allemaal als één team en dat is wat de coach ook vroeg aan ons.
2: Die penalty, ja, dat is de regel nu eenmaal. Het voelt altijd een beetje zuur wel, hè?
3: Ja, is jammer. Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat ik wel een hand zag. Ja, dat is een regel natuurlijk. Ik kan er als verdediger weinig aan doen, maar zo is het, ja.
2: Zit er nog meer in vandaag?
3: Ja, we gaan ervoor. Tweede helft, alles is mogelijk. 1-1, 45 minuten. Dus we kunnen zeker nog.
2: Succes daarmee. On continue avec Félix Le Marichal. Félix, t'es un autre joueur, mais c'est pas évident de remplacer Hans Van Aken, mais t'as bien fait. Comment est-ce que l'avez-vous vécu cette première mi-temps?
4: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a mis peut-être un petit peu de temps à rentrer dans le match. On a marqué tôt, c'est bien, ça nous a mis en confiance, on a commencé à dérouler. Après, on prend un but sur une petite erreur, mais c'est pas quelque chose de très grave. On s'est reconcentré, on a vu qu'on a pris l'avantage directement jusqu'à la fin de la première mi-temps, pardon, et on va recommencer en deuxième mi-temps.
2: Ce but, est-ce qu'il a peut-être un peu mal évalué la trajectoire? Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Non, je sais pas, je pense que c'est un tout. Le terrain, il a plu beaucoup avant, donc ça fuse énormément. Mais c'est une erreur qui arrive à tout le monde, c'est pas un problème.
5: Et tu aurais pu marquer à la fin.
4: Ouais, bah j'ai envoyé une bonne frappe, belle parade du gardien.
5: Merci bien.
4: De rien.
6: Ja, had inderdaad kunnen scoren, Félix Le Maréchal. We zijn een beetje traag op gang gekomen met de ploeg. En dan jammer van dat foutje om dat doelpunt weg te geven. Maar naarmate de helft vorderde, hebben we wel l'avantage, het voordeel, het overwicht gehad in deze eerste helft. Goed, ik sta op sterven, beste Gert. Ik
1: ga maar.
6: Ga naar het toilet en u kan naar beneden bij Dave na de reclame. Tot zo.
5: Van harte welkom terug op Jan Breidel. Wij gaan de koe bij de horens vatten. De penaltyfase. Het is de regel, dat moet je altijd zeggen. Oké, die arm is al wat naar buiten. Maar altijd lullig om tegen te krijgen, vind je niet, Emke?
7: Ja, zeer lullig, omdat het vooral zeker niet met opzet is. Maar goed, arm ver weg van het lichaam. Maar dat is van zo kort bij dat je echt als
5: verdediger... Ik hoop dat we dat ooit er snel uit krijgen, eigenlijk.
7: Ja, goed, maar hier, het enige wat je hier wel kan zeggen...
5: Ja, het is de regel.
7: Ja, vertrek ook naar doel en die arm is dan ver van het lichaam. Maar het is gewoon, als verdediger is dit rot, want het is echt nogmaals vanuit een beweging van heel kort bij... Het is niet deze reflex en gewoon ook lekker binnengelegd deze strafschop.
5: Wat dacht jij toen het gebeurde met Sommer?
7: Van, ja, ik dacht eigenlijk al in de voorbije wedstrijden van... Amai, ja, dit is echt heel gek dat dit gebeurt met iemand met zoveel ervaring. Hier is al de eerste waarschuwing. En toen zei Aster en Gert ook nog van... Oké, als dit één blunder per wedstrijd is, dan is deze al gepasseerd. En mogen we de rest van de wedstrijd geen meer verwachten. Wel, die kwam nog, de grootste blunder... in deze fase. Opnieuw een diepe bal die hij totaal verkeerd inschat. Die bal verliest zijn snelheid. Mechelen gaat ervan uit dat hij hem gaat verwerken. Gebeurt niet. En dan de gelijkmaker door Porozzo. Dus het is echt gek. Een man die bij Inter, bij Bayern meer dan 90 caps voor Zwitserland. Zoveel ervaring dat hij... Ja, dit zijn echt gewoon slechte inschattingen.
5: Ja, dan heb je natuurlijk altijd mannen die beelden bij hebben. En die weten dat er in een recent verleden nog wel eens iets... Ja, het is een man met zoveel ervaring.
7: Enkele dagen geleden, hè, tegen Aston Villa natuurlijk. En ook iets vroeger in het seizoen is het ook al gebeurd tegen Kortrijk. Dus ja, het is echt wel een risicopatiënt geworden op die diepe ballen. En dat gaan andere ploegen ongetwijfeld ook wel aanvoelen. Van kijk, we sturen die bal diep. We hebben sowieso al wel wat met Lee en Mechelen misschien niet de snelste spelers. Maar ja, een doelman die dan hoog speelt moet zeker zijn dat hij die ballen goed kan verwerken. En dat gebeurt niet. Dus.
5: Zullen wij er eens wat reclame in gooien? Ja. Want we zijn wat beelden aan het zoeken. We gaan die rustig proberen te vinden. En dan zijn we misschien zo meteen bij je terug. Wel, waarschijnlijk zeker.

0: Ja, daar zijn we dan toch terug. En we hebben beelden gevonden. Ik zei het, er is altijd iemand bij in een kar die beelden heeft van wat er in het recent verleden dan gebeurde. Na die goal van daarnet, dit is tegen Villa
1: ja, gebeurd. Zeer recent.
0: Onfortuinlijk voor een man met zoveel ervaring. Want ja,
1: ja, vooral
0: van het talent.
1: Omdat het een, het is echt een recidief. Hè. Dit is dan tegen Kortrijk. Dus ja, het is duidelijk al de derde keer. Zeer vergelijkbare fases. Namelijk, bal die diep gespeeld wordt. Heel vaak nog een verdediger ook bij.
0: Ja.
1: Dus ja, goed, als doelman eenmaal je beslist om... hier denk ik dat hij twijfelt. Dat hij eerst zou teruglopen en dan toch beslist om te gaan. Maar het zijn allemaal mooie voorbeelden van verkeerd inschatten als die bal diep wordt gespeeld. En zoals je zegt, een man van 37 jaar die bij clubs heeft gezeten zoals Inter en Bayern, moet dit beter doen.
0: Zoals Imke en Bayern verstond ik. Maar het was Inter.
1: Jamai.
0: Inderdaad. Zijn er nog kansen? Blauw en zwart. En die hebben we ook even op
1: ja,
0: de lijst.
1: Ik denk de eerste 10 minuten die waren beter voor Antwerpen dan want vroeger oorsprong vetlessen met die strafschop. En daarna was het wel echt wel Brugge dat de betere kansen bij elkaar kon. Voetbal niet makkelijk hier vanuit stand. Hij kon zijn lichaam er niet helemaal achter zetten. Virgili en dan... een geweldige uithaal van Proto in twee keer. Goede redding in eerste instantie van Sommer. En dan spelervatting, vrije trap. Uiteindelijk niemand vermand die er bijna bij kan. Net niet. Zou echt een typische spitse goal zijn. En dan Forbes hier. Ruimte, tijd om actie te maken. En dan ja, goed in die kleine hoek. Maar de doelman doet het uitstekend van Antwerpen. Snel naar beneden, snel naar de grond. Dan hebben we dit schot ook nog zeker geen verkeerd schot. Goed verwerkt, maar ja, echt wel goed gedaan. Dus ik vind al bij al dat Brugge zeker in de wedstrijd gegroeid is. De eerste 10 minuten waren niet top, maar daarna hadden ze misschien wel een voorsprong verdiend.
0: Die stats kan u zelf wel even lezen. Goed dat we de Maréchal ook nog eens zien, want ja, dat is een leuke voetballer. Hè?
1: Zeker, technisch altijd verzorgd is overal. Dus ook goed in de wedstrijd. En ja, ook op links vind ik wel dat Seis en Virgili, dat wel bolt, dat goed gaat. Hier op rechts een beetje kijken hoe dat gaat gaan nu met zijn Spileers. Die als centraal verdediger op rechtsback niet evident. Maar in balbezit zag je al dat hij ook gewoon mee op het middenveld dan komt.
0: Ja.
1: Dus zien we dat.
0: Plekjes worden weer wat duurder, Imke. Dat is het cliché.
1: In welk opzicht? Plekjes worden
0: duurder? Als de jongens mogen minuten maken en het goed doen.
1: Ja, ik denk rechtsachter is het eerder gewoon depaneren.
0: Ja, dat zijn zeker niet lang duren.
1: Maar Virgili denk ik wel op dit moment de voorkeur gaat krijgen op Diakon. Dat zeker vast.
0: En vooral, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Goed. Wij kunnen terug naar onze duo Aston Zeemana en Gert Verheij. Die kunnen u melden dat zij met een volledig lege blaas opnieuw commentaar kunnen geven bij dit heerlijke duel, heren. Doe maar.
2: Ja, ik wil het niet te veel over mezelf hebben, maar het was afzien in de eerste helft, Gert. En de ontlading was groot. Meer gaan we daar...
3: Er is niks van te merken.
2: Nee, dat is fijn om te horen. Ja, dit is een boeiende tweede helft. Dit wordt een boeiende tweede helft. Dat kan haast niet anders. Club moet komen. Vol voor de drie punten. Thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League. Eender wie er voor de neus staat, moet gewonnen worden in Brugge. En zeker tegen een rivaal als Antwerp dat zal willen surfen. En zal willen profiteren van ja, de onzekerheden die er toch ook af en toe in kwamen bij club. Zeer benieuwd welke kant het uitgaat. We hebben ons al zo vaak mispakt aan een club Antwerp. Zeker in de periode vorig jaar waar Stef Vils net was ontslagen. Ontluisterende wedstrijden tegen Dender. En dan hier. Helemaal, of toch in de onderste regionen van het klassement. Met een interim coach Faris Haroun. Komen ze hier toch wel niet winnen, zeker. Tegen het grote Club Brugge uit de Champions League. Het kan allemaal in het voetbal. Maar het mag geen twee keer gebeuren. Vindt men hier in Brugge. Geen wijzigingen. En meteen richting Nozale. En dat is een goed begin voor Club. Thibaut Sommers en Vermeer, de hoogste jongens bij Antwerp. Veel volk daar en een goede redding van Ozawa. Op dat schot van Vermand. Die het gelaat richting hemel wende. Ai, daar had ik meer uit kunnen halen. Maar nu alweer in de actie. En dit is niet slecht hoor. Ja, die kan je ook meekrijgen. goed van Vermand nu. Voor Tsunashima en nu wel de overtreding. Gretig, zoals we hem kennen. En kijk, als je dan toch een nieuwe start moet maken, als je dan toch moet blijven, dan kan je maar beter je haar afscheren. Het is wel het enige verschil. Want voor de rest een Romeo Vermand die we kennen.
3: Hij hoeft met die koepen de eerste twee maanden niet terug in ieder geval.
2: Wat zeg je niet?
3: Met die koepen hoeft hij de eerste twee maanden niet meer te gaan.
4: Haaland effect, hè?
2: Ja. Maar het staat er. Felix Le Marisha. Concentratie. Vigili kan kort. Hij gaat hem voor doel gooien. Oh, nee. Ja, niet gezien. Nu wel. Wordt gecorrigeerd. Door de lijnrechter hier. Of is het de vierde? Nee, had het niet gezien. Laforge kan gebeuren. En zet zijn fout ook meteen recht. Twee armen bij Le Marisha. Opnieuw voor doel. En doorgekopt. Goed gedaan, Spileers. Pots. Drie jongens van Antwerpen daar. Dus die mochten er niet langs.

0: Pires krijgt hem ver. Dit heeft Laforge wel gezien.
1: Nog een keer kijken naar die kans van Vermaak.
2: Ja. Ja, de reactie, je kunt niet meer doen dan wat hij deed. Dus tussen de palen is al goed. En die bots helpt soms wel een keer om ook te scoren. Maar de goede redding was er wel degelijk van Mazal.
0: Dat kon hij inderdaad niet meer mee. Het is ook goed van Vermaat. Kijk eens, lenig en vetlessen. Ja, die gooit zich altijd in de mix. Fofana.

0: staat toch heel vaak waar hij moet staan.
1: Ja, alleen gelaten. Hij is daar stilletjes aan. Binnen aan het komen. En dan hebben de jongens van Antwerp, Vermeer in dit geval ook, wat te veel aandacht voor de bal. Zijn ze allemaal naar de bal aan het kijken en richting eigen doel aan het verder hobbelen, zal ik maar zeggen. En Vetlessen blijft gewoon staan. En daardoor komt hij helemaal alleen te staan. Centraal voor het doel.
0: Even het oog. Ah, hij wekt af. Dat zien we dan hier. Ik wou zeggen, niet onderschatten hoe moeilijk het is om hem daar precies weg te leggen. Maar hij heeft een beetje geluk. Maar dat dwing je af. Hugo Vetlessen. Met zijn derde in het kampioenschap. Met zijn vierde. Van het seizoen natuurlijk. Met die van dinsdag erbij. Frizzoldi heeft er 5. En nu, Club wil doorpakken. Snelle start. Snel de bal afgenomen. Vetlessen. En iedereen rond de 16 met Virgili. Ah, en toen een keer afwisselen. Zijs had gekund. Maar die variatie mag er zeker in zijn.

0: doelpunt van Rick Jan.
1: Zeker geen doetje in de duels. Kan grote stevige spits aan, dat was goed van Perotte. Hij heeft er natuurlijk wel meegekregen natuurlijk. Duzi. Virgili. Dan Antwerp terug. Meren wil hem opvangen, Virgili. Goed van Vermeer.
0: Dat hij adem had nu om de actie te maken, om er recht overheen te gaan. Dat zag je in het begin, is nu ook nog een beetje aan het uitheigen.
1: En Forbes, ja, hallo, bye bye. Wat een versnelling van Forbes. Niets dat we niet gewoon zijn van hem, maar toch. Ondertussen, Deuf zet zich door. En als je het fluit, moet je ook geel geven. Dat gaat Laforge ook doen.
0: Leek eigenlijk niks te worden. Leek nergens naar heen te lopen. De spelers hapte en maakte de fout.
1: Hij schreef echt zijn onschuld uit. Ofwel is het een goede acteur, spelers, ofwel is er echt niks aan de hand.
0: Hij leek daar een beetje uitgelopen, maar hij zet zijn voet op het moment dat hij de bal wegtikt. Dus dat is een fout.
1: Ja, het is een klein contactje, maar het is erin. Ik moet zeggen, schone foulée noemen ze dat zeker?
0: Ja, ik versta dat wel.
1: Ja, ja.
0: Of dat het correct Nederlands woord is, dat is wat anders.
1: Het is verstaanbaar, op zijn minst. Vermeer nu. Geen slechte voorzet. Even verwarrend wat hij deed met zijn arme Laforge, maar het is wel degelijk een doeltrap. Hier nog eens het doelpunt.
0: 6 achterlijn en dan achteruit trekken. Klassieker natuurlijk, eroverheen langs de binnenkant. Wat Baks vaker en vaker doet.
1: Ja, en zeker 6 zien we daar heel vaak opereren. De verstandhouding tussen Forbes en Sabbe, die dan vaak samenspelen, is toch van een heel andere orde.
0: Ja. Dat ligt ook wel een beetje aan Forbes.
1: Dus ja, ja, tuurlijk.
0: Onvoorspelbaar.
1: En je moet hem ook die ruimte geven om... Je moet daar vooral niet gaan staan. Ik snap het volledig. Voetbal van Antwerp. Arthur.
0: Een loper op links naar Renders, maar die werd niet aangespeeld.
1: Maxime Buzy. Als hij ons Belgisch voetbal

0: is dat een oude bekende. Ik ken hem nog van bij Charleroi, maar hij is ondertussen ook een poos geleden dat hij die transfer maakte naar Parma.
1: Dat is wel van.
0: 6 jaar. Het is gevaarlijk inderdaad.
1: Ja, als je hem verliest, hè, je speelt in, je loopt er zelf over. Stel dat zomers een verlies, ligt alles open.
0: Hij heeft zijn waakhond bij met Freddy Potts, die hem overal volgt. Ja. Oeh, dat is ook gevaarlijk natuurlijk, om andere redenen. Hij biedt zijn excuses aan. Ozawa. Jongen. En die hoef. Ze willen voetballen bij Antwerpen, dat is duidelijk. Ze hebben een engelbewaarder.
1: Ja, zonder toch nog het vertrouwen.
0: Mechelen dacht even aan Forbes, maar de bal was misschien toch iets te lastig om te trappen. Virgin maakt meteen snelheid. Bussy vangt hem nu wel op, maar heeft er natuurlijk zijn handen mee vol. Dat spreekt voor zich.
1: Ja, lastig met de vinnigheid van Virgin. Antwerp kan toch niet helemaal meer doen als ze in de eerste helft nog wel konden.
0: Forbes heeft een 1 tegen 1 als hij snel gaat. En uiteraard gaat hij ervoor. Backup nu wel van Vermeeren. Ah, goed gaan van Forbes. En hier de kans overgezet. Opnieuw. Tweede kans voor Virgili. Eén keer. Iets te hard geduwd.
1: Dat is een open kans en hij zou het zichzelf gemakkelijker maken om zo eens eentje binnen te trappen. Dat is goed voor het vertrouwen. Dan hoef je niet alleen maar te leven van uw acties en uw assists uiteindelijk. Als je af en toe zinnen binnen duwt en dit is een uitgelezen kans daarvoor, maar hij mist hem.
0: Is het omdat hij zomers voelde aanglijden dat hij dacht ik moet hem hoog genoeg?
1: Nou, dat bemoeilijkt misschien een beetje. Hij had wel binnengemolen natuurlijk deze.
0: Dat is zo. Niet zijn eerste voor Club Brugge. Vermant had niet door dat Cortes slim was weggelopen. Dat is goed gedaan van Catalaan. En hier had hij toch wat vlees mee. Vermant. Geel.
1: Beetje te hevig.
0: Een drievoudige wissel komt eraan voor de Great Olds. Scott en Vrij, herkende u al? Wie zien we daar nog staan? Het is denk ik Benitez. Ja.
1: Maar het is nodig, want je merkt aan alles. Een paar jongens zijn uitgelopen bij Antwerp. Veel verbruikt, veel gegeven.
0: En wie denk je dan specifiek?
1: Ja. Voorin kan dat zeker, hè. Of Fofana. Of Porozzo.
0: Ja.
1: Daar zal zeker een van. En misschien wel alle twee. Ja.
0: Krijgen we Benitez in principe toch voor die defensie. Voor Deuf of Dirks vermoeden wij dan. En Dirks speelt toch vaak. Maar door Deuf. We weten niet hoe het zit met zijn conditie. Hij gaat naar de kant vallen. Ook Porozzo naar de kant. En voilà. Gert Vrij. Voilà. Er boek op. Fofana de Juf Porozzo. En Benitez vrij.
1: Maar wel goed gedaan, die twee gasten, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Absoluut.